0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Een verslag krijg je van Tom Boudeweel.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerdere erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moret. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
0: Jori Tielemans, die dus de beslissende penalty binnenschoot, was net als wij allemaal enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag, zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren en vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
0: Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent en Bar Oswald bijvoorbeeld. Waar enkele honderden mensen samen van de hel naar de hemel gingen. De euforie achteraf was groot.
3: Super goed dan. Super content. Echt waar. Geen woorden voor.
4: Het was 0-2 en wij zeiden nog van iedereen rustig blijven. Denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
5: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
0: Het weer dan nog, vannacht wat wolken. Het koelt af tot 17 graden. De dag begint straks zwaar bewolkt. Vanaf het westen met wat lichte regen. Namiddag wordt het dan wat droger vanaf de kust. Met uiteindelijk ook veel zon en maxima tot 24 graden. Het was nogal veel voetbalnieuws. Meer ander nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
3: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
2: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
3: Oké.
2: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
4: Enagreen.
2: Energie-rebellie.
5: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. De Belgen kwamen 0-2 achter, maar na doelpunten van Lukaku en Tielemans in het slot en een penalty diep in de verlengingen, omgezet door alweer Tielemans, stoten ze toch door naar de 8e finales. Brandon Mechelen was tevreden met de reactie van de Belgen na een zwakke eerste helft.
2: Ja, die eerste helft was moeilijk. Een beetje te braaf, te veel zekerheid proberen inbouwen. Maar de tweede helft hebben we dat bijgestuurd. Ik denk ook al vanaf die eerste drankpauze dat al beter was. Zijn we meer man op man gaan spelen, proberen we meer risico aan de bal te leggen. En ja, geleidelijk aan zijn we wel in de wedstrijd gekomen. En zeker die tweede helft was wel goed van ons.
1: En dan is het op de valreep dus helemaal goed gekomen. Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. Het staat er 1-0 voor de Amerikanen. De winnaar neemt het op tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd wordt volgende week in de nacht van maandag op dinsdag gespeeld. En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald bijvoorbeeld. Daar gingen de mensen samen van de hel naar de hemel. De euforie was bijzonder groot.
3: Eén woord, euforisch. Echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij, heel blij.
4: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
5: Moeilijk, eerlijk gezegd. Maar dan ja, dan komt die Tielemans op Trossard. Wel, assist van Trossard, waar dan net boel mee hebt gehad. En dan samen scoren, prachtig.
1: Iran en de VS zullen de onderhandelingen over het einde van de oorlog voortzetten. Dat meldt bemiddelaar Qatar. Die gesprekken zullen wel pas plaatsvinden na de begrafenis van de omgekomen Iraanse leider Ali Khamenei. Hij wordt volgende week begraven. Nog volgens Qatar is er al vooruitgang geboekt, maar op welke punten is niet duidelijk. In Zwitserland heeft het uiterst conservatieve priesterbroederschap Sint Pius X 4 bisschoppen gewijd, ondanks een formeel verbod van paus Leo. De paus had dinsdag al gezegd dat die wijding zou neerkomen op een schisma en excommunicatie, waardoor ze geen sacramenten meer mogen toedienen. Sint Pius X is opgericht in 1970 uit verzet tegen het Tweede Vaticaans Concilie dat de kerk moest moderniseren. De broederschap staat vooral sterk in Frankrijk en de Verenigde Staten en heeft veel aanhangers bij radicaal rechts. Dat het pauselijk gezag op die manier wordt uitgedaagd is erg ongewoon binnen de kerk. Het koelt de komende uren af tot 17 graden en er zijn hier en daar wat wolken. De dag begint zwaar bewolkt vanaf het westen met ook wat lichte regen. Tegen de namiddag wordt het droger vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. 2K voetbal kan je volgen in de Sporza-app.
0: Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando.

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Radio 1 live.

Spieler hat uns in der Hand.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt vannacht al uren zwaar gebombardeerd. Rusland voert een grootschalige raketaanval uit op de stad. Er zijn al verschillende branden uitgebroken en er zijn al uren aan een stuk ook explosies te horen. Niet alleen van drones, maar ook van kruisraketten en ballistische raketten. Verschillende gebouwen zouden geraakt zijn en er is al zeker sprake van 1 dode en meer dan 10 gewonden. President Zelensky had gisteren ook al gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden was. Bij zware overstromingen in Ghana en Ivoorkust in West-Afrika zijn al zeker 70 mensen omgekomen. Het regenseizoen is er begonnen en er is de voorbije dagen al uitzonderlijk veel regen gevallen. Tot zowat 140 mm gisteren. En de ellende lijkt nog niet voorbij, want ook de volgende dagen wordt er nog veel meer regen verwacht in de regio. Sport dan. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. En hoe dat precies is gegaan, hoor je van Tom Boudeweel.
2: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
1: En Yuri Tielemans, man van de match, was enorm opgelucht.
3: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles. En soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
1: Eind goed, al goed. Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. De Verenigde Staten staat 2-0 voor. Hun topspits Balogun heeft het veld wel moeten verlaten na een rode kaart. Ze zitten daar in de blessuretijd. Er wordt nog een dikke 3 minuten gespeeld. Maar het ziet er naar uit dat de VS onze tegenstander wordt in de volgende ronde. Het koelt af tot 17 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen ook. Namiddag wordt het dan droger vanaf de kust met uiteindelijk nog wel veel zon en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Reacties en alles over de Rode Duivels en het WK natuurlijk te vinden ook in de Sporza-app.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
1: Radio 1, live. Zo.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. En we beginnen met sportnieuws, want op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Hoe dat precies is gegaan, hoor je van Tom Boudewijl.
2: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk, tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moret. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
1: En Jori Tielemans, die dus de beslissende penalty binnenschoten, die was achteraf enorm opgelucht.
3: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben wij goed gedaan. De bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
1: En de VS heeft met 2-0 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. En die neemt het dus op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. Die wedstrijd vindt in de nacht van maandag op dinsdag plaats om 2:00. En ook Engeland heeft zich geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Congo met 2-1. De Oekraïense hoofdstad Kiev wordt al uren zwaar gebombardeerd. Rusland voert een grootschalige raketaanval uit op de stad. Er zijn al verschillende branden uitgebroken en er zijn al uren aan een stuk explosies te horen. Verschillende gebouwen zouden geraakt zijn en er is al zeker sprake van 1 dode en meer dan 10 gewonden. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden is. Polen heeft uit voorzorg ook gevechtsvliegtuigen laten opstijgen om het Poolse luchtruim te verdedigen. En op Linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde, vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast, zegt de syndicus van het gebouw.
4: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
1: Het weer dan. De dag begint zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws en Sportza.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Tom Boudeweel met het verslag van een onwaarschijnlijke wedstrijd.
3: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
2: Een aanvoerder, Jurie Tielemans, maakte na een gigantische ommekeer dus het penalty-doelpunt van de overwinning helemaal op het einde van de verlengingen.
4: Ja, ongelooflijk. Ik ben heel fier, weet je, om kapitein te zijn van deze ploeg. Iedereen is winnaar in deze ploeg en we willen het beste voor ons land. En dat zie je vandaag.
2: België dus naar de achtste finales en daarin speelt ons land tegen de Verenigde Staten. Dat klopte Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler, de Amerikaanse sterspeler Balogun, kreeg wel rood en mag dus niet aantreden in de match tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd vindt trouwens plaats in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich voor de volgende ronde. Het klopte Congo met 2-1. Op linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mochten en nergens terecht konden zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans van de brand is zwaar met 5 doden. De oorzaak is nog altijd niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
5: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al 8 doden gevallen bij Russische bombardementen. De stad wordt al urenlang zwaar gebombardeerd. Heel wat gebouwen zijn geraakt en er zouden ook al verschillende branden zijn uitgebroken. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden was. Polen heeft uit voorzorg ook gevechtsvliegtuigen laten opstijgen om het Poolse luchtruim te verdedigen. Het weer, eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer ook met opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag veel zon en warm, zondag wat meer wolken met een kleine kans op wat regen. Meer in de app van Sportza en VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
6: Ja, ja. Goedemorgen. Wat was dat? Ik hoorde Tom Boudeweel zeggen, het is een match die je maar één keer in je leven meemaakt. Zij die zijn opgebleven, hadden gelijk. Al voelt dat vanochtend natuurlijk een piepklein beetje anders, moet ik toegeven. Lotgenoten mogen zich melden in de app. Mensen die tot de 120ste minuut en de 10 minuten extra zijn opgebleven en hebben gekeken. Geroepen en nu ook al aan het werk zijn welkom. U bent niet

0: zijn niet alleen, ook al veel vroege luisteraars die laat zijn gaan slapen. 2 uur geslapen lees ik hier. Allee ja, geslapen moeilijk met die adrenaline, herkenbaar. Iemand staat al op de paardenwei, die ook tot het laatste heeft gekeken. Ook een politicus die al onderweg is. Enfin, we zijn niet alleen. En iedereen laat ook weten hoe belangrijk het dus blijkbaar is om te wachten tot het laatste moment, erin te geloven tot het laatste moment, niet alleen op het veld, maar ook als supporter. Ik weet in elk geval wie wel al gaan slapen waren, Jasper. De kranten.
1: Ja, inderdaad. Wel, het staat wel in de digitale kranten. Het mirakel in Seattle staat er, Jurrie Tielemans, met gebalde vuisten. En de Rode Duivels zijn zelfs het hoofdpunt op de site van The Guardian. Kijk eens aan. Het andere grote nieuws in de kranten van morgen is die zware brand in Antwerpen. Een gitzwarte dag voor Antwerpen, schrijven het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Inferno eist 5 levens. In flatgebouw koopt het Belang van Limburg. En de brand roept vragen op over veiligheid. Dat schrijft De Morgen. En de oorzaak wellicht een kortsluiting, dat staat op de voorpagina van het laatste nieuws. Dan nog in De Standaard. 4 van de 12 miljard euro aan erelonen van artsen kan direct naar ziekenhuizen. En De Tijd, 1 op de 2 gebruikt mobiliteitsbudget enkel voor huur of hypotheek.

0: kids with the buns.
1: I can stand to look away.
0: Met Car Crash.
2: De ochtend.
0: Er zijn al mensen weer aan het werk gezwind aan de dagtaak begonnen. Het zou kunnen dat bij de koffie vandaag toch wat meer wordt geglimlacht. En gesproken over wat er gisteravond af en vannacht is gebeurd. Noem het een mirakel, noem het een thriller, een rollercoaster, een wonder en ga zo maar door. Allemaal synoniemen voor wat de Belgen hebben gedaan. De comeback van de Rode Duivels, de onwaarschijnlijke comeback, is er eentje voor de geschiedenisboeken.
3: Ja, want heel lang stond Senegal 2-0 voor en leek het einde verhaal voor de Rode Duivels. Maar dan scoorde Lukaku in de 86e minuut en drie minuten later kopte Tielemans de 2-2 in doel. Dus 2-2 na 90 minuten en in de verlengingen kregen de Rode Duivels een penalty na een heel lange VAR-tussenkomst. En het was Tielemans die de verantwoordelijkheid nam. We keren nog eens terug naar dat moment met Peter van den Bemt.
4: Dit is de bal voor de achtste finale. Tielemans tegen de jou. Tielemans, en hij scoort hem erin. België is erdoor. België zit in de achtste finale. Het wonder is geschied. Het is een mirakel. Onvoorstelbaar dat België dat hier voor elkaar heeft gekregen. Jongen. Wat is voetbal toch een geweldige sport. België overleeft hier in Seattle. Door het allerkleinste gaatje.
0: Ja, het gaatje dat Jurrie Tielemans vond in de rechterbovenhoek droog in de winkelhaak. Prachtig getrapt. Overal in ons land stonden grote schermen uiteraard en werd die overwinning gevierd.
3: Ja, ook op Rock Werchter, op Camping de Hive. En daar klonk die winnende penalty van Tielemans zo.
0: Komt-ie. Voilà. Zit erin.
3: En dus feest bij alle Belgische supporters, ook in Gent.
5: We hebben laat pas op gang gekomen. Dat is niet over mijn tikker. Maar we hebben het gehaald. Dus nu, the only way is up, denk ik.
6: Ik had het niet gedacht, maar kijk. Dan toch super, echt.
7: Oh my gosh! I'm fucking blessed!
0: Ik heb dat niet verstaan, maar dat is niet zo heel erg. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Het was onvoorstelbaar. En we konden ons niet voorstellen en toch is het gebeurd. Tom Boudewijl, die was erbij en die mogen wij straks, ik ging zeggen, wakker bellen. Maar die is natuurlijk nog wakker. Het zijn wij die wakker geworden zijn na een korte nacht. Niet of nooit weg geweest, daar gaan wij nu naar luisteren.

Marta en de Munnik met Niet of Nooit Geweest. We overleven vandaag samen met u wel op adrenaline zeker, maar stilaan doemt de vraag wel voor ons op. Hoe doen we dat, vrienden? Hoe doen we dat volgende week maandag? Die nacht, hoe gaan we die overleven als we zo vroeg moeten opstaan? Ja, tips, ook welkom.

0: Britain Records en His Mother's Eyes.
1: De ochtend.
0: In Europa willen verschillende landen niet meer tot het clubje horen, maar in Canada wilden ze er wel heel graag nog bij. Vanaf volgend jaar doen de Canadezen mee met het Eurovisie Songfestival. Het is een andere competitie, dat heeft organisator EBU gisteren bekendgemaakt. Wij dus naar Canada en is voor iets anders dan voetbal. Steven van den Moortelen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Of goedenavond laat voor u, professor muziektheorie aan de Universiteit van Toronto. U bent vooral gespecialiseerd in 19e-eeuwse muziek, heb ik begrepen. Het Songfestival is niet zo oud, maar het leeft dus wel in Canada blijkbaar.
2: Het stond in ieder geval, of het nieuws dat Canada gaat deelnemen aan het Songfestival vanaf volgend jaar, stond in ieder geval vrij prominent aangegeven op de nieuwssite van de CBC, de openbare omroep, hier, toen ik vanmorgen keek. En ik heb later vandaag ook gezien dat de eerste minister, Mark Carney, het zelf nog eens vermeld heeft in een toespraak vandaag ter gelegenheid van de Nationale Feestdag hier.
0: Dus er
2: wordt inderdaad wat ruchtbaarheid aangegeven.
0: Er is enige trots. Betekent dat dan ook dat het Songfestival, ook al mocht men tot nu toe niet deelnemen, leeft in Canada als het plaatsvindt?
2: Het heeft zeker zijn fans. Voor sommige mensen, dus ik denk dat er twee groepen zijn die het Songfestival hier volgen. Enerzijds mensen die het publiek dat geïnteresseerd is in dat soort campy, kitscherige, over de top esthetiek die het Songfestival brengt. Ook een tweede groep die eigenlijk gebaseerd is op het feit dat Canada een land van migranten is. Mm. Heel veel mensen hier zijn ofwel zelf elders geboren, of hun ouders of hun grootouders zijn elders geboren. En die band met het thuisland, die wordt over de generaties heen heel sterk gecultiveerd. En de supporteren voor een bepaald land dat deelneemt aan het Songfestival, is een manier om daar uiting aan te geven. En heel veel mensen doen dat hier. Het is geen toeval dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de publiekstemmen voor het Songfestival, zoals we dat de laatste jaren eens beginnen doen, dan is daar een rubriek, Rest of the World. Daar zijn alle stemmers in vervat die komen uit landen die niet deelnemen. Mm-hmm. En blijkbaar jaar na jaar is Canada een van de grootste leveranciers van die groep stemmen. Dus ja, het leeft wel degelijk bij bepaalde groepen in de bevolking.
0: Dat zegt inderdaad wel iets. En dus de migratieachtergrond van veel mensen kan die Europese interesse verklaren. Heeft Céline Dion er ook iets mee te maken?
2: Céline Dion heeft er zeker iets mee te maken. Céline Dion is een icoon in Canada, zeker in Franstalig Canada. En men weet wel dat zij in 1988 het Songfestival gewonnen heeft. Zij is trouwens niet de enige Canadese zangeres die ooit voor een Europees land deelgenomen heeft aan het Songfestival. De meest recente is denk ik de Canadese zangeres Lazara, uh-huh, die twee of drie jaar geleden, ik denk 2023, is meegedaan voor Frankrijk. Dus het gebeurt wel vaker, maar natuurlijk Céline Dion is de bekendste van allemaal.
0: Ja, we zijn 2026, van waar die beslissing nu?
2: Het heeft veel te maken met het verlangen van Canada om zichzelf te herpositioneren in het geopolitieke landschap. Zoals denk ik de mensen in Europa en in België ook wel weten, heeft Canada zich heel lang zeer sterk gelieerd aan de Verenigde Staten. Maar die samenwerking die loopt nu echt helemaal niet meer zo vlot, om het zacht uit te drukken. Dus Canada is eigenlijk op zoek naar nieuwe vrienden. Canada tracht nieuwe allianties te sluiten, nieuwe samenwerkingsverbanden te sluiten. En we hebben dat gezien op politiek-diplomatiek vlak. Herinner u de toespraak van Mark Carney in Davos, mm-hmm, eerder dit jaar. We hebben dat gezien op economisch vlak. We hebben dat gezien op militair vlak zelfs. En nu zien we dat ook, en dat is toch heel interessant, zien we dat ook gebeuren op culturele vlak. Dus Canada tracht eigenlijk aansluiting te vinden bij zoveel mogelijk partners in de wereld. En gebruikt daarvoor nu ook het Songfestival. Ja. Dus ja, mijn mensen zeggen vaak, het Songfestival is een politiek gebeuren eerder dan een muzikaal gebeuren. En dat is wellicht waar, maar dat is eigenlijk niet zo uitzonderlijk. Hè. Alle muziek en bij uitbreiding, alle kunst, alle cultuur zijn minstens deels politiek. Ja. Dat zal altijd zo blijven. Het is alleen zo dat je zou kunnen zeggen dat dit een wel heel duidelijk geval is, mm-hmm, van hoe een bestaand cultureel fenomeen politiek geïnstrumentaliseerd kan worden.
0: Ja, ja, en daar op een andere manier, want bekendgemaakt op 1 juli, Canada Day, zoals u daarnet al aangaf. Hier leeft het Songfestival ook op politiek vlak. Het is een beetje een splijtswam zelfs, hè. Woelig vaarwater, deelname van Israël. Is dat daar een issue?
2: Maar blijkbaar niet. Ik neem aan dat... dat het feit dat Canada beslist heeft om mee te doen op een moment dat Israël ook nog altijd meedoet, dat het eigenlijk betekent dat Canada ermee akkoord gaat dat Israël meedoet. Ik kan mij voorstellen dat daar in de loop van het komende jaar nog wel protest over gaat komen. Die spanning rond de kwestie Israël-Palestina, die leeft hier evenzeer als ze in Europa leeft. Maar Ik heb de indruk dat de regering beslist heeft dat het risico waard is.
0: We hebben het over Céline Dion gehad, dan zullen we haar maar draaien zeker. Dank u wel, Steven van de Moortelen. Vanuit Toronto,
2: Canada. Tot genoegen.

0: Céline Dion met I'm Alive. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: 2 juli 2026, het is 6:30. En hoe kunnen we anders dan beginnen met het WK voetbal en de overwinning van de Rode Duivels?
2: Ja, het werd 3-2 tegen Senegal. Senegal kwam 0-2 voor. Maar in de laatste 10 minuten van de reguliere speeltijd keerden de kansen helemaal dankzij goals van Lukaku en Tielemans. En in de allerlaatste minuten van de verlengingen maakte opnieuw Tielemans de winning goal van op de stip. En in de achtste finale speelt ons land tegen de VS.
0: Ons enthousiasme deelt Tom Boudeweel. En na 7 uur zullen wij hem nog eens even bezoeken in Seattle.
2: Op Linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde, vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij de elektriciteitskast. En deze bewoner heeft de vlammen in het appartement gezien.
3: Ik heb de vonken zien, zien spetteren, en want ik was juist beneden met een trap omdat de lift kapot was, maar nog geen besef van, oh ja, de lift marcheert niet. Wij dachten, ja, er is een stroompannen, hè? Maar niet een brand, hè.
2: En dan nog naar Kiev. In de Oekraïnse hoofdstad zijn nu al 8 doden gevallen bij Russische bombardementen. De stad wordt al uren zwaar gebombardeerd en heel wat gebouwen zijn geraakt en er zouden ook al verschillende branden zijn uitgebroken.
0: Ja, daar is het weer een drama aan het weer vandaag, Jasper.
2: Eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust en maxima tot 25 graden.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: The Source en You Got the Love.
1: De ochtend.
0: Alle liefde vanuit het hele land richting Seattle natuurlijk, richting de Rode Duivels. Jasper, je hebt alle kranten bekeken. Ze zijn creatief omgegaan met wat ze nog niet wisten.
2: Ja, en de duivels zijn zelfs het hoofdpunt in het buitenland. Op de website van de Britse krant The Guardian bijvoorbeeld. Geen ontkomen aan die 3-2 tegen Senegal en dan vooral niet aan Yuri Tielemans. Het mirakel in Seattle, dat lees je in veel kranten. Een miraculeuze comeback volgens het laatste nieuws. En het nieuwsblad schrijft dat het begon als een treurmars, bijna om te huilen, maar dan kwam die veerkracht van de duivels na 85 slechte minuten. En de krant vraagt zich af of bondscoach Rudy Garcia gek of geniaal
0: Goeie
2: is.
0: Goeie vraag,
2: ja. Ook de Standaard heeft het over een paar opmerkelijke wissels die uiteindelijk goed uitpakten. En dan nog Hans van de Wegen in de Morgen. Dit wordt een klassieker in de World Cup geschiedenis, zegt hij. Maar echt overtuigd van het voetbal van ons land zijn de kranten toch niet helemaal.
0: Nee, maar dat zijn vragen voor morgen. Vandaag zijn we nog in feeststemming. Het andere grote verhaal van morgen, de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever.
2: Een gitzwarte dag voor Antwerpen staat op veel voorpagina's. 5 mensen hebben die brand dus niet overleefd en de oorzaak wordt nog onderzocht. Maar volgens de syndicus zou een kortsluiting dus aan de basis kunnen liggen. De kranten zoomen in op de brandveiligheid van die grote woontorens. Volgens het nieuwsblad zijn dit soort branden het nachtmerriescenario voor de brandweer. Vooral de rook is het grote gevaar. Die vult de traphallen snel, waardoor bewoners moeilijk kunnen vluchten. En in de morgen pleit brandexpert Tim Renders voor meer evacuatieoefeningen. Veel bewoners die kennen de vluchtroutes niet. En soms werkt ook de noodverlichting niet. En dat kan allemaal beter, zegt hij.
0: Ook nog ander nieuws. Een rapport van de VDAB in het nieuwsblad over diploma's en kansen op de arbeidsmarkt.
2: Ja, een masterdiploma geeft nog altijd de meeste kansen op een job. Tandheelkunde bijvoorbeeld, informatica, elektrotechniek, energie. Die mensen hebben meteen een job.
0: Allemaal dingen die jij en ik niet hebben gestudeerd.
2: Nee, inderdaad. Nee. Maar soms ben je toch beter af met een beroepsopleiding. Vrachtwagenchauffeurs en tuinaanleggers die vinden vandaag makkelijker werk dan bijvoorbeeld biologen of historici. En de groensector is er nu veel werk, zeker sinds corona. Mensen met zwembaden, met vijvers, dat moet allemaal onderhouden worden. En de mensen die doen dat niet graag meer zelf. En dat brengt ons naadloos tot bij het laatste nieuws. Want huizen met een kleine tuin, die worden 3 keer sneller duurder dan die met een grote tuin. Want de Vlaming die wil geen grote tuin meer, er is te veel onderhoud. Geen tuin vinden kopers een beetje triest, maar een terras of een kleine tuin, dat kan dan wel weer.
0: Ja, en ik zag dat ze daar dan ook spiegels in plaatsen om het groter te doen lijken. Kan ook. Ja. Politiek nieuws?
2: Ja, in de morgen gaat het over de nieuwe luchtafweer die ons land wil aankopen. De regering is daar nog altijd niet over eens. Vooruit twijfelt aan het Noorse systeem dat op tafel ligt. En vanavond komt de regeringstop daar opnieuw over samen. En in het nieuwsblad de vraag wie na de zomer de nieuwe gouverneur van West-Vlaanderen wordt. Hilde Krivits van CD&V, dat gaat de ronde, maar dat is nog lang niet zeker blijkbaar, want ook N-VA en Vooruit azen op die gouverneurspost. En dan nog showbiz, Ruud.
0: Wie nu weer?
2: Ja, kijk, Taylor Swift.
0: Oh, daar is ze weer.
2: Daar is ze. En American voetbalspeler Travis Kelce, die zouden morgen trouwen in New York. Dat staat uitgebreid in de New York Post. Die geruchten gaan al langer de ronde. Het zou er nu echt van komen. En de locatie, niet klein, Madison Square Garden. Daar is plaats genoeg.
0: Ja, dat is waar.
2: En de dresscode black tie. En het mag ook wat kosten. Tussen de 10 en de 20 miljoen dollar heeft CNN vernomen.
0: Hoeveel zou dat kosten om Madison Square Garden af te huren? Feestzaaltje huren? Wat denk je, schat?
2: Misschien ook al 10 miljoen dollar.
0: Wat denk je, schat, Madison Square Garden? Ja, goed. Oké, doen we met wat hologs erbij.

0: De Mens en Helena Cazaar met Nederlands.
1: De Ochtend.
0: Ja, we gaan het ook nog over iets anders dan voetbal hebben, uiteraard. De onderzoekscommissie rond de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard in het Brussels parlement bijvoorbeeld. Want die ontvangt vandaag de man die wij allemaal willen horen, Jasper.
2: Ja, Lotfi Mostefa, de voorzitter van die maatschappij en ook schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht. Toch de man waar alles om draait in het onderzoek van onze collega's van Pano. Hij zou de toewijzing van sociale woningen beïnvloed hebben. Hij zou dus kandidaten naar voren schuiven op wachtlijsten en beslissen wie uiteindelijk in welke woning terechtkomt.
0: Ja, jij zegt ook al terecht onze collega's van Pano, want die uitzending heeft heel wat losgemaakt, twee uitzendingen eigenlijk.
2: Ja, Mostefa werd intussen al weggestemd als voorzitter van de Anderlechtse Haard door de Raad van Bestuur, al heeft de PS die stemming wel ongeldig verklaard. En er kwam dus ook tegen de wil van de PS in een onderzoekscommissie in het Brussels parlement, maar ook die loopt allesbehalve vlot. Een parlementslid van Les Engagé trok zich terug als rapporteur en de politieke spelletjes lijken er de bovenhand te nemen.
0: Ja, wat is het allemaal nog waard? Midden in die politieke spelletjes zit Iman Belghanini. Belghanini, zo moet ik het zeggen.
3: Het is Belghanini.
0: Maar het heeft niets te maken met uw naam, mevrouw. Het heeft te maken met de korte nacht. Na de rode duivels. U bent fractieleidster voor Anders in het Brussels parlement. Uw partij maakt ook deel uit van die Brusselse regering. Politieke spelletjes, hè. Hebt u er goede hoop op dat u vandaag antwoorden zal krijgen op uw vele vragen?
3: Ik hoop het. Dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. We hebben op dit moment wekenlang gewacht. Meneer Mostefa had vanaf het begin al aangegeven dat hij bereid was te komen. Eerst in een gewone zitting, dus niet in een onderzoekscommissie. Maar hij heeft gezegd, ik ben altijd bereid om naar het parlement te komen om mijn uitleg te kunnen doen, want hij heeft tot nu toe niks in de pers gezegd. Mm-hmm. We hebben sinds 8 juni veel hoorzittingen gehad. We hebben ondertussen gemiddeld 135 uur vergaderd, 43 mensen gezien. Dus ik kijk er naar uit straks om de vragen te stellen naar aanleiding van alle getuigenissen die we al hebben gehoord.
0: Ja, want wat een kluwen is dat van getuigenissen, van informatie. Ziet u door het bos de bomen nog?
3: Ik zie door het bos de bomen. Als ik mijn collega's van de PS hoor zeggen, nothing's wrong, er is geen probleem, we kunnen verder. Dat is de getuigenissen gewoon volledig negeren, dat is de realiteit negeren. Mm-hmm. There is something rotten. We hebben al die mensen gehoord, verschillende mensen, of dat dan nu medewerkers zijn van de gewestelijke instelling, de BGHM, die gezegd hebben van, we hebben hier eigenlijk wel er soms gezien dat er mails van de voorzitter zijn in sommige dossiers, dat zijn die komen zeggen in het parlement, getuigen personeel van de Anderlechtse Haard die zeggen, mm-hmm, er is een angstklimaat. Dat zijn zaken die we ernstig moeten nemen en daar kan je niet naast kijken.
0: Ja, maar is there something rotten in the state of the Anderlechtse Haard en wijst alles richting Mostefa?
3: Dat is, ik denk van wel. Wij hebben sommige getuigen zijn voorzichtig en geven niet altijd aan dat het over de voorzitter gaat. Mm-hmm. Anderen wel. In ieder geval, there is something rotten. Er is een slechte governance. Er is een audit. Er zijn twee audits geweest van de Anderlechtse Haard. Dankzij die onderzoekscommissie hebben wij ook zicht gehad, mm-hmm, op die audits. En daar zeggen ze heel duidelijk, de voorzitter mengt zich in het dagelijks leven. Hij geeft richtlijnen aan het personeel. Stel je voor dat een voorzitter elke dag aanwezig is in het bureau van de instellingen waar hij voorzitter van is en dossiers behandelt met het personeel. Dus dat is toch dat zijn ernstige zaken.
0: Is het met die getuigenissen in de hand dat u straks een en ander te weten wil komen van meneer Mostefa? Concrete vragen, concrete antwoorden?
3: Ja, absoluut. Als ik vraag aan een medewerker heeft de voorzitter al tegen u gezegd dat hij niet tevreden was over de manier waarop dat je een sociaal rapport hebt opgemaakt. En ze zeggen ja. Als ik tegen diezelfde mensen zeg, is er volgens jou met uw ervaring een risico op een ongelijke behandeling op dossiers omwille van de manier waarop de zaken gebeuren, dat die opnieuw ja zeggen. Ja, dan ga ik hem daarover.
0: Maar wat is dan de vraag aan hem?
3: De vraag aan hem is, heeft hij zich gemoeid in die dossiers? Ik gebruik ook de berichten van WhatsApp die via de PANO-reportage zijn bekendgemaakt, waar je duidelijk ziet dat hij vraagt om een dossier weg te halen, terug te trekken of te versterken. Ik ga hem daarmee confronteren.
0: Ja, Tot 21 juli loopt dit nog, hè? Is niet alles stilletjes aan na dan hem te horen gezegd?
3: We merken soms in hoorzittingen dat we rondjes aan het draaien zijn. Dat als we, want soms is een hoorzitting 7 uur aan een stuk met 1 persoon. Gemiddeld zijn we 4 uur met een persoon bezig om die te ondervragen. Dus je merkt soms dat we rondjes aan het draaien zijn. Ik denk niet dat wij nieuwe mensen moeten horen. Na deze week denk ik dat we gehoord wie dat we moesten horen. We hebben wel gezien, en dat is dan over 1 getuige, dat die ons is komen vertellen, dat nadien is gebleken, omdat we dan berichten hebben gekregen van de klokkenluider, een mail hebben gekregen, dat dat niet klopte. Dus eventueel zouden mensen die waarvan wij vermoedens hebben dat ze niet de waarheid hebben verteld, dat wij die opnieuw vragen.
0: Ja.
3: Maar inderdaad, we draaien rondjes. We zien wel, we hebben wel al duidelijk gezien sinds 3 weken wat er gebeurt. Ik denk dat we na deze week een aanbeveling kunnen beginnen schrijven.
0: Ja, wat moet die dan? Hoe moet die dan luiden? Want ja, we hebben een en ander gezien, inderdaad, al in die pano. U heeft nu heel veel gehoord. Vindt u dat er genoeg schuldinzicht is bij meneer Mostefa en zijn partij?
3: Goh, zijn partij...
0: U mag gewoon ja of nee zeggen, hoor.
3: Mostefa heb ik nog niet gezien, dus moeilijk om te zeggen. Ik zal u dat kunnen zeggen, na vandaag,
0: bij
3: zijn
0: de
3: partij
0: PS?
3: Niet. Geen schuldinzicht, nee. Dus dat is de vraag. Ik denk dat niet. Ja, als ze zeggen van deze week in de pers, er is geen probleem, alles is oké. Dan niet.
0: Wat dan? En wat nu?
3: Wat dan? Ik denk dat we aan aanbevelingen moeten werken. En gaan kijken hoe dat we het systeem hervormen. Ik denk dat we een duidelijk snel signaal moeten geven. En dat we moeten tonen dat we snel zaken kunnen gaan wijzigen. Niet dat we gigantische... we kunnen korte termijn aanbevelingen opmaken en lange termijn aanbevelingen. Ik denk dat we moeten tonen... Voor mij, na de getuigenissen van de voorbije 3 weken, is duidelijk dat we moeten gaan naar een depolitisering. Is het duidelijk dat al die mechanismen van uitzondering en voorrang geven aan dossiers, dat dat niet meer op het lokale niveau moet gebeuren. Wat mij betreft moet dat op het gewestelijke niveau gebeuren.
0: Oké, maar dat is wat betreft die Anderlechtse haard. En wat met de samenwerking met de PS?
3: Dat is een goede vraag voor de rest van de dossiers. Verloopt dat tot nu toe goed?
0: Maar dit is wel...
3: Ja, ik weet het.
0: Dit is
3: ja.
0: wel veel. Hè?
3: Ja, dit is veel. Dit is veel. En vanaf het moment dat ik een tekst heb ingediend een maand geleden om een onderzoekscommissie op te richten, dat was al niet evident binnen de meerderheid.
0: Ja, en als dat er niet was gekomen, dan had meneer De Gucht gezegd, ja, dan verlaten we de boel, hè?
3: Ja, absoluut.
0: Dat is er wel gekomen, maar
3: dat
0: nu?
3: Dat is er gekomen. En nu... Dus werken wij aan die onderzoekscommissie, zijn we bezig met de zaken aan het licht te brengen. Mijn volgende stap is om aan aanbevelingen te werken.
0: Ja.
3: Wat dan nu het gevolg gaat zijn voor de samenwerking in de meerderheid.
0: Vrolijk samen verder?
3: Ik heb geen glazen
0: Nee, maar vindt u dat makkelijk om vrolijk samen verder te gaan?
3: Nee, dat is niet evident. Dat is zeker niet evident. We gaan zeker niet vrolijk samen verder. Maar ze hebben wel duidelijk gezien met het neerleggen van die tekst voor een onderzoekscommissie dat het niet anders kan.
0: Mm-hmm. Oké, we gaan zien wat de antwoorden zijn vandaag van meneer Mostefa. Dank u wel voor dit gesprek, Imane Belgenani. Nu
3: ja,
0: zeg ik
3: merci.
0: Het juist. Dank u wel, hoor. Files naar Brussel, intussen op D40, een kwartier vanaf Afliegem op de binnenring rond Brussel, een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
2: Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord door werken in beide richtingen over 2 smalle rijstroken. Richting Brussel 10 minuten file vanaf Kontig en richting Antwerpen 10 minuten vanaf Mechelen-Zuid. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, de R6 en de E19 gesloten en er zijn plaatselijke omleidingen. Meer informatie vind je op de website van Wegen en Verkeer. Ook nog langzaam naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht.
1: Energie Rebellie.

0: Goedemorgen, Olivier.
1: Dag, Ruud.
0: Ah, lekker geslapen.
1: Kort.
0: Dit zijn
1: veel
0: de dagen, man. Dit zijn de dagen.
1: Je moet ervoor blijven opstaan.
0: Ja, we staan hier allebei uiteraard met een minimum aan een paar uurtjes. Maar een herinnering voor altijd.
1: Dat zeker.
0: Ja. Wat was dat eigenlijk?
1: Een historische voetbalavond slash nacht. Tot 12:15 heeft het ongeveer geduurd. We waren nog aan het whatsappen naar elkaar. Maar toen was er dan de vreugdeuitbarsting. De penalty van Yuri Tielemans.
2: Voor de achtste finale. Tielemans tegen de jou.
3: On retient notre souffle. C'est maintenant de Yuri. En de goal! België op 3-2. Yuri Tielemans.
2: En hij schot hem erin. België is erdoor. België zit in de achtste finale. Het wonder is geschied.
4: En pleine lucarne. Yuri Tielemans die donne sans doute au score son allure définitive, Manu. Les Diables Rouges sont occupés à le faire. Je rêve, vous avez des larmes aux yeux, Manu. Quelle émotion.
2: Het is een mirakel. Onvoorstelbaar dat België dat hier voor elkaar heeft gekregen.
0: Was er iemand aan het huilen?
1: Ja, de collega's van de RTBF hielden het zelfs niet droog.
0: Ik begrijp
1: en je zou voor minder. Voilà. Ja. Zo'n emotionele wildwaterbaan. Ik doe eens iets anders dan een rollercoaster. Mm-hmm. Want op die manier klopt de metafoor ook dat we flink aan het verzuipen waren in de eerste 70 minuten. En dat het hele land zich ook vragen stelde, bijvoorbeeld bij de wissels van de bondscoach, bij de 0-2 achterstand.
0: Ja, ik ga dat nog eens zeggen. Wat was dat?
1: Ja, Doku eruit, De Bruyne ook. En dat deed eigenlijk De Bruyne, de ervaren middenvelder, ook toch wel even met de wenkbrauwen fronsen.
5: Ja, oké, maar uiteindelijk, dat zijn keuzes die de coach maakt. Dus als speler moet je daarmee mee tevreden stellen. En uiteindelijk heeft hem bij het recht eind, want hij heeft gewonnen.
0: Ja.
1: Wie wint heeft gelijk. En dat ook wel dankzij een onvermijdelijke Romelu Lukaku. Ja, als je hem inbrengt, scoort hij. Dat is misschien iets om misschien over te twijfelen. Om hem dan niet te laten starten tegen de VS. Maar 3 minuten later vooral dan. Hè, de gelijkmaker van Yuri Tielemans. En dan naar de zenuwslopende verlengingen. Ook op het veld beleefde Brandon Mechelen bijvoorbeeld. Enko alle emoties.
6: Dan denk je van, oh nee, ik wil echt nog niet naar huis gaan. Dan valt die 1-2. Begint die hoop terug te komen. En dan die 2-2. Dan denk je van, ja, nu moeten ze echt pakken. Want we zaten veel beter in de wedstrijd de tweede helft. Die verlengingen zijn echt gewoon op karakter. Het waren er veel die zo wat erdoor zaten. Maar we hebben blijven gaan. En dan die ontlading naar die penalty die gescoord wordt door Yuri. En gewoon fantastisch.
1: Ja, en dan heeft Mechelen het nog niet eens over de ruzie tussen Tielemans en Trossard
0: gehad. Ik ga het nog eens zeggen dan. Wat was dat?
1: Ja, dat was ook inderdaad iets wat we niet hadden verwacht. Maar vooral voor mij ook een van de wat was dat momentjes was de Senegalese die minutenlang op die penalty-stip bleven liggen.
0: Onwaarschijnlijk.
1: Ja, er heeft van alles ingezeten in deze propagandamatch voor het voetbal. De verlossing was des te groter dankzij aanvoerder en man van de match, Yuri Tielemans nog eens. Hè.
7: Ik ben heel fier, weet je, om kapitein te zijn van deze ploeg. Iedereen is winnaar in deze ploeg en we willen het beste voor ons land en dat zie je vandaag.
0: Ja, we zullen dat WhatsApp-groepje dat we vannacht hebben aangemaakt met de collega's hier ook naast ons, die ook maar 2 uur hebben geslapen, weer in het leven brengen, want ja, tegen de VS midden in de nacht.
1: 2 uur 's nachts inderdaad. Mm-hmm. Ik ga ervoor opstaan, want wij moeten allebei 's ochtends werken de dag, de uren daarna. Die VS heeft een goede vorm van de groepsfase doorgetrokken. Hè. Die hebben Bosnië-Herzegovina geklopt met 2-0. Goals van Balogun en Malik Tilman. Clean, door naar de achtste finales. Maar wel een belangrijke voetnoot is dat die Balogun ook rood heeft gepakt. Hun nummer 1 spits is er dus niet bij tegen ons. En dat is toch een serieus minpunt voor Team USA, desondanks. Natuurlijk, hoera-stemming bij de Amerikanen. Die gaan het even vieren en zich dan voorbereiden, want ze beseffen dat natuurlijk België niet te onderschat is, dat zegt Malik Tilman.
8: Nou, it's gonna be a tough game, but I think this game today can give us a lot of confidence, a lot of just to keep going the same way that we did so far.

0: And of course, it's going to be a tough opponent, but I think we are ready for it and ready to compete.
1: Ja, als er iets is gebleken, inderdaad, zijn wij stevige tegenstanders. Dat is wel gebleken.
2: Zeg dat wel. Dus een match duurt geen 90, maar 120 minuten. Ja. En op het einde winnen de?
1: De Belgen.
2: Inderdaad.
1: Deze keer wel.
2: Wat er vandaag nog op de planning staat, dat horen we straks
1: wel van jou. Vertellen.
2: Maar eerst het nieuws van 7. Tot zo.
3: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
4: Met de motor middenin.
3: De Dakar Rally.
4: Te voet naar.
3: De Atlantic Wall.
4: De hoogte in.
3: Met de penis. De zomerse onderwerpen van Weet ik veel met Kobe Ilse.
4: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
3: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
5: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
6: Krevel, leef beter.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatje, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren. 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal plaatsen de Rode Duivels zich voor de volgende ronde. Ons land klopte Senegal na zenuwslopende verlengingen. En in Oekraïne zijn al tenminste 9 doden gevallen bij zware Russische aanvallen op Kiev. Goedemorgen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen dus gewonnen van Senegal met 3-2. Ons land stoot door naar de 8e finales. Het werd een wedstrijd waarin de Belgen een 0-2 achterstand nog konden goedmaken. Tom Boudeweel met het verslag van een onwaarschijnlijke match.
11: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterk houders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de 8e finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
10: En Jori Tielemans, die de beslissende penalty dus binnenschoot, was achteraf enorm opgelucht.
12: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen. En dat hebben we goed gedaan. De bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles. En soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
10: Overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald, was dat het geval, waar enkele honderden mensen verzamelden in het café en ook buiten in de tuin. En ook daar werd het een groot feest. Peter de Kroebele was erbij.
13: De ultieme ontlading na een match waarin iedereen van de hel naar de hemel ging.
14: Super goed dan, echt super content, echt waar, echt waar. Heel woorden voor, heel woorden voor.
15: Ik ben zot geworden, dat is echt slecht voor het hart. Gewoon 3-0 de volgende keer, dat is iets makkelijker.
16: Het was 0-2 en we zijn nog van denk aan Japan en het is gebeurd. Let's fucking go!
13: Er is geroepen, geschreeuwd, gedronken en gejuicht.
17: Euforisch, echt waar, euforisch, fantastisch gedaan. Heel blij.
18: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
19: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
13: De DJ ging lekker door hier. Het feest van de duivelse opluchting.
10: Ons land gaat dus door naar de achtste finale en daarin speelt het tegen de Verenigde Staten. Dat klopte de afgelopen uren Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler Folarin Balogun kreeg wel rood en mag dus niet spelen in de match tegen de Rode Duivels. En die wedstrijd tegen de VS wordt trouwens gespeeld in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich voor de volgende ronde op het WK. Dat versloeg uiteindelijk Congo met 2-1. Op Linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mochten en nergens terecht kunnen, die zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans is zwaar, met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
20: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
10: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Dat blijkt uit cijfers van GOCA Vlaanderen. Dat is de sectorfederatie voor de keurings- en rijexamencentra. Die sterke afname is volgens GOCA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten gekeurd worden. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn nu al zeker 9 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grootschalige Russische aanval. Het gaat om de grootste aanval op Oekraïense hoofdstad in lange tijd. Veerle de Vos, wat is daar juist gebeurd?
21: Wel, urenlang is Kiev bestookt met drones en raketten. Volgens een Oekraïense krant gaat het zelfs om een van de zwaarste aanvallen op de Oekraïense hoofdstad sinds het begin van de oorlog in 2022. Op beeld is te zien hoe verschillende gebouwen, waaronder een hotel, in brand staan en 1 flatgebouw is zelfs gedeeltelijk ingestort. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de aanvallen gericht waren op militaire doelwitten en energieinstallaties, maar volgens de Oekraïners zijn vooral woongebouwen geraakt. Er zou schade zijn aan tientallen gebouwen en beide slachtoffers zouden ook verschillende kinderen zijn. Ook andere Oekraïnse steden lagen vannacht onder vuur. Buurland Polen heeft uit voorzorg straaljagers de lucht in gestuurd, maar heeft geen schending van zijn luchtruim vastgesteld.
10: Dankjewel, Veerle. Iran en de VS zullen de onderhandelingen over het einde van de oorlog voortzetten, dat meldt bemiddelaar Qatar. Die gesprekken zullen wel pas plaatsvinden na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. Die kwam meer dan 4 maanden geleden om het leven bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval, maar wordt pas later deze week begraven. Volgens Qatar is er wel al vooruitgang geboekt in de gesprekken, maar op welke punten is nog niet duidelijk. Het weer, eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zonnig vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer met opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag veel zon en warm, zondag wat meer wolken met een kleine kans op wat regen. De WK-match van de Rode Duivels tegen Senegal, die zat vooraan in het nieuws. Die match eindigde op 3-2 winst voor de Belgen nadat ons land een 0-2 achterstand goed maakte in een onwaarschijnlijk slot met verlengingen en een strafschop. In de volgende ronde wacht nu de VS als tegenstander. Audio, video, analyse en reacties vindt u op sportza.be.
3: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
2: En hier uiteraard, want een bouwdeweel is straks bij ons. En die was erbij gisteren in Seattle. Het was nagelbijten. Het was te spannend. Het was te laat. Voor heel wat studenten is het vandaag ook spannend. Want zij nemen deel aan het toelatingsexamen arts, dierenarts of tandarts. En na al het gedoe is dat vandaag gewoon met pen en papier.

0: gaat over die wedstrijd tegen de USA, denk ik. The Future's So Bright van Timbuktu.
1: De ochtend.
0: Ik dacht vannacht nog, wat goed dat de meeste jonge mensen nu vakantie hebben. Maar dat was natuurlijk buiten die arme sloebers gerekend die hopen in september aan de opleiding arts, tandarts of dierenarts te beginnen. Want die hebben straks hun eerste toelatingsexamen en dus zullen die vroeg gaan slapen zijn, denk ik, Jasper.
2: Ja, vandaag examen voor de gewone artsenopleiding, morgen dan de tandartsen en zaterdag de toekomstige dierenartsen. En die examens worden dit jaar dus weer gewoon op papier afgelegd, want vorig jaar toen liep het grondig mis.
3: De examencommissie bekijkt of er tijdens het toelatingsexamen geneeskunde in juli massaal ChatGPT gebruikt is.
4: 3 studenten werden betrapt op fraude met artificiële intelligentie tijdens het toelatingsexamen.
5: Tijdens het examen is het inderdaad mogelijk om een ander tabblad te openen.
6: Er stappen nu al 19 studenten naar de rechter.
7: En dan vragen we ons ook af, zeker ook als ouder, is die heldigheid er wel voor zo'n examen?
8: De voorzitter van de examencommissie voor het geneeskunde-examen neemt ontslag.
9: Ja, professor Eggermond zegt in een schriftelijke verklaring dat hij door de maatschappelijke beroering zijn functie na 10 jaar met onmiddellijke ingang neerlegt.
2: Ja, uiteindelijk werden 5 studenten effectief geschrapt omdat ze met ChatGPT hadden gefraudeerd. 1 van hen kon dat uiteindelijk nog omkeren via een procedure bij de Raad van State. En na alle heisa gaat de computer dus dit jaar aan de kant.
0: Jonas Brouwers, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: U bent een nieuwe, enfin, intussen niet meer zo nieuwe, voorzitter van die examencommissie. Heeft u wat kunnen slapen?
10: Het was een korte nacht en dat was niet alleen door de voetbal, maar ook door de voorbereidingen voor het examen vandaag, morgen en zaterdag.
0: Ja, maar het is toch allemaal al geregeld, mag ik hopen. U hebt toch vannacht nog niet overal pen en papier moeten gaan leggen?
10: Ik heb wel op de Heizel geslapen vannacht, dat kan ik u zeggen.
0: Oh, maar echt? In Paleis 12?
10: Alles is in Paleis 12, absoluut, ja. Maar alles is geregeld, alles ligt klaar. En we zijn samen met de 500 medewerkers die hier vandaag zijn, klaar om de studenten te ontvangen en het examen te laten afnemen.
0: Ja, eerst even inderdaad over die locatie. Waarom is het belangrijk om dat opnieuw op 1 plek te doen?
10: Wel, we keren een beetje terug naar de basis, zoals ook de minister aangekondigd heeft enkele maanden geleden. Doen we het terug in Brussels Expo op de Heizel, in de gekende paleizen waar ook vroeger het toelatingsexamen georganiseerd werd. En dat doen we om de studenten samen op een gelijke manier het examen te laten afleggen. En op die manier ook te zorgen dat we alles goed kunnen overzien en ook zorgen dat elke deelnemer dezelfde kansen krijgt.
0: En zonder computers, was beter beveiliging van computers geen optie?
10: Wel, ik heb altijd gezegd dat ik niet gekant ben tegen digitale examens, maar zolang dat we daar geen veilig en afdoende fraude of minimaal fraudegevoelig systeem voor hebben, dan zullen we het doen op pen en papier. Dat is nog altijd de meest robuuste basis en de studenten kennen dat ook van in de scholen. Ik denk dat we daar niets mis mee doen. En zodra dat we een alternatief digitaal hebben, dan zal ik dat met alle plezier bekijken.
0: Ja, want de eerlijkheid gebiedt ons natuurlijk ook te zeggen dat studenten ook examens met computers al kennen, hè, van op de middelbare school. Daar kan het blijkbaar wel, hè?
10: Absoluut. En ik ben nogmaals niet gekant tegen digitale examens. Maar ik denk dat als we dat doen voor zo'n belangrijk en groot examen dat op 1 moment in het jaar plaatsvindt, ja, dan kan je niet anders dan als examencommissie en overheid zorgen dat dat robuust gebeurt en dus op pen en papier dit jaar.
0: Ja. Toch nog 1 keer, dat kan dus nog niet robuust genoeg?
10: Op digitale manier hebben we daar vandaag nog geen robuust genoeg systeem voor. Nee, en we zijn dat aan het onderzoeken. Ik heb u enkele maanden geleden gezegd dat ik 10 werven tegelijk heb waar ik op aan het werken ben. Dus de digitale examens is zeker iets waar we op dit moment ook al de nodige stappen voor gezet hebben. Maar dat zal niet voor dit jaar zijn.
0: Dus we moeten elkaar volgend jaar nog eens spreken om te zien hoe het dan is. Hè? Maar nu praten we over vandaag, morgen en overmorgen.
10: Absoluut.
0: Pen en papier, een rekenmachine, 2 balpennen, zoiets?
10: Zoiets, inderdaad. Ze krijgen alles van ons. Dus de examencommissie heeft alles aangekocht. Elke deelnemer krijgt pen, papier, een markeerstift, een rekenmachientje en zelfs oordopjes. Dus we hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. Daarvoor hebben we ook lockers voorzien buiten de examenruimte als ze toch iets meenemen dat ze willen opbergen.
0: Ja. En niemand gaat zijn telefoon mee binnen nemen?
10: Wel, ze mogen proberen, maar als dat vastgesteld wordt, dan zal de sanctie zwaar zijn.
0: Ze worden niet gefouilleerd, hè?
10: Wel gefouilleerd. We hebben verschillende veiligheidslagen. En ik ga u vandaag niet alles uit de doeken doen.
0: Ja,
10: maar
0: zo,
10: we
0: dat
10: zullen,
0: staatsgeheim.
10: We zullen, ja. Staatsgeheim, ja, zoiets. Maar we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
0: Want veel toezichters.
10: 503 medewerkers vandaag. Ja, in alle vormen en maten. We zorgen ervoor dat het examen langs alle kanten goed georganiseerd is en ook goed beveiligd is. Dat wil zeggen dat we zowel security hebben, maar ook logistieke medewerkers als toezichters die opgeleid zijn om detectie van fraude te doen.
0: Ja. En dan heeft de minister ook nog laten weten, denk ik, dat dat examen zal hervormd worden. Ook omdat het meer moet aansluiten bij de vaardigheden die nodig zijn. Wat moet er in de toekomst nog veranderen?
10: Absoluut. En ook dat is een van de werven waar we dit jaar al aan gewerkt hebben. Ik heb al aangekondigd dat het examen vandaag grotendeels hetzelfde eruit ziet als in het verleden. We hebben wel een kleine aanpassing gedaan in het namiddagdeel, waar we meer nadruk zullen leggen op empathie en communicatie van toekomstige artsen, tandartsen en dierenartsen. Maar de grote hervorming van het examen of van het toelatingsexamen, ja, dat vraagt natuurlijk een heel grondig debat, ook parlementair en maatschappelijk. Ja. En dat zal uiteraard na deze examens plaatsvinden.
0: En de quota, meneer Brouwers, gaat u daarover?
10: Wel, ik voer het toelatingsexamen uit. De quota worden beslist door de Vlaamse regering. En die zijn ondertussen ook vastgelegd. Dat wil zeggen dat dit jaar in 1878 studenten mogen beginnen aan de opleiding arts.
0: En daar is wat bezorgdheid over, maar dat is voor een ander gesprek.
10: Absoluut.
0: Ja, de zenuwachtigheid neemt toe, denk ik, vandaag. En bij degenen die aan het ontbijt zitten of al onderweg zijn...
10: Zeker, en ik kan dat volledig begrijpen. Ik denk dat dit een belangrijk examen is waar veel studenten zich heel lang op voorbereid hebben. Dus ik begrijp die stress. Ik wil alleen zeggen aan die studenten dat de organisatie en de examencommissie zo goed als mogelijk geprobeerd heeft om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen straks. En dat ik iedereen veel succes wens met het afleggen van het examen. Zodat iedereen de kans kan krijgen om toegelaten te worden tot de opleiding arts.
0: Alleen kanten. Kan u redden. Kijk maar naar Jori Tielemans, die bleef ook kalm, hè? Tot op de laatste seconde.
10: Absoluut.
0: Dankjewel, Jonas Brouwers.
10: Dag.

0: Casella en Forsaken Soul. Het was een bewogen nacht. Ik zie hier ook al wat collega's binnendruppelen. Meer dan wij met ons ploegje. Ik noem het vandaag een ploegje. veel mensen zullen met kleine oogjes op het werk toekomen na die knotsgekke 3-2 tegen Senegal.
1: Ja, in de kranten intussen al omgedoopt tot het mirakel van Seattle. Tot 1:15 heeft het geduurd, dan die vreugdeuitbarsting. En wie dat allemaal gemist heeft, zo klonk het vannacht.
2: Moreira gooit zich nog naar de bal. Meunier geeft voor Lukaku. Jawel! Romelu Lukaku. En wie weet. Wie weet.
3: Voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij het uit. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het is Tielemans. Het is niet te geloven. België keert terug. België verrijst uit de doden. Dit hou je niet voor mogelijk. Het is zoals tegen Japan. Het is de verrijzenis van de Rode Duivels.
2: Penalty voor de Rode Duivels.
3: Dit is de bal voor de achtste finale. Tielemans tegen de jou. Tielemans. En hij stort hem erin. België is er door. België zit in de achtste finale. Het wonder is geschied. Jongen. Wat is voetbal toch een geweldige sport. België overleeft hier. Door het allerkleinste gaatje. Jezus Christus, wat een waanzinnige namiddag.
1: Jezus, goed. Pure waanzin. Na 7:30 gaan wij naar Seattle, naar Tom Boudeweel. Eens horen of hij intussen al bekomen is van alle emoties.
0: Tom kennende zal dat zo zijn. In Zwijnaarden moet u opletten voor een ongeval op de aansluiting vanuit de E40 naar de E17 richting Kortrijk. Files naar Brussel op de E40 een kwartier vanaf Aalst en op de A12 20 minuten van Breendonk tot Londerzeel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten trager tussen Grootbijgaarden en Jette.
1: Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Richting Brussel staat er 10 minuten file vanaf Kontich, richting Antwerpen een kwartier vanaf Mechelen-Zuid. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, de R6 en de E19 gesloten en zijn er ook plaatselijke omleidingen. Meer informatie vind je op de website van Wegen en Verkeer. Ook langzaam naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de E313 een kwartier van Ranst tot Wommelgem. Daar staat een defecte auto op de linkerrijstrook en ook nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout.
4: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou. De Ochtend.
0: Radio 1. Gisteren in Antwerpen, op de August Vermeijlenlaan, linkeroever, is de zomervakantie gitzwart begonnen. Brand in een appartementsgebouw begon daar iets voor 10:00 en geraakte pas tegen 6:00 in de namiddag volledig geblust. 5 mensen zijn omgekomen in de brand. Andere inwoners moesten vannacht ergens anders slapen, bij familie of vrienden. Vandaag zullen zij misschien een plekje krijgen in een hotel. En vandaag dringt misschien pas echt door wat er gisteren allemaal gebeurd is en wie er niet meer zal wonen. Goedemorgen Peter Mertens.
5: Goedemorgen.
0: Ik ken u uiteraard als federaal parlementslid voor PvdA. U zit ook in de gemeenteraad in Antwerpen, maar u woont vooral om de hoek daar, op 200 meter van het appartement dat gisteren in brand stond. En u kent waarschijnlijk, want dat is een buurt die goed aan elkaar hangt, u kent waarschijnlijk ook mensen in die blokken.
5: Ja, het is ongelooflijk wat er gebeurd is gisteren. Dat is niet te beschrijven bijna. Het is eigenlijk heel snel gegaan. Om 10:00... waren er allemaal sirenes en het werd één op- en afgereid van brandweer, van politie, van hulpdiensten. En dat was niet duidelijk wat er was. Ik kreeg dan snel een bialeurst ook op mijn gsm dat er brand was, want dat was niet direct duidelijk hier in de buurt. En ja, dan is het eigenlijk vrij snel gegaan. De brand, een uitslaande brand met dodelijke slachtoffers, is onwaarschijnlijk. Ja.
0: Veel mensen op straat natuurlijk, veel mensen ongerust. Dat is verslagenheid, denk ik, in de buurt.
5: Ja, inderdaad. Linkeroever en zeker Sint-Anna aan deze kant, dat is tegen de Schelde, is een iets oudere buurt. Veel mensen kennen elkaar. En dat is eigenlijk een kleine buurt, een oudere buurt. En bijvoorbeeld mijn buurvrouw, haar moeder, woont ook daar. Dus veel mensen kennen ook mensen die daar in het gebouw wonen. En het was niet duidelijk, maar was niet direct duidelijk wat er gebeurde, maar het was vrij snel duidelijk dat het ernstig was. En dus veel mensen kennen dus mensen, ouders of familieleden die daar wonen. Ja.
0: Ja, daar was, zoals u zegt, heel veel hulpdiensten aanwezig. Er was civiele bescherming, heel veel brandweer, ja. Rode Kruis. Wij hoorden ook allemaal positieve geluiden over hoe de buurt is opgevangen. Is u dat opgevallen?
5: Absoluut. Ik ben er ook naartoe. Ik ken veel mensen die daar wonen in de appartementsgebouwen. Dat is appartementsgebouw 1 en 3 in de Augustermeile Laan. En ja, het is ten eerste heel snel gebeurd. De hulpdiensten waren ongelooflijk snel ter plaatse en het is heel professioneel gebeurd. Zowel de mensen van de brandweer, van de politie, van het Rode Kruis, van de civiele bescherming, met een container, die waren heel snel ter plaatse en die hebben de buurt eigenlijk heel goed opgevangen in een zorgcentrum net daarover, of ter Schelde, zijn de mensen dan opgevangen. Dus echt alle mogelijke respect voor de hulpdiensten die vanaf 10 uur 's morgens tot 8 uur, 9 uur 's avonds hebben gewerkt. Dus iedereen was heel positief over de hulpdiensten terecht, denk ik.
0: En ook over de communicatie vernemen wij, hè, dat er veel momenten zijn geweest waarop iedereen op de hoogte werd gebracht. We hebben heel veel reacties gekregen gisteren ook van mensen uit de buurt die zeggen, ja, wij maken ons wel al langer zorgen over de staat van sommige van die appartementsgebouwen. En nu beginnen na te denken over de evacuatieroutes en dergelijke, want evacueren uit een dergelijk gebouw, dat is niet evident, hè?
5: Nee, dat is niet evident, omdat ja, je hebt een brand, dan kunnen de liften niet gebruikt worden, dan gaan de mensen per trap. Ik heb met iemand gesproken die 93 jaar was en die dan vanaf de 8e verdieping met een trap naar beneden moet, is gemoeten, maar is dan uiteindelijk toch gelukt. Dus, maar, ik denk, wat u zegt er juist, dat denk ik vandaag veel meer gaat beseft worden wat er allemaal is gebeurd dan gisteren in alle drukte dat waar is. Hè. Dus hoe dat zoiets moet gebeuren in nood. Maar uiteindelijk is dat allemaal over het algemeen vrij goed gelukt.
0: Ja, helaas. En dodelijke slachtoffers inderdaad. De buurt zal vandaag samenkomen, denk ik, meneer Mertens.
5: Ja, de mensen van het appartementsgebouw 3 die zijn denk ik rond 7:30 gisteravond terug in het gebouw gemogen. Dat was niet duidelijk overdag, maar de brand is begonnen in appartementsgebouw 1. Daar, die mensen gaan een aantal dagen, misschien weken, maanden niet terug in het appartementsgebouw mogen. Die beseffen ook dat er dodelijke slachtoffers zijn. Dus ik denk dat het nog altijd heel zwaar gaat zijn voor iedereen die daar woont.
0: Ja, sowieso. Het is een buurt, zegt iedereen, die goed aan elkaar hangt. Het is niet de grootstad, het is aan de andere kant. Daar zijn niet heel veel winkels, dus je kent elkaar. Zal deze buurt veerkracht tonen, denkt u? Hoe kent u deze buurt als het op problemen aankomt?
5: Ja, ik denk dat wel. Dinkeroever is eigenlijk een soort eilandje in de grootstad. Het is inderdaad, iedereen kent elkaar. Het is een oudere buurt. Er zijn niet zoveel winkels. Iedereen kent elkaar van de winkel, van bij de bakker, van bij de spar in de buurt en zo verder. Er is heel veel familie die daar woont. Dus ik denk wel dat de buurt heel solidair is. Dat was gisteren ook, dat we elkaar gaan opvangen. Maar het blijft gewoon ongelooflijk onwezenlijk. Je ziet dat op tv gewoon af en toe, dat er zo'n brand is met dodelijke slachtoffers. Maar dat gebeurt in je eigen buurt, dat is gewoon onwezenlijk. Ja.
0: U bent aangeslagen, hoor ik.
5: Ja, het is onwezenlijk gewoon. Ik vind het moeilijk te begrijpen. Ik heb ongelooflijk veel respect voor de hulpdiensten en voor de professionaliteit waarmee alles is gebeurd. Maar dat dit is kunnen gebeuren, dat is speciaal. Hè.
0: Ja, verschrikkelijk. Ik hoop dat jullie veel steun vinden bij elkaar daar in de buurt. Dank u wel, Peter Mertens.
5: Dank u wel.
6: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
7: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Powered by KBC.
8: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
9: VRT Radio 1.
10: De ochtend.
0: Half acht. Goedemorgen. Eerst het goede nieuws. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels zich geplaatst voor de 8e finale, voor wie dat nog niet weet.
1: Dat gebeurde na een memorabele match tegen Senegal. Ons land maakte via Lukaku en Tielemans een 0-2 achterstand goed. In de laatste 10 minuten van de reguliere speeltijd, opnieuw Tielemans, bezorgde ons land dan de zege met een strafschop in de laatste minuut van de verlengingen. In de 8e finale wacht nu de VS. Dat klopt Bosnië en Herzegovina met 2-0.
0: Zometeen Tom Boudreel vanuit Seattle met alle details.
1: Bewoners van het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen, die na de zware brand nog niet naar huis kunnen, worden vanaf vandaag opgevangen in een hotel. Bij de brand vielen 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al 9 doden gevallen bij Russische bombardementen. De stad wordt al uren zwaar gebombardeerd. Heel wat gebouwen zijn geraakt en er zijn ook al verschillende branden uitgebroken.
0: Michiel Driebergen, die is in Oekraïne. Nog voor 8 uur kunnen we met hem praten. Maar eerst met Sabine. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Ruud.
0: Ziet er mooi uit vandaag.
11: Jawel, nog fris nu op dit moment. Temperaturen zo rond 15, 16 graden en ook nog veel zon. Maar tijdelijk kan een zwakke storing toch zorgen voor meer wolken. Die schuiven al gauw vanaf het westen over het land. Met misschien wat lichte regen of motregen, maar het stelt weinig voor. En dan na de middag wordt het opnieuw droog met mooie opklaringen vanaf de kust. En dan krijgen we maxima van 21 tot 25 graden. Er is meer wind dan gisteren, een matige, aan zee soms een vrij krachtige, met daar rukwinden tot 55 km per uur uit het zuidwesten, later draait naar het westen tot het noordwesten. Volgende nacht wordt het vrijwel helder. Af en toe zijn er wel wat lage wolken die van over zee, vooral over het westen en het noorden van het land schuiven. De wind die luwt en het wordt koel met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen mooi weer, een paar wolkenvelden, aangenaam ook, temperaturen 20 tot 25 graden. Ook zaterdag mooi, nog iets warmer tot 27 graden. En dan zondag over het noorden wat meer bewolking en kans op een beetje regen, maar het blijft nog wel licht zomers met temperaturen tot 24 of 25 graden. Maandag krijgen we misschien een spatje regen, maar toch ook geregeld wat opklaringen bij maxima tot 26 graden. En dan voor dinsdag en woensdag is die voorspelling nog wat onzeker, want zwakke storingen zouden mogelijk voor meer bewolking zorgen en kans op wat regen of een bui. Maar de temperaturen blijven wel aangenaam tot 24 graden.
0: Dankjewel, Sabine.
9: Radio 1.
10: De ochtend.
9: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: The Doors and Love Her Madly. De Ochtend WK. Nog eens terug naar de match van het toernooi. Zeker voor ons, hè, de Rode Duivels, die een schots en scheve situatie, want het trok echt op niets. Helemaal hebben recht getrokken van 0-2 naar 3-2 tegen Senegal. Tom Boudeweel in Seattle, goedemorgen.
1: Dag Rut.
0: En jij gaat later tegen je kleinkinderen kunnen zeggen, opa was daarbij in 2026, toch?
1: Ja, het doet een beetje denken aan die wedstrijd tegen Japan, toen ze ook 2-0 achter stonden. Maar ja, dat was toch een ander gevoel. We gaven commentaar samen met de Peter van den Bemt en we hadden het er nog over. Toen waren de Belgen eigenlijk veel beter en zoals je net heel leuk zei, het er ook echt op niets. Dus niets of niemand dacht dat dit nog ooit kon rechtgetrokken worden, want ja, er zat niets in. Je begint dan met dezelfde basiselftal. Oké, dat was een optie die de bondscoach kon nemen, maar dan moet je wel de bal hebben en de Rode Duivels hadden de bal niet. Senegal was veel sterker, veel snediger, scherper, sneller van uitvoering. In alle onderdelen lagen de Rode Duivels onder, behalve dat de tweede kwart even, omdat de Senegal de voet van het gaspedaal had gehaald. Maar na de rust was het weer al Senegal wat de klok sloeg. Dus ja, niemand kon bedenken dat het zo zou eindigen.
0: Met een prachtige goal ook nog eens, hè, voor Senegal. Dan denk je, ja, boeken toe. Ik denk dat er veel mensen gaan slapen. Enfin, niet veel, maar toch wel wat mensen gaan slapen zijn op dat moment. Waarom is dat gekeerd? Wie heeft dat doen keren?
1: Senegal is wel een beetje achterover gaan leunen, maar we moeten ook eerlijk zijn. België heeft geen kans gehad in de hele tweede helft. Dus snel na de pauze is dat tweede doelpunt gevallen. En je zag geen reactie en dan kan je als coach inderdaad wisselen. En dan had hij wel ballen aan zijn lijf, toonde hij wel lef, Rudy Garcia, om zowel Kevin De Bruyne als Doku naar de kant te halen. Nu ja, Doku is al een paar keer naar de kant gehaald. Al te vroegtijdig, maar om Kevin De Bruyne eraf te halen en daarna ook nog eens Hans Van Aken. Oké, ze zaten niet lekker in de wedstrijd, maar dan haalde je er toch twee jongens af die een assist kunnen geven, die ook een doelpunt kunnen maken. Als je dan ook nog eens de Kuiper naar de kant haalde, dat was dan de gevaarlijkste Rode Duivel, ja, dan zak je wel een beetje door je stoel natuurlijk als je dit allemaal meemaakt. Maar goed, het is gekeerd. Hoe of wat, ik weet het niet. Het was de goaltjesdief die het vuur aan het lont heeft gestoken. Met Lukaku, die goal een minuut of vier voor het einde van die 90 minuten.
0: Wel sterk, hè?
1: En plots is dan Tielemans, die eerlijk gezegd ik ook al eerder naar de kant had willen halen, mocht ik bondscoach zijn. Maar hij wordt uiteindelijk de man van de wedstrijd. De wissels. Bekritiseerd, maar we moeten eerlijk zijn. Meunier heeft een assist gegeven. Moreira, berensterke invalbeurt, omdat hij toch energie, vechtlust en diepgang bracht. Wat druk naar voren ook. Dan vraag ik me af, ja, waarom is hij niet eerder gestart? Dat hebben we al eerder aangegeven. Dus dat allemaal een beetje samen. De Senegalezen die wat leeggespeeld waren. Dat allemaal een beetje samen, zeker. Maar ik zou vooral denken, geluk. Dat kan in het voetbal, dat het plots kan keren. Maar dat gebeurt niet elke week. Als we nu refereren naar de wedstrijd van Japan, ja, dat is toch ook al een tijdje geleden.
0: Dat is een tijdje geleden, oké. En dus heeft de bondscoach hier wat werk voor zijn opstelling tegen Team USA. Dat zullen we dan wel bespreken, denk ik. Want er is zoveel om over te praten, Tom. Zullen we er even de openlijke ruzie tussen Trossard en Tielemans uitpikken? Van ruzie. Getuigt dat van overgave, moeten we het zo zien?
1: Goh, ik denk dat het vooral van frustratie was. Zeker op dat moment, een 20 minuten voor tijd. Omdat ja, je staat 0-2 achter en je wil naar de volgende ronde. En je voelt gewoon dat het niet lekker loopt. Ja, dan kan dat wel eens een uitbarsting zijn. Maar misschien was dat ook een van de sprankeltjes. Een vuurtje dat ontstaat om ja, dan toch ergens die ommekeer in te leiden. Maar op dat moment kon dat er ook nog wel bij. Een slechte wedstrijd, die wissels, niets liep. En dan ook nog eens twee rode duivels, ja, van wie altijd gezegd wordt, de sfeer is hier fantastisch, die ook nog een beetje gaan ruzien. Toen, ja, wij hadden de tickets om terug te vliegen al besteld. En de artikels, hoor ik ook van mijn krantencollega's...
0: Ja, stonden allemaal klaar.
1: Die messen waren wel geslepen. Dus plots kan het draaien.
0: Ja, en dan moeten we toch nog even die penalty eruit halen, denk ik. Hè. Wel of geen, daar zal ook nog heel veel over gezegd worden. Het is beslist en het is vooral geweldig goed binnengetrapt.
1: Ja, het is niet altijd de wedstrijd geweest van Yuri Tielemans. Ook niet in de groepsfase waar hij een beetje slordig was. Het is toch een man met een fantastisch gave traptechniek. En dat heeft hij bewezen met zijn cool in die penalty recht naar de winkelhaak. Dat is wat anders dan wat de Nederlanders hebben getoond. Dus dat was prachtig gedaan om op dat moment. En volgens mij was zijn kaarsje op dat moment ook wel al uit. Dat je dan zo lucide bent. Want niet vergeten, die penalty... Ja, je kan die pas trappen na, wat is het, een minuut of 7. Ze bleven zelfs liggen.
0: Proberen de stip te verhuizen of zo. Of voorverwarmen, ik weet niet wat de bedoeling was.
1: Ja, of voodoo bespreken. Ik
0: het
1: weet
0: heeft
1: het niet.
0: Maar dat in elk geval.
1: Nee. Het was prachtig binnengetrapt. En zo is hij toch de matchwinnaar geworden, de aanvoerder.
0: Wil jij gaan slapen of mag ik jou nog iets vragen over de Amerikanen?
1: Ja, nee, doe maar hoor. Ja. Doe maar.
0: Gaan we daarvan winnen?
1: Dat durf ik allemaal niet meer te zeggen natuurlijk na de 4 wedstrijden die we hebben beleefd.
0: Op papier is dat makkelijker dan gisteren, enfin dan vannacht.
1: De Rode Duivels hebben er in maart al eens tegen gewonnen met de 5-2. Oké, dat was een oefenwedstrijd natuurlijk. Ik was redelijk onder de indruk van de 2 wedstrijden van USA. Die hebben zich natuurlijk fantastisch kunnen voorbereiden. Hebben geen kwalificaties moeten afwerken. Die Pochettino heeft er 2 jaar hard aan gewerkt. En dat zag je ook in de eerste 2 wedstrijden. Met heel veel intensiteit tegen Paraguay en tegen Australië. Die derde wedstrijd was tegen Turkije. Dat was met een B-ploeg. Uiteindelijk had dat geen belang. We hebben nog een stukje gekeken naar het duel dat na de Rode Duivels werd gespeeld tegen Bosnië. Dat was tegen een versterkte Burgt. Lange tijd ook met zijn tienen. Dat was zeker niet top, maar wel heel efficiënt. Dus ik ben benieuwd. Ja, je speelt toch tegen het gastland. Het publiek, hebben we kunnen ervaren, ook gaat volledig mee in wat die nationale ploeg aan het doen is. Ik kreeg wat berichten van een vriend die toch al een aantal jaren werkt voor de federatie van USA. En die zegt van ja, we zijn hier vergaderingen aan het beleggen omdat er 100.000 shirts tekort zijn om die te verkopen. Dus het werkt wel, dat WK in Amerika. Het leeft wel. Maar ik kijk bijzonder uit naar die wedstrijd in Seattle, want ja, de grote man is nog nergens opgedoken. En stel je voor dat Donald Trump de wedstrijd tegen België komt volgen.
0: Dan sturen wij onze koning. En wij hebben de mooiste shirts, toch? Het komt in orde, Tom. Het komt in orde. Voor ons was het moeilijk om te... Ja, zeg maar.
1: Het is surrealisme en eigenlijk past geen betere term... Ja. Dan voor wat we hebben gezien eigenlijk. Dit was een surrealistische wedstrijd.
0: En moeilijk om te gaan slapen meteen daarna, moet ik zeggen. Ook al was het maar voor een paar uurtjes. De adrenaline is bij jou misschien al een klein beetje gezakt. Ik wens je een prachtige nacht met dromen van penalties en voodoo. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.

0: Dat mocht vandaag. Kiss the Grass, Allez Allez van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. In Zwijnaarden moet u opletten voor een ongeval op de aansluiting vanuit de E40 naar de E17 richting Kortrijk. Files naar Brussel op de E40, 25 minuten vanaf Aalst. Op de A12 een kwartier bij Aartselaar en verder ook 25 minuten van Breendonk tot Londerzeel. Op de E40 een kwartier vanaf Heverlee. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur vertraging tussen Grootbijgaarde en Jette. En sinds deze week zijn wij hier aan gewend.
1: Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen. Over twee smalle rijstroken. Richting Brussel staat er 20 minuten file vanaf Kontich en richting Antwerpen een kwartier vanaf Mechelen-Zuid. Langzaam naar Antwerpen op de E3 13, 20 minuten tussen Ranst en Wommelgem. Daar is de weg wel vrij. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout.
0: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het was een zware nacht in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daar zijn zeker 9 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij zware Russische aanvallen. Michiel Driebergen, correspondent in Oekraïne. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ruud.
0: Je hebt de nacht niet in Kiev doorgebracht, hè?
3: Nee, ik was in Lviv in het westen van Oekraïne. Dus hier was het wonderenswaardig rustig, moet ik zeggen, in het westen van het land.
0: Maar in Kiev opnieuw, moeten wij ook weer zeggen, onrustig. Niet gewoon onrustig, maar een hele zware tol. Wat is daar allemaal gebeurd vannacht?
3: Ja, inderdaad. Het begon gisteravond eigenlijk al rond 9:00 s'avonds, toen er grote groepen drones richting de hoofdstad vlogen. Ja, toen zag je eigenlijk al dat mensen toch verwachten dat er een aanval zat aan te komen. Dus mensen gingen naar de metrostations. Er zijn uiteindelijk tienduizenden mensen die hebben daar dekking gezocht. Die hebben daar geschuild met hun huisdieren, met hun kinderen. Ze hebben daar tentjes opgezet. Nou, uiteindelijk is het een hele grote aanval geweest, hoor, moet ik zeggen. Toch wel 70 raketten wordt nu van gesproken. Mm-hmm. En toch een 100-tal drones. En het allergrootste deel toch inderdaad richting die hoofdstad. Uiteindelijk toch een triest aantal hordes. 11 doden, 56 gewonden. Ook een aantal kinderen onder de slachtoffers. Dus een hele heftige nacht voor de hoofdstad.
0: Ja, Rusland zegt er zijn vooral energieinstallaties geraakt. Wat weten we daar al over?
3: Nou ja, we horen geen meldingen van de Oekraïnse autoriteiten dat er uitval is van elektriciteit, et cetera. Dus dat lijkt me toch sterk. Ik zie ook wel in andere bronnen dan de autoriteiten melden, hoor, dat er ook fabrieken zijn geraakt, dat er ook opslagloodsen zijn geraakt. Maar de burgemeester van Kiev die heeft inmiddels al die rept van 30 plekken. En dan gaat het echt om flats, om woonblokken waar schade is. En dat zien we ook op de beelden, hoor. In het Darnitsky district, dat is op de linkeroever, waar heel veel van die grote flats staan. Er is een flat van 9 verdiepingen, die is eigenlijk half weggevaagd. En daar zouden dus ook echt wat doden zijn gevallen. Een hele grote krater, precies naast het gebouw. Ja, daar is zo'n ballistische raket, zo'n hele grote raket ingeslagen. Ja, die kraters zijn heel erg diep en heel erg breed. En het ziet ook echt uit als een directe inslag. Dus niet afgeknald of zo door de luchtafweer. Dus ja, het lijkt echt een combinatie van doelwitten, fabrieken, et cetera, industrie, infrastructuur, maar toch ook wel echt woonblokken, toch ook wel echt terreur.
0: Waarom nu, Michiel? Want president Zelensky die had gisteren al gewaarschuwd dat het er zat aan te komen.
3: Ja, het was natuurlijk toch al een tijdje geleden, hè? Althans voor, laten we zeggen, begrippen in deze oorlog. Ja. 15 juni, dat is toch ruim 2 weken geleden, was de laatste massale aanval van Rusland op Oekraïne. Het lijkt erop, en daar vreesde men natuurlijk ook voor, en daarom gaan ook zoveel mensen dan schuilen, hè? Al in de avond, als er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand is. Ja. Het lijkt erop dat Rusland toch raketten en drones heeft opgespaard om zo'n grote aanval uit te voeren. Want dat doe je niet zomaar. En het lijkt toch ook een beetje een reactie vanuit Rusland op wat Oekraïne aanricht in Rusland zelf momenteel. Mm-hmm. Hè. Je ziet toch, Poetin moet iets doen, moet ingrijpen. Maar wat? Dat is heel erg lastig voor hem. Je ziet zelfs in de hoofdstad Moskou toch ook, hè, in Rusland zelf, Moskou, lange rijen bij de benzinestations. Omdat Oekraïne er toch in slaagt. Om toch de olievoorziening, de olieraffinaderijen, de olieproductiebedrijven stil te leggen. En dat zorgt toch voor grote problemen in Rusland. In die zin is het toch ook wel een reactie. Poetin moet iets. Dan resteert hem eigenlijk alleen maar dit soort grote aanvallen. Omdat het aan het front toch ook een beetje stokt voor de Russen.
0: Ja, en is het dan weer 2 weken niet en dan weer wel?
3: Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook de angst. Men is in Oekraïne toch gewend geraakt aan met deze angst te leven. En je hoopt dat je dan zelf niet aan de beurt bent. Steeds meer mensen gaan dus naar die metrostations bij de aankondiging van dit soort aanvallen. Je ziet toch ook wel dat de aanvallen steeds ruimer van tevoren voorspeld worden. Je ziet al, de bommenwerpers gaan de lucht in Moskou of in Rusland. Dus dan moeten we misschien toch uiteindelijk in de nacht dekking zoeken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk leidt dit toch te flinke schade. Ja, ga maar na. Een stad van 3-4 miljoen mensen waar zo'n massale aanval op plaatsvindt. Ja, daar kun je niet voorkomen dat er heel erg veel burgerslachtoffers vallen.
0: Nee, dankjewel voor je verslag van ter plaatse, Michiel Driebergen. Na alweer een hele moeilijke nacht in Oekraïne, in Kiev. Dank je.

0: Alle nummers klinken vandaag net iets beter. Hoe zou dat komen? David Bowie en Young Americans. Zometeen het nieuws van 8 uur. En daarna wij weer.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
0: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
4: J'aime le drame, j'aime l'écho.
3: Ben Vols.

0: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van de Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
3: Solde bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solde bij Zalando.
6: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal plaatsen de Rode Duivels zich voor de volgende ronde. Ons land klopte Senegal na zenuwslopende verlengingen. En in Oekraïne zijn nu al tenminste 11 doden gevallen bij zware Russische aanvallen op Kiev.
8: 5 minuten voorbij het einde van de verlengingen. Dit is de bal voor de 8e finale. Tielemans tegen de jou. Tielemans. En het stopt er weer in. België is er door. België zit in de 8e finale. Het wonder is geschied.
7: Ja, met deze strafschop plaatste de Rode Duivels zich gisteravond op het WK voetbal. Dus voor de 8e finales inderdaad. Na zenuwslopende verlengingen klopte ons land uiteindelijk Senegal met 3-2. Tom Boudeweel met het verslag van een memorabele wedstrijd.
9: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest zijn meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterk houders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de 8e finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
7: En dat de Rode Duivels die 0-2 achterstand nog konden goedmaken was een klein mirakel, maar Romelu Lukaku bleef er wel in geloven, zegt hij.
10: Speel met ballen aan je lijf en dan wint jij zo'n wedstrijd. Maar wij hebben het ook goed aangepakt. Ik denk dat de wedstrijden zoals deze wint je niet op tactisch-technisch vlak. Dan wint je met spirit en dat heb je gedaan.
7: En overal in het land hebben mensen de match gevolgd op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald bijvoorbeeld, waar enkele honderden mensen verzamelden in het café en ook buiten in de tuin. En ook daar is het een groot feest geworden. Peter de Kroepelen was erbij.
11: De ultieme ontlading na een match waarin iedereen van de hel naar de hemel ging.
12: Super goed dan, echt super content, echt waar. Geen woorden voor.
13: Ik ben zot geworden. Dat is echt slecht voor tact.
14: Gewoon 3-0 de volgende keer, dat is iets makkelijker.
15: Het was 0-2 en we zeiden nog van denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
11: Er is geroepen, geschreeuwd, gedronken en gejuicht.
16: Euforisch, echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij.
17: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
18: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
11: De DJ ging lekker door hier. Het feest van de duivelse opluchting.
7: Ons land gaat dus door naar de 8e finale en daarin speelt het tegen de Verenigde Staten. Dat klopte gisteren Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler Balogun kreeg rood en mag dus niet spelen tegen de Rode Duivels. Wie de match live wil bekijken zal wel de wekker moeten zetten, want België speelt tegen de VS in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich trouwens voor de volgende ronde nadat het Congo klopte met 2-1. Na de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen gisteren mogen nog niet alle bewoners terug naar binnen. Er bleef de hele nacht nog brandwacht en bewaking aanwezig.
19: Op zulke panden komen er heel veel mensen die nieuwsgierig zijn en die eventueel naar binnen kunnen, waardoor ze zelf in gevaar kunnen geraken. Want er zit binnen heel veel roets van de rook dat stilletjes naar beneden gaat. Zodoende houden we de ingang in de gaten. Maar ook zodat er geen dieven binnentreden, want de pand is helemaal leeg.
7: Wie geen onderdak had, kreeg opvang in een woonzorgcentrum en vanaf vandaag in een hotel. Bij de brand zijn 5 mensen omgekomen. De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister en er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen leggen. Ongeveer 7000 studenten nemen vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. Dat vindt opnieuw plaats op de Heizel in Brussel. De afgelopen jaren konden de studenten terecht op verschillende locaties en werden computers gebruikt. Maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder meer met ChatGPT. Daarom is het examen nu niet meer digitaal. Dat zegt de voorzitter van de examencommissie, Jonas Brouwers.
20: Ik heb altijd gezegd dat ik niet gekant ben tegen digitale examens, maar zolang dat we daar geen veilig en afdoende fraude of minimaal fraudegevoelig systeem voor hebben, dan zullen we het doen op pen en papier. Dat is nog altijd de meest robuuste basis en de studenten kennen dat ook van in de scholen. Ik denk dat we daar niets mis mee doen en zodra dat we een alternatief digitaal hebben, dan zal ik dat met alle plezier bekijken.
7: Ruim 500 mensen houden toezicht tijdens het examen. Morgen en overmorgen nemen ook nog eens enkele duizenden mensen deel aan de toelating. Toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. In Kiev zijn nu al zeker 11 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grootschalige Russische aanval. Het gaat om de grootste aanval op de Oekraïense hoofdstad in lange tijd. Veerle de Vos, wat is er juist gebeurd?
21: Wel, de hele nacht is Kiev bestookt met drones en raketten. En op beeld is te zien hoe verschillende gebouwen, waaronder een hotel, in het centrum in brand staan. En een flatgebouw is zelfs deels ingestort. Een Oekraïense krant noemt het de grootste aanval op Kiev sinds het begin van de oorlog. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de aanval een vergelding was voor recente Oekraïense aanvallen op Rusland en dat ze gericht waren tegen militaire doelen en energieinfrastructuur. Maar de Oekraïense overheid zegt dat vooral burgerdoelen zijn geraakt en dat er verschillende kinderen bij de slachtoffers zijn. Ook andere Oekraïense steden lagen vannacht onder vuur. Even was er ook paniek in Polen. Daar zijn verschillende straaljagers gemobiliseerd, maar er is geen schending vastgesteld van het Poolse luchtruim.
7: Veerle, dankjewel. Het weer dan nog. Eerst kans op wat lichte regen. Later vandaag opnieuw zon. Vanaf de kust maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer. Opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag nog veel zon en warm. Zondag dan wat meer wolken met een kleine kans op regen. We openden het nieuws met de memorabele WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Senegal. Die eindigde op 3-2 winst voor de Belgen nadat ons land een 0-2 achterstand te goed maakte in een zenuwslopend slot met verlengingen en een strafschop. In de volgende ronde wacht nu de VS als tegenstander. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.
0: De ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
22: Goedemorgen. Zij loden nu wekker zetten voor de volgende duivelse wedstrijd. Of wakker blijven natuurlijk, dat is ook een optie. De wereld ontwaakt, hebben wij de indruk. Kleine oogjes vinden de weg naar onze app waar iedereen welkom is. Zometeen trekken wij naar West-Vlaanderen. I have a one-word fear. And with my space drug gear.

0: Wat een geweldig nummer is dat toch? Zeta Swoon met My Bond With You and Your Planet Disco.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Wie wordt na de zomer de nieuwe gouverneur van West-Vlaanderen? Daar wordt al volop over gespeculeerd. Eén ding is duidelijk, eind september gaat huidige gouverneur Karel de Caluwe met pensioen. En dus moet iemand het stokje overnemen. Maar wie en van welke partij? Dat weten we nog niet. Tenzij Tony Valke ons iets anders vertelt. Goedemorgen, meneer Valke.
3: Goedemorgen.
0: U bent professor lokale en provinciale politiek aan de Universiteit Gent. Maak ons eens wegwijs in die procedures. Hoe wordt dat bepaald?
3: Wel, het is aan de Vlaamse regering om een voorstel te doen om deze functie in te vullen. Dat is al vele jaren zo. Men heeft in het verleden wel ooit eens geprobeerd een soort objectieve selectieprocedure op het poten te zetten. Maar dat is dan eigenlijk een beetje falikant afgelopen. Dat was naar aanleiding van de vervanging van de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Men heeft die selectieprocedure dan eigenlijk weer opnieuw geschrapt. Dus het is gewoon aan de politiek. In dit geval is het eigenlijk de minister van Binnenlands Bestuur, zijn de Hilde Krivits, die een voorstel moet doen, wat natuurlijk binnen de schoot van de Vlaamse regering op een meerderheid moet kunnen rekenen.
0: Ja, maar officieel is het ambt van gouverneur niet politiek, hè?
3: De gouverneur is inderdaad een neutraal figuur, wordt geacht een neutrale figuur te zijn. Of hij of zij is bijvoorbeeld voorzitter van de deputatie, maar heeft daar geen stemrecht, moet echt een neutrale positie nemen. En ook al hebben de meeste gouverneurs eigenlijk wel een politiek verleden, een politieke kleur, zijn ze geleerd aan een bepaalde partij in meerdere of mindere mate. In het verleden heeft ze ook bewezen dat veel gouverneurs wel in staat zijn om dat politieke kleed van zich af te leggen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar iemand, als de gouverneur van Antwerpen, bijvoorbeeld Cathy Bergs, die nog ondervoorzitter is geweest in een voorleven van CD&V, maar die eigenlijk al vele jaren gouverneur van Antwerpen is.
0: Ja, het is niet politiek, maar het is wel politiek, zoiets. Hè?
3: Ja.
0: Betekent dat dan ook dat het politiek verdeeld wordt over Vlaanderen? Daar zit iemand van die stempel, ginds zus en zo?
3: Jawel, inderdaad, dat hebt u juist. Dus het is ook al vele jaren zo dat de politieke kaart ook verdeeld is. Maar natuurlijk, ja, de politieke evenwichten, naar aanleiding van verkiezingen, verschuiven wel van verkiezing tot verkiezing. N-VA was vroeger niet de grootste partij, en nu wel bijvoorbeeld. CD&V was vroeger de grootste partij, in Vlaanderen dan toch. Maar wat blijkt dan? Dat natuurlijk, als de dergelijke benoemingen in het verschiet liggen, dat vaak afspraken worden gemaakt als de regering wordt gevormd. Dat is nu niet gebeurd.
0: Okay.
3: Ik denk dat daar een beetje op dit moment de moeilijkheid ligt, of de reden waarom dat er nu nog veel speculatie is.
0: Ja, veel speculatie, want een van de redenen die dan genoemd wordt, of iets dat doorslaggevend zou kunnen zijn, is ja, een provincie met veel CD&V-burgemeesters, dan is het misschien logisch dat er ook een CD&V-gouverneur komt?
3: Ja, dat is eigenlijk een redenering die misschien wordt opgebouwd door sommigen, maar dat is natuurlijk niet het argument dat wordt gebruikt om iemand van een bepaalde politieke signatuur in een provincie tot gouverneur te benoemen. Zoals ik eerder zei, men gaat eigenlijk uit van de evenwicht in de Vlaamse regering. Als er bijvoorbeeld geen liberale figuur binnen zit, of die partij geen deel uitmaakt van de regering, dan is de kans groot dat die partij niet aan zet zou zijn. Dus in deze is het zo dat natuurlijk de evenwichten, mensen blijven een zekere tijd in die functie. Kijk naar Karel de Caluwe, die al sinds 2012 gouverneur is. En kijk ook in Antwerpen, waar voor Bergs al sinds 2008, als ik me niet vergis, gouverneur is. Ondertussen is het politieke landschap in Vlaanderen wel wat verschoven. Dus kijk men gewoon, Arato van het systeem Don bijvoorbeeld. Wie is de sterkste? Wat zijn op hoeveel posten heeft een bepaalde partij recht? Op dit moment is het zo dat N-VA natuurlijk de gouverneur van Vlaams-Brabant levert, waar Jan Sporen Lodde de Wet heeft opgevolgd. En ook in Limburg, waar ook een N-VA-gouverneur eigenlijk is benoemd. Dus het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat N-VA ook in West-Vlaanderen gaat kijken om daar zijn poot op te drukken. Maar natuurlijk, het zou kunnen deel uitmaken van een package deal. In de Vlaamse regering is niet altijd alles over alle beleidskwesties koek en ei. Het zou kunnen zijn dat als dit nog niet geregeld is, dat wordt gekeken van kijk, we kunnen dit wel regelen, maar dan
0: in ruil voor
3: een aantal andere zaken.
0: Dus ook,
3: dat denk ik wel.
0: Ja, dus ook N-VA sluit u niet volledig uit en anders wordt het CD&V of vooruit. Bij CD&V kan de huidige Vlaamse minister die hierover gaat dan zichzelf benoemen, mevrouw Krivits?
3: Officieel zal zij dat denk ik altijd ontkennen. Maar het is inderdaad zo dat in de wandelgangen haar naam al ruime tijd circuleert. Niet onlogisch, denk ik, is iemand die natuurlijk als politica een hele track record heeft, al heel lang minister is. Ze komt uit de provincie West-Vlaanderen, waar misschien wel veel CD&V-burgemeesters zijn, maar die ook eigenlijk heel lang toch altijd nog een CD&V provincie is. Hè. En daar wordt ook wel een beetje naar gekeken. Mm. Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld, waar ook binnenkort binnen afzienbare tijd een vacature komt, bij manier van spreken. Waar Carine van Kouter, liberale signatuur, ook zal moeten vervangen worden. Was lange tijd een socialistische provincie, waar ook de gouverneur gelinkt was, is geweest aan wat nu vooruit is natuurlijk. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat daar wel een makkelijke oplossing is, maar dan gaat het spel van de beer misschien wel duurder kopen.
0: Oké, maar dus bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen gaat dan naar vooruit en dan West-Vlaanderen naar CD&V. Dat zou kunnen. Zijn er nog andere namen dan mevrouw Krevits in de running? Want ja, wil men die wel kwijt als stemmenkanon?
3: Dat klopt. Mevrouw Krevits is gekend als iemand die heel veel stemmen haalt. De volgende verkiezingen zijn nog niet voor morgen natuurlijk, maar ik kan mij inbeelden dat Hilde Krevits zelf persoonlijk dat ook wel in de weegschaal legt. Als een soort van dienst naar haar partij toe. Tegelijk natuurlijk zijn er ondertussen ook wel een aantal andere personen die voor CD&V en West-Vlaanderen toch wel niet slecht scoren. En kan ik me inbeelden dat zij ook wel ruimte ziet om plaats te maken voor jongere figuren in haar partij.
0: Want dat is de hele, het spel zou je kunnen zeggen, of de koehandel, hoe je het ook wil noemen. Maar inhoudelijk, waarom is het belangrijk om een gouverneur te hebben?
3: Well, de gouverneur is natuurlijk, ik heb al gezegd, een apolitiek figuur, hoewel ze soms een politiek of vaak een politiek verleden hebben. Maar gouverneur is wel een uitgangsbord van een provincie, is eigenlijk het gezicht van de provincie. Mm-hmm. Ook bij internationale missies, ofwel naar het buitenland, of als mensen uit het buitenland, handelsmissies, naar België komen in een bepaalde provincie bijvoorbeeld, waar dan al dat in het Koningshuis bij betrokken is, dan staat de gouverneur op de eerste plaats. Is de eerste burger, als het ware, van de provincie. En dat geeft toch wel wat zichtbaarheid natuurlijk. En het is ook zo dat die figuur op provinciaal niveau, hoewel het geen stemmer, zoals ik zei, in het politieke orgaan die de dagelijkse beslissingen neemt, de deputatie, is die persoon daar wel voorzitter en kan die daar wel een soort politiek gewicht, zonder dan echt strikt politiek genomen standpunten in te nemen, maar een soort van bepalende factor spelen om beleid in goede banen te leiden, zoals de Vlaamse regering nu ook wel natuurlijk daar heb je minister-president die alles in goede banen leidt, maar dan een apolitiek figuur die deputatie eigenlijk leidt, is niet zo'n slecht figuur. Eigenlijk.
0: En om op die manier toch door te wegen. Dank u wel voor uw deskundige uitleg. Tony Valken, professor lokale en provinciale politiek aan de Universiteit Gent. 202 kilometer file daarbuiten naar Brussel, bijvoorbeeld op de E40, half uur vanaf Aalst, op de A12, half uur van Breendonk tot Lommerzeel en op de E40, 20 minuten vanaf Bertem.
4: Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Richting Brussel staat er 20 minuten file vanaf Kontich, richting Antwerpen 25 minuten vanaf Mechelen-Zuid. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, de R6 en de E19 gesloten en zijn er plaatselijke omleidingen. Meer informatie vind je op de website van Wegen en Verkeer. Op de bindering rond Brussel ook nog een klein half uur trager tussen Dilbeek en Vilvoorde en ook langzaam naar Antwerpen op de E313, een kwartier vanaf Massenhoven. Energreen.
5: Energie Rebellie. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.

0: Nina Simone, die geweldige Nina Simone met Feeling Good. Een gevoel dat iedereen toch wel een klein beetje heeft vandaag, denk ik. Vooral degenen die zijn wakker gebleven. En zo heb ik er hier een bij mij.
1: De ochtend.
0: Want daar ben je weer, Olivier. Ja. Je staat nog recht, nog steeds op adrenaline. Zeker. Aan het gaan naar die zege van de Rode Duivels. Nieuwe historische match in de geschiedenis van de Belgen.
2: Ja, Senegal met die penalty van Tielemans. Dat gaan veel voetbalfans de komende decennia gebruiken om te verwijzen naar de wedstrijd in het rijtje van Japan met Chadli of Spanje met de penalties of Brazilië met De Bruyne en Courtois. Het was er eentje voor de geschiedenis. Het scoreverloop van 0-2 naar 2-2, dat in de verlengingen dan ook nog eens via Tielemans naar 3-2 gaat. Het is in deze uitzending al een paar keer gezegd. Trouwens, we zijn het eerste land ooit op een wereldbeker dat met nog 5 minuten reguliere speeltijd te spelen heeft, een dubbele achterstand kan ophalen.
0: Een record, ook voor ons hart.
2: Voilà, inderdaad. Onze jongens waren er ook even niet goed van. En ik denk wel dat ze hierom zijn beginnen voetballen natuurlijk. Maar ja, dat het zo moet gaan, dat is dan ook weer niet helemaal geweldig om voor je hart inderdaad. Een van de mannen die door een goal bijdroeg aan het mirakel van Seattle is Romelu Lukaku. En wat heb je nodig om zulke mirakels te verwezenlijken, Big Rom?
3: Speel met ballen aan je lijf. En dan wint jij zo'n wedstrijd.
4: Veel mensen geloven er niet meer in, denk ik, na 80 minuten in het stadion. Maar jullie wel nog?
3: Je moet. Zolang de scheidsrechter niet afluit, moet je erin geloven. Dat is iets dat ik heb geleerd toen ik bij Man United zat.
0: Ja, en het duurde lang voor hij afloot. Mijn god, dat duurde nog lang.
2: Ja, dat duurde lang. Omdat die penaltyfase ook natuurlijk heel lang heeft geduurd met die Senegalezen die ook nog eens op de penaltystip bleven liggen. We hebben, Lukaku zegt het, ik heb het al van bij Man United gezien. We hebben natuurlijk die ervaren mannen met seizoenen bij de grootste clubs, wedstrijden voor het hoogste goed. Thibaut Courtois voorop natuurlijk, Champions League winnaar. En hij zag ook gelijkenissen met eerdere matchen van hem.
5: Ja, ongelooflijk. Het is vergelijkbaar met de match tegen Japan. Het is ook heel vergelijkbaar met een Champions League match die ik heb gehad tegen City. Dat wij in de 90ste en 20ste minuut de match omdraaien. Dat is een beetje wat de coach ook zei. Van, het moment dat we 1 goal maken, gaan we die 2e sowieso maken. En het is goed dat de ploeg erin is blijven geloven. Ook die jongens zijn ingevallen. We hebben hard blijven werken. En we hebben het kopje niet laten hangen. Tegen ondanks een heel sterke tegenstander. Dus dat was wel goed. En ja, zo'n momenten, dat zijn... Dat zijn WK-memories voor altijd, zou ik zeggen.
2: En ja, een memory is toch ook vooral die strafschop van Yuri Tielemans. Perfect geplaatst. Heb jij durven kijken, Ruud?
0: Ja, maar ik moet zeggen... ja, tuurlijk. Dat mag je niet missen. Maar er was heel dat gedoe rond die stip. Ja. En dan zoveel close-ups.
2: Maakte het ondraaglijk, hè?
0: Echt. En opeens was hij daar. En zat hij binnen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Okay. En Brandon Mechelen had al die beelden niet... Stond gewoon op het veld, maar heeft ook niet durven kijken.
0: Nee.
2: Ja, en het is een beetje toch inderdaad als debuterende wereldbeker, Rode Duivel. Maar opnieuw, een man als Thibaut Courtois heeft al vaker tussen hemel en hel gehangen en kijkt niet meer weg.
5: Ja, ik kijk altijd. Ja. Als ze missen, dan missen ze. Allee, ik denk, het is een verantwoordelijkheid die Jury op zich neemt als kapitein. Ik dacht eerst dat Rommel ging trappen. Dus uiteindelijk heb je vertrouwen in de jongens. En ik denk, hij trapt hem heel mooi in. Dus ja, niks op aan te merken.
2: Een goed rapport dus, zoals ik in de kranten las. Tielemans ging van een 4 naar een 9 op 10.
0: Ja, dat is heel grote onderscheiding en een kus van de juf erbij.
2: Voilà.
0: Nacht van maandag op dinsdag, dat is de volgende afspraak, denk ik. Om 2 uur s'nachts, om dat te kunnen kijken en de uitzending hier te halen. Zullen wij hier samen kijken, denk ik?
2: Gaan we doen, hè? Leuk.
0: België-Amerika. Wat moeten we weten over die Amerikanen?
2: Ja, fris voetballende ploeg op dit toernooi, hè, dankzij succescoach Mauricio Pochettino. Denk ook aan belangrijke spelers, zoals Christian Pulisic van Milan, AC Milan. Weston McKennie van Juventus, Malik Tilman van Leverkusen, ex-PSV, en ook Florin Balogun van Monaco. Al moeten we die spits eigenlijk niet meer vrezen, want die kreeg rood afgelopen 16e finale. En dat is toch een belangrijke afwezige, dat zegt de Sporza Daily-analyst van vannacht, Tom Saintfiet.
6: Vooral voor Amerika natuurlijk een enorm gemis. Een spits die bijna 1 op 2 scoort in het nationaal elftal. Die ook bij Monaco goed doet. En die in dit toernooi toch wel de belangrijke figuur offensief was voor Amerika. Die moesten ze missen.
7: Ricardo Pepi is uiteindelijk ingevallen. Hij zal de man zijn die dan ook wel op de nummer 9 positie zal staan. Tegen de Belgen ben je van hem overtuigd?
6: Natuurlijk, in PSV kennen we hem, maar hij zit al heel veel jaren in het nationaal elftal. Heeft een elftal doelpunten gemaakt voor Amerika. Maar zijn laatste doelpunt was in november 2024.
7: Dat al een tijdje geleden.
6: Nou, meer dan 1,5 jaar geleden. Heeft langdurig geblesseerd geweest. Maar ook in de wedstrijden in de voorbereiding van het WK heeft hij nog niet kunnen scoren. Dus het is een goede spits. We mogen niet onderschatten, maar het is zeker niet de eerste spits voor Amerika.
2: Ja, we mogen niet onderschatten, maar dan verliezen is wel begonnen.
0: Ja, wij waren daar net aan het kletsen geslagen over de Rode Duivels. Zo gaat dat. Dus wij waren vergeten om de planning van vandaag even te doorlopen. Zullen we dat doen? Het zijn niet even spannende wedstrijden.
2: Nee, misschien
0: dat kan
2: wel.
0: Niet. Nee, dat kan niet.
2: Dat kan niet, oké. Okay.
0: Wat staat er op het programma?
2: Vanavond om 9:00 neemt Spanje het op tegen Oostenrijk. Het zou trouwens niet voor het eerst zijn dat de Spanjaarden zich verslikken in Oostenrijk. Een uur na middernacht kijken we of Ronaldo en Portugal voorbij Kroatië en Modric geraken. En om 5:00 morgen vroeg is er Zwitserland, Algerije. En dus gaan we hier weer live voetbal kunnen kijken morgen vroeg.
0: Heerlijk. En toch met een goed oog kijken. Want misschien komen we een van die ploegen wel nog tegen.
2: Spanje of Portugal?
0: Ja.
1: De Verenigde Staten schrijven al 250 jaar wereldgeschiedenis.
8: Van de Cuba-crisis tot de Vietnamoorlog.
9: Van de atoombommen op Japan tot de oorlog in Iran. Van Lincoln tot Trump.
8: Het verhaal van een bloedige strijd.
9: De macht van geld en de eeuwige ambitie om de sterkste te zijn.
10: Op de Amerikaanse Nationale Feestdag fileert de Verrekijkers de Verenigde Staten.
9: Met Kobe Ilse, Björn Soeners
8: en Bert de Vries.
10: Zaterdag 4 juli van 9 tot 10 op Radio 1.
11: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
12: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
13: En ook uw budgetvakantie pech?
12: Wat?
13: Ah, wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
12: Oh nee.
13: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
11: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Europassistance wordt binnenkort ready on.
10: VRT Radio 1.
14: De ochtend.
0: 8:30, goedemorgen. Stel dat u nu wakker wordt en nog niet weet wat er vannacht is gebeurd. Wel, het was een memorabele WK-match van de Rode Duivels. En we gaan door naar de 8e finales.
15: Ja, België klopte Senegal met 3-2 dankzij goals van Lukaku en Tielemans. Olivier deed daarnet nog het heel helaas van die historische match. En in de 8e finale speelt België tegen de VS. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al 11 doden gevallen bij grootschalige Russische bombardementen. De hele nacht is Kiev bestookt met drones en raketten. We zaten daarnet in Oekraïne bij correspondent Michiel Driebergen.
16: Het begon gisteravond eigenlijk al rond 9:00 s'avonds, toen er grote groepen drones richting de hoofdstad vlogen. Ja, mensen gingen naar de metrostations. Er zijn uiteindelijk 10.000 mensen die hebben daar dekking gezocht. Die hebben daar geschuild met hun huisdieren, met hun kinderen. Ze hebben daar tentjes opgezet. Nou, uiteindelijk is het een hele grote aanval geweest, hoor, moet ik zeggen. Toch wel 70 raketten wordt nu van gesproken. Mm-hmm. En toch een 100-tal drones. En het allergrootste deel toch inderdaad richting die hoofdstad.
15: Het hele gesprek staat op VRT Max. En dan nog het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. Ongeveer 7000 studenten nemen daar vandaag aan deel. Het examen vindt opnieuw plaats op de Heizel in Brussel. Na enkele jaren met digitale examens is er nu weer gekozen voor pen en papier na de fraude vorig jaar met ChatGPT.
0: Dank je, Jasper. Goedemorgen, Sabine.
17: Goedemorgen, Judith.
0: Vertel het ons eens daar buiten.
17: Wel, op dit moment is het nog mooi. Hebben we veel zon, ook wel een beetje fris nog. Maar die temperaturen die gaan straks wel de hoogte in. Tot zomerse waarden hier en daar, tot 25 graden. Maar er komt al gauw meer bewolking opzetten. Dat ligt nu net ten westen van ons. De westhoek ziet al wat meer wolken opdagen. En dus in de loop van de voormiddag gaat het tijdelijk wat grijzer worden. Daar kan ook een beetje lichte regen of motregen uitvallen. Maar het gaat weinig voorstellen. En dan na de middag wordt het opnieuw droog met mooie opklaringen. En dan, de wind nog. Die waait iets harder dan gisteren. Een matige zuidwestenwind is dat. Aan zee soms vrij krachtig. Met daar ook binnen tot 55 km per uur. Uit het zuidwesten later draait naar het west-noordwesten. En dan vannacht, helder weer, met later misschien een paar lage wolken die van over zee over Vlaanderen en Brussel schuiven. Het blijft fris die nachten, 9 tot 14 graden voor volgende nacht en weinig wind. En morgen een mooie dag, een paar wolkenvelden, aangenaam ook, 20 tot 25 graden en weinig wind. In de loop van de dag gaat hij wel iets meer aantrekken, wordt matig uit het noordwesten. Dan volgt er een mooie zaterdag en iets warmer, tot 27 graden. Zondag is er voor het noorden van het land wat meer bewolking en misschien een beetje gedruppel, alweer stelt dat weinig voor. En we gaan tot 25 graden. Begin volgende week is het licht wisselvallig, dus maandag is er kans op een beetje gedruppel, maar toch ook geregeld wat zon, bij maximaal tot 26 graden. En dan voor dinsdag en woensdag zijn de voorspellingen wat onzeker. Er zijn zwakke storingen die eventueel voor meer wolken zorgen en misschien ook wat regen of een bui. Maar de temperaturen blijven in elk geval nog altijd aangenaam tot 24 graden.
0: Dank je.
14: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
10: Radio 1.
18: De Ochtend.
10: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Ronnie Mossuze met Allemaal Anders.
1: De ochtend.
0: 2 juli vandaag dient het nog gezegd. Dat betekent dat de Amerikanen overmorgen de 250ste verjaardag van hun land vieren. Want op 4 juli 1776 verklaarden de Founding Fathers zich onafhankelijk van de Britse kroon. Dat feestje van Bill White, dat hebben we achter de kiezen hier in Brussel. En de komende dagen zoomen wij wat dieper in op de fundamenten van dat grote en grootse land en onze tegenstander in de achtste finale. We beginnen vandaag met religie. Iets wat voor veel kolonisten destijds een reden was om naar Amerika te vertrekken en wat ook vandaag nog altijd een zeer grote rol speelt in de Amerikaanse samenleving. James Kennedy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent hoogleraar moderne geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in Amerikaanse identiteit en religie in de politiek. Hoe belangrijk was religie in die 13 koloniën die op dat Amerikaanse continent ontstonden?
2: Nou ja, veel van die koloniën, niet alle, maar veel waren wel gesticht om eigen godsdienst een plek te geven. Dus in die zin, de wortels van koloniën zoals Massachusetts of Maryland of een aantal andere, dat waren wel echt koloniën van religieuze gelijkgestemden die hun eigen vrijheid zochten. Maar ja, in 1776, dat was wel een beetje de periode van de verlichting. En dan, ja, als je kijkt van wat Thomas Jefferson, een van de belangrijkste schrijvers van de Declaration of Independence, schreef. Nou ja, dan krijg je toch een andere toonzetting. En wat seculierder toon zouden wij zeggen dan oorspronkelijk de bedoeling zou zijn.
0: Oh ja, want dus de koloniën waren religieus geïnspireerd, maar de Amerikaanse revolutie?
2: Ja, minder. Nou ja, het werd voor politiek de religie. Je kan zeggen ook van, ja, dat is ook wel zo bij zelfs de Franse Revolutie had religieuze wortels. Maar ja, mensen beseften dat eigenlijk niet. En hetzelfde met de Amerikaanse revolutie. Het was minder door godsdienstige motieven gedreven. En veel meer uit, je zou kunnen zeggen, moderne politieke noties van politieke vrijheden voor de burgerij. Mm. En ja, dus het is, en je ziet het ook wel met de Amerikaanse grondwet. Dat komt 13 jaar later. Men spreekt dan wel over een goddeloze grondwet. In de letterlijke zin dat God nergens te zien is in die grondwet. En men poogde niet als het ware een confessionele of een religieuze staat op te richten.
0: Ja, maar in de onafhankelijkheidsverklaring is wel expliciet sprake van een schepper. Hoe interpreteren we dat?
2: Ja, nou ja, wij zouden zeggen dat is de God van de natuur. Dat is een God die als het ware alles op gang heeft gezet om zijn schepping tot voltooiing te brengen. Maar het is niet de christelijke God van die zich dagelijks bemoeit met de zaken van mensen. Mm-hmm. Dus ja, het was toch wel een God van de afstand, zou je kunnen zeggen. In de late 18e eeuw werd dat ook wel gezien als iets dat dan eigenlijk een breuk was met een religieus verleden.
0: Ja, was het überhaupt een christelijke god?
2: Ja, nou ja, dat was denk ik inderdaad. Ik denk dat mensen zoals Jefferson zouden zeggen, ja, wij beroepen ons niet op de God van de Bijbel. Wij zien in de natuur een aantal wetten. En een van die wetten is dat ook wel mensen ook wel geboren zijn om vrij te zijn. Maar dat is wel toch een andere denkbeeld over God dan wat de voorouders, zijn voorouders ook zou hebben geloofd. Dus in die zin is het wel het was een seculiere moment in de Amerikaanse geschiedenis toen je deze onafhankelijkheidsverklaring krijgt. Ja. En ook de opnavolgende grondwet.
0: Ja, oké, grondwet en een seculier moment toen het begon. Maar wij zien de VS natuurlijk wel als een gelovige natie, een religieuze natie.
2: Ja.
0: Alleen al omdat die groet aan de vlag. Like one nation under God.
2: Ja, ja, en die One Nation Under God is vooral een 19e eeuwse gedachte. En het wordt pas in 1954 op het toppunt van de Koude Oorlog ingevoerd op alle munten. Dus in die zin is het wel iets dat veel later komt. Je krijgt in de 19e eeuw dan grote zogenaamde revivals, opwekkingsbewegingen, die dan eigenlijk zorgen voor de kerstening van de Amerika. Amerikaanse samenleving. En dus ja, dan in de 19e en een groot deel van de 20e eeuw krijg je toch wel een religieuze land. Mensen komen naar Amerika. Zij komen dan ook wel met hun eigen geloof en houden daar wel aan vast om in een nieuw land de risico's aan te kunnen. En ja, je ziet toch wel in de loop van de tijd wel een land die dan wel toch wel een gedeelde belang zien in het geloof. Ja. Dat is dus misschien niet in 1776 nou zo zichtbaar. Want je zou dat niet per se dan kunnen voorspellen of verwachten. Maar er is wel iets dat in de loop van de 29e eeuw wel degelijk zijn impact heeft gehad op de Amerikaanse geschiedenis.
0: En alleen maar groter wordt, lijkt dat van buitenaf. Hè? Want religie speelt een grote rol in verkiezingen.
2: Ja, ja, het is, dus ja, het heeft, je kon eigenlijk als, je kon als kandidaat niet zeggen dat je een atheïst was, of misschien zelfs niet agnostisch. Dat was voor lange tijd in de 20e eeuw een beetje een gangbare regel. Er waren wel in de 19e eeuw allerlei uitzonderingen. Maar ja, het werd eigenlijk alleen maar sterker. Tot een aantal decennia geleden was het eigenlijk not done om te zeggen van ik ben geen gelovige mens als politicus. En inderdaad, inzetten op religieuze argumenten en zorgen in de politiek. Dat is iets dat we de laatste 200 jaar veel van hebben gezien. Ja,
0: ja, en dus hebben religieuze agenda's eigenlijk de politiek ondersteund?
2: Ja, dat kan je zeggen. Ja, dat is denk ik zo. En je kunt allerlei voorbeelden naar vinden, links en rechts. Hè. Je kan ook zeggen van dat de strijd om het beëindigen van de slavernij, ja, dat had een sterke religieuze wortels in het noorden. Of de burgerrechtenbeweging van Martin Luther King had ook wel diep christelijke wortels. Dus die motivatie zijn. En natuurlijk wat wij kennen van onze eigen tijd is de opkomst van de religious right. Die dan zeker natuurlijk gedreven zijn door een aantal van hun religieuze zorgen als het gaat over bepalen van de politiek. Het enige dat we wel over kunnen zeggen is dat Amerikanen die zeggen dat ze godsdienstig zijn of gelovig of religieus, dat is de laatste pakweg 20 jaar wel afgenomen. Je kan ook zeggen van ja, de strijd nu, wat we zien ook bij het Witte Huis en van de steun die zij krijgen van evangelicals met name, is ook wel in de context van een Amerika die dan steeds minder kerkelijk wordt dan voorheen. En dus dan is het wel echt aanpoten om hun agenda nog wel in stand te houden. En dat voelen ze.
0: Ja, blik in de geschiedenis, de religieuze geschiedenis. Dankzij u, James Kennedy, hoogleraar moderne geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel voor uw tijd.
2: Dank u wel.
0: Er staat nog altijd veel file, bijna 200 kilometer op de E17 van Antwerpen naar Gent bijvoorbeeld. 10 minuten vertragen bij Lokeren. Door een aanrijding is de linker rijstrook daar dicht. Naar Brussel op de E40, half uur vanaf Aalst. Op de E40 vanuit Luik, een kwartier vanaf Berthem. Op de A12 een klein half uur van Willebroek tot Strombeek. Even voor Breendonk is de linker rijstrook dicht door een ongeval.
1: Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Richting Brussel staat er 20 minuten file vanaf Kontich en richting Antwerpen ook 20 vanaf Mechelen-Zuid. Op de binnenring rond Brussel klein half uur trager tussen Dilbeek en Vilvoorde. Langzaam naar Antwerpen op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. En op de A54 van Charleroi naar Brussel sta je ten zuiden van Nijvel een half uur in de file door een ongeval.

0: Marcone met Walking in Memphis.
1: De ochtend.
0: Ja, we hebben het vooral over voetbal natuurlijk, hè, vanochtend. Maar in het Koning Boudewijnstadion kwamen gisteren fans uit heel Europa samen om supersterren met twee keer een grote S van een heel andere aard te bewonderen. BTS, dat is de Zuid-Koreaanse K-pop band en echt een fenomeen. Speelde voor een uitverkocht Koning Boudewijnstadion en de fans die waren na het concert zwaar onder de indruk.
2: Het was superleuk, ja.
3: Wauw. Ik stond daar te dansen, te springen. En je deed ook mee met hun, want je kende de dans.
4: We kunnen het sowieso niet vergeten. Het is een onvergetelijk moment. We trillen nog steeds van die adrenaline.
3: We staan met zwak.
5: Ik heb gehuild.
0: Gehuild uiteraard en flauw gevallen, dat hadden ze ook voorspeld. En mijn god, hoeveel adrenaline heeft ons land te verwerken gekregen. Onze collega Louise Hoed van Nieuws Nieuws Nieuws, die was er ook bij. Dag Louise, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Voor de luisteraars onder ons die BTS niet kennen en die geen kinderen hebben die van BTS houden. Jij liet ook al weten niet de allergrootste fan te zijn. Hè? Hebben ze jou kunnen overtuigen gisteravond?
6: Ja, zoals je ook kon horen aan de reacties daarnet, het was echt een bom vol energie. Ik vond het echt gek eigenlijk om mee te maken. Ik vond het echt indrukwekkend, zeker om dus geen lid te zijn van de Army, zoals ze het zelf zeggen.
0: De Army? Oké. Okay.
6: Maar dus, ja, ze noemen zichzelf als de fans toch de Army. Maar dus daar ben ik geen lid van, of geen fan, maar ik vond het wel echt een dikke show.
0: Ja.
6: Zowel de spektakel eigenlijk van de show, dus de leden zelf, die zijn constant aan het dansen, maar echt zotte choreografieën. Dus het lijkt alsof je een beetje naar Sorry Think You Can Dance aan het kijken bent precies. Maar ook de fans zelf zijn echt ongelooflijk. Daar heb ik eigenlijk nog niet veel meegemaakt.
0: Dus ik kan even goed in de zaal kijken, enfin in de zaal, naar het publiek kijken als naar het podium.
6: Effectief. Ja, ik heb heel veel naar het publiek gekeken. Ik vond het echt heel gek. Er werd heel veel getierd, heel veel gehuild. Die zongen alles bijna van A tot Z mee, wat ook niet zo simpel is, aangezien er ook heel veel Koreaans tussen zit. Ze zijn ook allemaal uitgedost met kleren die ze soms zelf hebben gemaakt.
0: Mm-hmm.
6: Heel mooi ook om te zien. En ze hebben ook allemaal een lightstick mee, dat is ook iets heel typisch voor K-pop. Een soort lampje dat eigenlijk dan ook gelinkt is met het podium. Dus dat geeft eigenlijk meer licht samen met het podium. Maar voor elke K-pop band is die eigenlijk wel wat anders gedesigned. Dus dat was ook wel heel tof om te zien. En die maken ook allemaal cadeautjes voor anderen. Dus iedereen komt toe met ofwel een flyer, ofwel een armbandje, of een rekker, of iets dat ze zelf gemaakt hebben. En ze delen dat dan uit eigenlijk een beetje om de liefde voor BTS mee te verspreiden. En om ook gewoon elkaar een beetje verbonden te voelen met elkaar.
0: Ja.
6: Dus je gaat nooit alleen naar een concert van BTS, maar echt wel samen met The Army.
0: Hey, maar Louise, je hebt het nu over The Army en dat publiek en hoe die verbondenheid ontstaat, maar niet over de muziek.
6: Nee, de muziek was heel ferm. Het was toch wel heel zot om te zien hoe de leden echt een show in elkaar ook steken van A tot Z. Die bijna naadloos in elkaar overvloeit. Dus er zijn heel veel dansers en dus de zeven leden zelf ook. Die zijn constant elkaar aan het afwisselen. Het klonk heel goed. Ik vond het vooral gek, terwijl dat die ook aan het zingen zijn, dat die ook zo dansen. Dat zie ik toch niet heel vaak bij grote sterren. Die dansen wel soms een klein stukje, maar hier is het echt wel constant met een choreografie van je welste wel.
0: Fenomeen.
6: Dat was wel heel goed om te zien.
0: En het helpt natuurlijk ook dat ze een paar jaar niet hebben opgetreden en nu weer wel, want ze moesten blijkbaar allemaal legerdienst vervullen.
6: Ja, dat is blijkbaar iets wat nog altijd verplicht is in Zuid-Korea. En ik denk dat dat toch wel een van de redenen ook was waarom de mensen gisteravond nu zo excited waren, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, zeg maar.
6: Omdat heel veel fans echt al lang fan zijn. En doordat die toch wel een tijdje ook hebben moeten naar het leger gaan, hebben die eigenlijk hen al heel lang of nog nooit kunnen zien optreden. En voor veel fans was het vanavond echt wel de allereerste keer. Terwijl je soms al jarenlang fan bent.
0: Ja.
6: Dus er waren veel tranen.
0: Oké, tranen, flauw vallen. Jij bent overeind gebleven, Louise. En het was voor veel fans de eerste keer live. En voor veel mensen die nu aan het luisteren zijn, denk ik ook de eerste keer dat ze dit horen. We gaan luisteren naar Dynamite van BTS. Dankjewel, Louise Hoed.

0: We hadden daarnet ook van Peter Mertens, die daar achter de hoek woont. Hoe ontwaakt de buurt vanochtend?
1: Ja, het gaat dan inderdaad vooral over appartementsblok nummer 1, huis nummer 1. Dat is de zwaarst getroffen blok. En daarin heeft vannacht niemand mogen slapen, dus die is volledig leeg. Ik ben hier zelf rond 7 uur toegekomen vanmorgen en er stond een brandwacht van een privébedrijf aan de ingang, want de deur stond wel open. Maar die man die moest beletten dat mensen vannacht zouden proberen om spullen op te halen of eens te gaan kijken naar de schade in hun appartement. Dat mocht absoluut nog niet. En intussen zie ik nu één voor één bestelwagens aankomen hier met mensen die komen poetsen. Eerst en vooral natuurlijk om dat roet weg te poetsen in die appartementen. Dus die werkzaamheden die zijn hier wel begonnen. En ja, voor de rest zijn er vooral omwonenden en dan ook mensen van het minder getroffen gedeelte van het gebouw die ik hier al heb kunnen spreken vanmorgen. En één vrouw bijvoorbeeld kwam hier met de hond voorbij en ik sprak haar aan, maar ze kon er echt nog niet over praten. Ze had een verschrikkelijke nacht gehad. En ze leeft vooral enorm mee met de getroffen families van de toch wel 5 mensen in dit linkergedeelte die gestorven zijn gisteren.
0: Ja, de buurt is aangeslagen, je zou verminderen.
1: Absoluut.
0: Er zijn dus al mensen kunnen terugkeren naar hun appartement, maar niet iedereen. Hè. Waar zijn die mensen opgevangen? Hebben die allemaal een plek gekregen?
1: Ja, dat is allemaal een beetje improviseren geweest. Ik heb hier daarnet gesproken met Walter. Dat is een man die op de 8e verdieping woont van het zwaarst getroffen gedeelte. Hij werd gisteren met een ladderlift geëvacueerd. Is dan in het woonzorgcentrum aan de overkant terechtgekomen. Het is trouwens ook de schoonzoon, die man van voormalig burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, die ook in dat gebouw woont en mee geëvacueerd werd. Nu, die man heeft bij zijn zoon geslapen vannacht. Is dan vanmorgen terug naar hier gekomen. Maar die weet nog altijd niet hoe het er in zijn appartement aan toe is gegaan en wat de schade eventueel kan zijn, ook niet bij zijn schoonvader dan. Nee. Maar hij is vooral getroffen natuurlijk door het feit dat hij alle 5 die mensen die hier gestorven zijn gewoon goed kent. Want die man woont hier 38 jaar, kent die mensen heel goed. Hij noemt ze dierbare buren die overleden zijn. Het zijn toch, heb ik hier ook wel gehoord, een aantal oudere mensen bij die misschien moeilijker geëvacueerd konden worden of op eigen kracht weggeraken. Dus ja, die nacht, dat is een beetje chaotisch verlopen voor veel mensen. Met heel weinig minuten slaap ook.
0: We hebben nog heel even tijd, Bart, om jou te vragen of we al iets meer weten over de oorzaak van de brand.
1: Ja, toch wel. De syndicus heeft daarover vanmorgen al verteld dat er toch iets moet misgelopen zijn volgens hem bij renovatiewerk in het gebouw. Er werd blijkbaar een nieuwe elektriciteitskast geplaatst. En daarbij zou er in een waterleiding geboord zijn. Dat water is dan beginnen rondspuiten. En ja, zoals gisteren gezegd, er is een heel grote lange schacht in dat gebouw. En ja, als er dan water en vuur elkaar hebben ontmoet, ja, dan kan er daar iets zijn misgelopen. En die brand kon zich dan ook enorm snel verspreiden. Dus ja, het komt erop neer dat het vooral te maken heeft met een menselijke fout allicht bij renovatiewerken op het gelijkvloers hier.
0: En een verschrikkelijk drama tot gevolg. Het is moeilijk wakker worden daar op Linkeroever. Dankjewel Bart Segers, collega van onze redactie daar in Antwerpen. Wij zijn uitverteld. Enfin, voorlopig toch hoor. Zometeen is Dorian er voor jullie na het nieuws van 9.
2: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
6: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
10: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
9: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
10: Oké. Okay.
9: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
11: Enagreen.
9: Energie-rebellie.
12: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals.

0: en verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Mond open of hand ervoor. Het zou kunnen dat er nog een paar zo zijn blijven zitten. We gaan zo meteen nog eens alles herbeleven van een paar uur geleden nog maar vanop. De WK-tribune na het nieuws van 9 uur.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 9 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Ons land heeft zich gisteravond geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. Het klopte Senegal met 3-2. De eerste 70 minuten van de wedstrijd kwamen de Duivels er niet of nauwelijks aan te pas en kwamen ze zelfs 0-2 achter, maar daarna kantelde het helemaal en maakten Lukaku en Tielemans gelijk. Opnieuw Tielemans zorgde dan voor de zegen met een strafschop in de laatste minuut van de verlengingen. Doelman Thibaut Courtois moest terugdenken aan het WK van 2018, toen de Rode Duivels ook al eens een comeback maakten.
5: 8 jaar geleden tegen Japan was hetzelfde match, 2-0 achter. Kwamen we nog terug tot 3-2. Vandaag bleven we erin geloven en we wisten dat als we 1 goal maakten in voetbal, opeens gaan alles veranderen. En dat is vandaag gebeurd. Dus heel trots op de ploeg om erin te blijven geloven. Ook de jongens die zijn ingevallen. We hebben durf getoond en uiteindelijk ja, een mooie overwinning.
4: Een opvallend moment in de match gisteravond was de felle discussie tussen Youri Tielemans en Leandro Trossard bij een 0-2 achterstand. Maar volgens Trossard was de ruzie alweer snel van de baan.
6: Uiteindelijk zijn we allemaal winnaars. Het was gewoon even een klein opstootje tussen ons, maar het was ook weer snel voorbij. Als je 2-0 achter staat, is het natuurlijk niet gemakkelijk om de hoofdjes koel te houden. Maar daarna hebben we samen die tweede goal gecreëerd, dus het is allemaal goed nu.
4: In de 8e finale speelt ons land tegen de Verenigde Staten. En wie de match live wil bekijken, die zal wel de wekker moeten zetten. Want België speelt tegen de VS in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts dus. Op de Heijsel in Brussel nemen ongeveer 7000 studenten vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. De afgelopen jaren konden de studenten terecht op verschillende locaties in het land en werden er computers gebruikt, maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder meer met ChatGPT. Daarom is het dit jaar opnieuw op papier en met strenge veiligheidsmaatregelen. Dat zegt de voorzitter van de examencommissie, Jonas Brouwers.
7: Elke deelnemer krijgt pen, papier, een markeerstift, een rekenmachientje en zelfs oordopjes. Dus we hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. Daarvoor hebben we ook lockers voorzien buiten de examenruimte als ze toch iets meenemen dat ze willen opbergen. We hebben verschillende veiligheidslagen en ik ga u vandaag niet alles uit de doeken doen, maar we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
4: Ruim 500 mensen houden toezicht. Morgen en overmorgen nemen ook nog enkele duizenden mensen deel aan de toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. Na de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen heeft een deel van de bewoners toch al thuis kunnen slapen. Zij wonen in het deel dat gespaard bleef van de brand. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost. En wie mocht terugkeren, deed dat toch met een bang hart.
8: Dan ben ik hier vannacht terug aangekomen. Overal politie, ambulances, civiele bescherming. Rook verschrikkelijk naar een brandgeur. En nu nog trouwens.
9: Het is natuurlijk erg, ook omdat ze waarschijnlijk mensen gaan kennen die hier misschien overleden zijn. Hè. Want de bouw, de meeste mensen kennen elkaar. Hè.
4: Wie geen onderdak had, kreeg opvang in een woonzorgcentrum. En vanaf vandaag zal dat in een hotel zijn. Rusland heeft de afgelopen nacht 74 raketten en bijna 500 drones afgevuurd op Oekraïne, dat zegt het Oekraïense leger. Het merendeel is uit de lucht gehaald, maar toch werden nog 33 doelen geraakt, vooral in de hoofdstad Kiev. 13 mensen zijn om het leven gekomen. Volgens Rusland viseerde het vooral militaire doelwitten en energieinfrastructuur, maar dat lijkt niet te kloppen, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
10: De burgemeester van Kiev hebt van 30 plekken en dan gaat het echt om flats, om woonblokken waar schade is. En daar zouden dus ook echt wat doden zijn gevallen. Dus ja, het lijkt echt een combinatie van doelwitten, fabrieken, et cetera, industrie, infrastructuur, maar toch ook wel echt woonblokken, toch ook wel echt terreur.
4: Eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zonnig vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer en opnieuw tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: En dit is de uitslag van de lototrekking van woensdagavond 1 juli. De winnende nummers zijn 4, 10, 13, 25, 26, 30. Het extra nummer is 41. En er was ook een Joker Plus trekking. De winnende nummers daar zijn 8, 8, 3, 2, 6-4. En het symbool is leeuw. De resultaten en de winstverdeling kan je nalezen op lotto.be of bel naar het betaalnummer 0900 22 300.
2: Radio 1.
3: De WK-tribune.
2: Met Dorian Ausems.
1: 3 uur slaap voor 3 doelpunten. Ik kan daar perfect vrede mee nemen. En ik hoop ook dat jij aan iets meer komt. En anders is er nog altijd een gek wordende Filip Joost bij onze overwinning. Je hoort elke schreeuw van hem afgelopen nacht nog eens. En we kijken naar het luidste stadion waarin de Duivels gisteren speelden en het onwaarschijnlijk goed deden uiteindelijk. Zit hij bij de betere van de 16 stadions die er zijn? En wat maakt een plek echt WK-proof? Straks allemaal in de WK-tribune. Heel hartelijk welkom.
2: Radio

0: kunnen het gebruiken, Donna Summer. Wat was dat? De drie meest uitgesproken woorden achter elkaar van gisteren, of zeg maar van deze nacht, want zo lang geleden is het allemaal nog niet. Ik heb net mijn horloge even gesynchroniseerd. Ik kom aan 3:44. En ik denk dat mijn horloge die 44 minuten erbij heeft verzonnen om mij mentaal wat oké te houden. Mercedes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En hoeveel uur slaap kom jij?
1: 2 uur.
0: Jij wint. En ook logisch, hè, want ik weet niet hoe het bij jou was, maar als je dan gaat liggen na zo'n match, de adrenaline zit zo hoog dat het echt moeilijk wordt om slaap te vatten. Er is zoveel gebeurd.
1: Ik ben wel geblest als een goede slaper te zijn, dus ik was echt wel meteen KO.
0: Ja, de 2 uur volledig gepakt. Maar dan nog daarvoor, niet de bedoeling om te slapen, want wat is daar allemaal gebeurd?
1: Oh my god, volgens mij hebben wij 3 matchen gekregen voor de prijs van 1. Precies, eventjes heel hard mis. Want wij gingen echt zwaar ten onder tegen Senegal. Want in de eerste 25 minuten kregen we al een eerste doelpunt tegen. Dan nog eens 26 minuten later nummer 2. Ja, ik zag het niet meer zitten, hè.
0: Ik herinner mij, ik was op de Hive, de camping, Rock Werchter. Nog voor het festival moest beginnen met de Sporta supporterszetel. Ik herinner mij zoveel gezichten die echt dachten van, weet je, ik ga anders gewoon helemaal naar huis. Het was echt triest.
1: Ja, en zelfs toen al ging precies de bui van, kan dit nog worden zoals tegen Japan? Wat ik op dat moment echt zwaar was aan het proberen vergeten.
0: Zeker.
1: Want ik wou niet te hoopvol worden op dat moment. Maar bon, er gebeurde uiteindelijk wel iets, hè, want precies, de duivels werden wakker of zo. Ja, en wie anders dan Lukaku geeft ons weer hoop in die minuut 86. Toen gebeurde het eindelijk. En allee, dat stadion, dat was echt aan het ontploffen, want ik heb de kans gehad op dat moment om bij een collega van mij, die was daar ter plaatse, die was mij aan het videobellen. En ik heb dat gewoon zien gebeuren daar.
0: Nee.
1: Het was echt een supermooi moment. Ze liepen niet superveel voor, dus ik heb het niet volledig gespoild gekregen, maar dat was echt prachtig. En ik heb het gevoel, toen wij waren nog niet uitgevierd of zo, en daar was al meteen de gelijkmaker in minuut 89. Ja, toen zagen we toch allemaal weer zitten.
0: Zeker wel. Ik herinner mij ook nog Robbe, een supporter in het publiek, die zei, dit gaan we ons voor ons leven blijven herinneren. En dat is zo, dat onthoud je.
1: En dus ja, dan die verlengingen. Het was ook echt nodig. Het moest daar gebeuren. Iedereen moest wel precies nog duidelijk bekomen van die zotte switch van de duivels. En ik denk dat die Senegalezen dat ook zo hadden. Die hadden precies een serieuze mentale tik gekregen of zo. Die waren helemaal van hun melk met die verlengingen. Sorry. En dus ja, iedereen dacht toen wel van...
0: Penalties.
1: Ja, penalties. Het is er uiteindelijk maar eentje geworden. Waar
0: en wat
1: heel,
0: voor een.
1: Heel, heel blij voor mee ben. Dus er werd een fout gemaakt op Tielemans en de VAR moest even mega lang nadenken of hij nu wel of niet een penalty zou krijgen of niet. Uiteindelijk gelukkig wel. Ja, en dan begon heel dat circus op die stip. De Senegalezen die stonden daar rond. Er lag iemand op de grond, had die pijn.
0: Dat was niet duidelijk, nee.
1: Ja, het werd op dat moment, vind ik, heel raar in beeld ook gebracht. Voodoo? Ik weet het niet. Wat denk jij?
0: Het zou alles kunnen zijn. Mijn focus lag bij de Belgen en dat andere land, dat was ik al vergeten.
1: Ja, en dan vond ik ook, het leek er precies op alsof dat Lukaku de penalty zou trappen. Hij zegt dan ook achteraf van, ik zat met een mentale tik, ik zag het niet helemaal zitten. Dus hij zei tegen Tielemans, maak het af. En je deed.
0: Ja, want eerst zo heel heldhaftig naar die bal precies aan het stappen. En iedereen Lukaku, want hij gaat het opnieuw doen. Hè, waarschijnlijk, zo is hij wel. Maar dan Tielemans en wauw, wat voor een. Een goal zo langs rechts tegen het net, mooi binnen. En de doelman die daar volledig de andere kant op sprong. Het was heel mooi. En trouwens, die penalty meer dan terecht. Dat wou ik nog even zeggen. Ik snapte niet waarom dat zo lang duurde om te beslissen.
1: Omdat het zeker de hele match ging laten keren. Dus misschien wouden ze nog wat extra ernaar kijken. Maar geen probleem, Tielemans bleef er super cool onder.
0: Ja.
1: En tijd voor een historische comeback te bezorgen. Dus dat was geniaal.
0: En online zijn ze zot geworden. Ik denk dat er geen enkel Instagram-story nog zonder de Belgen is.
1: Het was prachtig.
0: Ja.
1: Het was echt prachtig.
0: Historisch, we kunnen het daarom niet genoeg herbeleven. Straks sowieso in de 6 van Mercedes op de socials van Sporza. En nu gewoon nog eens, omdat het volledig kan.
2: Moreira gooit zich nog naar de bal. Meunier geeft voor Lukaku. Jawel! Romelu Lukaku. En wie weet... Wie weet! Voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij dan! En hij gaat erin! Het is
3: een keer terug. België verrijst uit de doden. Dit hou je niet voor mogelijk. Het is zoals tegen Japan. Het is de verrijzenis van de Rode Duivels.
4: Guess who just got back today? Them wild night boys that have been away.
2: Penalty voor de Rode Duivels.
3: Dit is de bal voor de achtste finale. Tielemans tegen de jou. Tielemans, en het stopt er weer in. België is er door. België zit in de achtste finale. Het wonder is geschied. Jongen. Wat is voetbal toch een geweldige sport. België overleeft hier door het allerkleinste gaatje. Jezus Christus, wat een waanzinnige namiddag.

0: Boys Are Back in Town. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Thin Lizzy. Om bijna 9:20, Jurgen uit Wevelgem stuurt: mijn haar komt recht. Toch ongelooflijk wat voetbal kan doen. Ja, effectief. We hebben echt iets onwaarschijnlijk gezien deze nacht. En als je gisteren hebt gekeken naar die overdonderende match, dan heb je ook weer het mooie Lumen Field Stadion gezien. Het luidste stadion van ze allemaal. En dat gaan ze op elk zitje waar een Belgische supporter zat geweten hebben. Het is één van de 16 stadions in totaal, dit wereldkampioenschap. Het is enkel met het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea dat het er meer waren. Ondertussen vonden er al bijna 80 voetbalwedstrijden plaats, liever in die grote stadions. Maar normaal gezien worden ze voor andere dingen gebruikt. De vraag is dan, zijn ze eigenlijk wel WK-proof? Wat moet zo'n complex allemaal hebben om officieel te kunnen gelden als een goed voetbalstadion? Goedemorgen, Robrecht Asnong.
1: Goedemorgen.
0: Robrecht, jij bent ingenieur, architect van Steyen, het stadion van STVV, en momenteel ook bezig aan het stadion van het Brusselse Union. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb mijn tv bij de Rode Duivels bijvoorbeeld alleen al even gepauzeerd om een foto te nemen van een shot van het Lumen Field Stadion in Seattle. Vond heel mooi hoe de gebouwen daarvan achter eruit steken, die hoefijzervorm van de tribune, heel mooi. Zo oogt het toch, maar ja, mijn vraag is dan al meteen: is het ook zo goed als voetbalstadion?
1: Ja, het is goed als voetbalstadion. Het zal ten eerste al een test doorstaan hebben om van de kwaliteitseisen te voldoen voor een wereldkampioenschap te spelen. En ik denk ook, wat ik ervan gezien heb, dat het is ook mooi geïntegreerd in de omgeving, maar voor het voetbal op zich, ja, dat plein, het terrein zelf, het speelveld op zich, dat zag er toch op tv in elk geval perfect uit. En de tribunes er rond, de aanwezigheid naar het veld toe, ik denk wel dat dat een heel goed stadion is, ja.
0: Ja, zijn dat zaken die jij ook meteen afgaat nog voor je echt naar het spel kijkt?
1: Als ik voor de eerste keer in een stadion kijk, kom, dan kijk ik wel eerst wel rond in het stadion. Ja, dat is een beetje beroepsbesvorming, denk ik. Hè.
0: Ja, dat moet eigenlijk zo zijn. Hè. Bij dit WK, ik zei het daarnet al, niet allemaal voetbalstadions waarin ze spelen. Een heel deel van de stadions zijn NFL-stadions, dus ontworpen om American football in te spelen. Hoe anders zijn die gebouwd?
1: Die afmetingen van die terreinen zijn anders. En plus, voor American football, er zijn een aantal stadions waarvan ik weet dat ze ook de grasmat hebben moeten aanpassen. Dat ze dat ze nu een hybride grasmat erin gelegd hebben die dat na het voetbal wereldbeker terug uit zal gaan. Maar de tribunes en de zichtbaarheid en de zichtlijnen van de mensen op de tribunes en zo, die zijn voor alle sporten rond zo'n speelveld van die grote orde ongeveer hetzelfde. Hè.
0: Ja, en dan is het echt voor de sfeer en de beleving van de supporters. Hè. Dat moet dicht bij het veld zijn liefst. Wat zijn nog zaken die echt belangrijk zijn om een goed voetbalstadion te zijn? Waaraan denk je nog?
1: Een goed voetbalstadion. Dan heb je ten eerste natuurlijk het belangrijkste is het speelveld. Dat moet goed zijn. De grasmat moet goed zijn. Dat moet voorzien zijn van de nodige faciliteiten zoals een irrigatie, een besproeiing, een goede drenering. Dat continu perfecte staat is, dat grasveld. En dan heb je je tribunes er rond. Wat daar heel belangrijk is, is de zichtlijnen. Dus dat iedereen van op elk zitje het volledige veld ziet. De vier corner, of het volledige veld kan zien. En dan ook, zoals je al zei, zo kort mogelijk bij het veld om de beleving van de supporters in de tribunes zo goed mogelijk te houden.
0: Wat mij wel moeilijk lijkt bij die grote stadions. Want ja, dat is niet altijd mogelijk daar.
1: Nee, dat is een beetje het nadeel, vind ik, van zo'n heel groot stadion. Dat is uw beleving als supporter. Als je daar in de derde ring op de voorlaatste of de achterste rij zit, dan zit je heel ver van dat speelveld af. Dan is de beleving, het contact met het spel is anders dan dat je er korter op zit. Het is wel zo dat als je er ver genoeg af zit, als je hoger en verder ziet, dat het volgen van de tactische dingen van het spelletje kan je beter van ergens hoger op en verder afzien als van kort bij de spelers.
0: Wat heb jij het liefste?
1: Ik zit hier altijd kort bij de spelers.
0: Ja, uiteraard. Ja. Je bent ook aan het ontwerpen binnenkort voor Union. Wat is daar heel belangrijk om te doen? Want ik ga ervan uit dat een stadion ook wel een beetje mee de identiteit van een club bepaalt.
1: Ja, dus we zijn nu bezig met Union. Ik heb ook Mechelen gedaan. Daar was het ook heel belangrijk dat het zowel in Mechelen als in Union, dat ze bij een groot groep staand publiek zitten. En dus Union, dat worden eigenlijk twee grote tribunes. Een zittribune en een heel grote staantribune. En dan twee kleine tribunes voor de bezoekers en de familietribune. Dat heeft te maken met het terrein, de plaats die er is, wat we konden doen daar. Maar bij Union was het belangrijk van die grote staantribune, dat we dat zoveel mogelijk bewaren in het nieuwe stadion. Die sfeer en die die mogelijkheden daarvan.
0: Ja, oké. Okay. Het moet echt wel passen bij de club. Daar denken jullie uiteraard over na.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Heel belangrijke factor, ook bepalend, de veiligheidsvoorschriften natuurlijk. Is dat misschien zelfs nog een groter percentage in hoe het ontwerp er uiteindelijk uit zal zien?
1: Die zijn in België vrij streng, vooral de hoeveelheid en evacuatie en de hoeveelheid aan trappen en dingen is dus heeft een zeer ware impact op je totale concept, ja. En dan moet je er heel veel rekening bouwen, want anders dan krijg je goedkeuringen niet. En dan verlies je capaciteit en dat is niet fijn.
0: Waarom zijn ze bij ons zo streng?
1: We hebben een ijzeldrama gehad, hè.
0: Ja, juist.
1: Het is sinds toen dat de regelgeving zeer verstrengd is hier in België.
0: Ja. Weet je het verschil tussen het streng daarin zijn, tussen het kleine land België en zoiets zo groot als Amerika?
1: In Amerika ken ik de regelgeving zo niet, maar wat ik wel weet is, wat bijvoorbeeld Union doe ik samen met een bureau uit Londen, die over een heel wereldstadions doen, en die begrijpen dat niet dat wij hier zoveel trappen hebben. Hè.
0: Ah, ja,
1: die zeggen dat ergens anders is dat de helft of nog minder.
0: Oké, ja. Als je nu als architect moet kijken naar de 16 stadions, we hebben ze misschien nog niet allemaal gezien met alle wedstrijden, maar wat vind je ervan? Zou je er graag gaan zitten om het spel te bekijken?
1: Ik persoonlijk vind dat die stadions zijn zeer groot. Die stadions voor de wereldbeker zijn zeer groot. Hè. Ik vind dat wel leuk in zo'n groot stadion dan de voetbal te gaan kijken. Maar ja, ik wil dan toch altijd graag zo kort mogelijk bij de, zoals we straks zei, ook bij het veld zitten. Ja, en dat is in die grote stadions niet altijd mogelijk. Vaak dat hangt een beetje van etiketten af. Hè, maar
0: ja, en hoeveel geld je hebt of wilt eraan uitgeven.
1: Ja, het is altijd wat budget dat je er wilt aan spenderen. Hè. Ja.
0: Ja, dat is helemaal waar. Wat is jouw favoriete stadion?
1: Het mooiste stadion vind ik Braga. Dat ligt in een oude steengroeve. En dat zijn eigenlijk twee grote tribunes. En als je de historiek en hoe dat tot stand gekomen is, als je dat weet. En dat zijn twee grote tribunes in een U-vormige oude steengroeve. En de rest zie je uit over het landschap.
0: Fantastisch.
1: Vind ik echt een heel mooi stadion.
0: Het is het mooiste stadion, maar is het dan ook het beste? Want ik denk dat die twee dingen dan niet altijd hand in hand gaan.
1: Nee. Als je qua techniciteit en qua voetbal... Wat ik laatst geweest ben, is het stadion van Real Madrid. Dat is natuurlijk... Dat is van een ander niveau. Dat budget is ook van een ander niveau. Dus daar zit je bij wat daar allemaal aan techniciteiten in zit. Bijvoorbeeld voor het speelveld om te bouwen, voor activiteiten buiten het voetbal en zo. Dat is daar enorm en ik vind dat ook heel belangrijk. En dat is bijvoorbeeld in Braga niet. Omdat daar, dat was de mogelijkheid en de budgetten er waarschijnlijk ook niet voor.
0: Ik hoor een gepassioneerd iemand over stadions en dat is terecht. Dank u wel, Robrecht Asnong. En ik wens u nog een heel mooi WK.
1: Dank u en u ook.

0: Als er nu één ochtend is waarop je een speaker wil winnen, dan is het deze. Je gaat hem nodig hebben. Heel veel mensen gisteren op de parking bij Werchter gezien die alles op hun gsm aan het volgen waren. En dat is eens zo leuk als je dat in het luid kan zetten. Om daar dan Tielemans en Lukaku nog eens door te horen scoren. Komende maandag op dinsdagnacht. Je kan een speaker winnen dus volledig draadloos. Als je alvast meedoet met iedereen wereldkampioen. We gaan nog eens quizzen en om mee te doen in de app van Radio 1. Iedereen wereldkampioen sturen. Ik zie je heel graag daar. 124 kilometer file op de E17 van Antwerpen naar Gent. 50 minuten vertragen van Waasmünster tot voorbij Lokeren. Daar is door een aanrijding de linkerrijstrook versperd. Ook files naar Brussel op de E40. Een kwartier vanaf Aflichem. Op de A12 een kwartier van Londerzeel tot Stroombeek. En op de E40 vanuit Luik 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over twee smalle rijstroken. En ook richting Brussel staat er 10 minuten file vanaf Kontig. Richting Antwerpen een kwartier vanaf Mechelen-Zuid. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 25 minuten bij Zaventem door een aanrijding op de linkerrijstrook. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Ik wil nog even meegeven dat de Fietsersbond waarschuwt voor een obstakel op de Tervuurse Steenweg tussen Eelwijd en Perk richting Steenokkerzeel. En Green
1: Energie Rebellie.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Prachtige muziek uit mijn jonge jaren stuurt Mustafa. Ik ben blij dat je ervan geniet. De Stray Cats.
1: Iedereen wereldkampioen.
0: Ja, geen wereldbal hoog gehouden door twee spelers in het goud op een prachtig voetstuk met groene ringen van malachiet voor Congo en Senegal. Ja, dat gebeurde nog eerder op die avond gisteren. Congo ging ten onder tegen Engeland met 2-1. Al dachten we in het begin, ze gaan gewoon weer voor die verrassing zorgen. Maar nee. En dan Senegal, dat weet je maar al te goed, speelde een topmatch uiteindelijk tegen onze duivels. Maar werden dan fel naar huis getrapt door ons, door België 3-2. We gaan ze toch nog eens in de schijnwerpers zetten, Congo en Senegal. Ze hebben andere talenten, andere verwezenlijkingen. Dus voilà, de ideale kandidaten voor iedereen wereldkampioen. We spelen met onder andere Jorrit. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, Jorrit, op een schaal van 1 tot 10, waar zit je deze ochtend?
2: Frisse 6.
0: Oké, okay, dat is mooi dat het adjectief fris er nog voortkomt. Dat is veelzeggend. Hoe heb je gisteren beleefd en waar was je toen het allemaal gebeurde?
2: Ik zat gezellig thuis voor de buis. Enthousiaste supporter met mijn vrouw.
0: Oké, okay, hebben jullie elkaar vastgepakt bij elke goal?
2: Inderdaad, ja, dat is zeker gebeurd.
0: Ja, dat is helemaal hoe het moet. Dat is het mooie wat voetbal telkens kan doen. Jouw tegenkandidaat, Jorrit, voor zo meteen is Lara. Ook voor jou een goede morgen. Hoe was het voor jou gisteren? Allee, deze nacht.
3: Hallo, goedemorgen. Ja, vannacht vooral. Ja. Heel spannend. Het is met kleine oogjes deze ochtend.
0: Ja, ik denk het wel. Weet je wat het leuke er toch aan is? Dat heel veel mensen dat gevoel hebben. Heel veel mensen weinig hebben geslapen. Dus ook dat is weer zo'n samenhorigheid. We moeten er samen door, maar wel met heel goed nieuws. Het fijne is aan deze quiz dat we even naar de verliezers gaan kijken. Daar zijn we vandaag toch wel extra blij over. 5 vragen krijgen jullie beiden. En dus deze keer over Congo en Senegal. We gaan met jou beginnen, Jorrit. Als je juist blijft antwoorden, zoveel te beter. Als dat niet zo is, dan gaat de beurt aan Lara. En die 5e vraag is beslissend, want als je die goed hebt, dan win je dus een draadloze speaker om het WK nog beter te beleven. Zijn jullie klaar?
2: Ja, klopt.
0: Dat is perfect. Oké, Jorrit. Welk dier komt nergens anders in het wild voor dan in Congo? A, de okapi of B, de zebramangoest?
2: De zebramangoest.
0: Oef, nee, het is de okapi, familie van de giraf met witbruin gestreepte poten. Wordt soms ook bosgiraf genoemd om die reden. Het had allebei kunnen zijn, maar nee. Even de eerste vraag, de mist in. Dat brengt ons wel bij Lara. Vraag 2. Niet Nigeria of Ghana, maar Senegal is volgens UNESCO de bakermat van de jollof-cultuur. Maar wat is jollof eigenlijk? Is dat een muziekgenre of een gerecht?
3: Een muziekgenre.
0: Oh, nee. De weinige uren slaap brengt jullie allebei bij niet het juiste antwoord. Het is een gerecht. Jollof rijst is een langkorrelrijst. Wordt klaargemaakt met ui, paprika, tomaat, pittige kruiden. En Nigeria en Ghana beweren allebei dat zij de beste variant van het gerecht maken. Ook al bekend als de Jollof Wars. Maar het is dus wel degelijk Senegal dat volgens UNESCO de bakermat is van dit gerecht. Niets is verloren. Jullie gaan een beetje gelijk op. We gaan wel weer naar Jorrit. Congo is de grootste producent ter wereld. Kobalt is een zeldzaam metaal dat gebruikt wordt in oplaadbare batterijen. Maar de vraag is, Jorrit, welke kleur heeft kobalt?
2: Bruin?
0: Nee. Je lacht zij veel, het ging naar bruin, maar het moest blauw zijn. Opnieuw naar Lara. Vraag 4. In Senegal ligt het grootste meer ter wereld van een bepaalde kleur. We blijven in de kleuren. Welke kleur is dat? Je krijgt de optie roze of kobaltblauw.
3: Roze.
0: Ja hoor, roze. Redbameer, ook bekend als het Lac Rose. Staat bekend als het grootste roze waterlichaam op aarde. Het meet 1,5 bij 5 kilometer. En dankt die kleur aan een microalg die deze roze pigmenten afscheidt. Spannend zeg. Niet zo spannend als gisteren, maar goed. Vraag 5, Lara. Die moet je goed hebben voor de speaker. De dichtstbevolkte Franstalige stad ter wereld ligt niet in Frankrijk zelf, maar in Congo. Welke stad is dat?
3: Geen idee.
0: Geen gok. Ik heb een juist antwoord nodig, Lara.
3: Kinshasa.
0: Dat is helemaal goed. Op het nippertje. Je doet een Lukaku. Zeer goed gedaan.
3: Het wordt
0: een mooie ochtend na een mooie nacht. Voilà, maar meteen goed. Een speaker om het WK nog beter te volgen om de zomer in te gaan. En Jorrit, je was een fijne kandidaat. Ik gun het jou de volgende keer.
2: Merci en proficiat.

0: 3 jaar geleden stond ze nog op Down the Rabbit Hole, Roufaïda. Dat is ook weer dit weekend in Nederland. En het zal hen goed doen, want ze hebben daar toch nood aan troost en ontspanning. Het is ook een mooie affiche met namen als Florence and the Machine, Little Sims en The XX. Het is bijna 9:50. We hebben veel drama gehad afgelopen nacht. Om maar te spreken van de ruzie tussen Trossard en Tielemans. Plots een speler van Senegal die zomaar op de stip gaat liggen. En dan de drama's die heel goed zijn afgelopen. De goals die daar plots waren. En dan die penalty. Mag er nog een portie drama bij? Dat is de vraag. Want in onze geschiedenis is dat zeker heel vaak geweest. We hebben een beetje een nostalgische verhaal voor jou deze ochtend, waarin iemand ook gewoon letterlijk de woorden gebruikt: een dramatisch domme actie. Je hoort een nostalgische terugblik op het meeste drama ooit op een WK van Jonathan met de Penningen, Olivier de Wilde en Gilles Meulemans.
1: Welkom bij Argentinië tegen Nederland. Een klassieker op de wereldbeker. Enkele duel tussen Brazilië en Zweden is meer gespeeld. Dit is de 6e keer dat ze op het allerhoogste toneel tegenover elkaar staan.
2: Maar dramatisch wel, want in de kwartfinale gaan Messi en Kovar bij Nederland met een nieuw record qua scheidsrechterlijke bestraffingen. 18 gele kaarten en 1 rode. En dat waren er eigenlijk nog veel te weinig.
1: Het spel zit op de wagen. En wat doet Matheus Lahoz? Wat een dramatisch domme actie van Paredes. Die bal in de goudrammen van Oranje.
2: En dat doet het drama in die wedstrijd tekort. Want na een 2-2 ging het naar verlengingen. Naar een weergaloze goal van Wout Weghorst op een geniale vrije trap.
1: Cody Gakpo. Nee, het wordt Koopmeiners met een paasje. En de goal! En de goal! En de goal van Weghorst opnieuw! Oh, Oranje. Hoe is het mogelijk?
2: Naar een strafschoppenreeks met een onuitstaanbare doelman Emiliano Martinez.
1: Ja, hij is gemeen, maar ja. Dat maakt het uit. Hij wil niet lief bevonden worden.
2: En uiteindelijk naar winst voor de Argentijnen die later ook het WK zouden winnen.
1: De goal! Argentinië gaat door. Argentinië speelt de halve finale. En er zijn gebaren richting Oranje. Van een aantal Argentijnen. Dat hoeft niet, dat hoort niet. Waarom zou je het doen? En het is niet voorbij hoor dit. Kijk ook Noah Lang. Die gaat verhaal halen. Matheus Lahoz geeft nog een kaart aan Dumfries. Ook Lang is daar nog. Maar we kijken naar Lionel Messi. Die is slimmer. En ging gewoon vieren met zijn supporters.
3: Attention, c'est la danse du coup de boule.
4: Coup de boule, coup de boule.
3: Coup de boule à droite.
5: Ja, 2006 misschien. Hè. Je kan er niet omheen. Zeker als kind van mijn tijd. Ik ben begin de 30. Een jonge voetbalfan toen. En ja, hoe Zinedine Zidane op dat WK in die finale zijn afscheid met een goal. Zo mooi begon. Maar door die kopstoot en dan ook het verliezen van de finale. Ja, het echt helemaal met een anticlimax doet aflopen.
6: Oh Zinedine.
7: Pas ça, Zinedine.
5: Dat waren de laatste minuten van iemand die nog steeds als beste middenvelder ooit wordt aanschouwd. Voor zo'n legende is dat echt een dramatisch slotakkoord van een geweldige carrière dat hem voor eeuwig zal achtervolgen.
8: C'est la dernière fois. Il nous a fait tant rêver. Il nous a donné tant de bonheur.
5: Maar ik zeg ook. Foei, Marco Materazzi.
9: Die dan komt vertellen hoe Materazzi hem provoceerde tijdens de WK-finale.
10: Je vous dis, ça serait très grave. En fait, c'est des choses qui, voilà, en fait, c'est des choses très personnelles. Donc, ça touche à votre, oui.
11: Avec
10: la maman, la sœur, enfin.
11: La maman, la sœur.
10: Et puis, c'est des mots très durs, quoi.
12: Voor mij het dramamoment aller tijden op een WK is de handsbal van Luis Suarez voor Uruguay tegen Ghana.
13: Het is Pansil die hem gaat droppen. Boateng doorkoppen, Muslera, Appia, Van der Rijn gehaald. En Van der Rijn met de hand. Ja, we krijgen een strafschop. We krijgen een strafschop voor Ghana. De lijnrechter heeft het gezien. En rood voor Luis Suarez.
12: In de laatste minuut speelt hij zelf voor doelman en slaat hij de kopbal van Asamoah Gyan uit doel die daarna dan de strafschop mist.
13: Guyan met de aanloop. Guyan op de lat. Hij mist hem. Hij mist hem. Stilte in het stadion.
12: Suárez krijgt rood, maar Uruguay won uiteindelijk nog. En ik zat met tranen in de zetel.

0: 10 uur, dat betekent dat Anneliese Moons klaarstaat. Antwoorden op de vraag of manifesteren helpt. Volgens mij ga je die krijgen. Zo meteen met een topgast, Magnolia Tsokbe. Veel plezier, zo meteen iets over 10 uur.
1: Hoe vervan ik met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour. In Antwerpen, Oostende en Gent. Een unieke live-ervaring met hun grootste klassiekers. Het werkt in indrukwekkende orkestrale versies. Vanaf september in Antwerpen, Oostende en Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
2: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
3: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
4: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
5: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
6: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
2: Het is Merckxiaans, maar het is bijna meer dan Merckxiaans wat hij hier doet.
6: Sportza Tour. Oh. Vanaf zaterdag elke middag op Radio 1.
7: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
9: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
10: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
11: Powered by KBC.
0: Goedemorgen, zometeen de zomer van 2026 met een heel cool thema. Manifesteren, niet protesteren.

0: Maar zo manifesteren voor de toekomst, dat het goed komt allemaal. Zometeen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10:00, heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op de Heizel in Brussel nemen ongeveer 7000 studenten deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding en dat is een recordaantal. De afgelopen jaren vond dat op verschillende locaties plaats met computers, maar vorig jaar bleek dat de beveiliging niet volstond. Studenten konden bijvoorbeeld een ander tabblad openen met ChatGPT raadplegen. Daarom is er dit jaar terug een examen op papier met strenge veiligheidsmaatregelen. De 1878 deelnemers die het beste scoren mogen aan de opleiding beginnen. Deze mensen stonden al vroeg aan te schuiven, uiteraard met zenuwen.
4: Een beetje gestrest, maar op zich ja, het is ook wel oké. Voorbereiding gedaan, dus ja, we zullen wel zien wat dat brengt. Dus, ja.
5: Ik ben mij kapot aan het stressen.
6: Ja, het is moeilijk, maar het is ook, er doen heel veel mensen mee dit jaar. En je moet echt wel bij de beste zijn. Ik hoop op geluk.
7: Een beetje gestresseerd, maar ik heb goed geleerd. Dus ik weet niet, we zullen zien. Hè.
8: Ik heb wel een beetje stress, ik heb niks te slapen vannacht.
9: Ik heb wel stress, maar ik ga gewoon in mezelf geloven. Ik denk wel dat het goed gaat komen.
3: De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister voor de slachtoffers van de zware brand in een appartementsgebouw op linkeroever gisteren. Er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost nadat er vermoedelijk brand was ontstaan bij werken aan een elektriciteitskast in het gebouw. Bewoners die afgelopen nacht geen onderdak hadden, kregen opvang in een woonzorgcentrum en vanaf vandaag in een hotel. In Duitsland zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand in een ziekenhuis. Enkele tientallen mensen raakten ook gewond. Niemand van hen is er erg aan toe. De brand woedde in het ziekenhuis van de gemeente Ludwigslust in het noorden van Duitsland is dat. De dodelijke slachtoffers zijn patiënten. Volgens Duitse media is de brand in een kamer begonnen. Rusland heeft vannacht 74 raketten en bijna 500 drones afgevuurd op Oekraïne, dat zegt het Oekraïense leger. Het merendeel is uit de lucht gehaald, maar toch werden nog 33 doelen geraakt, vooral in Kiev. 13 mensen zijn om het leven gekomen bij de aanvallen. Volgens Rusland viseerde het vooral militaire doelwitten en energieinfrastructuur, maar getuigen ter plaatse zeggen dat er ook burgerdoelen werden geraakt. Het Vaticaan bevestigt dat 4 bisschoppen van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X geëxcommuniceerd zijn. Dat betekent dat ze geen sacramenten meer mogen toedienen en dat de huwelijken die ze inwijden niet geldig zijn. De 4 zijn gisteren tot bisschop gewijd in Zwitserland, ondanks een uitdrukkelijk verbod van paus Leo. Ook de 2 priesters die de ceremonie uitvoerden ondergaan hetzelfde lot. De priesterbroederschap Pius X verzet zich tegen het Tweede Vaticaans Concilie. Daarmee werd de kerk in de jaren 60 gemoderniseerd. De strekking is erg populair bij radicaal rechts, vooral in de Verenigde Staten. En de Rode Duivels hebben hun verblijf op het WK voetbal verlengd. Ze wonnen gisteren na verlengingen van Senegal met 3-2. Toen de Belgen 0-2 achterkwamen, deed bondscoach Rudy Garcia een paar opvallende wissels. Onder meer Jeremy Doku, Hans van Aken en Kevin De Bruyne moesten naar de kant. Maar de coach kreeg toch gelijk, zegt Kevin De Bruyne.
10: Uiteindelijk, dat zijn keuzes die de coach maakt. Als speler moet je daarmee tevreden stellen. En uiteindelijk heeft hem bij het rechte eind, want hij heeft gewonnen.
3: In de 8e finale speelt ons land tegen de Verenigde Staten. En dat gebeurt in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust. Maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer en opnieuw tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Sterrenhotel of sterrenhemel, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
1: Met Annelies Mons.
12: Goedemorgen, vandaag is hier iemand die je kan kennen van op haar sociale media of van haar deelname bij Homo Universalis. Ik heb het over Magnolia Tsogbe. En als iemand Magnolia heet, dan moeten wij op de radio dit draaien. Dit is Claude François en Magnolia.

0: Ja, wij vinden dat natuurlijk leuk om als iemand Magnolia heet, dan een nummer met dat heet Magnolia's Forever van Claude François te draaien. We hadden ook dat hele mooie lied van J.J. Cale kunnen doen. Soms zijn mensen dat zelf ook wel wat beu.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Magnolia Tokbe. Hoe is het bij jou? Ben jij dat beu, het lied, of valt het mee?
2: Ja, toch ja? Wel.
0: Kijk, slecht begonnen.
2: Nee,
0: is oké. Ça va met jou, want ik zag op jouw sociale media dat jij vannacht, laat ons zeggen, een voetbalnacht gehad hebt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik ben blij dat ik nog een stem heb. Want eerst was voor Congo dat ik mijn supporter in. Ze hebben helaas verloren, maar wel een heel goede match gespeeld. En dan de Belgen, die ons verrast hebben. Ik had dat nooit verwacht. Zelfs mijn partner Pieter had het echt opgegeven. Maar ja, we made it. So, het was een bewogen nachtje.
0: Ja. Ja, en dan moest je het ook nog gaan vieren?
2: Heel eventjes. In de buurt.
0: En hoe is het gevierd in de buurt?
2: Gewoon eventjes met de auto rondgereden. En ja.
0: De vreugde delen. Door te toeteren ook.
2: Ja,
0: terecht.
2: Ja,
0: voilà. Kijk, te tonen dat we blij zijn, hè, dat er naar de volgende ronde wordt gegaan. Ja. Magnolia, jij bent, zoals je het zelf omschrijft, of zag ik het ergens, social media queen.
2: I am? Ja? Heb ik dat ergens...
0: Ja, ik heb dat ergens gelezen.
2: Ah, tof.
0: Ja, omdat, er zijn heel veel titels als je met sociale media bezig bent. Hoe, als iemand aan jou vraagt, wat doe jij? Wat vertel je dan?
2: Ik ben een social media professional, zeg ik dan. Want ja, ik heb een onderneming in social media, in marketing. En ik specialiseer mij in social media. Ik help bedrijven met hun online presence. Ik ben daar 6 jaar geleden mee begonnen. En ja, ook in mijn vrije tijd, op mijn persoonlijke pagina, ben ik ook heel erg actief. En het is nu de laatste tijd keihard aan het boomen.
0: Uh-huh.
2: Ik heb een hele leuke community opgebouwd. Dus ja.
0: Ja. En je hebt ook een sportaccount, zo heb ik jou ooit leren kennen.
2: Sportaccount heb ik inderdaad ook.
0: Ja.
2: You did your research.
0: Zo ken ik jou.
2: Ja.
0: Daar is het voor mij begonnen. Ik zag jou sporten en ik was geïnspireerd door het sporten. Voilà. Dus je hebt veel verschillende manieren waarop je sociale media gebruikt.
2: Ja, voor verschillende zaken. Dus zowel voor mijn business heb ik een social media account, voor mijn persoonlijke pagina en voor mijn sportaccount. Want ik kan soms oversharen, zou ik zeggen. Dus ik heb dat proberen te verdelen in verschillende accounts.
0: Ja, maar de mensen volgen jou graag. Mensen kunnen jou ook kennen van Homo Universalis.
2: Klopt.
0: Want daar heb jij meegedaan.
2: Ja.
0: Was het leuk?
2: Heel leuk. Het was een hele positieve ervaring. Ik zou het echt iedereen aanraden. Ik heb zelfs mijn partner en zijn broers aangeraden om eraan mee te doen. Dus ik hoop dat ze er volgende keer bij zitten.
0: Ja. Het is een leuk concept.
2: Het is echt een heel leuk concept. Fijne mensen ontmoet. Ik zou het echt aan iedereen aanraden.
0: Ah, voilà. Kijk, ik weet niet of mensen zich nu nog kunnen inschrijven, maar anders is het al voor een volgend seizoen.
2: Ja.
0: Dan mag dat nu op het to-do-lijstje. We gaan het vandaag hebben over manifesteren.
2: Mm-hmm.
0: Wat betekent dat voor jou, manifesteren?
2: Manifesteren voor mij betekent... Het is eigenlijk een combinatie van geloven in jezelf. Talk whatever you want into existence. En ook het werk doen ondertussen. En niet gewoon zomaar zeggen van... ik wil dit... En dat gaat wel vanzelf komen.
0: Mm.
2: Een vision board maken en dat gaat vanzelf komen.
0: Ja, want dat beeld bestaat er een beetje, denk ik, dat dan is van, dan moet je je ogen sluiten en je voorstellen waar wil ik zijn binnen 10 jaar.
2: Ja, je kan je wel voorstellen, je kan wel een doel voor ogen hebben, maar je moet er naartoe werken natuurlijk. En je moet stappen zetten die er naartoe leiden.
0: Mm.
2: Dat is hoe ik erover denk. En dat is altijd een beetje de rode draad geweest in mijn leven, op verschillende aspecten in mijn leven. Dus
0: Dus het is niet zitten en hopen dat het vanzelf gaat gebeuren.
2: Het gaat ook, zo werd het ook niet. Het is niet zo zwart-wit.
0: Nee. Ja. Maar het is echt iets heel actief. Misschien moeten we beginnen met een voorbeeld. Want is muziek dan ook iets dat daar kan in helpen? Dat als je zegt van, want het kan wel dat je gewoon zoiets hebt van, ik zit allemaal niet zitten. Ik weet niet waar ik naartoe moet.
2: Ja, zeker. Muziek kan daar zeker in helpen. Beyoncé natuurlijk is een artiest die ik al heel lang volg en ik ben super fan van haar. En haar muziek spreekt mij echt het meeste aan. Daarom ben ik zo fan van haar. En ik heb ook ondervonden dat altijd als ik me in een bepaalde fase in mijn leven bevind, ontdek ik dan bepaalde liedjes die echt spreken over het moment waarin dat ik zit.
0: Mm-hmm.
2: En dat wordt dan mijn liedje van het moment.
0: Ja, dus heeft voor elke levensfase...
2: Elke levensfase. Ja,
0: elke emotie heeft ze wel iets bij.
2: Voilà.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus ja. En dat kan dan helpen. Nu gaan we, want Beyoncé is er zeker bij vandaag. Mm-hmm. Ik denk, als je gekund had, had je dan gewoon allemaal Beyoncé-nummers
2: sowieso
0: gekozen. Ja.
2: Sowieso had ik dat gedaan. Maar ik heb echt mijn best moeten doen om één liedje te kiezen. Of voilà. Twee misschien.
0: Wie weet waar het ons brengt vandaag. Dus als luisteraars toch ook een heel goede Beyoncé-suggestie hebben...
2: Ik hoop dat.
0: Ja, voilà, dat gaat
2: ik reken op hen.
0: Beginnen gaan we doen met Bomba Estéreo en Soy Yo.
2: Ja.
0: Wat doet dat met jou, dat nummer?
2: This is me. Ja, dat ben ik. En ja, voordat je externe zaken gaat manifesteren, gaat proberen aan te trekken, moet je ook wel weten wie dat je bent, waarvoor dat je staat. En dat is eigenlijk je basis in alles. Mm-hmm. En ik geloof daar echt heel sterk in. Want het is met vallen en opstaan. Het is niet altijd rooskleurig. Dus zolang dat je weet waar dat je komt, wie dat je bent... komt dat wel altijd goed, ja. Denk ik dan. Dus Soy Joe is denk ik wel een goeie.
0: Ja, en is dat voor jou moeilijk geweest om dat te ontdekken van wie je echt bent, wat je echt wilt? Of?
2: Moeilijk is het niet geweest. Ik ben wel altijd redelijk confident geweest in wie dat ik was. Maar je moet toch wel een dik vel hebben, vind ik, om met kritiek om te gaan. Soms feedback, sommige mensen zijn het niet altijd met jou eens of zo. En je moet altijd je eigen mening of je eigen visie proberen door te doen of zo. Maar ja, ik heb gewoon altijd in mezelf blijven geloven. En ik geloof niet... ik heb dat niet graag als mensen mee in een hokje proberen te steken. Dan rebelleer ik echt, letterlijk. Gewoon omdat ik weet dat ik meer kan, meer waard ben. Mm-hmm. En dat ik niet altijd... wel blijven staan, op dezelfde plaats wel blijven trappelen of zo.
0: Ja, ja, oké. Okay. En wat voor hokjes heb je het gevoel dat mensen jou soms proberen in te duwen? Of is dat iets algemeen? Of als kind
2: dat is iets algemeen. Dat is echt, ik kan nu echt geen concreet voorbeeld geven.
0: Als ze jou proberen te kleiner te maken dan dat je...
2: Ja, kleiner te maken dan dat is. Ja, wat ik heel vaak hoorde, laten we het zo zeggen. Is, you're too loud. Ja, nu heb ik echt zo... het werk gedaan en is mijn antwoord letterlijk van if I'm too loud of if I'm too much, go find less. Mm-hmm. Yeah, then I'm not your person.
0: Voilà. Jezelf zijn, daar begint alles.

0: Soyo van Bomba Estéreo. Naar Brussel druk. Op de E40 10 minuten erbij vanaf Afliegem. Ook op de A12 in Londerzeel is het druk. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring ook een kwartier van Wezenbeek tot Zaventem. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Naar Antwerpen druk. Op de E19 10 minuten van Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten van Sint-Amalingeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Willebroek naar Mechelen 20 minuten file rijden bij Heffen. En op andere plaatsen zijn er enkel wat kleinere vertragingen.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: Yes, je kan daar ook gewoon reageren. En dan kom je misschien bij mij en Magnolia Tsogbe terecht. Want wij zijn hier vanochtend om het te hebben over manifesteren. We hebben al een reactie van Ben in onze Radio 1-app. Die zegt, ja, mag ik langs deze weg Magnolia een grote shout-out geven? Gewoon voor wie ze is.
2: Oh.
0: Kijk. De complimenten die zijn ook daar welkom. Maar zeker ook de suggesties. Zo is er Steven de Brand. Goedemorgen, Steven. Oeh, hallo. Steven, hoor je mij? Ja, wacht hoor. We gaan eerst kijken of het allemaal in orde is. Rup. Komt goed hoor. Komt goed. Kijk, soms gaan er dingen fout. Dan moeten we er gewoon in blijven geloven dat het goed gaat. Wacht hoor. Ja, hallo? Nee, ik ga even wat laten. Ik ga een plaatje draaien en dan gaan we zien waar we uitkomen. Ah, ik weet wat ik mis heb gedaan. Ik heb een fout. Danny, ondertussen is Danny hier. Gisteren was het ook, hè. Er staat hier WhatsApp op mijn scherm, maar er moet hier een andere WhatsApp staan. En dan gaan we dat regelen, hè. Zo. En nu zou Steven er moeten zijn.
3: Goedemorgen.
0: Kijk, het was een soort super, okay, illustratie dat je er moet in blijven geloven. Ja. Kijk, daar dien ik dan voor. Steven, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben het over manifesteren vandaag. Wat betekent dat voor jou?
3: Ja, een beetje gelijk wat Magnolia juist ook al had gezegd. Geloven in jezelf. Mantra's horen daar voor mij ook in. Dus iets telkens blijven herhalen in je hoofd, ook ernaartoe werken natuurlijk ook, voor te gaan geloven in jezelf en een doel te bereiken wat je wilt bereiken. Hè.
0: Ja, ja, ja, ja. En is dat iets dat voor jou natuurlijk komt of heb je daarvoor moeten werken?
3: Nee, natuurlijk zou ik niet zeggen, maar ja, ik heb er toch wel wat moeite voor moeten doen. Ja, toch wel.
0: Ja.
3: Toch wel.
0: Ja, en wat zijn zo'n mantra's die in jouw hoofd zitten, waar je naar leeft en die jou sterkte of kracht geven?
3: De meest voorname is gewoon geloven in jezelf en niks aantrekken, zal ik maar zeggen, van wat anderen van jou vinden. En er gewoon te staan.
0: Ja.
3: Uiteindelijk, niemand is hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En ja, je moet niet zo onzeker zijn over je leven, want uiteindelijk is niemand is perfect. Nee. Vooral dat.
0: Ja, ja, vooral dat. Magnolia, ik zie u geweldig knikken.
2: Ja, ja, wanneer dat je zei, niemand is hetzelfde, dan zeg ik ook altijd van dat je moet accepteren dat andere mensen anders zijn. Nee, dat mensen anders zijn dan jou. En als je dat doet, dan is dat echt wel real power.
3: Mm-hmm. Ja, klopt volledig.
2: En dan gaan mensen leren om meer verdraagzaam te zijn of zo.
0: Ja, ja. Terwijl, soms zorgen sociale media er ook wel voor dat er wordt veel vergeleken en veel ook, die ziet er zo uit, dus ik wil er ook zo uitzien, dat het net het omgekeerde een beetje is.
2: Voilà. Vergelijken doe ik quasi nooit. Enkel met de persoon die ik zie in de spiegel, dat wel. Ik wil altijd wel beter doen voor mezelf. Maar never compare your level 1 to someone else level 20, zeg ik ook altijd.
0: Ja, ja, ja.
2: Hey, je kijkt wel op naar iemand. Je kan je wel afvragen van hoe heeft die persoon dat gedaan. Kom je in contact met die persoon, vraag het dan gewoon ook. Van hoe heb je het gedaan? Teach me. Maar niet jaloers of zo erop gaan zijn.
0: Nee, nee.
2: En gewoon je eigen pad volgen en er vertrouwen in hebben.
0: Ja, ja. Dat is wel een heel goeie. Van niet je eigen start vergelijken met iemand die al 20 jaar misschien met iets bezig is. Dat is een hele goeie. Steven, helpt muziek jou ook om te manifesteren?
3: Oh ja, enorm hard. Zeker en vast wel. Ja, ja,
0: ja?
3: Toch wel.
0: Bijvoorbeeld Lady Gaga, want haar heb je aangevraagd. Lady Gaga, ook klopt. Wel iemand, denk ik, die dat doet, manifesteren.
2: Ja.
0: Ja, hè?
3: Ja, ja, toch zeker wel. Haar muziek is er altijd wel geweest in de momenten dat ik het iets moeilijker had met mezelf, zal ik het zo maar zeggen.
0: Mm-hmm.
3: Heel onzeker zijn vroeger, toen ik nog jong was. En ja, het liedje Born This Way heeft er gewoon voor gezorgd dat ik moet geloven in mezelf en dat ik moet staan waar dat ik sta. En ja, zoals Magnolia ook juist zegt, je moet jezelf niet gaan vergelijken met iemand die misschien al veel verder in zijn proces zit van manifesteren, zal ik het zo maar zeggen.
0: Mm-hmm.
3: Dus vooral dat nummer, Born This Way, was echt één voor mij. Die heeft mij er echt helemaal doorgetrokken.
0: Zalig, hè?
2: Ik ben blij voor jou.
0: Ja, dat muziek dat kan doen. We gaan jou vieren met Lady Gaga. Dat gaan doen.
3: Dat ben ik heel fijn.
0: Even, merci, hè.
3: Dank je wel. Fijn dag. Doei. Or capital H-I-M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way.

0: Born This Way van Lady Gaga. Voor de momenten waarop je misschien wat minder in jezelf gelooft. En vooral een goede boodschap dat iedereen anders is. En dat je dus maar gewoon best jezelf bent.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Magnolia Tsokbe. En we hebben het over manifesteren. En Charlotte, die heeft ook een lied gekozen. Goedemorgen, Charlotte Vreeke.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Welk liedje wil jij graag aanvragen vanochtend?
2: Don't Stop Believing van Journey.
0: Huh? Oké, in de titel zit het al, dat je goed moet geloven. Waar in jezelf geloven, waar moet je op blijven vertrouwen?
2: Ik heb een hele prettige periode achter de rug. En ik volg Magnolia nu al een jaar. En ik vind het fantastisch dat ze met haar body positivity en haar humor en haar oprechtheid... heeft ze er eigenlijk ook voor gezorgd dat ik mij terug zo wat rechtgekrabbeld heb en het gevoel heb van stop niet met geloven in jezelf, stop niet met geloven dat alles goed komt, blijf geloven in goede dingen en in een goede toekomst, geniet van de kleine momentjes en de kleine gelukjes. Dat is eigenlijk de reden waarom dat ik Don't Stop Believing gekozen heb deze morgen.
0: Zalig. Dat is toch zalig dat je dat kan veroorzaken, Magnolia.
3: Amai. Ja, ik weet niet wat dat moet zeggen.
2: Ik heb haar al, privé ook al een keer een berichtje gestuurd. Ja. Zij is ook wat molliger, als ik dat zo mag zeggen.
3: Tuurlijk, girl, I'm thick.
2: Big and beautiful. En ik heb me lang niet zo gevoeld. En ik heb vandaag een leopaard voor
3: yes.
2: Magnolia. Ik durf wel een keer wat een knoopje openzetten. Ik ben goed zoals ik ben. Dat is een beetje door haar toch wel. Dank je, Magnolia.
3: Mag ik zeggen dat ik trots ben op jou?
2: Dank u.
3: Proficiat, dank je wel.
0: Ja, maar het is, je kan veel zeggen over sociale media, maar ik heb ook wel op een bepaald moment heb ik zo bewust gekozen om lijven zoals het mijne te gaan volgen. En dat maakt zoveel verschil.
3: Ja, het is relatable.
2: Ja,
3: het is relatable.
0: Ik zag iemand zeggen dat je zelfvertrouwen meer afhangt van wie je volgt en je algoritmes dan eigenlijk van je lijf. Ja. Omdat als je jezelf maar ziet genoeg en mooi, voilà.
3: Met de zin,
2: ik zie haar soms in de spiegel zichzelf bekijken en dan I'm beautiful. En dan denk ik, dat is waar. En nu doe ik dat soms ook in de spiegel. Dus
3: Je moet jezelf elke dag reminden. En ook je partner. Allee, als je een partner hebt.
2: Dat dan kan het manifesteren. Don't stop believing. Voilà.
0: We hebben al gezegd, het begint bij jezelf en dan het volgende manifesteren.
3: Voilà.
2: Ja, voilà. Dus dat.
0: Zalig.
2: Ja.
0: En zet je het dan ook echt zo op om jezelf moed in te spreken? Of waar zet je het op?
2: Ja, als ik me wat down voel, of ik ben aan het poetsen, of dan heb ik zo een afspeellijst. En als dat liedje voorbij komt, dan ben ik even... niet aan het poetsen en dan zing ik luid op mee. Dus het is een van mijn lievelingsliedjes. Ja.
0: Gronia, jij vindt het ook goed, hè?
3: Ja, ik vind het ook heel goed. Als ik wel iets mag zeggen, je zegt als je down voelt, dat je dat liedje dan opzet, je moet dat eigenlijk ook opzetten wanneer je goed voelt. Dat is nog een extra reminder.
2: Ja. Een reminder.
3: Voilà.
0: Onszelf aan blijven herinneren dat we fantastisch zijn zoals we zijn. Hè. Ja. Dat is de bedoeling.
2: Dat is
0: Charlotte, heel erg bedankt. Succes met alle volgende manifestaties. En laten we beginnen bij Journey.
3: Voilà.
2: Oké, dankjewel.
0: En ondertussen, als mensen ook suggesties hebben over manifesteren, echt in de dingen geloven, in jezelf, in andere mensen, in wat je wil in het leven, en de muziek die daarbij hoort, laat maar weten.

0: Don't stop, dat vooral. En ook Don't Stop Believing hier van Journey.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: Jazeker, dan ga je naar de chatfunctie en daar kan je dan ons zeggen welk nummer jou misschien helpt of in welk nummer het gaat over manifesteren en echt dat geloven en er ook voor werken waar je naartoe wil. Magnolia, we hadden het daarnet over geloven in jezelf, daar begint het allemaal, en dat jezelf manifesteren wie je wil zijn. Maar daarnet zei Charlotte het ook, een volgende stap kan ook zijn dan de liefde manifesteren. Als ik dat dan aan de andere kant zie, dan zie ik iemand met een verlanglijst van ik wil iemand die zo en zo en zo is. Maar dat is het niet, hè? Of een deels?
2: Nee.
0: Hoe heeft het er bij jou uitgezien, die zoektocht?
2: Dus die zoektocht voor mij... ik heb verschillende relaties gehad. En elke relatie voor mij was een lesje. Het is stuk gelopen, oké, fijn. Maar wat leer ik hieruit? Wat wil ik... Niet in mijn partner. Dat heb ik vooral meegenomen naar mijn volgende relatie.
0: Ja.
2: Ik betrapte mezelf er wel op. Als ik in een relatie zat van... was je nu een keer meer dat en meer dat en meer dat? Je durft dat dan niet uitspreken. Ik was toen jong. Maar hoe ouder je wordt, weet je meer wat je wilt. En ga je dat ook wel meer durven uitspreken... En you talk into existence. En ik, nu met mijn huidige partner. Mijn partner weet perfect wat ik wil. Maar hij is ook exact wat ik gemanifesteerd heb.
0: Ja?
2: Ja. Dus, het is cliché, maar hij is exact wat ik gemanifesteerd heb.
0: Ja, en wat was dat dan in jouw hoofd voor je hem kende? Wat wilde?
2: Iemand die mij rust brengt. Hij brengt mij echt tot rust. Hij is echt mijn safe space. Mijn leven is soms super druk. Hij verstaat mij zonder woorden.
0: Ja, we kennen hem een beetje. Of mensen die jou volgen, die kennen hem. Want Pieter is ook een deel van zit vaak op jouw op sociale media. Mm. In jouw reels zit hij mee, in jouw filmpjes.
2: Ja.
0: Dan vragen mensen zich af, deel je dan alles? Denk je daarover na? Of is dat wel echt gewoon op een bepaald moment, nu ga ik filmen?
2: Nee, ik denk dat dat ook eerder een beroepsmisvorming is. Want ik zit in content creation ook. En ik zie dan bepaalde opportuniteiten. En er zijn dan inderdaad bepaalde momenten dat ik dat weet van... Er komt iets aan, weet wel. Dus ik heb al direct mijn gsm vast. I'm glued to my phone sometimes. Ik heb dan mijn gsm vast. En als je kijkt naar mijn content, is dat echt zo... vanuit een bepaald standpunt dat je zoiets hebt van... Dat kan niet...
0: Soms heb je het gevoel dat we met jou aan het facetimen zijn.
2: Ja, het is echt een facetime. Ja. Dat is een beetje het format. Ik zeg ook altijd, behandel je gsm als een facetime. Of je social media als een facetime.
0: Ja, niet dat ergens positioneren met goede belichting en met dingen. En
2: dat doen we niet.
0: Nee.
2: Ik heb daar geen tijd voor.
0: Nee, het is echt het leven zoals het is, Magnolia.
2: Ja, echt gewoon uit het leven gerepen momentjes.
0: Ja.
2: En dat is hetgene dat je dan ziet passeren op mijn pagina.
0: Ja. En zo, ik moet heel erg denken aan het filmpje van jullie verloving. Was heel ontroerend om naar te kijken. Het is wel heel mooi dat we daar een deel van mogen uitmaken van dat soort mooie momenten.
2: Ja, ik ben blij dat ik dat kan delen. Niet dat dat een must was of zo, maar Pieter kent het inderdaad zodanig goed dat hij mij gewoon... ervoor heeft gezorgd dat ik dat zelf ging filmen. En die kwam dan af met... liefje, we gaan een wandeling gaan maken. En die dag hadden we trouwens ruzie. Dat was ook nog zoiets. Die dag 2 dagen ervoor.
0: Ja, want discussies mogen we
2: ook. Discussies, ruzie. Het was geen ruzie. We hebben eigenlijk bijna nooit geen ruzie, maar gewoon een beetje discussie. Ja. En die wilde per se een wandeling gaan maken. En ik ben dan zo de kop. Ik wil niet. We zijn dan die wandeling gaan maken. En ondertussen was ik... ik ben dan een beetje bratty. Sassy. En dan zegt hij, zet maar je Strava op. Ik zei, ik ga niet zo ver gaan wandelen. Het was uiteindelijk maar om de hoek. En dan zegt hij, ik wil wel dat je jezelf filmt. En ik zag mezelf filmen. En zegt hij, ik heb iets gezien online. En ik was al mega intrigued. Zo van, jij iets online gezien en je wilt iets doen. Ja, ik natuurlijk direct mijn gsm vast. En hij stelt dan de vraag. En ik was zodanig gefocust op die vragen om te zien van, wat is de strikvraag of whatsoever. En dan plots haalt hij die ring uit. En die opbouw, was amazing.
0: Ja. Het toont hoe goed hij jou kent, hè?
2: Ja, hoe goed dat hij me kent. En dat gesprek dat je ook ziet in de video, dat zijn ook de gesprekken die wij hebben, als het moeilijk gaat. Dat hij het dan zegt van, hoe heb je vandaag ervaren? Die gaan niet zeggen van, ja, van schaal van 0 tot 10, maar die gaan wel mee altijd als een reminder van, allez, wat dat er ook gebeurt tussen ons, ik ga altijd blijven vechten voor ons, zegt hij. If you're tired of me, take a nap. dat is onze regel nummer 1. If you're tired of me, take a nap.
0: Ook een goede mantra om te hebben.
2: Ja, zeker. I like it.
0: Ja, gezellig. Ja, het is fijn om jullie te zien. En dan wordt er getrouwd binnenkort.
2: Ja. Ja. Ja 30 oktober normaal. Okay. Maar ja. Maar ja. Alleen was het bijna niet, maar...
0: Ja, maar het komt goed.
2: Het komt goed, het was een beetje... Voilà.
0: Zalig. We gaan naar een liedje luisteren dat er voor jou mee te maken heeft. Ja. We gaan naar Thames luisteren.
2: Ja.
0: Waarom dit nummer?
2: Love Me Softly. Betekent het letterlijk. En het is echt soft love. Mm-hmm. Dus ik en Pieter. Het moet niet altijd dramatisch zijn en... over de top, romantiek en het is gewoon love me softly, put me in my feminine energy, make me feel like home. En dat is wat dat Pieter is voor mij.

0: Love Me, JJ van Thames. Een heel mooi nummer over manifesteren van de liefde en dan vooral de zachte liefde. Op de N16 van Willebroek naar Mechelen een kwartier file rijden tussen Heffen en Mechelen-Noord. Naar Antwerpen ook een kwartier op de E19 van Mechelen-Zuid tot de Werken, ook bij Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel 10 minuten erbij op de A12 in Londerzeel. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring ook 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. In Lorenigen kan je niet over de Loobrug. En in de politiezone Ninoven, die is niet bereikbaar via het gebruikelijke telefoonnummer. Dus voor dringende politiehulp moet je daar naar het nummer 101 bellen.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Magnolia en Seppe Verbist is er vanochtend ook bij. Goedemorgen, Seppe.
2: Goedemorgen.
0: We hebben het hier over manifesteren. Is dat iets wat jij actief doet in je leven?
2: Ja, ik denk dat wel. Het bewust proberen toch een bepaalde houding na te streven of zo. Een bepaald, niet per se een doel, maar toch een openheid na te streven. Zodanig dat de doelen een beetje vanzelf binnenkomen.
3: De mindset.
2: Mm-hmm. Ja.
0: En welke mindset streef je dan na, Seppe?
2: Het komt heel dicht in de buurt met het nummer dat ik had gekozen van Tom Waits, Jane's Blue Wish. Het gaat wel over de kleine geneugtes van het leven en een soort van liefde. Het is er al over liefde gegaan, maar toch nog een andere soort liefde. Het nummer vat het eigenlijk heel goed samen. Het is een hele korte tekst. Het begint met The sky holds all our wishes. Dus een beetje die openheid van alles. Ja, alles is mogelijk. En the dish ran away with the spoon. En dat is uit een heel oud kinderrijmpje blijkbaar. Maar dat is zo het beeld van... Ja, het bord is gewoon lopen met de lepel. Dat heeft zoiets super kinderlijk fantasie. Iets heel klein. Ik stel me altijd echt zo een huisje voor waar dat in afwas staat. En je kijkt naar buiten. En je ziet daar de open hemel. Alles het heelal mogelijk. En dan toch die aandacht op die lepel en dat bord in de afwas of zo, die dat dan een beetje zijn gaan lopen. The chimney smoke ties the roofs to the sky. Dus zo de verbinding van de huizen en het leven met die lucht, met die mogelijkheden. Mm-hmm. There's a hole overhead, but it's only the moon. En dat is zo die realiteit. En dan komt de vergankelijkheid. Will there ever be a tree grown from a seed I've sown? Dus gewoon in ene zin, een beetje van ja, ga ik iets kunnen echt nalaten in dat leven? Of gaat er echt een boom groeien van een zaadje dat ik geplant heb? En dan komt in ene slagzin waar het eigenlijk voor mij allemaal om draait. Life is a path lit only by the love of lit only by the light of those I love.
3: Oef.
2: Dus eigenlijk dat leven is een pad verlicht door de liefde, het licht van de liefde van de mensen dat ik graag heb.
3: Ja.
2: En de liefde geven aan mensen, aan andere mensen, of de liefde dat je geeft, dat is wat je levenspad verlicht.
3: Mm-hmm.
2: En dat is een soort liefde dat niet is van wat wil ik, of wat verwacht ik, of welke liefde wil ik terug, maar die focus... Ja, bijna zoals in het Taoïsme, van je moet dat resultaat lossen, maar je doet het best en je geeft. En wat dat daar dan uitkomt, ja, dat heb je niet in de hand. Maar je kunt alleen maar proberen het lampje aan te steken met de liefde dat je zelf geeft.
0: Ja.
3: Oh, I love this.
0: Ja, mooi hè?
3: Het is echt, ja.
0: Er is een soort zen.
3: Ja, zen. Het is echt very deep, maar zo waar.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan in dat Tom Waits universum, het begint ook met een krakende stoel. Zo'n schommelstoel dat je hoort kraken op een houten vloer. Een heel typisch Tom Waits harmonische structuur. Heel schoon, simpel op een gitaar. En een trompet dat een melodie speelt. En de laatste, die slagzin wordt dan nog een keer herhaald. En voor mij is dat een nummer ook... Daarmee dat ik echt dat nummer kies, ook omdat dat zo'n effect heeft, gaat al op mij. Ik zet dat heel vaak op. Dat is een van mijn favoriete nummers. Maar ik heb zo bijvoorbeeld een vriend dat een coverband heeft. Mitch Made in Heaven. Een goede naam. Want hij heet Mitch en hij speelt nummers van andere mensen. Allee, dat is eigenlijk 95% speelt die U2-muziek. En die zat heel vast in een soort van stramien van altijd maar te proberen. Ja, letterlijk een coverband, iemand anders zijn. En dan in zijn geval vooral zo heel hard met Bono en zo en die dingen. En dit was een nummer bijvoorbeeld dat hem ook, door daar op deze manier mee over te praten en zo, dat er voor hem ook ergens op die moment, dat is natuurlijk niet alleen dat nummer, dat zijn meer dingen, maar toch ergens een klik heeft gemaakt om zo wat je nastreeft toch
0: te gaan,
2: anders te gaan bekijken.
0: Ja. En, we kunnen hier nog heel lang over praten, hè, Seppe, maar ik ben super benieuwd naar die krakende stoel. Dus ik ga Tom Waits het laten vertellen. Merci om het in te sturen en succes met de
2: Alstaren. Ja, bedankt om het te draaien.
3: Nee,
2: nice.

0: Jane's Blue Wish van Tom Waits. Manifesteren, daar gaat het over. En misschien wel, ja, naast Beyoncé, de andere persoon waar ik aan denk als het over manifesteren gaat, dan is het Lizzo.
1: Lizzo.
0: Ja, die heb je ook gekozen, Magnolia. Ja. Waar zijn we dan qua manifesteren voor jou?
1: Vooral body positivity.
0: Ja.
1: Bij haar, love yourself first. Ja. En als je waarde niet zien, oké, ja, fijn, doei.
0: Ja,
1: het is heel kort.
0: Ja. Klinkt simpel, maar het is niet altijd even simpel.
1: Het is niet altijd even simpel, dat is waar. En ik ga, het heeft me ook... Het heeft ook eventjes tijd genomen om te accepteren... afwijzing te accepteren, laten we het zo zeggen.
0: Ja.
1: En dan heb ik ook weer later geleerd... Rejection is redirection.
0: Ja, je hebt heel veel goede zinnen in je hoofd.
1: Ja, sorry. Ja. Zelfs niet sorry, you're welcome. Nee,
0: sorry. Ja, dank u. En heeft het sporten daarbij geholpen? Dat herken ik zelf zo.
1: Dat is ook nog zo één. Ik sport veel. Mm-hmm. Drie à vier keer per week. En ik denk dat sinds 2017 was of zo, dat ik echt wel heel actief ben gaan sporten.
0: Ja, en halve marathons en zo lopen.
1: Halve marathons.
0: Dat moet je toch echt ook manifesteren, want dat gaat mij
1: helpen. Ja, voilà. En ik ben ook iemand die, ik kan niet zeggen competitief is, maar ik geloof gewoon in mezelf en ik wil dat gewoon doen. Ik weet nog de steeds dat ik dat zei tegen mijn coach: van ja, kijk, ik wil meer.
2: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een power move, morgen een bedrijf

Nieuws komt eraan, dus we gaan naar Lizzo luisteren. We kunnen het er zelfs nog zeker verder over hebben. Ja. Good as hell. I do my head talk.

0: Ze zegt het ook, hè. Als ze niet voor jou zijn, gewoon wegwandelen. Dank jullie zo.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel, leef beter.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen. Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
11: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
10: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
11: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
10: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
12: Hey, wat bedoelt het?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
13: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Op de Heizel in Brussel wordt op dit ogenblik het toelatingsexamen voor de artsenopleiding afgenomen. Zo'n 7000 deelnemers zijn ingeschreven en dat is een record. Helene van der Beek ging de deelnemers tegemoet op de Heizel.
17: Ja, toch zenuwachtig. Een spannende dag voor 7000 kandidaatstudenten. Voor het eerst sinds 2019 is het examen weer hier op de Heizel en niet in verschillende computerlokalen. Want vorig jaar ging dat mis met fraude.
18: Ik weet nog van computers van vrienden dat zij echt grote computers hebben en dat ik kon afkijken en dat heb ik gehoord.
17: De examencommissie

0: nu tijdelijk voor pen en papier.
1: Dat is nog altijd de meest robuuste basis. We hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. En we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
0: De meeste deelnemers vinden dat goed. Al moeten ze dan wel van ver komen.
2: Dat in één locatie is, dat vond ik niet nodig. Op papier wel, want dat kun je fraude doen. Maar allemaal in Brussel, al die files en zo.
3: Ik denk dat het moeilijker gaat zijn om vals te spelen. Dus ik denk dat het wel een eerlijkere keuze zal zijn.
0: De beste 1878 studenten mogen komend academiejaar aan de opleiding beginnen.
4: Het examen gaat nu van start. Veel succes.
5: Morgen en overmorgen volgen ook nog de toelatingsexamens voor tandarts en dierenarts. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,8 miljard euro aan subsidies uitgekeerd. Dat blijkt uit het nieuwe subsidieregister. Het gaat om projectsubsidies, maar ook over extra budget voor kinderopvang en scholenbouw. Het totaalbedrag voor de subsidies blijft elk jaar stijgen. De Vlaamse regering had eerder beslist dat ze wilde besparen, maar minister van Begroting Ben Weitz van N-VA vindt dat er nog meer subsidies geschrapt moeten worden.
6: Je ziet dat we dit jaar al een besparing doen van meer dan 210 miljoen euro op die subsidies en dat we nog extra maatregelen nemen. Iedereen is het erover eens dat we kunnen besparen op die subsidies. Tot op het moment dat je dat ook effectief doet, dan is er altijd wel de een of de andere die recht staat in zegt, ja, maar niet op die subsidie en ook niet op die subsidie. Wel, we zullen het toch moeten doen. We moeten de tering naar de nering zetten.
5: In het zuiden van Frankrijk is nu al 1200 hectare bos afgebrand in de streek rond Marseille. Het zogenoemde massief van Corbière is fel getroffen en ook de Aude, waar vorig jaar nog een immense brand heeft gewoed. Frankrijk blijft in de greep van een hittegolf. Er zijn nu al ook ruim 90 mensen verdronken toen ze gingen zwemmen op verboden of gevaarlijke plaatsen. De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook zo'n 90 gewonden. De aanval was zowat de zwaarste sinds het begin van de oorlog, zegt de burgemeester van Kiev. Naar aanleiding van de aanval wil de Europese buitenlandvertegenwoordiger dat Europa nieuwe sancties oplegt aan Russische bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky heeft nog eens gevraagd om meer steun voor de luchtverdediging. Hij wil vooral dat de VS Oekraïne toestemming geeft om zelf Patriot-raketten te produceren. Die afweerraketten kunnen de Russische raketten onderscheppen. In Venezuela in Zuid-Amerika is gisteravond een periode van 7 dagen van nationale rouw gestart. Een week geleden werd het land getroffen door enkele zware aardbevingen die grote schade aanrichtten. De dodentol is intussen opgelopen tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt en er zouden nog altijd zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm, tienduizenden mensen zijn dakloos. Eerst kans op wat lichte regen vanochtend, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer, ook 25 graden op de thermometer. Ook zaterdag veel zon en warm, zondag wat meer wolken met een kleine kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.
8: De zomer van 2026.
7: Annelies Mons.

0: En vooral Don't Stop Me Now. Dat is duidelijk, hè? Dat is manifesteren bij Queen.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: Yes, en dan moet het dus over manifesteren gaan. Niet alleen gewoon geloven in wat je wil en duidelijk in je hoofd hebben wat je wil, maar er ook voor werken. Rock. En dat kan op veel vlakken. We hebben het al veel over de liefde gehad. Liefde voor jezelf, Magnolia. Liefde voor de anderen. We gaan Talking Heads gaan we draaien. En This Must Be The Place. Wat manifesteer je als je bij dat nummer zit?
2: Home. Letterlijk.
0: Je thuis.
2: Je thuis. En niet je thuis als een fysieke plaats, maar de mensen waarmee je omringt, de plaatsen, alleen de plaats waar je komt, de partners, et cetera. Dat je gewoon goed voelt.
0: Ja.
2: Als je het gevoel hebt dat je ergens binnenwandelt en it's not your vibe, remove yourself.
0: Ja.
2: Je moet je gewoon goed voelen.
0: Ja. Dat je niet, ook met mensen die eigenlijk als je iemand gezien hebt en je bent daarna helemaal gedraineerd elke keer of je bent onzeker.
2: Je moet jouw energie geven en niet je drainen of zo.
0: Ja.
2: Dat vind ik wel een hele belangrijke. En heb ik ook op een harde manier moeten leren.
0: Ja, omdat dat in het verleden wel gebeurd is, dat je net omringde met mensen die niet zo goed voor jou waren.
2: Ja. En ik ben ook iemand die heel empathisch is en heel veel aan meegaan. Maar soms wordt er een beetje misbruik van gemaakt. En je verliest jezelf er dan een beetje in.
0: Ja.
2: En jij kiest eigenlijk, met wie dat je omringt.
0: Ja.
2: Je bent een som van de mensen waarmee dat je omringt.
0: Ja, ik denk dat veel mensen dat misschien soms wat vergeten. Dat je die vriendengroep die er al zo lang is misschien, of dat niet meer als een keuze wordt gezien.
2: Ja, voilà, inderdaad. Niet meer als een keuze wordt gezien. Ik snap dat wel. Dat je nog altijd voor bepaalde zaken kiest in je leven. Maar bijvoorbeeld, je familie kan je niet kiezen.
0: Nee.
2: Maar je kan wel kiezen voor jezelf te removen uit bepaalde situaties.
0: Ja, of wat afstand te nemen.
2: Afstand te nemen, ja. Voilà. Dus ja.
0: Ja, ik snap het. Nu daarnet, jij begon met te zeggen, je home manifesteren. Mm-hmm. Het valt op dat jij redelijk veel Engels gebruikt.
2: En, sorry.
0: Nee, je hoeft je daar niet voor te verontschuldigen. Is dat omdat het woord manifesteren op zich ook is wel zoiets dat in het Engels, als je zegt manifest,
2: dat klinkt
0: krachtiger.
2: More empowering.
0: Ja.
2: Echt, ja.
0: Ja. En dat is ook gewoon hoe jij denkt, kan ik me in gewoon veel het Engels erbij.
2: Ja, ik gebruik heel veel Engelse termen, omdat ik het soms ook beter klinken vind.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, Nederlands is ook een mooie taal, daar ben je niet van. Maar soms, ik kijk tv in Engels ook, muziek. Het meeste dat we luisteren is ook in het Engels.
0: Ja.
2: Dus ja.
0: Ja, het hoort erbij. Het woord vibe is ook moeilijk te vertalen. Veel van de woorden
2: vibe
0: zijn ook moeilijk.
2: Hè. Hoe gaan we dat vertalen?
0: Sfeer?
2: Ja,
0: maar het is niet heel
2: vibe.
0: Hetzelfde.
2: Ja, vibe. Holding vibe.
0: Voilà. Dus we gaan naar Talking Heads luisteren. And This Must Be The Place. Nu, gisteren stuurde jij nog een berichtje van niet zomaar een versie, het moet een live versie zijn.
2: Ja.
0: En dan kwam er een uitleg. Ik ga hem even laten horen.
2: Oh my god.
3: Zal nu wederhalf het laten uitleggen.
4: Arrangement is top-notch en komt ook uit de concertfilm Stop Making Sense, dat wij al samen bekeken in de cinema ook. En dat je ook heel leuk vond, hè, baby.
2: Ja, en I really liked it, want normaal neemt hij me altijd mee naar zo'n rare dingen, maar ik vond het echt leuk.
0: Het is ook,
2: heerlijk.
0: Als het over vibe gaat, het is een beetje de vibe van jouw sociale media. Okay? Dat mogen we ook mee laten.
2: Ja.
0: En is het naar wat neemt Pieter jou dan mee? Van
2: wandelingen. Rare wandelingen soms.
0: Hoezo rare wandelingen?
2: Kijk, ik ga graag gaan wandelen. Ik hou van de natuur, but I don't like danger.
0: Oké.
2: Okay. En Pieter zei altijd van liefje, ik heb een leuke en mooie wandelingen gevonden. Mooie wandeling is voor hem met 10.000 obstakels, 20 keer je leven riskeren voor een watervalletje te zien. Allee,
0: dat hoeft voor jou.
2: Dat hoeft voor mij niet.
0: Nee.
2: Okay. Gewoon een rechte pad is voor mij voldoende.
0: Ja, snap ik. En toch gaan jullie trouwen. Hè? Dat is dan
2: ja,
0: mooi.
2: Sowieso.
0: En toch zijn jullie elkaar thuis.
2: Ja.
0: En hij leert jou muziek kennen en jij hem, kan ik me voorstellen.
2: Nee, hij leert mij echt heel veel muziek kennen. Ja. Daardoor heb ik dat liedje gekozen.
0: Ja. Oké, zalig. En we hebben ervoor gezorgd dat het de juiste versie is uit de film.
2: Oh.
0: Voilà, dat de
2: ik hoop dat hij luistert.
0: Ja, voilà. Talking Heads is dit en This Must Be The Place.

0: must be the place. En die place, dat is dan eigenlijk vooral iemand, hè, waarbij je denkt, ah, hier ben ik thuis. En dan weet je dat dat iemand goed is om in je omgeving te hebben. En om te manifesteren dat je meer zo'n mensen in je leven misschien wel wil. This must be the place, ook wel Naïeve Melody van Talking Heads.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Magnolia, je kan haar kennen van op haar eigen sociale media als sociale media ondernemer en expert. En Aileen Gijsels, die is er ook bij. Goedemorgen, Aileen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Oh, jij klinkt al zo vrolijk. Ik ben al blij dat je erbij bent. Manifesteren, is dat iets wat belangrijk is in jouw leven?
2: Ja, ik vind dat wel echt belangrijk. Ik pas het zoveel mogelijk toe en ik merk echt wel dat het een positief effect heeft.
0: Oké, en hoe pak je dat aan?
2: Ja, ik doe eigenlijk verschillende dingen, maar ik forceer niks. Maar ik schrijf heel graag mijn doelen op. Maar dan op een manier bijvoorbeeld dat het al is gebeurd, is al uitgekomen. Mm-hmm. Dat vind ik heel fijn.
0: Wacht, dus dan schrijf jij op, ik ben al...
2: geslaagd op al mijn examens,
0: ja,
2: bijvoorbeeld.
0: Ah, ja, okay. Ja, goed voorbeeld. Ja, oké. Echt alsof het al gewoon zo is.
3: En ben je geslaagd?
2: Ja. Ja.
3: Proficiat.
2: Dank je wel. Ja, okay. Het is gewerkt.
0: Ja, maar dat is iets heel anders dan opschrijven. Ik wens dat ik geslaagd zal zijn voor mijn examens.
2: Ja, dat is waar. Ik probeer het gewoon al te beslissen, zeg maar. En dan leg ik ook mijn examen af met de instelling dat ik er al door ben. En dan heb ik ook veel minder stress.
3: Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een vorm van affirmeren dan.
0: Ja, affirmaties, dat hoort ook wel wat. Ja. Want Magnolia, is dat iets wat jij doet? Vaak zie je dat zo in de spiegel. Ik doe dat met mijn kinderen ook. Dat ze zo in de spiegel, ik ben sterk en ik ben lief en ik ben grappig. Ja. Doe jij dat ook?
3: Ja, ik doe dat vaak. Maar dat is zo, als ik mezelf nu zie, plots in de spiegel, van, I look good. Pieter, je bent echt een mooie vrouw, hè? Ja, maar wat ik bijvoorbeeld ook doe, in mijn gsm heb ik al zo van die mapjes op mijn iPhone.
0: Ja.
3: En dus waar aan mijn bank en dergelijke zit. Dus I am healthy is voor het sporten. I am rich, waar aan mijn bank-app en zo zit. I am creative, I am... Echt, al die mappen heb ik zo...
0: Een goede tip. Ja, dus je ziet dat daar gewoon staan. Je ziet dat daar gewoon staan. Als je je telefoon opendoet.
3: Ja. Ah, ja, nu kijk, wacht, hé. Ja? I am rich... I flourish, dat is mijn bedrijf. I flourish. I am available. I am creative. I am social. I am beautiful. I am growth.
0: Ja. Aileen, is het ook iets wat jij dan doet? Echt zo dat spreken tegen jezelf?
2: Oh, ik denk dat af en toe doe ik dat wel inderdaad in de spiegel. Maar over het algemeen probeer ik gewoon doorheen de dag positief te denken. Of als ik merk dat ik iets negatief denk, dat ik het meteen probeer te flippen. Mm-hmm. Zodat ik, zogezegd, met een positievere lens naar de wereld kijk en ook meer de goede dingen zie die er al zijn.
3: Ja, een trucje daarvoor ook is als er iets negatiefs of zo gebeurt, moet je er niet van uitgaan van, waarom is dat nu met mij aan het gebeuren, is why is this happening to me? Wat moet ik hieruit leren?
0: Ah ja, niet zo van, waarom gebeurt dit nu weer met mij, maar
3: waarom ben ik in deze situatie terecht?
0: Wat kan ik ervan leren?
3: Dat vooral. Het lesje. Ja. Eruit meenemen.
0: En want er bestaat ook wel zoiets als toxische positiviteit. Hè? Dat je eigenlijk niet droevig mag zijn.
3: Je mag zeker droevig zijn.
0: Ja.
3: Allow yourself to feel the feels. Maar de volgende dag moet je gewoon daar weer staan. Mm-hmm. En eruit geleerd hebben.
0: Ja. Aileen, ik hoor jou bijna knikken door de telefoon.
2: Klopt, dat vind ik ook.
0: En is het iets wat jij vanzelf al had, Aileen? Of heb je dat ergens geleerd?
2: Ik denk dat ik altijd wel al een positieve insteek had in het leven, maar ik had de film The Secret gekeken toen ik 15 of 16 was.
0: Die ken ik niet,
2: was eigenlijk zo... Nee? Hij is heel fijn. Hij is zo heel inspirerend en over hoe dat je positiever kan nadenken. En dat heeft mij echt geholpen. En dan ben ik daar meer over beginnen opzoeken en leren. En nu is dat denk ik gewoon een beetje een deel van hoe dat ik door in mijn dag ga.
0: Ja.
2: Zonder dat ik daar heel veel over moet nadenken.
3: I'm taking notes. Ja. The Secret.
0: The Secret.
2: Het gaat
0: wat over, je leest daar ook wel eens online over omdenken gaat het dan. Hè? Van je denkt dit, maar misschien kan je het draaien naar iets positiever.
2: Exact. Ja,
0: Oké. En helpt muziek daar ook ergens bij?
2: Ja, ik vind muziek heel fijn in het algemeen. Ik let er wel op dat de lyrics bijvoorbeeld meestal positief zijn. Zeker als ik een lied vaker beluister. En verder luister ik gewoon naar dingen die dat mij goed gezind maken in het algemeen. En dan dacht ik soms. Maar dat gebeurt eigenlijk ook allemaal vrij vanzelf.
0: Ja. Wij gaan met jou naar Lana Del Rey en Radio luisteren. Wat doet dat met jou?
2: Ik vind dat heel fijn, omdat dat gaat over dat haar leven al goed is. En dat doet mij er een beetje zo aan denken van dat je al leeft, zogezegd, vanuit het perspectief dat het al gebeurd is.
0: Ja.
2: Dus dan vind ik het handig om mij daarin te plaatsen.
0: Zalig. We gaan er heel goed naar luisteren, naar deze Lana Del Rey. Aileen, dankjewel.
2: Dat is heel goed.
0: En heel veel succes met alles wat je doet. En nog eens proficiat met die goede resultaten.
3: Dankjewel.
2: Fijne dag. Thanks.

0: How Do You Like Me Now? Hier Lana Del Rey en Bradio. Altijd goed om nummers op de radio te draaien, die radio heten. Dat is toch altijd plezierig. Maar vooral omdat het helpt Aileen om positief te denken en om zo dingen wat om te draaien soms. En daar kan muziek inderdaad heel goed bij helpen. We hadden het ook net, Magnolia, over affirmaties. Zo zinnen zeggen van ik ben... Vul in, fantastisch. Mm-hmm. En je hebt daar dit weekend een goed voorbeeld van gehoord. Want waar was jij?
1: Op Life is Life. En ik heb Robbie Williams gezien. En die had dan een liedje zongen, Love My Life. Mm-hmm. En ja, iedereen was dan aan het meezingen op een bepaald moment. En dat was zo empowering.
0: Ja.
1: I was like, oh my god.
0: We gaan het eens even laten horen, hè.

0: Dat is zoiets dat een beetje ongemakkelijk is soms. Ik vond dat in het begin ongemakkelijk om zo'n zin te zeggen voor een spiegel. Of als je, maar eens je dat begint te doen, is dat echt gewoon heel leuk. En ik kan me voorstellen met heel veel mensen samen zoiets zingen, dat dat wel heerlijk was.
1: Ja, het was echt, het was een heel mooi moment eigenlijk.
0: Ja.
1: Dan moest ik denken aan, aan vandaag. En dan zei ik, ik ga beter dat liedje.
0: Kijk, was er een klein beetje bij.
1: Ja.
0: Zometeen is Sabine er ook bij. Maar eerst even kijken, want naar Antwerpen nog een kwartier file rijden op de E19 van Mechelen-Zuid tot de Werken bij Mechelen-Noord. Op de E34 is er hinder door een defect voertuig voorbij Vraassen op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E19 naar Brussel 10 minuten tussen Kontig en de Werken bij Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Elders op de snelweg enkele kleine vertragingen. En in Loreningen kan je niet over de Loobrug en de politiezone Ninove is niet bereikbaar via het gebruikelijke telefoonnummer. Dus voor dringende politiehulp bel je daar het nummer 101 of 112.
2: De zomer van 2026.
0: En die van Magnolia of Manja Love, zeg ik het toch goed?
1: Manjula Love. Ah, maar Manjula is mijn bijnaam.
0: Ah, okay.
1: En mijn Instagram handle is Manjula Love.
0: Manjula Love.
1: Ja.
0: Oké, ik ben mee. Ja. Ja, want ik zie dat natuurlijk altijd geschreven staan en dan weet je niet hoe je dat moet zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat kan ik nu niet meer zeggen.
1: Weet je waarom dat Manjula, hoe dat Manjula is ontstaan? Dus mensen hebben blijkbaar moeite om mijn naam uit te spreken. En,
0: Magnolia?
1: Magnolia, I don't know. Okay. Ik snap het ook niet.
0: Oké, okay, oké.
1: Okay. Iemand wilde mij altijd als oplagen en Manjula, na. En dan zei ik, weet je, ik ga er gewoon mijn bijnaam van maken.
0: Ja, en mijn
1: Manjula.
0: Oké. Okay.
1: En dan was het niet meer
0: om
1: mee te plagen of zo.
0: Nee, voilà, dan was het van jou.
1: I made it mine.
0: Ja, voilà. Hey, en kijk nu, heel veel mensen die jou volgen. We hebben Sabine van Hoven, die is er ook bij. Goedemorgen, Sabine.
3: Goedemorgen.
0: Heb je ook een bijnaam?
3: Goh, Irma,
0: Irma?
3: Irma, ja.
0: Ah, wat
3: leuk. In de Kali-tijd.
0: Okay.
3: Ja, dat is een heel lang verhaal.
0: Okay, dus. Dat is voor een andere uitzending. Oké, okay, maar leuk. Dat is niet per se wat ik verwacht als ik iemand Sabine...
1: Ja.
0: Met Sabine. Heel goed. Ja, kijk, zo gaat dat soms met bijnamen. Hè. Dat was een onverwachte vraag, want jij had natuurlijk een nummer ingestuurd over manifesteren. Wat heb jij ingestuurd?
3: Flowers van Miley Cyrus.
1: Girl, yes, I like it. I love it.
0: Ja, want dat is die van I give myself flowers, hè?
3: Ja, I can buy myself flowers. Ja,
0: ja, ja. Ja? Waarom heb je die gekozen?
3: Ik ben een kind van de jaren 60. Mm-hmm. En ik zit op de overgang van... moeders bleven thuis voor de kinderen. En als iets misging, dan bleven moeders waar dat ze waren. En ik kom ook uit zo'n gezin waarbij dat mijn ma thuis bleef om voor ons te zorgen. En die eigenlijk daar niet zo gelukkig mee was. En mijn vader eigenlijk ook niet meer.
0: Mm-hmm.
3: Maar zij konden niet om economische redenen uit elkaar gaan. En ik heb toen altijd gezegd van, ik ga ervoor zorgen dat ik zelf nooit in die situatie terechtkom.
0: Mm-hmm.
3: Ik wil voor mezelf kunnen zorgen. Ik wil op mijn eigen benen blijven staan. Dat was zelfs zodanig erg dat mijn pa zei van, ja, toch thuis blijven dat ik niet mocht studeren. Ik heb dus altijd moeten opboksen tegen vooroordelen. Ik heb dan een jaar gewerkt tussen middelbaar en hogeschool om toch mijn diploma van verpleegkundige te kunnen halen en dat ik mijn eigen plan kon trekken.
0: Ja, ja, ja, dat je echt op je eigen benen kon staan, al heel vroeg dan.
3: Ja, ik op eigen benen kunnen staan, dat wil zeggen, want als ik in een relatie zit, van, ik moet voor mezelf kunnen zorgen daarin. Want ik ben ook zo opgevoed in een idee van, niet alles duurt voor altijd.
0: Ja.
3: En als je dan moet blijven omwille van economische en financiële redenen, dan maak je jezelf ook een stuk klein en overbodig, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja.
3: Maar dan ga je ook je omgeving daarin meesleuren. Mm-hmm. En dat is iets dat...
0: Ja.
3: En ik leer dan mijn dochter ook. Allee, ik ben ook mama van 4 kinderen. En ik leer mijn dochter en mijn schoondochter ook van... Zorg dat je voor jezelf kunt zorgen.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja. Kan het mij
1: heel mooi. Stellen.
0: Ja, heel mooi. Ja. Want om te gaan studeren, als je de boodschap krijgt... van dat is eigenlijk niks voor jou. Dat is wel een soort losbreken toch dat je dan hebt moeten doen.
3: Ja, ik heb een jaar gewerkt. En uiteindelijk zijn ze dan toch wel na het eerste jaar bijgedraaid, omdat ik zo'n goede uitslag had. En hebben ze toch wel iets of wat gedaan.
0: Ja.
3: Maar had ik dat niet gedaan, dan was dat er nooit van gekomen.
0: Ja.
3: Terwijl dan mijn broer, omdat hij een jongen was, wel al de kansen kreeg.
0: Mm. Ja. Ja, ja. Gelukkig dat die tijden wat veranderd zijn. Hopelijk overal. Maar ja, het blijft toch iets om voorop te komen.
3: Ja, ik heb 3 zoons van, kijk, en mijn dochter die loopt daartussen. Want ze zijn alle 4 gelijk. En het is niet omdat jongens zijn dat ze dit of dat meer mogen dan mijn dochter. Dus,
0: ja. Kijk, op 1 generatie kan er veel veranderen. Hè?
1: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Voilà. Het is een heel goed voorbeeld, ook het nummer van Miley Cyrus. I can buy myself flowers. Dat is gewoon zo, hè?
3: Kijk, ja, dat is zo.
0: En dan Magnolia is hier en dan flowers. Ja, dat,
1: Thank you.
3: Ja, dat allemaal. Ja.
0: Dank je wel, Sabine. Fijne dag nog, hè?
3: Ja, dag. Dag. Dag. Dag.

0: I Can Love Me Better. En een oproep om, zeker als vrouw, voor zelfstandigheid binnen die relatie te gaan. En voor je dromen te gaan. Dat in het algemeen.
1: De zomer van 2026.
0: We moeten het over jouw carrière hebben. Magnolia, daar hebben we het eigenlijk nog weinig over gehad. Want jij bent... hoe ben jij beland in zo'n sociale media-expertdom?
2: Covid.
0: Oké, dat is wel.
2: Ja, daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Maar ik ben wel altijd een social media enthousiast geweest.
0: Ja.
2: Altijd. Hoe is dat begonnen?
0: Op zich.
2: Ja, ik tegen Covid... zag ik gewoon een opportuniteit om mezelf nog een beetje te gaan bijscholen op vlak van marketing en zo. En ik zag ook opportuniteiten voor het bedrijf waar ik vroeger werkte, om eigenlijk op social media te gaan zitten, omdat ja, iedereen zat thuis en je wilt nog altijd die connectie hebben met de mensen en niet vergeten worden.
0: Mm-hmm. Dat zag je ook wel toen, waren er heel veel mensen die dat plots een beetje tijd voor hadden, denk ik. En die de kans zagen van, oké, we moeten nu iets, we doen
2: iets
0: het nu
2: doen,
0: zo.
2: Ja. En in het begin, mensen geloofden daar niet echt zo in. Ze dachten zo, ja, social media, of, ja. En nu... Kijk, nu, ja, we kunnen bijna niet zonder bij manier van spreken.
0: Nee.
2: Maar dan denk ik dan meer als bedrijf zijnde. Om eigenlijk met je doelpubliek te gaan connecteren. Die mensen te gaan aanspreken. En het, wat ik wel gemerkt heb, is dat ja, je kan je marketingopleiding hebben. En goed zijn in marketing, maar... Social media gebeuren lukt niet. Waarom? Omdat ze niet mee zijn met...
0: Het verandert ook de hele tijd.
2: Ja, het verandert constant inderdaad. Maar het draait meer ook een beetje om die mindset. Marketing, op zich klassieke marketing, is echt gewoon bericht uitsturen. En je bereikt daar iemand mee. En je hebt je boodschap overgebracht. Maar social media is, ja, dat is community building.
0: Ja, het is een relatie.
2: Een relatie dat je op... Je bouwt een relatie op. Je bouwt trust. Vertrouwen. Mensen moeten jou leren vertrouwen. Heel veel mensen aan de kat uit de boom kijken. En niks liken bij manier van spreken. Maar ze hebben het wel allemaal gezien. Maar het is, ja, je moet gewoon verstaan hoe dat social media werkt. En ik wilde eigenlijk die brug vormen tussen klassieke marketing... En social media. Of social media en klassieke marketing. Om zo goed mogelijk je bedrijf te gaan promoten.
0: En daar help je dan met bedrijven bij, onder andere. Want je doet van alles.
2: Ik doe van alles, ja.
0: Is het dan qua manifesteren, is dat dan ook dat jij heel duidelijk in je hoofd hebt van... Over 5, over 10 jaar wil ik daar staan?
2: Ja.
0: Ja, ik kwam al voor de vraag.
2: Ik weet al perfect waar ik wil staan. Perfect. Andere opportuniteiten er sowieso altijd wel bij nemen. Maar ik weet perfect van, oké, hetgene waarmee ik nu mee bezig ben, daar wil ik naartoe werken. Als ik iets mag vertellen...
0: Zeker, ja.
2: Ik ga een boek uitbrengen.
0: Proficiat.
2: Dank u. En dat is ook social media en marketing. Social media marketing, het gaat daarover. Ik ga daar niet te veel over vertellen. Daarvoor ga je het boek moeten kopen.
0: Wanneer gaat het er zijn?
2: Ik durf geen datum... Okay. Zeggen, maar het gaat wel volgend jaar zijn.
0: Oké. Ja. Ergens volgend jaar.
2: Ja, volgend jaar sowieso, voorjaar normaal. Maar dat is echt al iets dat al heel lang speelt.
0: Ja.
2: In mijn hoofd. Maar ik ben er nooit zo echt aan toegeraakt van... om wanneer ga ik het uitbrengen of niet. En dan uiteindelijk dan de stap gezet om naar verschillende uitgeverijen te stappen. Met hen in gesprek te gaan en...
0: Ja, want dat is dan ook manifesteren, dat is de droom hebben.
2: Ja.
0: En dan uitgeverijen aanschrijven en dat gesprek aangaan.
2: And I was shitting myself.
0: Ja.
2: Ja, gesprek aangaan.
0: Het is niet dat je niet bang bent als je goed manifesteert.
2: Ja, sowieso. Ik was echt... ik was panisch. Ik was echt bang. En dan uiteindelijk positief antwoord gekregen van een uitgeverij. En we gaan het doen.
0: Zalig.
2: Dus
0: Ik weet dat iemand die jou dan kracht geeft is Beyoncé.
2: Yes.
0: Daar is daar straks al gevallen, want we gaan naar Formation luisteren. Waarom heb je dan uiteindelijk die gekozen?
2: Omdat het... Ja, oké. Okay. Hoe gaan we dat uitleggen? Het is veel. Omdat de één, she celebrates her roots. Wie dat ze is als persoon. En ik als zwarte vrouw is het ook niet echt altijd evident geweest met de vooroordelen die er zijn om een succesvolle carrière te hebben. Niet om het te stigmatiseren of zo, maar het is gewoon wat dat het is.
0: Er zijn hogere drempels.
2: Gewoon er zijn gewoon hogere drempels. Ik heb geen netwerk gehad van in het begin of bepaalde funds of een goede achtergrond gehad. Dus, maar ik had wel zoiets van, kijk, dat is mijn droom en ik wil ervoor gaan. And I see it and I want it and I'm gonna get it. En dat is echt letterlijk wat ze ook zegt. En Allee, ze zegt dan op een bepaald moment van oké, ladies, now let's get information. En ik voel me dan heel hard aangesproken. Op het moment dat ze dat zegt van oké, let's get our shit together.
0: Ja.
2: And let's just do it. Let's just go for it.
0: Dat we er staan.
2: Dat we er staan.
0: Ja.
2: En dat is echt perfect liedje ervoor.
0: Ja, heel krachtig, hè?
2: Ja.
0: Het geeft heel veel kracht, ja. Deze. Beyoncé en Formation.
2: Yes.
0: Hier komt ze. Eindelijk, Beyoncé.
2: Eindelijk, hoor.
0: Eindelijk. It's corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress.

0: You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Elk woord wordt hier meegelipt. Het Formation van Beyoncé. Dat is toch ook hoe jij begonnen bent op sociale media? Met zo'n lip-syncing?
2: Ja, klopt.
1: Ja, hè?
2: Ja. Ja. Daar bleek wel het talent voor.
1: Ja, duidelijk. Ja. Ja. Ik geloofde dat het even Beyoncé was. Je zei nu ook wel, terwijl de plaat aan het spelen was, van ja, ook Beyoncé, er zit wat manifestatie in dit nummer. Vertel eens.
2: Dus ze heeft het nummer of het album uitgebracht in 2016. En daarin vermeldt ze al, wat was het weer?
1: Hier, ja, het was iets van don't let the country...
2: They will never get the country out me. Dus I'm getting all that money and they will never get the country out me. En eigenlijk, als het eigenlijk al over het country album dat ze nu recent heeft uitgebracht. En dan zit er ook nog één liedje op, That is Lessons. En dat is een banjo genre, muziek. Dat is ook een country genre. En dat was eigenlijk een voorloper op het album.
1: Dus dat toen al
2: toen wist ik al. Maar ja, ik zit echt in die plot theorieën. Dat ik echt zoiets heb van, ja, er gaat iets gebeuren.
1: Er gaat iets komen.
2: Het was echt ook effectief zo.
1: Ja. Dus toen ze daar zeiden van, het meest onverwachte ooit bij ons met een country album. Ja,
2: dacht, we already knew.
1: Ze had het al 10 jaar eerder gemanifesteerd. We gaan zo meteen nog met iemand bellen. Maar we gaan eerst nog even kijken, want nog steeds toch geen zomervakantie op de weg naar Antwerpen. 20 minuten file rijden nog op de E19 van voor Mechelen-Zuid tot de werken bij Mechelen-Noord. Op de E34 hinder voorbij Vraassenen door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring een half uur richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E19 naar Brussel een kwartier extra tussen Kontig en de werken bij Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel zitten we dan 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Elders op de snelweg ook kleinere vertragingen. De politiezone Ninove is niet bereikbaar via het gebruikelijke telefoonnummer. Dus voor dringende politiehulp moet je het nummer 101 of 112 bellen.
3: De zomer van 2026.
1: Die van Magnolia ook en van iemand bijzonder die we daarnet ook al heel even gehoord hebben. Dag Pieter.
4: Hoi, dag baby.
2: Hey baby.
1: Ik ging net vragen, hoe noemen jullie elkaar? Duidelijk baby.
2: Of liefje.
1: Of liefje. Ja, jullie zijn verloofden, hè? We hadden het daar straks al even over jou. Was het niet te raar dat we over jou aan het praten waren, Pieter?
4: Oh nee, dat doet me helemaal niks.
1: Nee, oké. Okay. Jij bent ook wel wat gewoon als grote figurant op de sociale media van Magnolia natuurlijk. Dat manifesteren, heeft Magnolia jou dat geleerd? Doe jij dat ook?
4: Ja, toch wel. Mm-hmm. Ik heb in haar het ideale klankbord gevonden, denk ik. Als ik mij iets zet of ik zal misschien minder snel zijn om bepaalde zaken uit te spreken. Terwijl zij dat er dan misschien een beetje helpt uit te sleuren. Maar dat helpt mij ook om een duidelijker beeld te vormen van wat ik wil, waar ik naartoe wil.
1: Ja, klinkt goed. Ik denk dat jullie elkaar heel goed in balans brengen en aanvullen. En, niet dat ik daar hoef over te oordelen, maar zo voelt het wel dat ik jullie hoor.
4: Maar zo voelt het voor mij ook, dus dan mag dat zeker uitgesproken worden.
1: Ja, zalig. Ja, wij vinden het altijd leuk om jou te zien op Instagram en op andere platformen. Vind je het zelf altijd fijn om mee in beeld te komen?
4: Ja, en door eigenlijk de spontaniteit ervan voelt dat niet echt alsof dat je moet... Het voelt niet als een act of een rol. Het is gewoon capteren van wat dat er gebeurt. En ik denk dat net de kracht ervan in de spontaniteit zit. Dus nee, ik vind het best wel leuk.
1: Ja, het is niet dat ze jouw regisseur is.
4: Nee. Dat zou niet werken ook.
2: Nee. Met Pieter zeker niet.
1: Je hebt mensen die van alles delen op Instagram. Delen jullie alles? Zijn jullie daar wel een soort van bewust van? Oké, van sommige dingen blijven van ons.
2: De kids.
4: Ja, inderdaad, kinderen bijvoorbeeld. Maar het is zo, mensen krijgen eigenlijk de illusie dat ze alles zien of alles dat wij alles delen. Maar dat is eigenlijk net niet zo.
2: Nee, dat is een momentopname.
4: Voilà, inderdaad. Wij houden nog altijd de touwtjes in handen op het einde van de rit.
1: Ja. Je deelt niet alles, maar wat je deelt is wel eerlijk.
2: Ja.
4: Op die manier inderdaad.
1: Ja, het is al sinds leuk om naar te kijken. We gaan naar iets luisteren, dat kunnen we op de radio kijken, iets minder. Waar heb jij voor gekozen vandaag, Pieter?
4: Ik heb gekozen voor I Won't Back Down van Johnny Cash. En ja, Magnolia weet dat. Geen suggestie van mij zonder bijbehorende weetjes. Hè. In dit geval is het een cover van Tom Petty. Die zelf ook de backing vocals doet. Hè. Dus op de cover van zijn eigen nummer.
1: Ja.
4: En ja, het is een nummer dat ik in het verleden teruggreep bij tegenslagen of wanneer dat ik me slecht voelde. Hij zingt zelf, you can stand me up at the gates of hell. There's no easy way out, but I won't back down. Yeah. Dus dat is redelijk onverzettelijk. Erkennen dat het niet gemakkelijk zal zijn of moeilijk zal gaan, maar tegelijkertijd rotsvast geloven in die betere uitkomst. Dat is manifesteren voor mij.
1: Voilà. Ik zie Magnolia heel erg glimlachen. Verliefd kijken naar het eilen, want we zien jou natuurlijk.
2: Ja, nee, ik ben echt super trots op Pieter. Ja, ik kan het niet genoeg zeggen. Ik ben echt super trots op jou, liefje.
4: Dank je wel, ik op jou.
1: Zalig. Elkaar helpen bij dat manifesteren. Dat hebben we bij deze ook gehoord in deze uitzending. We gaan luisteren naar Johnny Cash. Pieter, dank je wel. En fijn leven samen met Magnolia.
4: Dank je wel.

0: won't back down.
1: Kijk, in alle genres en door alle soorten mensen wordt er gemanifesteerd. Ook door Johnny Cash en I Won't Back Down. Eigenlijk een nummer van Tom Petty, dat hebben we geleerd van Pieter. Van de Weetjes. En ook Pieter de Verloofde van Magnolia. We hebben nog één liedje te gaan. Dat mag jij natuurlijk kiezen om af te sluiten, Magnolia.
2: Ja.
1: We gaan luisteren naar Jay Sanusi.
2: Ja.
1: Wie is zij?
2: Het is een Belgische artieste,
1: ja?
2: Met Nigeriaanse roots. Ik ken haar via een gemeenschappelijke vriendin. En ik volg haar ook al een tijdje op social media. Ze heeft net ook muziek uitgebracht. En
1: She's Still?
2: She's Still,
1: ja. Ja. Waar gaat het voor jou over? Wat gaan we manifesteren nu?
2: Dus ja, je manifesteert je eigen doelen. Je bereikt dan een bepaald doel, maar daar stopt het dan eigenlijk niet. De tip of the iceberg is eigenlijk het begin van je volgende berg. Op dat moment, wanneer je net voor een nieuw doel staat, heb je dan als die imposter syndroom.
1: Ja, dat je zoiets gevoel hebt van
2: oei, ja.
1: Eigenlijk zit ik hier maar per ongeluk.
2: Ja, voilà.
1: Ja.
2: En moet je er eigenlijk gewoon, moet je weer reminded worden aan de basis. Zo van, wie ben ik? Een klein meisje. Like dat ze zegt in dat liedje. She's still dancing. She's still moving the crowd. And she still has big dreams. Mm-hmm. Dus ja, ik vind dat eigenlijk wel een goeie is om terug te gaan naar de roots.
1: Ja, en gewoon terug bij jezelf.
2: Bij jezelf te keren.
1: Ja. Ja. En vaak ook wel wat je als kind fijn vond.
2: Ja.
1: En vaak, je droomt dan misschien van astronaut en brandweer te worden. Maar zo de essentie van wie je bent zit wel daar.
2: En de
1: ook.
2: Fearlessness. Ja, weet je dat?
1: Ja. Minder angst en
2: minder
1: wat zorgelozer.
2: Angst en voilà.
1: En daar kunnen we wel eens aan herinnerd worden.
2: Mm-hmm.
1: Dat gaan we nu doen, dankzij jou en dankzij Jazz Sanusi.

0: Meteen ook een naam om in de gaten te houden. Muzikanten van bij ons, Jazz Sanusi, hier met She's Still. Zo hebben we heel wat moois gemanifesteerd voor de toekomst. En hopelijk mensen geïnspireerd om dat ook te doen. Magnolia Tsokpe, ik wil jou ongelooflijk bedanken om hier te zijn.
1: Dankjewel.
0: Ik vond het heel fijn. Mensen kunnen jou vinden op Instagram, onder andere op TikTok, onder Magnolia Tsokpe. Dan gaan ze jou en Pieter zien. En dan kijken we uit naar alles wat er daar komt, ook wat er qua carrière komt. Heel veel succes met alles.
1: Dankjewel.
0: Hier gaan we zo meteen het hebben over schaken, of toch Kobe Ilse gaat dat doen in Weet ik veel. En als je al liedjes hebt, die gaan over verhuizen naar een ander land en de impact daarvan, daar hebben we het morgen over met de schrijver Lieve Stoefs.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met de Bent van Looy van op Gent Jazz. Zaterdagmiddag op Radio 1.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
6: Sleep Life. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Solder bij Zalando.
10: Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
10: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solder bij Zalando.
11: Het mooiste spel ter wereld wordt wel eens gezegd. Nee, niet voetbal, maar schaken. Daarover gaat het en Weet ik veel. Zo dadelijk.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Elk jaar worden tientallen kinderen uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Bij een zware Russische aanval op Oekraïne vallen 17 doden. En de buitenlandse pers heeft lof over, maar ook kritiek op de winst van de Rode Duivels op het WK voetbal afgelopen nacht. Tientallen kinderen en jongeren uit Nederland worden elk jaar opnieuw seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Filip Heijmans luisterde naar een van de slachtoffers.
15: Joyce was amper 6 toen ze voor het eerst seksueel uitgebuit werd.
16: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
15: Een jaar later werd ze ook naar het buitenland gebracht om daar misbruikt te worden.
16: In België, Duitsland, maar ook verder dan België en Duitsland.
15: Leden van het netwerk brachten haar ter plaatse.
16: Meestal was het in een camper of een caravan. En dan word je daarheen gebracht. En dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
15: Het Nederlandse centrum vond 125 slachtoffers, van wie er 99 in ons land misbruikt werden. En dat terwijl er amper slachtoffers zich melden, zegt Wieke van der Kroef van de VZW Pajoke.
17: Het onderzoek bevestigt voor ons dat de officiële aanmeldingscijfers slechts het tipje van de ijsberg tonen. De signalen

0: raken gewoon niet altijd bij de gespecialiseerde hulp.
1: Joyce is intussen veilig en hoopt vooral dat er meer slachtoffers worden gevonden.
2: Als het over kindermishandeling en blauwe plekken gaat, dan moet ook iedereen die signalen kennen. Dus hier zou geen uitzondering in moeten zijn.
3: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand in een flatgebouw in Antwerpen-Linkeroever gisteren zijn allemaal vrouwen, dat meldt het parket. 3 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 80 en 93 jaar oud. 7 andere gewonde slachtoffers zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting en heeft ook een branddeskundige aangesteld. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Het gebouw zelf is intussen weer vrijgegeven. Op de Heizel in Brussel wordt het toelatingsexamen voor de artsenopleiding afgenomen. Zo'n 7000 deelnemers zijn ingeschreven en dat is een record. Helene van der Beek ging praten met enkele deelnemers.
4: Ja, toch zenuwachtig.
5: Is dat goed, hè?
6: Een spannende dag voor 7000 kandidaatstudenten. Voor het eerst sinds 2019 is het examen weer hier op de Heizel en niet in verschillende computerlokalen. Want vorig jaar ging dat mis met fraude.
4: Ik weet nog van computers van vrienden dat zij echt grote computers hebben en dat je kon afkijken en dat heb ik gehoord.
6: De examencommissie kiest nu tijdelijk voor pen en papier.
7: Dat is nog altijd de meest robuuste basis. We hebben alles voorzien, dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. En we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
6: De meeste deelnemers vinden dat goed, al moeten ze dan wel van ver komen.
8: Dat in één locatie is, dat vond ik niet nodig. Op papier wel, want dan kreeg je fraude doen, maar allemaal in Brussel, al die files en zo.
9: Ik denk dat het moeilijker gaat zijn om vals te spelen. Dus ik denk dat het wel een eerlijkere keuze zal zijn.
6: De beste 1878 studenten mogen komend academiejaar aan de opleiding beginnen.
10: Het examen gaat nu van start. Veel succes.
3: Morgen en overmorgen volgen ook nog de toelatingsexamens voor tandarts en dierenarts. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,6 miljard euro aan subsidies uitbetaald. Dat bedrag blijft elk jaar stijgen. Op 4 jaar tijd is er bijna 4 miljard euro bijgekomen. Het gaat over subsidies voor allerhande organisaties, maar ook bijvoorbeeld over innovatiepremies voor burgers. Ook geld voor woonzorgcentra of om nieuwe scholen te bouwen zitten in de cijfers. De Vlaamse regering besliste eerder al om te besparen, maar minister van Begroting Ben Weitz van N-VA vindt dat er nog meer subsidies geschrapt moeten worden.
11: In september staan we voor de begrotingsopmaak. Dan moeten we nog serieuze besparingen doorvoeren. Want we willen een begroting in evenwicht. En dat wil zeggen dat we de tering naar de nering moeten zetten. En dus ook op die subsidies zullen moeten besparen.
3: De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook nog zo'n 90 gewonden. Volgens de burgemeester van de stad gaat het om de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog, begin 2022. Het is van half juni geleden dat Rusland nog zo zwaar Kiev heeft aangevallen. En dat is geen toeval, zegt Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
12: Het lijkt erop dat Rusland toch raketten en drones heeft opgespaard om zo'n grote aanval uit te voeren. En het lijkt toch ook een beetje een reactie op wat Oekraïne aanricht in Rusland zelf. Poetin moet ingrijpen, omdat Oekraïne er toch in slaagt om de olieproductiebedrijven stil te leggen. Dat zorgt toch voor grote problemen in Rusland. En ja, dan resteert hem eigenlijk alleen maar dit soort grote aanvallen, omdat het aan het front toch ook een beetje stokt voor de Russen.
3: De onwaarschijnlijke overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen Senegal gisteren maakt ook in de buitenlandse pers heel wat los. Steffi Merlevede, wat is de teneur?
13: Wel, de conclusie is zo'n beetje overal dezelfde, namelijk dat de Duivels nu mentaal ijzersterk staan na een van de meest onwaarschijnlijke comeback-zeges in de recente geschiedenis van het WK, zo schrijft de Amerikaanse krant The Athletic. Maar er is ook kritiek. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta zaten de Rode Duivels nog nooit zo diep in de krochten van de hel vooraleer de zon weer opkwam. En volgens The Athletic werden de doodsberichten van de gouden generatie bij die 0-2 achterstand al geschreven. De BBC legt de sleutel van het succes bij de invallers en het Spaanse Marca maakt dan weer een diepe buiging voor de koelbloedigheid van aanvoerder Yuri Tielemans. Een ode was het aan het voetbal dat niet geschikt is voor hardleiders, zo leidt het aan.
3: Steffi, dankjewel. Het is bewolkt met hier en daar nog kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen ook nog grijs, daarna opnieuw volop zon en opnieuw 25 graden ook. En ook het weekend wordt zonnig bij temperaturen tot 27 graden. 25 graden. Elk jaar worden tientallen kinderen en jongeren uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek en dat was de opener van het middagnieuws. Meer op vrtnieuws.be.
5: Naar Antwerpen 20 minuten file rijden op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 van voor Mechelen-Zuid tot de werken bij Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring een half uur erbij richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. In de Kennedy-tunnel is de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. Op de E19 naar Brussel 10 minuten extra tussen Comtig en Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Elders op de snelweg enkel kleinere vertragingen.
14: Green. Energie Rebellie.
15: Radio 1.
14: Weet ik veel.
15: Met Kobe Ilse.
5: Zou het een schaakmatch geweest zijn gisteren tussen de coaches van Senegal en België? Het zou wel kunnen, hè, want Garcia deed een paar opvallende, rare zetten. Zeg je dat zo? Ik kijk even naar mijn gast Astrid Barpier.
16: Zetten,
5: ja. Hij haalde er andere mensen uit die wij verwacht hadden. En hij bracht andere mensen in die wij helemaal niet verwacht hadden. Het leek een schaakspel en daar gaat het vandaag over. In weet ik veel. Schaken. Met Astrid Barpier. Ik heb je net geïntroduceerd. Jij woont in Hongkong.
16: Ja, dat klopt.
5: Om daar volledig met jouw passie bezig te zijn.
16: Ja.
5: Schaak je zo graag dan? Of is het omdat je het goed kan?
16: Nee, ik vind
5: Er is twijfel.
16: Nee, ik schaak zelf heel graag.
5: Ja?
16: Dus, ik werk als schaakcoach. Dus ik schaak daar zelf niet per se. Ik leer mensen schaken. Dus daarom ben je mijn twijfel van. Het is ook wel omdat ik heel graag lesgeef.
5: Oké.
16: Dat ik daar als schaakcoach werk. Want je hebt mensen die heel graag schaken, maar daarom niet per se het willen leren aan andere mensen.
5: Mm-hmm.
16: Ik vind het ook heel leuk om mensen mijn passie mee te geven.
5: Is het makkelijk aan te leren?
16: Aan volwassenen ja. Aan kinderen duurt het een tijdje.
5: Kan je mij op een uur leren schaken?
16: Ja.
5: Alright, goede ambitie. Zeg maar, als we muziek moeten draaien. Wat draai je dan bij schaken? The Queen's Gambit. En de muziek daarvan. Fijn dat je luistert. Goedemiddag.

0: Weet ik veel over schaken vandaag met Astrid Barbier. Je hoorde de muziek van The Queen's Gambit. En Astrid, jij houdt van die reeks, want dat is blijkbaar zeer interessant. Zelfs de partijen zijn ook echt...
1: Ja, dat klopt.
0: Cool.
1: Ik vond de serie heel leuk. En ook sinds de serie verstaan mensen mijn leven beter.
0: Hoezo?
1: Dus vroeger moest ik altijd uitleggen, wat doe je eigenlijk? En als mensen de serie hebben gezien, snappen ze veel meer wat toernooien inhoudt. Hoe dat kan, dat je er zoveel mee bezig bent. Terwijl vroeger zeiden mensen, het is toch gewoon een spelletje. Hoe kun je nu al jaren hetzelfde spelletje aan het studeren zijn? Maar door de serie zien mensen wel van, er is veel bij. Er komt veel bij te kijken.
0: All right. Zullen we beginnen bij het begin? Er staat hier een schaakspel.
1: Ja.
0: Dat is, we gaan echt dummy, hè? Dummy, want ik ben een dummy. Wat is een schaakbord? Wat zijn de schakeringen? Hoeveel lijnen? Hoeveel vakjes?
1: Dus een schaakbord is 8 vakjes op 8. En rechts van onder moet een wit vakje zijn. Dus white on the right. Dus
0: oké. Okay.
1: Daar begint het al dat er heel vaak in winkels de schaakborden verkeerd liggen. Dus vanaf nu in België, alsjeblieft, alle schaakborden correct. En dat is dus altijd zwart-wit afhankelijk. En langs de nummer 1 en 2 start wit. En nummer 7 en 8 start zwart. En dan de torens in de hoek. Daarnaast de paarden, dan de lopers. De koning en de dame. De dame start altijd op haar eigen kleur. Of aan de letter D. Dus D van dame.
0: Ah ja, nu zie ik het. Want dat is iets, als ik zelf ooit eens schaak, wat sporadisch is, maar toch... Het witte vakje rechts beneden.
1: Ja.
0: En dan is de koning eerst. En dan pas de koningin. Want dat vind ik altijd moeilijk om te zetten. Snap je? Hoe de koning en de koningin staan.
1: Ja, dus het makkelijkste is eigenlijk de dame op de parelle kleur staan. Dus de witte dame op een wit vakje. En de zwarte dame op een zwart.
0: Ah, dat wist ik. Dus de koningen staan recht tegenover elkaar. Zie ik nu. Ja. Oké. Dat is nieuw. Nee? Oei, amai, dat is een heel domme opmerking, precies. Oh, iedereen zit hier te lachen rondom mij. Shit. Vlaanderen vergeet het laatste 10 seconden op de Vlaamse radio. All right. Dus we hebben pionnen, we hebben torens, we hebben paarden, we hebben lopers, we hebben een koningin en een koning.
1: Ja, en wat dan mogen... van voor de pionnetjes.
0: Ja, en wat mogen die pionnetjes doen? Of wat is hun functie eigenlijk? Is dat een rare vraag?
1: De functie?
0: In een spel heb je toch... In dingen, hoe heet dat? De mineur, hoe heet het?
1: Stratego.
0: Stratego, het kan de mineur de bom ontmantelen.
1: Ja, bij schaken is het grote doel om de koning schaakmat te zetten. Dus de functie van alle andere stukken is ten eerste je eigen koning verdedigen of de andere koning kapot maken. Maar de pionnen worden soms de ziel van het schaakspel genoemd.
0: Dat is mooi.
1: Omdat... Ze zijn eigenlijk niet zoveel waard, maar 1 punt. Dus ze zijn de minst waardevolle. Maar een pion kan als enig stuk nooit achteruit wandelen. Dus vanaf dat je die gezet hebt, blijft die daar ook staan. En dat kan je schaakspel heel hard veranderen, een pionnenzet.
0: Wacht.
1: Dat was ingewikkeld.
0: Nee. Onderschat mij niet, hè. Wow. Maar een pion is maar 1 punt.
1: Ja, maar je hebt er 8. Dus die hebben wel in totaal 8 punten.
0: Maar wacht, de intentie is toch gewoon om de koning schaakmat te zetten. Dus een partij eindigt toch als een koning. Ik wist niet dat je punten scoorde ook.
1: Nee. Dus dat is om waarde te geven aan de stukken. Dus dat boeit op zich niet zoveel. Punten dat die waard zijn. Maar dat is om te weten, bijvoorbeeld, 1 paard is 3 punten. Dus als je 3 pionnen kunt pakken en je eigen paard daardoor verliest, is dat hetzelfde. Maar als je bijvoorbeeld je paard verliest aan 1 pion, dan...
0: Het is een soort waardeschaal.
1: Niet zo'n voordelige ruil.
0: Oké, dus een pion is 1 punt. En dan de torens?
1: 5 punten.
0: 5, want die mogen rechtdoor, hè? Alleen
1: ja,
0: maar?
1: Rechtdoor, achteruit, links, rechts. Dus
0: maar wel in een rechte lijn.
1: Ja.
0: Alright. 5 punten voor een toren?
1: Ja.
0: Paarden?
1: 3 punten, hetzelfde als een loper.
0: Dus daar hechten we minder belang aan?
1: Ja. Omdat een paard kan niet zo ver. Dus een toren kan heel snel van de ene kant naar de andere kant van het bord... En een paard doet er veel langer over. Dus daarom vinden we die minder punten waard.
0: Mm-hmm.
1: En loper is ook 3 punten. Maar die kunnen wel ver, maar die kunnen maar op 1 kleur blijven.
0: Dat, ja.
1: Dus die kunnen maar op 32 van de veldjes wandelen.
0: Right. Maar even, dat paard, dat is 1 of 2 zetten vooruit, 1 naar rechts. Of 1 naar links. Hè?
1: Ja.
0: Of 1 naar rechts en dan 2 vooruit.
1: Ja.
0: Of 1 naar links, 2 vooruit. Hè? Dat is zo
1: een
0: de,
1: L-shape.
0: Een L-shape.
1: Ja.
0: De lopers hebben we net gehad. De koningin. En ik heb... Wacht, ik moet dat mijn gsm opzoeken. Want dat was blijkbaar een weetje... dat de koningin tot in de 14e eeuw... dat een van de zwakste stukken op het schaakspel. Vertel eens.
1: Ik weet daar zelf ook niet zoveel van. Die is gewoon veel later sterk geworden. Dus nu is dat eigenlijk uw sterkste stuk. En dat was inderdaad totaal niet uw sterkste stuk.
0: Mm-hmm. De dame was vroeger de zwakste pion op het bord en mocht maar één vakje tegelijk bewegen.
1: Ja.
0: Puur seksisme natuurlijk.
1: Pas de koning mag ook maar één vakje, hè, dus.
0: Ah. Dat is waar. Geen seksisme dus. Pas in de 15e eeuw in Spanje kreeg ze haar huidige superkrachten.
1: Ja.
0: Dat is waar, ja. De koning kan ook. Eigenlijk is de koning de sukkelaar, hè.
1: Ja, ik noem die ook wel de oude man tegen de kindjes, omdat hij maar één vakje per keer kan. Dus ja, om de koning beschermen.
0: Dat is de beweging die je doet, hè. Dat zijn de individuele bewegingen van die stukjes. Je hebt een witte partij en je hebt een donkere ploeg, hè, of hoe zeg je dat, hè? Kant.
1: Ja, de kant.
0: Wie mag beginnen?
1: Wit.
0: Wit begint. En hoe wordt dan in wedstrijden bepaald wie wit is?
1: Vaak speelden meerdere partijen. Dus een typisch toernooi is 9 rondes. En dus in het begin is het een loterij wie wit of zwart krijgt. En nadien wisselt je.
0: Oké. Zullen we een spelletje spelen? We gaan de luisteraar laten volgen, hè?
1: Dus je moet beginnen met een hand te geven.
0: In de microfoon goed mee, hè? We beginnen met een hand te geven.
1: Ja.
0: Goedendag, hallo.
1: Goede partij.
0: Waarom geven we een hand?
1: Beleefdheid.
0: Het is zo historisch.
1: Sportieve fair play.
0: Oké, ik ben wit. Wat ik normaal gezien doe, is ik begin altijd met de pion. Ik vraag me niet waarom, hè. De pion voor de koningin. En ik doe die twee naar voren. Want de eerste zet van de pion is met twee vakjes, hè.
1: Dat moet niet.
0: Dat mag, hè. Zo.
1: Maar dat is wel een goede
0: set. Dus ik ga van D2 naar D4.
1: Ja. Dat is een van de beste zetten.
0: Is waar?
1: Ja.
0: Hoe heet die opening?
1: Dat is nog niet echt een opening.
0: Ik dacht dat er altijd zo van die dure termen waren van de Queen's... Is de Queen's Gambit waar we net...
1: Queen's Gambit start met D4.
0: D4.
1: Maar dan moet ik D5 doen.
0: Wacht. Nu doe jij de zwarte...
1: D7 naar D5.
0: D7, D5. En wat, want nu zou ik kunnen zeggen, ik val aan, want mijn loper staat vrij. Dus ik kan met mijn loper direct, bam, van C1 naar G5. Alsjeblieft. Is dat slim? Ik trek het spel open.
1: Ik weet persoonlijk al niet meer welke opening dit is.
0: Omdat niemand dat doet? Nee, wat is... Nee, vertel het. Je bent expert. Wat is het beste dat je nu kan doen?
1: Hier zijn nog heel veel opties. Dus als je Queen's Gambit kunt met C4 afkomen. En dan Gambit is dat je iets offert. Dus ik kan die pion pakken van D5 naar C4 en kunt die niet direct terugpakken.
0: Wacht, want je hebt nu mijn pion gebruikt. Ik wist niet dat dat mocht, maar bon. Je hebt mijn pion die voor de loper staat naast mijn andere pion gezet, waardoor je die inderdaad kan nemen.
1: Ja, okay. Dat is de Queen's Gambit. En dus ik kan die aanvaarden of weigeren. Maar er zijn ook allemaal andere zetten mogelijk. Dus loper G5 is iets wat mijn studenten ook zouden doen.
0: We spelen straks voort als de muziek speelt. We zullen de mensen op de hoogte houden van de stand van zaken. Je voelt je bedreigd, ik zie het. Ja. Dus ik zal rustig spelen. Maar ik heb me laten vertellen dat een 10 met 120 nullen... dat het aantal partijen is die mogelijk zijn in schaak... Wat dus waanzin is.
1: 10 met 100 nullen.
0: 120 nullen.
1: Mij is altijd gezegd, is onbeperkt.
0: Ja, maar ja, eigenlijk 10 met 120 nullen is zo goed als onbeperkt. Hè?
1: 120 nullen.
0: Ja. En toch zijn er heel veel openingen. Want daarnet, Michel, onze technicus, en Ronnie, onze social media man, die begonnen al met jou te praten. En dan hoorde ik over de Engelse opening, of wat was het, de Italiaanse opening?
1: Spaanse opening.
0: Spaanse opening. Van waar komt dat?
1: Dat er zoveel openingen...
0: Ja, die namen en hoe
1: dus, ja, in het schaken zijn er... Voor de beginzetten is er al heel veel uitgepluist met computers en aan het bord. Dus de eerste zetten kennen schakers meestal wel wat ze moeten doen. En dan kan het van heel hoog niveau zijn, omdat het eigenlijk tegen een computer nog is. En dus de namen komen van mensen die het hebben uitgevonden of waar het is uitgevonden. En dan krijg je... opening. Voor de technicus er juist sprak over Jobava Londen. Dus, Londen is een opening en Jobava is een hele sterke speler en heeft daar nog zijn eigen variant aan toegevoegd. En dat is dan de Jobava Londen, die heel trending is geweest de afgelopen jaren. Nog altijd wel.
0: Dus, Dus een deel van schaken is, los van je eigen strategie, is dan ook kijken van, ah, die gebruikt die strategie, of die strategie, of die strategie. Maar ja, dat is dus studeren, dat is studie.
1: Ja, zeker openingen tegenwoordig is heel hard studeren. Ja, ik ben al zo oud dat ik het schaaklandschap heb zien veranderen. Toen ik begon te schaken, waren computers helemaal nog niet zo sterk. Maar zeker sinds corona, de afgelopen 6 jaar, is het enorm veranderd. Speelt iedereen met hele sterke openingen, omdat ze ook door grootmeesters online worden gegooid. Dus moet je wel prepared komen.
0: Mm-hmm. Maar hoe leg je dit aan kinderen uit? Want dat is toch een heel complex spelletje. Is het een spel? Ja, het is een spel, hè.
1: Een spel of een sport?
0: De schaaksport. Sorry. Hoe begin je eraan bij kinderen?
1: Dat hangt van de leeftijd af. Dus ik heb bijvoorbeeld 4-jarige studenten of 5-jarige studenten. Daar gaat het veel trager dan bijvoorbeeld een 15-jarige. Dat is heel afhankelijk. Bij kleintjes begint je gewoon met de loop der stukken. Vaak soms zelfs maar 1 stuk per les. En dan speelt je minigames. Dan speelt je niet meer alle stukken, omdat dat nog te ingewikkeld is. Ze moeten eerst hun bordoverview leren. Dus dan begint je bijvoorbeeld met 1 toren, elk 1 toren. En de pionnes zijn dan snoepjes die ze moeten gaan pakken. Maar de pionnes spelen nog op dat moment.
0: Tof.
1: En dan speelt je met de loper. En zo leren ze de concepten kennen.
0: Als er trouwens mensen zijn die er veel over kennen, laat maar weten welke zet ik moet doen. Hè. Dus mijn pion ging van D2 naar D4. Haar pion ging dan van... wat is het?
1: D7 naar D5.
0: En dan heb ik mijn loper van C1 naar G5 gebracht. Radio 1-luisteraar, we gaan samen spelen tegen Astrid.
1: Oei.
0: Dus wie nu een briljante zet heeft, ik hou je op de hoogte.
1: Is dat mij,
0: ja? Ja, Astrid, ja. Maar wij zijn met 400.000 op dit moment.
1: Ai.
0: Dus, dames en heren, we spelen samen tegen Astrid. We starten een plaat. Ik laat u weten welke... Nee, zeg nu al eens welke zet je gaat doen.
1: Paard C6.
0: Paard C6. Speelt u mee? Help mij. Help mij alsjeblieft. Ben jij...

0: Graag, man.
1: Heerlijk liedje van Piet van Egen. Schaken. Ondertussen heb ik gedaan... paard naar F3. Bam, bam, bam. En dit is een quote van Bobby Fischer, wat blijkbaar een van de legendarische namen is.
2: Ja.
1: Werd geïnterviewd en ja, het spreekt voor zich.
3: The pleasure for you. Is it when you see the guy in trouble? Where's the greatest pleasure? What would correspond to hitting the home run in baseball?
4: Ah, the greatest pleasure. Well, when you break his ego, this is where it's at. Yeah.
3: Yeah. Really?
4: Yeah.
1: When you break his ego, is it? Ja, hoe is de sfeer tijdens zo'n wedstrijd? Want het is geen krachtmeting, puur fysiek, hè. Het is een soort mentaal spel, neem ik aan, hè. Nu ook, je voelt, wij zitten in een schaakspel. En je voelt al zo van... break her ego. Live on the radio.
2: Ja. Ik denk dat dat voor iedereen anders is, maar meestal is het wel een redelijk vriendelijke sfeer.
1: Ah, toch?
2: Voor en na de partij wordt er vaak gebabbeld, geanalyseerd. En zijn er meestal geen hard feelings. Dus heel vriendschappelijke sfeer meestal.
1: Alright, oké. Even naar het spel zelf, want wij spelen nu een klassiek spel, maar je hebt blijkbaar verschillende manieren om te schaken. Als ik het goed heb.
2: Van tijd?
1: Ja.
2: Ah ja, ja, er zijn heel veel tempos.
1: Hey, wij nemen onze tijd, een liedje ertussen en een babbeltje ertussen, maar je hebt dus bepaalde straminen. Vertel.
2: Ja, dus je hebt standaard schaken, dus klassiek schaken. Dan, ja, het is altijd mijn klok, wij spelen nu zonder klok. Dus als je een officiële partij speelt, is dat altijd met klok. En dan kan het een heel lange partij zijn die 5-6 uur kan duren. En dan wordt het sneller en sneller, rap.
1: Ja, want dan doet iemand een zet en dan klopt hij op die klop.
2: Ja.
1: Klopt hij op de klok. Ja. Ja. Waarom is die klok daar?
2: Om je tempo te bepalen, dat je niet oneindig lang kunt nadenken. Dat je partij niet...
1: Ah, de klok is ingesteld, je hebt 1 minuut per zet of zoiets. Of 3 minuten of 5 minuten of...
2: Bij klassiek schaken is het vaak 90 minuten.
1: Per zet?
2: Nee, in totaal.
1: Ah, oké.
2: En dan, als je een zet hebt gespeeld, krijg je 30 seconden bij. Dus dat wordt increment genoemd. Dus je krijgt elke keer 30 seconden. En het kan zijn, vaak na 40 zetten, dat je nog eens extra tijd krijgt. Omdat je dan vaak in je eindspel terecht bent gekomen, zodat je toch nog eens kunt nadenken. En omdat dat een hele andere stelling is dan daarvoor.
1: Mm-hmm.
2: Dus, maar heel, heel afhankelijk van toernooi tot toernooi, wat je tijd is dat je krijgt.
1: Mm-hmm. En welke manieren, hoe kan je het nog anders doen?
2: Dus veel sneller. Rapid schaak is bijvoorbeeld 15 minuten voor heel uw partij.
1: Okay.
2: Of 10 minuten en dan 5 seconden per zet. En dan heb je ook nog blitz, dat is nog sneller. Dan is het vaak 3 minuten plus 2 seconden per zet. En dan is er ook nog bullet. En dat is 1 minuut of 2 minuten of 30 seconden. Dat is vaak online. Bullet is omdat op een normaal bord vallen nu stukken heel snel in bullet schaak. Maar dus online kun je ook pre-moven. Dat is echt al zeggen van... dat je anticipeert wat de tegenstander gaat doen. Dus dat ik bijvoorbeeld al verwachtte dat je paard F3 gaat.
1: Had je het verwacht?
2: Dus een normale zet wel.
1: Oké.
2: Maar er is veel normaal hier. En dat ik bijvoorbeeld al gepremoved heb, loper G4. En dat die er dan instant staat en dat ik geen tijd verlies. Maar dat kan enkel online.
1: Ga je die effectief spelen, die loper G4?
2: Dat was ik niet van plan, maar
1: nee?
2: Ik kan het wel doen.
1: Nee, maar je moet spelen zoals je wil spelen. Want dat is... ja.
2: Ik zal wel
1: dus jouw zet is loper G4?
2: Ja, blijkbaar.
1: Oké, nu moet ik even nadenken. Ondertussen nog een radioshow doen en ondertussen vragen van luisteraars, mensen lief. Bijvoorbeeld, Philippe Ballet, wat is theoretisch het minst aantal zetten om een tegenstander schaakmat te zetten?
2: Ik word hier op de proef gesteld.
1: Ja, dat weet ik veel, zeg. Hey, ik dacht 2. Kan dat?
2: Ja, er...
1: Je kunt al in 2 zetten schaakmat staan. Dat heet de narrenmat of fool's mate.
2: Ja, de fool's mate.
1: Als wit 2 hele domme pionzetten doet, wat zijn dan die domme pionzetten?
2: G4 en F3 en dan dame H4.
1: Ah ja. Zoals ik dat niet gedaan heb. Hoe begin je hier aan? Hoe ben jij eraan begonnen?
2: Mijn hele gezin schaakt. Ik ben de jongste van 4 kinderen en mijn papa is ook zelf een heel goede schaker. Dus zij waren aan het schaken en ik wou meedoen. Dus ik was aan het zeuren, ik was 3-4 jaar. Mm-hmm. Ik zei, ik wil ook leren. En heeft mijn mama met heel veel geduld bij de loop der stukken aangeleerd.
1: En is het best dat je dan inderdaad als je zo jong mogelijk begint daarmee, zoals skiën of zoals fietsen, dat die techniek, dat echt in je zit? Of maakt dat eigenlijk niet uit? Je zult waarschijnlijk studenten van verschillende leeftijden hebben.
2: Ik heb studenten van verschillende leeftijden. We zien wel bij de topschakers dat ze allemaal relatief jong begonnen zijn. Maar ik denk nu wel niet dat je per se 4 moest zijn. Dat is heel jong. Maar ja, als je op je 15 het leert, zoals een taal, dat is wel moeilijker. Ik heb ook volwassenen. Dat gaat allemaal iets moeilijker, minder natuurlijk. Maar als je niet per se wereldtop wilt worden, kun je op eender welke leeftijd beginnen.
1: Right. Ik vraag weer de hulp. Hè. Dus jouw loper is van...
2: C8 naar G4.
1: Naar G4. Nu is het weer aan ons luisteren. Laat maar komen. Mark de Klerk wil een belangrijk punt aanstippelen. Maar daarvoor ga ik eerst naar een jingle. Die ik even hier moet gaan zoeken. Deze. Kasparov tegen een computer. Voor de allereerste keer ergens in de jaren 90. Een computer van IBM.
0: Gary is not. He looks. What are we missing something on the chessboard now that Kasparov sees? He does not look. He looks disgusted. In fact, he looks just. And he went on, and he should. And he should get an Oscar.
5: An award.
0: And he should get $300,000 for it. And whoa, deep blue. Kasparov, after the move C4. Has resigned.
1: Ja, dat was Kasparov, die dus voor de eerste keer tegen een computer speelde. Die Blue van IBM. En hij gaf op.
2: Ja, dus dat is de eerste keer dat echt grote naam verloor van de computer.
1: Ja, en het was zelfs, dat zegt hij erover, het was zelfs de eerste keer dat hij verloor toekoer.
6: You lost to IBM Deep Blue in 1997. Why was it so painful?
7: Losing was physically painful. And the match I lost in 1997 was not the first match I lost to a machine. It was the first match I lost, period.
6: Oh, wow.
7: That makes all the difference to me.
6: Yes.
7: First time I lost. The reason I was so angry that I just, you know, I had suspicions that my loss was not just the result of my bad play.
6: Yes.
1: Heb je al tegen een computer? Ja, je speelt. Tuurlijk heb je speelt.
2: Ik wil gewoon nog zeggen, dat is niet de eerste partij dat Kasparov verloren heeft. Dus een match is meerdere partijen.
1: Wacht, nu ben ik je kwijt.
2: Dus wij zijn nu een partij aan het spelen.
1: Ja?
2: En een match is verschillende partijen.
1: Ah,
2: dus
1: wat dan?
2: Kasparov had zeker en vast al heel veel partijen verloren.
1: Mm-hmm. Waarom was dat in de tijd, als je daar nu op terugkijkt, waarom is dat zo, was dat zo revolutionair? Want, schaken is voorspellen. Als er een computer één ding goed kan, is... Dit zijn de parameters voor spelgedrag. Dat kan een computer toch heel goed.
2: Ja, maar dat is in de jaren 90.
1: Mm-hmm.
2: Dus op dat moment waren de computers nog niet wat ze
1: tegenwoordig zijn. Nee, maar toch. Ja, daarom.
2: Dus ze verwachten dat niet per se. Nu vinden we dat evident, dat we van computers verliezen. Iedereen, computers zijn zo sterk tegenwoordig. Maar toen was dat nog van die oude bakken.
1: Ja, dat is waar. Kan je van AI nog winnen? Of is het nu gedaan met de mens die de computer pakt?
2: Hangt er vanaf welke AI. Als je tegen je Gemini of Copilot, dan zeggen die hele rare dingen. Niet aan te raden om daar tegen te spelen. Die volgen de schaakregels niet per se. Maar de echte schaakcomputers is onmogelijk om nog van te winnen. Als die op volle kracht spelen. Dat is ongelooflijk hoe sterk dat die tegenwoordig zijn.
1: Vind je dat niet ambetant als schaakspeler? Dat je eigenlijk weet van... Ik kan wel de beste van België zijn of de beste van ter wereld zijn, maar ja, er is iets boven ons en dat zal nooit meer mee. Wij zullen nooit meer beter zijn dan dat.
2: Er zullen zeker mensen zijn die dat absoluut niet leuk vinden. En er zijn ook heel veel mensen die het omarmen en daardoor naar nieuwtjes zoeken. Er zijn heel veel nieuwe mogelijkheden ontdekt. Er wordt nu veel anders gespeeld ook. Dus zoals in heel veel sporten. Zelfs in de voetbal zien we het.
1: Maar hoe je zegt dat? Hoe wordt er nu aan? Het is nog maar dat bord met die witte en die zwarte vakjes en diezelfde stukken die erop staan. Hoe kan je een sport anders gaan spelen? Het is toch wat het is?
2: Er zijn zoveel patronen en technieken en strategieën. En met de computer zijn er nieuwe patronen ontdekt die als mens op het eerste gezicht niet natuurlijk lijken. Dus die worden niet bestudeerd. Omdat er zijn op elk mogelijke zet zoveel mogelijke zetten. Dat is zoveel mogelijke zetten. Dat je kunt niet alles als mens uitrekenen, bestuderen. En als dan zet is die op het eerste zicht niet natuurlijk lijkt, ga je die links laten liggen. Maar dan zegt de computer ineens, hey, dit is wel een interessant ideetje. En dan gaan ze daar verder op in en ontdekken ze nieuwe dingen.
1: Klopt het dat het nummer One Night in Bangkok uit de musical Chess komt?
2: Geen idee.
1: Geen idee? Ik heb gelezen van wel. Bangkok.

0: uit de musical Chess, One Night in Bangkok. Geschreven door de broers van ABBA, blijkbaar. Mm. Ja, goed hè?
1: Nog nooit
0: gezien. Weet je, daarvoor is weet ik veel. We zijn over schaken aan het praten met Astrid Barbier. We zijn ondertussen ook een schaakspel aan het spelen. Ik heb ondertussen die C4 gedaan, pion naar C4. En het is wachten op haar meesterzet. Oeh, ze gaat haar zwart paard, ja, uiteraard zwart, naar, zeg eens welke zet heb je gedaan?
1: G8 naar F6.
0: We moeten wel zeker zijn dat er niet vals gespeeld wordt, want wat bleek overlaatst? Dit is Stephen Colbert, de Amerikaanse comedian, die het verhaal vertelt van cheaten bij schaken door anale stimulatie.
2: Anal meanwhile, the chess world has been rocked by rumors of anal beads. They call it castling. Here's the accusation. Last week, world chess champion Magnus Carlsen was unexpectedly defeated by underdog Hans Niemann. And now fans speculate Niemann had an accomplice who was watching the game being broadcast live online and consulting an AI chess program, then using wireless anal beads that vibrate to Niemann the correct moves. I know it's unlikely, but it would explain his unique style of play. Knight to King 7.
0: Weet ik veel over schaken. Ik had snel vertalen, want het is snel Amerikaans natuurlijk. Dus er was een partij tussen Magnus Carlsen en Niemann. Ja. Magnus Carlsen, een van de besten ooit, wordt wel eens gezegd. Hij verliest. En beschuldigd, of er wordt de beschuldiging geuit dat de andere zou gecheat hebben. Hoe? Doordat een vriend van hem thuis aan het meekijken was op televisie en dan elke zet in een AI-model of in de computer stak. Hij kreeg dan natuurlijk uiteraard door de computer de best mogelijke nieuwe zet. En dat werd doorgestuurd via een seksspeeltje in de poep. En op basis van de vibraties, van het aantal keer dat deed in de poep, kon de man dus weten, ah ja, loper naar C zoveel. Astrid Barbier, ben jij ervaringsdeskundige?
1: Het is ook nooit bewezen en de anaalspeeltjes is nooit een echte piste geweest. Dat is de media die het heeft opgeklopt.
0: Het is weer de media.
1: Dat is geen echte piste geweest. Onlangs is er een Netflix-documentaire over het incident geplaatst. En daar wordt ook gezegd, het is nooit bewezen dat niemand heeft vals gespeeld. Carlsen kan niet zo goed tegen zijn verlies. Mm-hmm. en was wel verrast. En er waren wel accusaties rond niemand via chess.com. Dus een grote website. En Carlsen was er eigenlijk van overtuigd dat hij had vals gespeeld, maar had geen bewijzen en is toch uit het toernooi gestapt. Er is een hele grote brandmark op niemand gekomen daardoor, wat eigenlijk wel een beetje zielig is. Hij was nog heel jong op dat moment ook. Zijn zeker nog altijd geen beste vrienden. Maar ondertussen zijn er nog altijd geen bewijzen, jaren later.
0: Hoe wordt er anders? Er is ongetwijfeld al vals gespeeld. Hoe kan je vals spelen bij schaak? Ik heb eens gehoord over iemand in het publiek die dan zo 2 keer aan zijn oor trok en dan een keer in zijn neus. En dat was dan een code voor zaken.
1: Ja, dat kan zeker manier. Mijn handlanger dan. Die,
0: ja.
1: Of een captain of zo, die, waar dat die staat, wat dat betekent. Ik denk een heel veel voorkomende is met de gsm. Gsm in het toilet bijvoorbeeld. Dus dat, maar dat wordt zeker op hoog niveau enorm opgecontroleerd.
0: Ah, dus een partij kan zo lang duren dat een van de twee zegt, ik moet plassen.
1: Ja.
0: En dat hij dan even naar het toilet gaat om de boel te bekijken op zijn gsm. Ah, ja. Oké.
1: Dus daar is al een grootmeester mee betrapt geweest.
0: Is het waar? Dat is echt. Oh, wie?
1: Ja. Ik weet de naam niet.
0: Ja, doe maar niet.
1: Sorry. Ja. maar ja, daar zijn zelfs foto's van. En die heeft zijn titels en alles moeten afgeven. Maar wat bij niemand was, is dat op dat moment was die opkomend. Maar ondertussen is die 12e van de wereld. Dus dat was zo het begin van dat hij echt doorbrak bij de toppers. En dat was wat er verdacht aan werd gemaakt. Van hij is heel snel en heel hard dicht bij de toppers gekomen. Maar ondertussen staat hij er al jaren en heeft hij wel bewezen van, ik kan het gewoon. Dus ja. En hij komt wel een beetje raar over.
0: Maar is het echt een ding vals spelen of maken we er inderdaad te veel van?
1: Het is moeilijk te zeggen natuurlijk. Hoe gebeurt het echt? Worden mensen misschien gewoon echt niet betrapt? Online is het zeker een ding waar het veel makkelijker is van een tweede scherm naast u hebben staan.
0: Tuurlijk.
1: Dus ze zijn er zeker wel mee bezig met algoritmes, verplichte camera's als je aan het spelen bent voor een toernooi. Mm-hmm. Oogbewegingen.
0: Want wat zijn de belangen eigenlijk? Is hier geld mee te verdienen? Is schaken echt topsport?
1: Bij de toppers is er zeker veel geld mee te verdienen.
0: Trouwens, bedankt Gilles, onze redacteur. Igors Rausis, 58 jaar. Dat is de man die betrapt is.
1: Ja.
0: In het toilet, dankjewel Gilles. Is er geld mee te verdienen? Veel geld, grof geld?
1: Bij de absolute wereldtop is er heel veel geld mee te verdienen. Een wereldkampioenschap, als je dat wint, is meer dan een... Ik durf geen uitspraken meer te doen.
0: Ah, maar we hebben iemand. We hebben dat.
1: Ja, laten we het opzoeken. Want...
0: Prijzengeld, WK, Gilles. Wil je dat nog eens zoeken? Dank je.
1: Omdat ik tegenwoordig in Hongkong woon, heb ik Hongkongse dollar en gewone dollar en euro's. En...
0: Maar ja, dan spreek je over wereldkampioenschap. Maar ik heb het over de lokale. Je zit in de top 10 van België bijvoorbeeld. Is dat een winstmodel? Kan je daarvan leven? Nee.
1: Nee, in België kun je er bijna niet van leven. Er zijn 2 of 3 die er echt van leven, denk ik. We hebben wel een sub-wereldtopper op dit moment.
0: Wie?
1: Daniel Darda.
0: Oké. Okay.
1: Dus die is zeker heel goed. En die kan ervan leven, maar met sponsors. En dus hierbij een oproep als je Daniel Darda wilt sponsoren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar dus dat is zeker ook niet van het prijzengeld. En voor mij is het onmogelijk. Als ik echt van mijn eigen schaken, daar ben ik nog veel te slecht voor.
0: Mm-hmm. Dus daarom dat je in Hongkong woont, om dan eigenlijk leef je ook van schaken, maar van het lesgeven.
1: Ja, maar ik... Ik denk dat ik persoonlijk ook niet van het schaken zou willen leven, omdat er dan zoveel druk op je eigen toernooi komt. Dan moet je presteren en winnen. En ik ga graag naar een toernooi dat het gewoon voor mijn plezier is en relaxerend. Dus ik vind het helemaal prima zo dat ik verdien met lesgeven.
0: Oké, omdat je dat nu zegt, hé, grootmeesters. Magnus Carlsen is een bekende naam. Kasparov hebben we al gehoord. Bobby Fischer hebben we al gehoord. Zijn dat de grote drie? Of?
1: Dat zijn zeker de...
0: Want ik herinner me nog uit mijn jeugd. Kasparov en Karpov.
1: Karpov, ja.
0: En dan is er blijkbaar de beste schaakmatch ooit was tussen Kasparov en Antonov, zoiets?
1: Dat is Karpov.
0: Ook Karpov? Ah ja, oké.
1: Dat is de naam.
0: Of misschien de voornaam, ja, zwart.
1: Anatoly Karpov.
0: Dat was het. Ja. Maar dat is blijkbaar de strafste match ooit, hè?
1: Ja, dat is wel tussen 2 enorme namen. Dus dat is wel... Maar dat is heel subjectief. Wat is de strafste match ooit?
0: Blijkbaar was... Als je erover begint te lezen... veel mensen zijn erover eens van... Ja, dat was vooral van Kasparov blijkbaar een briljante partij.
1: Ja.
0: Briljante partij. Het is terug... Aan wie is het? Is dat mij?
1: Ja.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Tjoe, dan moet ik er beginnen nadenken. Ronnie... Dat is onze man van de zooi. Hij is daar. Hij is daar met zijn briefje. Wat moet ik doen? En je hebt je vingers ervoor, vriend. C3. Zwat.
1: Paard C3.
0: Paard C3. Ah, jij gaat het voor mij doen.
1: Dat is wat hij zegt.
0: Dit komt ook uit chess trouwens. I know him so well. En nu weet ik veel over schaken. Fijn dat u luistert. Bijzonder goeiemiddag.

We zitten trouwens ook op Canvas, dus als u Ronnie van de Socials, hij is erbij komen staan. Want het is niet zo heel lang meer de radio, dus we willen een uitkomst hebben. Als je wil, kan je volgen op Canvas. Het gaat er hard aan toe, momenteel.

0: Astrid is haar loper en twee pionnetjes al kwijt. Maar onze Ronnie, een loper, een paard en twee pionnen kwijt. Uit de musical Chess, I Know Him So Well. Astrid, mag ik nog vragen stellen? Of ben je nu in Mortal Kombat mode?
1: Ik zal proberen te multitasken.
0: Jullie deden daarnet iets heel interessants. Jullie de koning en de toren verschuiven van plaats. Niet echt, hè? Vertel eens wat dat is. Rokeren.
1: Dus, ja, we rokeren. Dan gaat de koning twee veldjes opzij en de toren gaat ernaast staan.
0: Mm-hmm, dat mag.
1: Dat
0: maar de koning mag op dat moment nog niet bewogen hebben, dacht ik, hè?
1: Ja, de koning en de toren mogen nog niet bewogen hebben. Er mogen geen stukken tussen staan. En de koning mag niet in schaak staan, doorschaak gaan of in schaak gaan.
0: Wat mij opvalt, jullie zijn nu aan het spelen. Ronnie is een amateur, liefhebber, schaker, maar duidelijk weet wel wat hij kan. Alhoewel, zit er nu weer een loper kwijt, Ronnie. Live op de radio. Er is hier iemand zwaar op verliezen. Zwat. Nu, Astrid, als ik het goed heb, dat vind ik nog interessant. Er is een bepaalde score om je kwaliteit als schaker te illustreren. De ILO-score, kan dat?
1: ELO-score.
0: Ja. Vertel dat eens, wat is dat precies?
1: Dus we hebben de FIDE, de FIFA van het schaken. En als je een toernooi speelt, dan krijg je punten. Dus je kunt omlaag gaan en omhoog gaan. En dat is een relatief objectieve manier om te duiden hoe sterk iemand is.
0: Je begint niet op nul, of wel?
1: Nee, je krijgt je eerste punten vanaf dat je een toernooi hebt gespeeld.
0: Schaakmaat?
2: Nee hoor.
1: Opgave.
2: Te ver achter.
1: Ja.
0: Geeft jij op? Ja. Allee, Ronnie, zeg nee. Meen je dat?
2: Ja, want ik sta veel te veel stukken achter.
0: Je kunt niet meer winnen.
2: Ik kan niet tegen...
0: Je zou het nu kunnen rekken en zo beginnen.
1: Ja. Ja. Meestal op mijn niveau wordt er bijna meer tot schaakmat gespeeld. Dan wordt soms zelfs als disrespectvol gezien. Om nog door te spelen als je zoveel achter staat.
0: Dus Ronnie houdt de eer aan zichzelf?
1: Ja.
0: Ja, en is zelfs de studio uitgewandeld. Je hebt een man doodongelukkig gemaakt. Maar goed zo, goede radio. Astrid, sorry, ik heb je onderbroken. Dus die ELO-score, je start met een minimum van 1400.
1: Ja.
0: Kan dat?
1: Ja, dus je speelt toernooien tegen andere mensen met FIDE-rating. En als je daar punten tegen scoort,
0: ja?
1: En je speelt boven het niveau van 1400, kun je rating krijgen. Als je blijft verliezen, gaat je geen rating krijgen. En je kunt die ook kwijtspelen.
0: Wacht, ik begrijp het nog altijd niet. Geef eens een voorbeeld.
1: Als u nu tegen mij speelt, we spelen 9 rondes. En dat is geregistreerd bij de FIFA. En je wint 2 keer van mij, gaat u ELO krijgen. Maar als ik 9 keer win, gaan ze u geen ELO geven, omdat ze ook niet weten hoe sterk is die nu eigenlijk echt.
0: Ah, dus zelfs als ik een partij verlies... Het spelverlies,
1: ja.
0: Maar ik heb wel eens een partij gewonnen, ja. Dan win ik daar wel punten,
1: ja,
0: mee.
1: Omdat, ah, ja, omdat als je 2-9 tegen mij scoort, zegt dat wel iets over je eigen sterkte.
0: En omdat je tegen betere tegenstanders speelt, kan je daar een beetje punten,
1: ja. Ja.
0: Voor jezelf mee verdienen. Ah, oké. Okay. Ja. En wat is dan het maximum aantal punten dat je kan halen, of nee?
1: Ja, Magnus Carlsen is al jaar en dag diegene met de meeste ratingpunten. En die heeft rond de 2830 op dit moment.
0: En jij?
1: Ik ben mijn punten kwijt in Azië, waar ze minder ELO hebben dan in Europa. Omdat ze daar veel minder spelen. Dus er zijn veel meer jeugdtalenten zonder rating. Dus die stelen mijn ELO. Dus ik heb nu nog 1950, denk ik.
0: 1950. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar dat wil dus niet per se zeggen... Weinig punten is een rampzalig slechte schaker. Nee, dat kan wat variëren. Ik wist niet dat dat zo'n rangschikking was. Zoals bij golf heb je een handicap, snap je? Zodat eigenlijk iedereen tegen elkaar kan spelen.
1: Ja,
0: is het dus, dat een beetje?
1: Nee, het is misschien zoals bij de tennis meer of zo, dat je punten verzamelt en diegene die van boven staat in tennis is vaak ook wel de sterkste, buiten dat je in tennis veel sneller je punten kwijt bent.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet een pingpong, tafeltennis, is het hetzelfde. Die hebben ook ELO-punten.
0: Okay.
1: Maar dus, stel ik stop met schaken, behoud ik mijn punten. Ik blijf die punten hebben. Maar als ik tegen iemand sterker win, ga ik meer punten krijgen. Verlies ik van iemand met minder punten, ga ik... Normaal is het een relatief objectieve manier. In Europa werkt het heel goed. Maar in Azië zijn er veel minder FIDE-toernooien, waardoor dat er een talentje kan zijn dat eigenlijk al 2 jaar enorm heeft getraind en nog geen toernooi heeft gespeeld. En die kunnen wel eens, ja, underrated wordt dat genoemd. Dat is bekend in Europa. Dat
0: En als er die mensen zijn die geluisterd hebben...
1: In de actieve manier. In Europa werkt het heel goed. Maar in Azië zijn er veel minder FIDE-toernooien, waardoor dat er een talentje kan zijn dat eigenlijk al 2 jaar enorm heeft getraind en nog geen toernooi heeft gespeeld. En die kunnen wel eens, ja, underrated wordt dat genoemd.

0: Nee, maar dat heeft het imago.
1: Dat gaat heel afhankelijk zijn van clubs en wie je zelf bent. Als jong meisje is misschien niet elke club even interessant. Mm-hmm. Maar dat hangt heel hard. Veel clubs hebben een enorme jeugdwerking. Dus ik denk, als je een beetje googelt...
0: En waarom zou je het aanraden dat kinderen dat doen? Voor het strategisch inzicht? Of voor de denkpatronen, snap je? Waarom zou jij het aanraden aan jonge kinderen? Of aan, ja, aan mensen toekoer? Dus, wat leert het je?
1: Het leert heel veel. Sowieso is het gewoon leuk. Ik vind het heel leuk om te doen. Maar het leert doorzettingsvermogen, concentratie, analytisch... veel mensen, ik heb daar heel veel vrienden gemaakt ook, want het is gewoon ook een sociale sport. Het is heel respectvol. Mm-hmm. Dus je haat je vijand niet, bijvoorbeeld. Van mijn grootste concurrenten was mijn beste vriendin. Die opgroeide. Dus.
0: Kijk, we eindigen met vriendschap. Dat is goed. Ik ga je nog heel veel succes wensen in je schaakavonturen. En heel veel succes wensen in Hongkong, want je bent maar 2 weken in België, als ik het goed heb.
1: Ja.
0: En bedankt om tijd te maken voor weet ik veel, Astrid Barbier. Volgende keer gaat het weer over iets anders. Veel plezier met
2: de Verenigde Staten schrijven al 250 jaar wereldgeschiedenis.
3: Van de Cuba-crisis tot de Vietnamoorlog.
4: Van de atoombommen op Japan tot de oorlog in Iran.
5: Van Lincoln tot Trump.
3: Het verhaal van een bloedige strijd.
4: De macht van geld en de eeuwige ambitie om de sterkste te zijn.
6: Op de Amerikaanse Nationale Feestdag fileert de Verrekijkers de Verenigde Staten.
7: Met Kobe Ilse, Björn Soeners
3: en Bert de Vroen.
6: Zaterdag 4 juli van 9 tot 10 op Radio 1.
8: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
11: DSM Keukens.
10: Altijd open op zondag.
12: Nu bij Maxizo.
13: Hallo.
12: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De doden van de appartementsbrand van gisteren in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. En ook de buitenlandse pers heeft heel wat te vertellen over de winst van de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn bij een zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn alle 5 vrouwen, dat zegt het parket van Antwerpen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. 3 dodelijke slachtoffers zijn ook al geïdentificeerd, zegt woordvoerder Christophe Aerts.
5: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn nog volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slecht nieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en kunnen we die leeftijden ook meegeven.
19: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moest onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Tientallen kinderen en jongeren uit Nederland worden elk jaar seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Philip Heijmans luisterde naar het heftige verhaal van een van de slachtoffers.
10: Joyce was amper 6 toen ze voor het eerst seksueel uitgebuit werd.
9: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
10: Een jaar later werd ze ook naar het buitenland gebracht om daar misbruikt te worden.
9: In België, Duitsland, maar ook verder dan België en Duitsland.
10: Leden van het netwerk brachten haar ter plaatse.
9: Meestal was het in een camper of een caravan. En dan word je daarheen gebracht. En dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
10: Het Nederlandse centrum vond 125 slachtoffers, van wie er 99 in ons land misbruikt werden. En dat terwijl er amper slachtoffers zich melden, zegt Wieke van der Kroef van de VZW Pajoke.
6: Het onderzoek bevestigt voor ons dat de officiële

0: potentiële aanmeldingscijfers slechts het tipje van de ijsberg tonen. De signalen raken gewoon niet altijd bij de gespecialiseerde hulp.
1: Joyce is intussen veilig en hoopt vooral dat er meer slachtoffers worden gevonden.
2: Als het over kindermishandeling en blauwe plekken gaat, dan moet ook iedereen die signalen kennen. Dus hier zou geen uitzondering in moeten zijn.
3: Heb je zelf vragen over geweld en misbruik, dan kan je altijd bellen met de hulplijn 1712. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,6 miljard euro aan subsidies uitbetaald. Dat bedrag blijft elk jaar stijgen en het gaat om allerlei soorten subsidies voor woonzorgcentra, de bouw van nieuwe scholen, maar ook subsidies voor organisaties of zelfs renovatiepremies voor burgers. De Vlaamse regering besliste eerder al om op die subsidies te besparen en minister van Begroting Ben Weits van N-VA wil ook nog wat verder gaan.
4: In september staan we voor de begrotingsopmaak. Dan moeten we nog serieuze besparingen doorvoeren. Want we willen een begroting in evenwicht. En dat wil zeggen dat we de tering naar de nering moeten zetten. En dus ook op die subsidies zullen moeten besparen.
3: De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook zo'n 90 gewonden. Katrien van der Schoot, het gaat om een van de zwaarste aanvallen ooit op Kiev.
5: Ja, volgens burgemeester Klitschko was het een van de zwaarste sinds het begin van de oorlog. Hij heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. Het was wel al van 15 juni geleden dat de Russen nog zo'n hevige aanval op Kiev uitvoerden. En de schade is groot, zegt journalist Chris Colijn, die het allemaal meemaakte de afgelopen nacht.
6: Zo is er in het centrum bijvoorbeeld het dak van een groot hotel in brand gevlogen. En daar is de brandweer urenlang bezig geweest om dat te blussen. En er zijn ook meerdere appartementgebouwen geraakt door raketten en drones. De schade is heel erg groot.
3: Ja, en hoe wordt er gereageerd?
5: De Oekraïnse president Zelensky vraagt de Verenigde Staten om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen produceren om de Russische raketten te kunnen onderscheppen. De Europese Unie dreigt met nieuwe sancties tegen Rusland en Rusland zelf laat weten dat het de druk op Oekraïne wil blijven verhogen. Want Rusland staat onder druk omdat Oekraïne de voorbije weken heel wat olieinfrastructuur heeft vernield en omdat het er ook niet in slaagt om verder op te rukken.
3: Dankjewel, Katrien. De onwaarschijnlijke overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen Senegal blijft nazinderen. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. De buitenlandse pers heeft heel wat over de match te schrijven. Steffi Merlevede vat de artikels voor ons samen.
7: De conclusie is zo'n beetje overal dezelfde, namelijk dat de Duivels nu mentaal ijzersterk staan na een van de meest onwaarschijnlijke comeback-zeges in de recente geschiedenis van het WK, zo schrijft de Amerikaanse krant The Athletic. Maar er is ook kritiek. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta zaten de Rode Duivels nog nooit zo diep in de krochten van de hel vooraleer de zon weer opkwam. De BBC legt de sleutel van het succes bij de invallers en het Spaanse Marca maakt dan weer een diepe buiging voor de koelbloedigheid van aanvoerder Jurrit Tielemans. Een ode was het aan het voetbal dat niet geschikt is voor hardleiders.
3: En een uur geleden is het festival Rock Werchter in Vlaams-Brabant gestart. Tot en met zondag zakken elke dag bijna 90.000 festivalgangers af naar de festivalweide. En deze festivalgangers stonden als eerste op de wei.
8: Dankjewel.
9: Veel plezier.
8: Ja, we zijn eindelijk binnen.
10: Jubi. Eerst wat verkennen en eens wat de nieuwe snuifjes van dit jaar ontdekken.
11: We zijn hier maar voor een dagje, dus direct alles geven.
12: Elk jaar is dat fantastisch, hè?
13: 4 dagen lang. Wat zijn de tips om dat te overleven?
12: Veel drinken, goed hydrateren en plezier maken. Hè.
13: Dansen en bier.
14: Rustig beginnen.
3: Headliners zijn dit jaar onder meer Mumford & Sons en The Cure. Het is bewolkt met hier en daar ook kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Dit nieuws begon in Antwerpen. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn in een zware brand in een appartementsgebouw op Inkeroever zijn allemaal vrouwen. Meer over de slachtoffers in de app van 14 Nieuws.
15: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou. Radio 1. Onderweg.
3: Met Joren Karels.
16: Een namiddag vol goede muziek, dat is de afspraak. Heel blij dat je luistert. Welkom in Onderweg op Radio 1. met nu om de toon te zetten. You've got to cool down, relax, take it easy. Wijze woorden van Laidback. Nummer 8, Bakerman. Goedemiddag.

Laten we dat vooral onthouden vanmiddag. Take it easy, laid back en Bakerman. Deed het pijn toen je uit de hemel viel? Heaven must be missing an angel.

0: Mijn engeltje toch, Heaven Must Be Missing an Angel. Het is 14 minuten over 1. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En 20 minuten op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord door Werken. Op de Antwerpse ring 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E19 naar Brussel 10 minuten extra tussen Kontig en Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En elders op de snelweg kleinere vertragingen.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Een intense magnetische connectie. Jamiroquai en Cosmic Girl. Eels heeft een nieuw album klaar, dat kan je ontdekken in oktober. Dan komt zijn Cookie Happened uit, blijkbaar geïnspireerd op een quote van Cookie Monster uit Sesamstraat. Iets à la Me No Cry Because Cookie Is Finished, Me Smile Because Cookie Happened. Nieuwe van Eels, Cap in Hand.

nieuwe single van Eagles Cap in Hand. Dit is een loungy nummer van Moby met de mooie warme soulstem van Jennifer Price. In This World.

Dat wordt uitkijken naar zondag op de mainstage van de Rockwerchter, zegt Wim in de app van Radio 1. Superfan van Moby. En ja, zondag speelt hij daar natuurlijk in Werchter. Dat is In This World.

Ja, oké.

0: Hoe vrolijk ze ook kan klinken, Zaas heeft een donkere kant en die hoor je op Ébloui par la nuit zometeen na dit. Naar Antwerpen is het een half uur file rijden op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord door een ongeval. Eén rijstrook is versperd. 20 minuten extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en een kwartier op de E34 tussen Vraassenen en de Liefkeshoektunnel richting Stabroek. 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel komen er 10 minuten bij op de E40 vanaf Ternat en op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En elders op de snelweg kleinere vertragingen.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

seks, religie, afkomst. Het komt allemaal aan bod op de heel funky tonen van Prince. Controversy. Het is bijna 2 uur. Na het 14 nieuws gaan we door met goede muziek op Radio 1. Blijf zeker luisteren voor Miss Lauryn Hill, voor de nieuwe Charlie XCX, The Drums en nu Jungle, The Wave.

0: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
1: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
2: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
3: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
2: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
0: Het is Merckxiaans, maar het is bijna meer dan Merckxiaans wat hij hier doet.
2: Sportza Tour.
0: Oh.
2: Vanaf zaterdag elke middag op Radio. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs! Radio 1 live. Er nog super.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Radio 1, live.
4: Tot vers kampioen 2026.
5: Krevel.
4: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
5: Krevel, leef beter.
6: Beste luisteraar, zie jij de bomen door het energiebos?
7: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
6: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
7: Oké. Okay.
6: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
8: Enagreen.
6: Energie-rebellie.
9: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
10: Heb je de dag gezien?
9: De grote zomerdeals bij Gamma.
11: Ja, ze doen
12: met kortingen.
10: Tot 50%.
9: En de bon in de folder.
10: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
11: Ook gezien.
9: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
11: Pompie, wij klussen mee.
13: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
15: Ah, ik zal het eens opzoeken.
14: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
15: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
14: Ah, top, hè, die Kate.
16: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
17: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: 2:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn bij een zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn alle 5 vrouwen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. 3 van hen zijn ook al geïdentificeerd, zegt Christophe Aerts van het parquet van Antwerpen.
23: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn ook volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slecht nieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en dan kunnen we die leeftijden ook meegeven.
22: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moet onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn intussen 18 doden geteld na de zware Russische aanval van afgelopen nacht. Er zijn ook zo'n 90 mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester was het de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog begin 2022. De schade is groot, zegt journalist Chris Colijn, die in Kiev is.
24: Zo is er in het centrum bijvoorbeeld het dak van een groot hotel in brand gevlogen. En daar is de brandweer urenlang bezig geweest om dat te blussen. En er zijn ook meerdere appartementgebouwen geraakt door raketten en drones. En mensen zijn boos en verdrietig. Uit respect worden er vandaag heel veel publieksevenementen afgelast.
22: De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten intussen om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen produceren om de Russische raketten te kunnen onderscheppen. En het muziekfestival Rock Werchter in Vlaams-Brabant is gestart. Tot en met zondag zakken elke dag bijna 90.000 festivalgangers af naar de festivalweide. Marianne Temmerman liep mee met de eerste festivalgangers de weide op.
25: De jonge Belgische band Young Yellow mag het festival openen op het hoofdpodium. Op de uitgestrekte wei zijn 6 verschillende podia.
26: Het is een kwestie van plannen en een kwestie van hoe kunnen lopen.

0: en sprinten op bepaalde momenten en regelmatig terugkomen.
1: Ook dit festival is niet helemaal uitverkocht. Dagtickets zijn nog beschikbaar.
2: We zijn hier maar voor een dagje, dus direct alles geven.
1: En geen zon, wel grijzig miser weer.
3: Ja, het is eigenlijk een ideaal weertje. De regen is nog wel wat verfrissend, dus dat is oké. Okay.
1: De perfecte start dus voor 4 dagen festival.
4: Goed hydrateren en plezier maken. Hè.
5: Dansen en bier.
1: Headliners dit jaar zijn onder meer Mumford & Sons, The XX, 21 Pilots en The Cure.
6: Het is dus bewolkt met hier en daar lichte regen. De loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Onderweg.
6: Met Joren Karels.

0: was zanger van The Buzzcocks, een van de eerste bands die in de tweede helft van de jaren 70 de punk op de kaart zette in Groot-Brittannië. En nadien had hij een solo hitje met dit nummer, Homo Sapien, Pete Shelley. Naar Antwerpen is het 40 minuten file rijden op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord door een ongeval. Eén rijstrook is versperd. Kwartier extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring is het 35 minuten vertragen richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de rechte rijstrook. Naar Brussel komen er 10 minuten bij op de E40 vanaf Ternat. Aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. En op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Elders op de snelweg kleinere vertragingen.
1: Radio 1 onderweg.
2: Yo, remember back on

Ze is deze week in de bloemetjes gezet op de BET Awards. Een muzikaal eerbetoon door Doechii, SZA, Queen Latifah, Nas, Doja Cat. Alles kan je online bekijken. Lauryn Hill en Doom.

onder tijdsdruk opgenomen. Het geld voor de studio was zo goed als op The Zombies. In Time of the Season. Dit zijn twee vrienden met een liefde voor David Bowie en Serge Gainsbourg. In Onderweg op Radio 1, The Last Shadow Puppets, Age of the Understatement.

zag toevallig dat ze exact 10 jaar geleden in 2016 op de line-up van Rock Werchter stonden. Tijd gaat snel. The Last Shadow Puppets. En The Age of the Understatement. Het begint daar vandaag officieel in Werchter. Heel veel plezier als je gaat dit weekend. Je bent misschien onderweg naar de weide op dit moment. Geniet ervan. Wij zijn erbij, onderweg op Radio 1, met nu deze halve Gentenaar, half Amsterdammer. Dit is Frans Kalf. Nou en...

0: Heerlijke percussie en blazers op dit nummer. Joan S. Policewoman en Holy City. Naar Antwerpen is het ruim een half uur file rijden op de E19 van voor Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord doorwerken. Op de E17 een kwartier extra vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de E34 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring 35 minuten vertragen richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Brussel 35 minuten file rijden op de E40 vanaf Aflichem aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Daar is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders op de snelweg kleinere vertragingen.
1: Radio 1, onderweg.

Dove Ellis. Onthoud die naam, je gaat er zeker nog van horen. Opkomend talent uit Ierland, hebben een fantastische debuutplaat uitgebracht vorig jaar. En staan ook op de affiche van Pukkelpop deze zomer. Dove Ellis en Pale Song. Michael Stipe van R.E.M. is niet de meest vrolijke Jaap, maar dit nummer van R.E.M. zit vol met inside jokes en nonsens. Er mag ook bij R.E.M. wel eens gelachen worden. Can't get there from here.

Ik ga het proberen zoals Plastic Bertrand het doet. Plastic Bertrand en Ça plein pour moi. Zoiets zoals een echte Brusselaar dat moet doen. Zometeen Casey and the Sunshine Band. Eerst de nieuwe single van

Casey en de Sunshine Band en I'm Your Boogeyman. Bijna 3 uur na het VRT-nieuws. De dansende paarden van de konijnen. Blijf gewoon luisteren, dan wordt het allemaal duidelijk. Nu Phoenix, Alpha Zulu. Take a

0: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
1: In klanken, woorden en beelden.
0: Altijd verrassend, altijd scherp.
1: In een trillend landschap onder een lode zon.
0: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
2: Culture Club Zomer met de Bent van Looy van op Gent Jazz. Zaterdagmiddag op Radio 1.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw

0: zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
0: Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
0: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De 5 mensen die gestorven zijn bij de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het zijn 5 vrouwen. De jongste was 54 en was op bezoek bij haar moeder van 93 die ook omkwam. De andere slachtoffers waren 72, 78 en 80 jaar. De meeste stierven door te veel rook in te ademen. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. In Avelgem in West-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen na een botsing met een ambulance. Het slachtoffer is een vrouw van 24. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De ziekenwagen reed op het moment van de aanrijding zonder zwaailicht en sirene en hield zich aan de toegelaten snelheid. VZW Pajoke, die strijdt tegen mensenhandel, is niet verbaasd dat tientallen kinderen en jongeren uit Nederland in Antwerpen en de Antwerpse Kempen misbruikt worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. In Antwerpen is de prostitutiesector erg actief en er zijn nog verklaringen, zegt directeur Wieke van der Kroef.
7: Ik denk dat het een grote stad is die goed bereikbaar is vanuit Nederland, makkelijk over de grens. Er wordt hier dezelfde taal gesproken als in Nederland, wat natuurlijk ook de overgang gemakkelijker maakt dan bijvoorbeeld naar Luik. En je ziet dat dat toch blijkbaar veel aantrekt. En blijkbaar is er ook veel nog onzichtbaar hier in Antwerpen, of weten we nog niet deze slachtoffers snel te herkennen hier in de stad.
6: Heb je zelf vragen over geweld en misbruik, dan kan je altijd bellen met de hulplijn 1712. En de VRT wil zijn video- en audioplatform VRT Max openstellen voor andere lokale mediaspelers. Er wordt steeds minder via de kabel en lineair naar televisie gekeken en meer uitgesteld via allerlei apps en platformen. Voor kleinere zenders, zoals de regionale omroepen, is het moeilijk om zelf zo'n app te ontwikkelen. En daarom wil de publieke omroep VRT Max openstellen, zei gedelegeerd bestuurder van de VRT, Frederik Delaplas, in de commissie Media van het Vlaams Parlement.
8: Openstellen voor onze collega's van de commerciële omroepen, van de regionale omroepen. Openstellen voor productiehuizen, voor uitgevers, voor operatoren, voor andere publieke omroepen. De vindbaarheid van lokale content kan erdoor verhogen. Het gebruiksgemak kan met een ruk omhoog. De technologische investeringen kunnen gespreid worden. De aantrekkelijkheid voor de advertentiemarkt kan verhogen. Voldoende redenen om het minstens te onderzoeken.
6: Het is bewolkt met hier en daar lichte regen. Straks opnieuw droger en zonniger bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Onderweg.
0: Met Joren Karels.

existentieel, maar ook diep romantisch. Echo and the Bunning Man en Bring on the Dancing Horses. Dit gaat over het slagveld dat liefde kan zijn. Love is a battlefield.

0: Oscar and the Wolf kan je een paar keer live zien deze zomer op Boomtown in Gent en op de Lokerse feesten. Safe and Sound hoor je na dit. 166 kilometer file op de Antwerpse ring, verlies je 45 minuten richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Maak er een reddingstrook. 30 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. File rijden naar Antwerpen op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord door werken, 30 minuten extra. En op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 20 minuten extra. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 15 minuten. Op de E313 vanaf Frans 30 minuten. Naar Brussel is het 45 minuten file rijden op de E40 van Afliegem tot het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders op de snelweg kleinere vertragingen.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Geschreven met heel veel plezier en een opgelucht gevoel na de pandemie. Iron and Wine, All in Good Time. Met ook de prachtige stem van Fiona Apple. Dit is Noir Désir, Le vent nous portera.

met gitaarwerk van Manu Chao, Noir Désir en Le Vent Nous Portera. De nieuwe single van Olivia Rodrigo opent met gitaarwerk. De single heette The Cure. Heeft niks te maken met de band, al is er wel verwarring omdat Olivia en Robert Smith van The Cure goede vrienden zijn. Mooi om te zien.

0: Soms is muziek gewoon zo goed dat je niet anders kan dan beginnen dansen. Paulo Conte heeft daar een nummer over gemaakt. Hou je niet in, Happy Feet.
1: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?

0: Straks om 4 uur is er De Wereld Vandaag met Ruud Roets. En jullie gaan het nog een heel klein beetje over voetbal hebben.
1: Ik ga niet overdrijven, ik beloof het. Maar ik wil heel graag nog eventjes stilstaan bij de bondscoach Rudy Garcia. Omdat hij allerlei rare dingen doet tijdens de match. Heb je dat al gezien? Hij is dan te schrijven op allerlei papiertjes. Hij heeft een 4-kleurenpen, dat is mij ook opgevallen. Ja. Tijdens de penalty kon hij niet kijken. Dan heeft hij zich gewoon omgedraaid. En dan waren er natuurlijk heel veel vragen over die wissels. Het leek alsof er een heel experimenteel team op het veld kwam. Enfin, Frank Raas, die heeft zoveel ervaring. Ik wil hem toch eens laten kijken naar deze bondscoach. Ja. En wat er nu ook komt voor het vervolg natuurlijk. En we keren ook nog eens terug naar de brand gisteren op Linkeroever in Antwerpen. Bij de slachtoffers veel oudere mensen. Dus we gaan eens kijken bij iemand van de brandweer. Hoe je dat aanpakt als je naar zo'n brand geroepen wordt op een plek waar er mogelijk wel wat mensen aanwezig zijn die moeilijk te been zijn. Het is ook een belangrijke dag vandaag voor studenten die ervan dromen om dokter te worden, want het artsenexamen is bezig en bij Defensie kijken ze daar met extra aandacht naar, want daar kunnen ze wel wat artsen gebruiken. En dan is er ook opvallend medianieuws uit eigen huis, want de VRT overweegt om het eigen streamingplatform VRT Max open te stellen voor de concurrentie. En dus hebben we de mediaminister Siltje van Achter straks uitgenodigd.
0: Straks om 4 uur De Wereld Vandaag.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Net aan het einde van vorig jaar, 2025, op 28 december, overleed Brigitte Bardot, van sekssymbool tot op dierenactiviste. Je hoorde ze samen met Serge Gainsbourg op Bonnie and Clyde. 181 kilometer file op de Antwerpse ring, verlies je 50 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 40 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Porgerhout. File rijden naar Antwerpen op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord doorwerken, 30 minuten extra. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 15 minuten extra. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 10 minuten en op de E313 vanaf Ranst 40 minuten. Naar Brussel is het 40 minuten file rijden op de E40 van Afligem tot het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde door een eerder ongeval. En er komen 20 minuten bij op de A12 tussen Breendonk en Londerzeel door een ongeval op de rechterrijstrook. Maak daar een reddingsstrook. Op de binnenring rond Brussel is het een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Er is ook hinder op de E314 naar Genk in Houthalen door een ongeval. Elders op de snelweg kleinere vertragingen.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

prachtige nieuwe single van Roastbeef binnensmonds. Daar straks vanmiddag om 1 uur is er ook weer echter begonnen. Young Yellow heeft de mainstage daar geopend. En vanavond om 9:15 is het aan deze band. En om die reden krijg je de versie die 8 minuten en 47 seconden duurt. The War on Drugs and Under the Pressure.

Glenn Miller in the mood. Straks na 4 uur is er De Wereld Vandaag en het gaat over de rare gewoontes van bondscoach Rudy Garcia. Tot aan het nieuws. Queens of the Stone Age, dit is No One Knows.

0: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
1: Met de motor middenin.
0: De Dakar Rally.
1: Te voet naar.
0: De Atlantic Wall.
1: De hoogte in.
0: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
1: Met de motor middenin.
0: De Dakar Rally.

0: bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
3: Mis niets van Rock Werchter Live. Het hele weekend op VRT Max.
4: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
5: Powered by KBC.
6: De Verenigde Staten vieren overmorgen 250 jaar en daar hoort een grote schepenparade bij met ook een Nederlands zeilschip. Wij kunnen dadelijk bellen met de kapitein.
5: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
6: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Rond deze tijd mogen verschillende bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen eventjes terug naar huis om wat spullen te halen. Gisterochtend brak brand uit in het gebouw op linkeroever, wellicht bij werken aan de elektriciteitsinstallatie. 5 vrouwen kwamen om het leven. De bewoners hebben vanmiddag meer uitleg gekregen van de stad Antwerpen en de verzekeringsmaatschappij. Die hebben gezegd dat ze voor 5 dagen opvang voorzien. Daar waren veel bewoners niet tevreden mee.
8: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over het feit dat er voor hen gaat gezorgd worden gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
9: Als de burgemeester, de eerste minister, de voorzitter van de Kamer, de koning, mij zegt van, wij gaan u niet vergeten. En de dag nadien krijg je de melding van, CAW zal u helpen. Ik heb niks niet meer. Jawel, regel het.
6: De ergst getroffen appartementen zullen 6 maanden onbewoonbaar zijn. In Avelgem in West-Vlaanderen is een bromfietster om het leven gekomen na een botsing met een ambulance. Het slachtoffer is een vrouw van 24. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De ziekenwagen reed op het moment van de aanrijding zonder zwaailicht en sirene en hield zich aan de toegelaten snelheid. Olivia en Noah waren vorig jaar opnieuw de meest gekozen voornamen voor baby's in ons land. Olivia staat al jaren op 1, gevolgd door Emma en Louise. Bij de jongens staan Noah, Arthur en Jules in de top 3. Bekende personen inspireren ook heel wat jonge ouders. Zo zijn er in ons land intussen al 265 Shakira's. Peters, Janssens en Maas zijn dan weer de meest voorkomende familienamen. En Mark en Maria de meest voorkomende voornamen. De Britse Labour-regering heeft haar excuses aangeboden aan moeders die hun kind hebben moeten afstaan voor gedwongen adoptie. De vorige conservatieve Britse regering heeft nooit excuses aangeboden. Tussen 1950 en 1980 zijn zo'n 185.000 baby's weggehaald bij hun moeder omdat die niet getrouwd was. Ze kwamen dan terecht in instellingen. Niet zij, maar wij moeten beschaamd zijn, zei premier Starmer in het parlement.
10: The shame was never yours. The shame is ours. We are deeply and profoundly sorry.
6: En 8 dagen na de dubbele aardbeving in Venezuela is een man levend van onder het puin gehaald. De man is bewakingsagent in een winkelcentrum en hij was 's nachts aan het werk op het moment van de aardbevingen. De reddingswerkers hebben afgelopen zaterdag voor het eerst contact met hem gehad en nu is hij dus bevrijd. Bij de aardbevingen in Venezuela vielen in totaal meer dan 2300 doden. Het wordt overal droger vanavond, blijft wel bewolkt bij temperaturen vannacht rond 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij 25 graden. En ook het weekend wordt zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
5: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
6: En het nieuws over ons streamingplatform VRT Max. Een heel goedemiddag.

0: Whispering Suns en The Talker. Opvallend medianieuws, ik zei het al, over ons eigen huis. Want de VRT overweegt om haar streamingplatform VRT Max open te stellen voor de concurrentie. Steven Rombout, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Van onze socio-economische redactie. Dat lijkt op het eerste zicht een vreemd nieuwsbericht. Mm-hmm. Wat is dit allemaal?
1: Het plan is om VRT Max inderdaad open te stellen voor andere lokale mediaspelers. Dat kunnen omroepen zijn, maar evengoed productiehuizen, uitgevers, telecomoperatoren ook. En in eerste instantie lijkt me dat vooral een goede zaak voor de regionale omroepen. Denk aan ROB in Vlaams-Brabant of Focus WTV in West-Vlaanderen. Op zich doen die het qua bereik op dit moment nog goed. Maar ja, als maar meer mensen, dat weten we, zeggen hun kabelabonnement op. De zogeheten cordcutters, jonge mensen die het ouderlijk huis verlaten, nemen geen kabelabonnement meer. Dat zijn dan de cord nevers. En ja, we kijken met z'n allen alsmaar meer via apps op de iPad enzovoort. En dat betekent ook dat die regionale zenders, maar ook denk aan niche zenders als Trendset bijvoorbeeld, het vroegere Kanaal Z, dat die alsmaar minder kijkers kunnen bereiken. Voor zulke zenders is het ook erg moeilijk en duur om zo'n aparte app als VRT Max te gaan ontwikkelen. Het is ook moeilijk om zo'n zoveelste app nog in de markt te gaan zetten, om van zo'n app ook een succesvolle app te maken. Dus ja, voor hen kan dat wel welkom zijn.
0: Want op een bepaald moment denk je inderdaad, er staan er nu genoeg op mijn gsm of op mijn televisie. Veel apps, VRT Max openstellen, zou dus kunnen helpen om die versnippering tegen te gaan.
1: Ja, dat is één aspect. Die versnippering die in Vlaanderen al bestaat, wat te tegengaan. Onze verschillende apps zijn ook niet altijd heel makkelijk te vinden op onze tv-schermen, terwijl die van Netflix en YouTube bijvoorbeeld eigenlijk al voorgeprogrammeerd zijn als je een tv koopt. Uh-huh. Maar ook de kosten om zo'n app te ontwikkelen, dat kunnen spreiden over meerdere bedrijven, dat is ook zeker een argument. En tegelijkertijd ook wel een vuist maken tegen de buitenlandse concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan het productiehuis Studio 100. Zet elke zondagochtend een nieuwe aflevering van Samson en Marie op YouTube. Dat klinkt heel logisch, want YouTube is een heel bekend platform uiteraard. Maar de advertentieinkomsten daar rond, die gaan natuurlijk naar het buitenland. Die gaan naar YouTube. En ook na het bekijken van zo'n aflevering zal een kind sneller terechtkomen op een programma van buitenlandse makelij. En ook die inkomsten gaan dan rapper naar het buitenland. Dus voor het Vlaamse media-ecosysteem kan dat eigenlijk allemaal beter.
0: Ja, klinkt allemaal heel logisch. Wat hoopt VRT hieruit te halen?
1: Wel, VRT Max is nu eigenlijk al het grootste platform in Vlaanderen, maar ik denk dat de VRT hier ook wel bij kan winnen. Een groter aanbod kan het hele bereik vergroten, waardoor ook de eigen programma's toch een groter publiek kunnen bereiken. Stel dat iemand vooral op dit moment naar VTM kijkt, mm-hmm, en naar een regionale zender. Als die regionale zender dan in VRT Max zit, zal die kijker ook wel sneller VRT-programma's leren kennen.
0: Ja. Met welke andere spelers zou VRT kunnen of willen samenwerken? Want ik hoor jou zeggen regionale omroepen, ja. Maar spreken we dan ook over VTM, over Play bijvoorbeeld?
1: In principe wel. Hè. VRT staat eigenlijk open voor iedereen. Als publieke omroep kan die ook niet anders, denk ik. Maar het valt wel op dat Play Media, het bedrijf boven de Play-zenders, snel reageert vandaag en zegt het voorstel van de VRT genegen te zijn. Uh-huh. Play Media heeft het al een tijdje financieel niet gemakkelijk. Het heeft de voorbije 3 jaren telkens verlies geleden. En mocht Play Media die kosten om een app te ontwikkelen, om een app draaiende te houden, kunnen delen met een bedrijf als de VRT, dan kan hen dat wel ergens vooruit helpen.
0: Ja, want met grote concurrent DPG Media, dat is het bedrijf boven VTM en boven het laatste nieuws bijvoorbeeld?
1: Dat is een moeilijker verhaal, denk ik. Ze hadden er blijkbaar ook nog niks van gehoord, hoor ik in een reactie. En misschien moeilijker vooral omdat DPG Media vorig jaar RTL Nederland heeft overgenomen. En dat betekent inclusief die streamingdienst Videoland, die zowel qua bereik als qua technologische sterkte toch een stapje verder staat dan de eigen app VTM Go. En een van de grote projecten bij die overname is ook Videoland verder uitbouwen. Dus het zou me nu wel verbazen als zij hun eigen app zouden afbouwen. Maar ook hier wordt samenwerking wel niet helemaal uitgesloten. Integendeel, DPG Media heeft ook een heel belangrijke reclameregie. En de VRT voert ook gesprekken met DPG om bepaalde technologieën van die reclameregie ook te gaan gebruiken. Ja. Maar dat zal dan eerder achterliggend gebeuren. Daar gaan we als kijker of gebruiker niet veel van
0: minder merken. Van merken. Er is ook nog Streams, hè? Een aantal jaren geleden toch uitgeroepen als de Vlaamse Netflix. Wat moeten we daar nog van verwachten? Past dit bij elkaar?
1: Ik denk dat die toekomst op dit moment vooral onduidelijk is. Ja. Streams heeft het roer voorbije jaren helemaal omgegooid. Hè. Het mikte in het verleden vooral op kwaliteitsfictie, buitenlandse kwaliteitsfictie, vooral ook door dat contract met HBO. Maar het mikt nu vooral op Vlaamse content, hè, waar het dan vaak in preview te zien is, vooraleer het op de algemene netten van VRT, VTM of Play komt. Financieel gaat het nu eindelijk wel de goede kant uit met streams, dat is wel opvallend, maar het engagement, laat ons zeggen, van ja, de twee aandeelhouders zijn de DPG Media aan de ene kant en Telenet aan de andere kant. Ja, dat is toch niet meer zo groot als vroeger. DPG Media en VTM hebben met VTM Go Plus nu ook een eigen luik waar je tegen betaling previews kunt bekijken. En dat marcheert ook. En Telenet, ja, is eigenlijk al een hele tijd aan het nadenken over waar het met zijn content-media-strategie naartoe wil, wat het van plan is. En het lijkt die toch wel eerder te willen afbouwen dan te versterken. Dus ik denk dat de kans bestaat dat we op termijn twee grote platformen, twee grote apps zullen krijgen in Vlaanderen. Aan de ene kant VTM Go / Videoland. Uh-huh. En aan de andere kant VRT Max. En dat misschien onder een andere naam, want onze gedelegeerd bestuurder lijkt het daar toch wat op te hinten in de mediacommissie in het Vlaams parlement.
0: Ja, logisch. Misschien ook als je het openstelt. Op termijn, tegen wanneer zou dit concreet kunnen worden?
1: Wel heel snel eigenlijk. De gesprekken zijn dus aan de gang met verschillende partijen. En het is de bedoeling, de ambitie, om die eind dit jaar al om te zetten in concrete projecten. Tenminste als die gesprekken ook een goede afloop kennen.
0: Steven Rombout, dankjewel.

0: Paul McCartney en Ringo Starr en Home to Us. Hij kriebelt de hele match op zijn papiertjes met een vierkleuren balpen. En hij draaide zich om toen Jurrie Tielemans de beslissende penalty moest trappen. De bondscoach Rudy Garcia. Met ongeloof hebben we gisteren gekeken naar zijn wissels tijdens de match tegen Senegal.
1: Zou het een schaakmatch geweest zijn gisteren tussen de coaches van Senegal en België? Het zou wel kunnen, want Garcia deed een paar opvallende, rare zetten.
2: En Garcia die zoekt wat raad op zijn boekhouding, wat opgefrommelde papiertjes met zijn pik.
3: Hij doet alles behalve coachen. Op zijn gsm, ik weet niet wat hij checkt. Inderdaad, af en toe is met Fernandes Pardo. Ze komen blijkbaar wel nog goed overeen, ondanks dat hij heel weinig minuten krijgt. Hier even overleggen met Witzel wat er moet gebeuren.
4: Bijna om te huilen, maar dan kwam die veerkracht van de duivels na 85 slechte minuten. En de krant vraagt zich af of bondscoach Rudy Garcia gek of geniaal
0: Goeie
4: is.
0: Goeie vraag.
5: Ja. Wat hij allemaal doet, hij zit de hele tijd te schrijven. Hij zit op zijn smartphone, hij praat met Witzel.
6: Je weet gewoon niet, hij heeft des suspicions que moi j'étais trouvé un peu bizarre comme meunier pour de Kuiper, mais vous avez raison.
7: On a toujours raison quand on gagne, ce soir on a gagné.
8: Nee, nu halen we de Kuiper eraf. Niet te begrijpen. Echt niet te begrijpen.
0: Ja, misschien niet te begrijpen, maar het heeft wel gewerkt. België gaat door naar de 8e finales en speelt maandagnacht tegen de Verenigde Staten. Er is trouwens ondertussen ook een website, sorryrudy.be, waar je je kan, als je dat wil, verontschuldigen bij Rudy Garcia. 683 mensen hebben dat al gedaan. Frank Raas, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Is Rudy Garcia een genie of gewoon een gelukszak?
9: Ja, ze hebben mij al die vraag ondertussen 100 keer gesteld. Ja, gelukszak zeer zeker. Oogde inderdaad als een verwarde professor gisteren, kribbelend op een doorweekte papiertje. Professor Barabas had het blijkbaar niet onder controle, gestrest. Voert inderdaad moeilijk begrijpbare wissels door. Maar hij heeft Vaban gespeeld. Hij heeft zijn twee spelmakers, De Bruyne en Van Aken, eruit gehaald. Dat was eigenlijk wel dapper, zeker achteraf gezien. Hij had ook Doku eruit. Had ook eigenlijk Tielemans kunnen vervangen, maar die wordt dan de held nadien. Maar er is geen enkele sport waar hemel en hel zo dicht bij elkaar liggen, waar verlies en winst zo dicht bij elkaar liggen. Het had net zo goed, of dat eigenlijk normalerwijze helemaal mis kunnen lopen, want hij stond al bij de afgrond, maar dan nu is hij toch de held. Die wissels hebben geredeerd omdat hij energie in het elftal gepompt heeft, met Moreira, met Raskin, met ook Luke Bakio. En de wisselspelers, Lukaku is uiteindelijk ook een wisselspeler bij de rust erin gekomen, die scoren dan ook onder elkaar nog eens allemaal. Uh-huh. Dus het zat allemaal mee, maar of hij nu een gek of een genie is, allebei waarschijnlijk.
0: Ja. Hij zit inderdaad tijdens de match van alles op te schrijven, op zijn smartphone te kijken. Dan zit hij een beetje te babbelen met Axel Witzel, zag ik hem onder andere overleggen. Ja. Wat kan jij dat inschatten, wat er gebeurt op dat moment? Is hij dan strategisch bezig? Is hij geconcentreerd?
9: Ik mag het hopen, maar hij was gestrest, denk
0: dat
9: ik ook
0: wel. Dat zeker wel,
9: ja. Zo'n nationale ploeg, dat is toch nog helemaal anders dan bij een clubelftal. De druk is enorm, het patriotisme komt. Ja, dus er is veel meer emotie, nog veel meer passie mee gemoeid dan bij een gewone clubwedstrijd of zelfs een Champions League. Er is een enorme druk op die man. Hè. Ik kan niet anders zeggen. Die weet ook wel, kan morgen ontslagen zijn. Er zijn al zeven bondscoaches opgestapt of ontslagen in dit toernooi. Het WK is, laten we zeggen, qua matchen is het over de helft. Maar laten we zeggen dat het zwaarste moet nog komen.
0: Ja, dachten we dat denk ik gisteren wel allemaal. Hè? Die laatste 10 minuten van... Dit zijn ook de laatste 10 minuten van Garcia, toch?
9: Ja, dat zou best gekund hebben. Maar al bij al, de man heeft 18 wedstrijden gecoacht, hè, voor de Rode Duivels. Hij heeft er maar één verloren uiteindelijk. Dat is weinig. Hè?
0: Ja.
9: Ontslaan ze man, maar dat is tegen Oekraïne. En dat is al een eeuwigheid geleden. In die barragewedstrijden toen. Maar het was ook soms tegen Liechtenstein of zelfs Nieuw-Zeeland. Dat zijn niet de zwaarste tegenstander. Maar kun je een man ontslaan die maar die 17 keer op 18 niet verliest.
0: Die eigenlijk zulke goede resultaten haalt. Kan jij dat
9: goed?
0: Kan jij dat
9: zo
0: lezen?
9: Zo goed was het niet, want dat is tegen minder elftal vaak.
0: Ja, dat is waar. Kan jij dat lezen, hoe zijn contact is met de spelers? Want hij haalt inderdaad De Bruyne aan de kant, Van Aken, Doku. En bijvoorbeeld over die ruzie tussen Trossard en Tielemans zegt hij dan daarna, ik vind dat niet erg, dat is goed, dat is een beetje vechtlust. Denk jij dat oké zit tussen hem en de spelers?
9: Ja, ik denk dat wel. Hij creëert ook een vijand. Hè. Dat is dan vaak de pers. Mm. En wij tegen de rest zo. Dat doet hij wel vaak. Hij is ook emotioneler en veel minder diplomatisch dan bijvoorbeeld onze ook bekende Roberto Martinez. Die zalft, die slijmt zelfs een beetje. Maar deze man, ja, die is emotioneler. En ik denk dat dat ook wel doordacht is om, ja, om samen een vijand te creëren. En ik denk ook, inderdaad, die opstoot tussen Trossard en Tielemans, dat de ploeg wel goed gedaan heeft. Er was een soort plots, een soort overtreffende trap van Grinta, die erbij kwam. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft Trossard ook de paas op het hoofd van Tielemans om te scoren. Dus, mm-hmm. En die twee zijn ook wel slim genoeg en ervaren genoeg om dat allemaal bij te leggen. Maar dat gaf wel iets, ja. Dus, en uiteindelijk kun je dat achteraf dan uitleggen van, ja, dat was eigenlijk goed voor de groep. En als dat niet zou gebeurd zijn, dan hadden we gezegd, wat een slechte sfeer bij de Rode Duivels. Dat is alleen in voetbal, maar ook eigenlijk is dat niet uit te leggen. Gisteren wat er gebeurde is een soort mirakel. Ja. 85 minuten liggen we onder, fysiek, technisch, tactisch, noem maar op. En dan plots, ja, gaat de hemel open en voltrekt zich het mirakel.
0: Ja, een mirakel dat ons richting de Verenigde Staten leidt. Dan hoor ik vandaag overal, ja, hij heeft wel werk nu. Hij moet terug naar de tekentafel. Moet eens gaan kijken wat hij gaat doen. Want het elftal dat gisteren in de laatste minuten op het plein stond, ja, dat was er tamelijk ongezien.
9: Dus we wisten niet wat er ging. Het was alleen energie die erbij kwam. Maar of het nog een elftal was, dat weet ik niet.
0: Dat was maar de vraag. Hè? Hoe moet hij het aanpakken tegen volgende week, maandag, dinsdag?
9: Ik heb geen idee. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. En wie gaat hij opstellen? Ik denk dat hij Raskin wel gaat laten starten. Dat Van Aken er zou kunnen uitgaan. Maar voor de rest weet ik het ook niet. Want er is een groot verschil tussen invallen. Wat Moreira deed. Meunier deed. Wat zelfs Lukaku deed. Inderdaad, naar de tekentafel. Maar hij heeft al veel dingen veranderd. Maar ik ben echt benieuwd welk elftal hij nu aan de start gaat brengen, aan de aftrap gaat brengen, tegen de Verenigde Staten. En daar maken we wel een kans, hè, want de Verenigde Staten is een goed, leuk elftal, speelt ook thuis. Het is nog eens in Seattle, wat ook een voordeel voor de Belgen is. Maar dan ben ik, ja, wij kunnen dit elftal wel aan. En als dat dan zou lukken, dan zou het wel eens Frankrijk kunnen worden in de volgende ronde. Maar zover zijn we nog lang niet, want Frankrijk moet dan ook nog winnen. Hè.
0: Ja. Werkt het mentale effect van deze match dan nog op de een of andere manier door? Want ja, 85 slechte minuten, maar wat er dan inderdaad gebeurd is, was een mirakel.
9: Ja, natuurlijk. Dat is, in 1986 hebben we ook zo'n legendarische historische wedstrijd tegen de Sovjet-Unie. Ja. En natuurlijk in 2018 Japan. Dat werkt uiteraard door, hè, want nadien hebben wij Brazilië verslagen in 2018. Hè. Dat was heel straf. Natuurlijk geeft dat een boost, zonder enige twijfel. We kwamen toen ook terug van 2-0 tegen Japan. En het eerste doelpunt van de Belgen viel ook maar in de 69ste minuut. En natuurlijk, toen waren we beter. Maar gisteren waren we bijna op geen enkel moment, zelfs tot de laatste fluitsignaal, niet echt beter dan Senegal. En in 86, toen hebben de match ook wel overgenomen naarmate de minuten vorderden. Mm-hmm. Dit is eigenlijk nog straffer. Ja. Omdat het zo slecht was in het begin en op het eind, ja, wie wint er? De Belgen.
0: Het was in elk
9: niet
0: geval.
9: De Belgen.
0: De Belgen, inderdaad, was in elk geval bijzonder, bijzonder spannend. Ja. Dit is zijn eerste WK als bondscoach. Hè. Misschien ook zijn enige, dat weten we niet. Met al jouw ervaring kan jij hem al in de weegschaal leggen als je hem vergelijkt met andere bondscoaches?
9: Wow, Guy Thijs is natuurlijk veel, veel langer bondscoach geweest. Dat blijft toch nog altijd misschien wel de nummer 1. Goedals was nog daarvoor, dat was ook wel redelijk straf. Maar dat was nog in de jaren dat we niet echt meededen internationaal. En natuurlijk heb je Martinez. In 2018 worden wij derde. Nadien is het een beetje verwaterd onder Martinez. Maar we kunnen hem nog niet in de weegschaal leggen. Nee, we moeten de match tegen de Verenigde Staten zeker afwegen. Want als dat dan zou mislopen, dan weten we ook wel, ja. En dan is het aan Vincent Manhart, de technische baas zeg maar, bij de voetbalbond, om dat af te wegen, hè. Ja, dat zullen we zien.
0: Dat zullen we zien.
9: De bondscoaches, dat zijn de passies bij nationale ploegen, die weegt zodanig door. Het is vlug gedaan.
0: Ja.
9: En we vroegen in het verleden, wou ik nog even zeggen, was zij ze lekens van Imst, het is altijd wel wat geweest. Hè. De relatie met de pers en noem maar op. Ja. Het is een job die ik niet zou willen.
0: Rudy Garcia misschien ook niet, maar hij moet in elk geval nog blijven tot en met maandagnacht.
9: Ja, hij wordt er ook goed voor betaald, denk ik.
0: Ongetwijfeld. Dankjewel, Frank Raes.
9: Ja, dag.
0: 280 kilometer file. Er staat 3 kwartier file op de E314 naar Genk. Tussen Zolder en Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingsstrook. En hou ook rekening met een kijkfile. Op de buitenring rond Brussel een uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. Daar is de weg gedeeltelijk dicht door een ongeval. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Naar Brussel 25 minuten erbij op de A12 tussen Breendonk en Londerzeel. Ongeval op de rechterrijstrook. Op het knooppunt Machelen voor wie de buitenring rond Brussel op wil hinder door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Op de Antwerpse ring een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Ook in de file naar Antwerpen op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord doorwerken een half uur bij, 20 minuten extra. Op de E17 vanaf Kruibeke, de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en ook de A12 vanaf Leugenberg en 40 minuten op de E313 en dat is vanaf Massenhoven.
10: Energie Rebellie.

0: Soft Cell en Tainted Love. Zometeen gaan we naar een schepenparade in de Verenigde Staten.
1: De Verenigde Staten schrijven al 250 jaar wereldgeschiedenis.
2: Van de Cuba-crisis tot de Vietnamoorlog.
3: Van de atoombommen op Japan tot de oorlog in Iran.
1: Van Lincoln tot Trump.
2: Het verhaal van een bloedige strijd.
3: De macht van geld en de eeuwige ambitie om de sterkste te zijn.
4: Op de Amerikaanse Nationale Feestdag fileert de Verrekijkers de Verenigde Staten.
1: Met Kobe Ilse, Björn Soenus
2: en Bert de Vroen.
4: Zaterdag 4 juli van 9 tot 10 op Radio 1.
5: Motorpech in Nice.
6: Oh.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen. Ben Vols, Bill Callahan.
10: Remember the good things.
9: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van de Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
13: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Gossip en Heavy Cross. Ter ere van het 50-jarig bestaan van de Verenigde Staten is er deze week een grote schepenparade. Sail Forth New York City. Het wordt gezien als een van de grootste maritieme samenkomsten uit de Amerikaanse geschiedenis. In vredestijd toch. En de Oosterschelde is het enige Nederlandse zeilschip dat deelneemt aan deze Amerikaanse festiviteiten. Dat schip behoort tot de laatste historische zeilschepen wereldwijd nog in de vaart. En dus kunnen wij vandaag spreken met de kapitein op dit moment van de Oosterschelde. Gerben Nap, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent op dit moment, als ik het goed heb, met uw schip al in de buurt van New York. Hoe is die reis tot nu verlopen?
1: Eigenlijk heel voorspoedig. Je weet nooit helemaal zeker. Amerika is meestal vrij gesloten. En alleen vanwege die viering van de 250-jarige onafhankelijkheidsdag zijn die regels wat versoepeld. En kunnen wij ook meerdere havens bezoeken. En de eerste haven was Norfolk. En eigenlijk werden we heel erg welkom ontvangen. En zijn alle mensen tot nu toe heel vriendelijk voor ons geweest.
0: Ja, want dat is niet zomaar evident dan, als ik het goed begrijp, voor een Nederlands zeilschip om daar langs te varen van de ene naar de andere haven.
1: Nee, maar dat heeft meer wat technische redenen. De Amerikanen hebben hun markt heel goed beschermd, zoals we allemaal weten. En dat is voor een schip met een buitenlandse vlag, een koopvaardijschip, wat wij eigenlijk zijn, niet toegestaan om, laten we zeggen, van de ene haven naar Amerikaanse haven naar de andere te varen. Tenzij daar een speciaal soort waiver vrijstelling voor gegeven is. En dat is in dit geval.
0: In dit geval gebeurd. Ja. Ja. Waarom werd de vraag aan de Oosterschelde gesteld om deze vloot aan te voeren, om daarin mee te varen?
1: Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar we hebben wel in 2000 al, dus 26 jaar geleden, aan een soort gelijk evenement meegedaan. Dat was vanwege het millennium natuurlijk, de viering daarvan. En toen hebben we ook havens als Norfolk en New York en Boston aangedaan. En de mensen daar kennen ons blijkbaar nog. En die hadden ons benaderd. En andersom proberen wij dan ook wat kennissen die wij hebben hier in de Verenigde Staten te benaderen. God, zijn er nog wat meer dingen te doen. Dus zo is er een hele route gemaakt en daar zijn we nu halverwege.
0: Ja, want jullie varen in een vloot of als deel van de vloot?
1: Nee, wij doen dat eigenlijk zelfstandig. Okay. Alleen op die grote evenementen, zoals dat in Norfolk was een groot evenement. En straks de 4th of July is natuurlijk de grote dag. En daar zullen we al die schepen zien. Dus morgen nacht varen wij naar de verzamelplek. Dat is een beetje buiten New York. Sandy Hook, dat is de Lower Bay. Mm-hmm. En daar gaan wij al die schepen ontmoeten. En dan de vierde, dan varen wij met z'n allen onder die grote brug door, die Verrazano-brug. En dan vaar je eigenlijk de Hudson op en de East River. En dan is New York helemaal in volle glorie. Wij hebben dat stiekem wel eventjes gedaan, want wij liggen nu ten noorden van New York, in het plaatsje Yonkers. En we hebben dus precies gezien wat er allemaal te zien is. Dat eilandje met dat vrijheidsbeeld, dat Governors Island, Manhattan natuurlijk. Het is wel heel, heel indrukwekkend.
0: Ja, het is sowieso indrukwekkend. U vaart eigenlijk van evenement naar evenement.
1: Ja, dat klopt. Dat is voor deze periode zo. En dan eind juli gaan we weer over tot wat we normaal doen. Dan nemen we gasten, trainees mee op onze zeilreizen. En dan gaan we ook in Nova Scotia. En dan steken we over weer naar Europa, naar A Coruña in Spanje. En dan hebben we gewoon mensen bij ons die willen ervaren hoe het is om te zeilen op zo'n historisch zeilschip.
0: Ja, is dit ook toch een eer om als Nederlands zeilschip deel uit te maken van deze festiviteiten?
1: Ja, het is wel heel leuk om zo gewaardeerd te worden. Het is best heel moeilijk om een historisch schip in de vaart te houden. Huh? En al dit soort waardering helpt. En het is een enorm eer bij die vloot. Dat is, je zei het net zelf, een van de grootste ooit, zeggen ze. We gaan het allemaal zien, maar wij mogen voorop varen. Wij zijn het allereerste schip dat doet. Dat is natuurlijk een enorme eer.
0: Ja. En daarna vertrekt u terug weg uit de Verenigde Staten over naar de zaken waar u van zei, wat we normaal doen.
1: Ja, we gaan eerst nog naar Boston. Daar is ook een groot evenement. Dat hoort allemaal bij die viering. Die strekt zich uit over een aantal weken in de zomer. Maar dit is het grote moment hier in New York.
0: Geniet ervan de komende dagen. Ja. Ik denk dat het heel bijzonder wordt als ik u zo hoor.
1: Ja, het wordt ontzettend leuk, denk ik. Dat hoop ik.
0: Ja, Gerben Nap, u bent kapitein van de Oosterschelde. Intussen een van de laatste historische zeilschepen die wereldwijd nog in de vaart zijn. Hartelijk dank voor uw tijd.
1: Graag gedaan, hoor.
0: Er staat bijna 300 kilometer file. Er staat 35 minuten file op de E314 naar Genk. Tussen Zolder en Houthalen. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingsstrook als je kan. Hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Op de buitenring rond Brussel, 1,5 uur. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. Daar is de weg gedeeltelijk dicht door een ongeval. Op de binnenring 1,5 uur filegolven van Ruisbroek tot Vilvoorde. Door een ongeval op de linkerrijstrook en 40 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren door nog een ongeval op de linkerrijstrook naar Brussel. Op de E40 een wettere door een ongeval op de linker- en de middenrijstrook, 15 minuten erbij. Op de A12 tussen Breendonk en Londerzeel door een ongeval op de rechterrijstrook, 25 minuten. En op het knooppunt Machelen, hinder voor wie de buitenring rond Brussel op wil door een ongeval waar je maar moeilijk voorbij kan. Op de Antwerpse ring verlies je 35 minuten richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel 50 minuten extra, ook richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Beveren vertraag je vanmiddag 20 minuten tussen de A12 en de Liefkeshoek-tunnel. File rijden ook naar Antwerpen op de enige 10 van Zemst tot Mechelen-Noord doorwerken. Een 1,5 uur komt erbij daar. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. Ook op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de A12 vanaf Leugenberg tot slot 40 minuten op de E313 vanaf Massenhoven.
2: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
3: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Zizou Bergs stond voor een mooie kans op Wimbledon vanmiddag. In de tweede ronde staat hij daar. Steffi Merlevede, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Gaat hij door?
4: Ja, hij gaat door. Hij staat voor het eerst in de derde ronde op het Londense gras, zoals ze dat dan noemen, hè, Zizou Bergs. Verzoek zo pas de Portugees Jaime Faria, de nummer 98 van de wereld, een speler die uit de kwalificaties kwam ook. En onze landgenoot haalde het in 4 sets. Het begon nog moeizaam. De eerste set duurde bijna een uur, was gelijk opgaand. En Bergs won die uiteindelijk na een tiebreak. En daarna was de veer van de Portugees nog niet gebroken, hoor. Hij ging 2 keer door de opslag van Bergs en won de tweede set met 6-4. Het leek een lang duel te gaan worden dan, maar set 3 was plots een stuk minder spannend. Bergs won die met 6-2 en in set 4 liep hij ook meteen uit tot 3-0. Maar de Portugees kwam toch nog een keertje terug tot 3-3 en daarna maakte Bergs er toch korte metten mee 6-3. En dus hij voor het eerst in die derde ronde. De tegenstander daar wordt de Australiër Arthur Ferry, de nummer 114 van de wereld. Dus ja, eigenlijk opnieuw een haalbare kaart.
0: En zo is er alleen maar goed Belgisch sportnieuws. Steffi Merlevede, dankjewel om ons up te daten. Dit is Maro Pavlovski.

0: Mara Pavlovsky en Maintained Love.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: In Antwerpen zijn verschillende bewoners van de uitgebrande woonblok daarnet eventjes mogen binnengaan in hun appartement om wat spullen op te halen. Want het zal nog eventjes duren voor die appartementen weer bewoonbaar zijn. Philippe Heijmans, goedemiddag.
3: Dag Rut.
0: Jij bent op Linkeroever. Wat gebeurt er dan met de mensen van die in deze appartementen wonen?
3: Het hangt er een beetje vanaf uit welk stuk ze precies komen. Ik sta nu voor het gebouw en ik zie hier die mensen die inderdaad één voor één naar binnen mogen om hun spulletjes te pakken. Ze krijgen elk 10 minuten om dat te doen. De mensen die dat tot nu toe gedaan hebben, die komen vooral uit minder zwaar beschadigde appartementen, zo lijkt het wel. Mensen zeiden zelf van, ja, ik ben binnen geweest en in mijn appartement is er nauwelijks rookschade. Je ruikt zelfs niks. Er was één vrouw bij wie de lichten zelfs gewoon nog brandden. Maar ook die mensen zullen wellicht een maand niet naar binnen kunnen. En de mensen die dan in het andere gedeelte wonen, dat het zwaarst getroffen is, voor hen zal het zelfs 6 maanden kunnen duren voor ze opnieuw naar hun appartement kunnen. En de vraag is dan inderdaad waar ze naartoe mogen. Veel mensen hebben wel tijdelijk ergens opvang gevonden, bij familie, bij vrienden, bij kennissen. Maar natuurlijk, ja, als dat een hele tijd gaat duren, is de vraag of dat wel zo lang kan blijven. En voor mensen die voorlopig nergens terecht kunnen, ja, is er noodopvang voorzien via de stad. Ze kunnen via de verzekering ook op hotel gaan, maar de verzekering voorziet maar 5 overnachtingen op hotel. Daarna moeten die mensen iets anders gaan zoeken. En ja, dan zal het een beetje afwachten zijn waar ze naartoe kunnen. Hè?
0: Ja, dat wil zeggen dat hun leven op 24 uur helemaal overhoop is gezet. Wat zeggen zij daarover? Hoe reageren zij op dit nieuws?
3: Ja, voor veel mensen is het nog zoeken. Hè. Ze zeiden het inderdaad daarnet zelf. Gisterochtend leek hun leven nog perfect in orde. En nu plots staan ze op straat. Sommigen zelfs alleen nog met de kleren die ze aan hadden. En er is ook wel wat ongenoegen. Er is hier een informatievergadering geweest met de verzekeringen. Maar ook met de stadsdiensten, met de syndicus. En ja, als het dan gaat over waar ze naartoe zullen moeten, misschien voor meerdere maanden, dan zitten ze toch met grote vraagtekens. En zeker, gisteren was hier dan het bezoek van de koning, de burgemeester, de premier. En er werden veel beloftes gedaan, maar vandaag is er dan zo'n beetje de boodschap van, we weten nog niet goed waar jullie naartoe moeten. En sommigen voelen zich dan toch wat in de steek gelaten.
4: Ik heb de indruk dat we nu een beetje in de dwangbuis van de verzekeringsmaatschappijen terecht gaan komen. Ja, en dan gaan we wel zien hoe dat die dat onder elkaar oplossen.
5: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over het feit dat er voorin gaat gezorgd worden voor gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
6: Als de burgemeester, de eerste minister, de voorzitter van de Kamer, de koning, mij zegt van, hè, wij gaan u niet vergeten. En de dag nadien krijg je de melding van, het CAW zal u helpen. Ik heb niks niet meer. Jawel, regel het.
3: Nu, de vraag is een beetje hoe groot die groep zal zijn die nog geen eigen opvang heeft of die na 5 dagen ergens anders terecht moet. We hebben een reactie gevraagd aan de woordvoerder van burgemeester van Doesburg. Die zegt dat de stad wel degelijk mee zal zoeken naar opvang voor die mensen en dat ze ervoor zullen zorgen dat niemand op straat zal belanden.
0: Dankjewel voor jouw verslag van daaruit, Philippe Heijmans. Goedemiddag, Karel Lambert.
7: Goedemiddag.
0: U bent majoor bij de Brusselse brandweer en expert binnen brandbestrijding. Ja, mensen op zoek naar een plek om de komende maanden te verblijven natuurlijk, omdat er herstellingen mogelijk nodig zijn, bijvoorbeeld in hun appartementen. Verzekeringskwestie. Gisteren moest daar iedereen geëvacueerd worden. Maar we zagen dat dat veel tijd vroeg, omdat er veel oudere en ook minder mobiele mensen waren die de trap niet konden nemen. Daar willen we het met u nog even over hebben, want zijn er eigenlijk speciale evacuatieplannen voor gebouwen met veel oudere mensen of minder mobiele mensen?
7: Ja, nee, we hebben geen speciale evacuatieplannen. Naar aanleiding van de brand in Grenfell in Londen, waar zo'n 70-tal doden gevallen zijn, is bij de brandweer wel nagedacht over hoe gaan we te werk als we gebouwen moeten evacueren.
0: Mm-hmm. Hoe gaan we te werk? Daar was op voorhand toch ook al over nagedacht, denk ik dan.
7: Ja, dat is zo, maar in een hoog gebouw in België en eigenlijk in de meeste landen ging men er eigenlijk vanuit dat een brand in een hoog gebouw binnen het appartement blijft waar hij gestart is.
0: Ja.
7: En je hebt dan misschien wel een klein beetje rook naar de aanpalende panden, de aanpalende appartementen, maar niet naar de verdiepingen daarboven. Dat is veranderd in Grenfell, omdat we als maatschappij begonnen zijn met gebouwen in te pakken in brandbare hevenbekeer.
0: Ja, ja.
7: En in Grenfell zijn dan een 70-tal doden gevallen en heel die toren is in brand komen staan.
0: Ja.
7: Er is eind vorig jaar, begin dit jaar, een brand geweest in Hongkong, waar brandbare doeken gebruikt waren om een stelling af te schermen bij hoge gebouwen. En daar zijn meer dan 100 doden gevallen. Dus het idee dat een brand binnen het compartiment blijft, is achterhaald.
0: Ja, ja, dat zette dus alles een beetje op losse schroeven. En dan is er nagedacht van, welke procedures kunnen we uitwerken om zo'n evacuatie te doen?
7: Ja, dus dan is er onder impuls van Binnenlandse Zaken is dan een werkgroep gestart om na te denken over de nieuwe procedure hoogbouwbrandbestrijding. En in het kader van die procedure zijn een aantal criteria gedefinieerd. En als een van die criteria vervuld is, dan kiezen we ervoor om het hele gebouw te evacueren in plaats van enkel de appartementen die betrokken zijn bij de brand.
0: Wat is dat dan bijvoorbeeld?
7: Dat is bijvoorbeeld als de brand zich verspreidt over meer dan 2 verdiepingen, als een 3de verdieping in de brand betrokken geraakt, of als meer dan 3 appartementen, horizontaal dan, betrokken zijn in de brand, dan wordt er gekozen om het volledige gebouw te evacueren.
0: Ja, dan komen jullie aan en gaan jullie die voorwaarden, die criteria af. Beslissing wordt bijvoorbeeld genomen, dit gebouw moet volledig geëvacueerd worden. Dan weten jullie niet wie daar binnen is en makkelijk naar buiten raakt of minder mobiel is, neem ik aan.
7: Nee, we hebben daar totaal geen idee over. En in die zin is het een meevaller, als we dat woord kunnen gebruiken, dat de brand in Antwerpen zich overdag heeft voorgedaan. Onze grootste uitdaging is als zoiets zich 's nachts voordoet, dan zijn er veel meer mensen aanwezig. En ook, dan liggen mensen in hun bed, dan gaan ze soms niet eens merken dat er een probleem is.
0: Ja, ja. Overdag is dus makkelijker, maar dan nog moeten jullie eigenlijk voor elk appartement apart nagaan wie kan hier zelfstandig naar beneden, wie moeten we helpen?
7: Hetgeen dat we gaan doen, ja, we gaan eigenlijk gewoon op de bellen gaan duwen van iedereen in het appartement, om iedereen aan te moedigen om naar buiten te gaan. Dat is het enige systeem dat we hebben om te communiceren met iedereen. En vervolgens gaan we ploegen sturen naar de plaats waar de meeste rook is, waar de grootste bedreiging is, om één voor één aan de deur te gaan kloppen en mensen aan te moedigen om hun appartement te verlaten. En in een nog later fase gaan we al die deuren die niet open zijn, één voor één openbreken, om er zeker van te zijn dat iedereen weg is. Maar natuurlijk is dat een tijdsrovende activiteit die ook heel wat mankracht vraagt.
0: Ja, heb je daar dan altijd voldoende manschappen voor?
7: Nee. Als ik dan vergelijk, brandweer Londen heeft ten tijde van Grenfell 400 man ingezet. Ik weet dat Hongkong, daar heeft de brand meerdere dagen geduurd, dat er 2000 brandweermensen ingezet zijn. In Brussel zijn momenteel 100 mensen beschikbaar om dat te doen. Dus dan moeten wij versterking vragen aan de naburige zones. Wij gaan proberen van zoveel mogelijk te doen, maar het is een illusie dat wij alles kunnen doen. Ja, op zo'n moment gaat iedereen een tandje bijsteken, en zelfs 2 of 3, maar er is een fysieke limiet aan hetgeen brandweermensen kunnen doen.
0: Ja, u heeft zelf ook al hoogbouwbranden, zo heet dat dan, meegemaakt, denk ik, hè?
7: Ja, ik werk nu 22 jaar in Brussel en in die periode heb ik een heel aantal hoogbouwbranden gehad.
0: Wat vindt u zelf het moeilijkste?
7: Goh, mijn werk gaat over het coördineren. Dat valt eigenlijk goed mee en ik heb het geluk gehad. Al die branden gaan over branden in het appartement zelf. Dus ik heb nooit te maken gehad met een brand die zich uitbreidt over het volledige gebouw via de gevel of waarmee meer dan 3 appartementen in brand stonden. Dat zijn zeer hevige branden en in die oudere blokken is de brandbeveiliging niet wat ze moet zijn. Niet wat ze vandaag de dag is in moderne blokken. Mm-hmm. Heb je meer rookverspreiding, maar dan nog valt dat binnen de perken, is dat altijd gevallen binnen hetgeen dat we aankunnen. Maar ik heb al hoogbouwbranden gehad dat we 4 mugploegen ter plaatse hebben, dus 4 dokters die tegelijkertijd 4 mensen reanimeren die te veel rook hebben binnen gehad.
0: Ja.
7: Dat is, maar ik heb nooit iets gehad dat onze mogelijkheden te boven ging.
0: Nee, u had altijd het gevoel van dit kunnen we nog aan. In dit geval zien we bij de slachtoffers dat het gaat om vaak oudere mensen. Soms met een verhaal van wat minder mobiliteit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan woonzorgcentra, waar er toch ook een hoge concentratie is van mensen die misschien niet altijd makkelijk zelfstandig weggeraken. Zijn daar nog extra procedures voor?
7: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Dus dan weten jullie, dit wordt gewoon een veel moeilijkere evacuatie.
7: Well, het voordeel in woonzorgcentra is dat meestal mensen aanwezig zijn 's nachts, dat daar verpleegkundige of een zorgkundige aanwezig is,
0: ja,
7: die vrij snel activeert en dat er geen tijd verloren wordt met te zoeken waar is het nu eigenlijk aan branden. Bij brand is het zo, op het moment dat we het vuur kunnen doven, worden de problemen heel snel kleiner.
0: Ja.
7: Dus hoe sneller dat we water op het vuur hebben, hoe sneller we kunnen evolueren in de richting van een definitieve oplossing.
0: Ja.
7: Want als we het vuur kunnen doven, dan kunnen we beginnen met de rook naar buiten te blazen en dan kan iedereen blijven waar hij is.
0: Ja. Meneer Lambert, ik denk met al uw ervaring, als u gisteren die eerste nieuwsberichten zag, dat u uw hart en uw aandacht bij uw collega's in Antwerpen was.
7: Ja, ik denk dat de collega's in Antwerpen, dat is toch een heel serieuze uitdaging, want het is toch nog steeds vrij warm. Dat is een extra element. Mensen die al wat gedeshydrateerd zijn, ik heb het dan over brandweermensen, of al wat vermoeid zijn, misschien een paar slechte nachten gehad door de hoge temperaturen, en dan krijg je zo'n zware brand voor de kiezen, dat is toch niet evident.
0: Ja. Dank u wel voor wat u toevoegt aan wat we al weten over die brand in Antwerpen. Karel Lambert, u bent major bij de Brusselse brandweer en expert binnen brandbestrijding. Een heel goedemiddag voor u.
7: Dank u wel.
0: En zo meteen is er het nieuws van 5:00 en daarna is Sieltje van Achter te gast hier bij ons. Vlaams minister voor media, voor N-VA. Ze gaat het hebben over het voorstel om VRT Max uit te breiden als streamingplatform, ook naar andere netten bijvoorbeeld. Daar gaan we het dadelijk over hebben.
8: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
9: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
10: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
11: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
12: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
8: Het is Merksiaans, maar het is bijna meer dan Merksiaans wat hij hier doet.
12: Sportza Tour.
8: Oh.
12: Vanaf zaterdag elke middag op Radio 1.
13: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
14: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
15: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
14: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom. Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
15: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
14: En dat er nog veel kilometers...

0: voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de standaard met 75% korting via standaard.be/actie. VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen mogen enkele spullen ophalen en 1500 baby's en kinderen wachten op een pleegzorgfamilie. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben de bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Gisterenochtend brak brand uit in het appartement. 5 vrouwen kwamen daarbij om het leven. Filip Heijmans ging luisteren naar de bewoners.
3: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk.
4: 1 voor 1 mogen de bewoners naar binnen om wat spullen te pakken.
3: Ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik heel de tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk.
4: Volgens deze man is er nauwelijks schade aan zijn appartement. Maar toch zal hij wellicht een maand niet naar binnen kunnen. En dat geldt ook voor vele anderen.
5: Ik heb 2 dochters die na elkaar 14 dagen met vakantie gaan. En die mij huisbewaarder benoemd hebben.
4: Voor wie nergens terecht kan, betaalt de verzekering 5 overnachtingen op hotel.
6: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over dat er voorin gaat gezorgd worden gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
4: Wie na die 5 nachten geen onderdak vindt, kan volgens de stad Antwerpen terecht bij de noodopvang van het CAW. Maar dat vinden veel bewoners te weinig.
7: Ik heb niks meer. Jawel. Regel het.
4: De stad Antwerpen zegt dat ze mee zal zoeken naar opvang en dat niemand op straat zal moeten staan.
8: Je kunt ook de hele dag zitten wenen. Brengt niet veel op, hè. We moeten erdoor. Het is wat dat is. En we zullen zien.
2: Zo'n 1500 kinderen en jongeren in Vlaanderen wachten op een plek in een opvanggezin. De wachtlijst blijft maar langer worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Jeroen van den Bussen van Pleegzorg vertelt welke opvanggezinnen gezocht worden.
9: Dat is te veel. En we zoeken dus echt 1500 gezinnen die bereid zijn om voor langere tijd of voor kortere tijd een kind op te nemen in pleegzorg. Want het is niet zo dat al die kinderen per definitie voor jaren op zoek zijn naar een pleeggezin. Maar ook heel wat kinderen die op zoek zijn naar kortere periodes om een zorgeloze tijd te kunnen doormaken.
2: Op dit moment verblijven zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij 8.000 pleegzorgfamilies. Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zet de Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1.500 creppapieren strandbloemen op het strand van Nieuwpoort. In Avelgem in West-Vlaanderen wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd. De politie vond 5 miljoen namaaksigaretten in een loods en er kwam net een nieuwe vrachtwagen aan met honderden kilo's ongebruikte tabak. De loods was ideaal gelegen voor illegale activiteiten, zegt Stefan Engelberg van de douane.
10: Net een ideale plaats om schelden te wraken, want afgelegen en toch redelijk dicht bij autosnelwegen om naar richting buitenland te vertrekken. De vracht was net gelost met tabak. Die zou geladen worden met afgewerkte producten, met de sigaretten. En die zou dan naar haar eindbestemming vertrekken. We zijn momenteel de tachograaf aan het uitlezen om te zien van waar dat tabak afkomstig is.
2: De politie heeft 21 mensen opgepakt. Het gaat om Moldaviërs, Bulgaren en Wit-Russen. Er loopt een onderzoek naar wangedrag door een agent van de politiezone Rivierenland in Mechelen en Willebroek in de provincie Antwerpen is dat. Het tuchtonderzoek komt er nadat er beelden zijn opgedoken van de agent die een geboeide man in zijn gezicht slaat, zegt politiewoordvoerder Dirk van de Sande.
11: De beelden tonen een gedrag aan dat we op geen enkele manier kunnen tolereren. In functie daarvan is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart ten aanzien van de agent, waarvan ook het politiecollege en het Openbaar Ministerie werd ingelicht.
2: De Britse Labour-regering heeft haar excuses aangeboden aan moeders die hun kind hebben moeten afstaan voor gedwongen adoptie. De vorige conservatieve Britse regering heeft nooit excuses aangeboden. Tussen 1950 en 1980 zijn zo'n 185.000 baby's weggehaald van bij hun moeder omdat die niet getrouwd was. Ze kwamen dan terecht in instellingen. Niet zij, maar wij moeten beschaamd zijn, zei premier Starmer in het parlement.
12: The shame was never yours. The shame is ours. We are deeply and profoundly sorry.
2: In ons land hebben de Vlaamse regering en de Belgische bisschoppen in 2015 hun spijt uitgedrukt om de

0: Gedwongen adopties van de naoorlogse periode. In België gaat het om 20.000 tot 40.000 baby's. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement Aude en in de oostelijke Pyreneeën. In totaal zijn daar 3 campings ontruimd en ook in Gart, iets meer in het oosten, woedt een brand. Honderden brandweerlui proberen die branden te blussen. De Franse premier neemt momenteel in Marseille deel aan een crisisvergadering over de hitte en de branden. Ook in Portugal wordt gevreesd voor bosbranden. Het land heeft een alarm afgekondigd. Daardoor mogen boeren bijvoorbeeld bepaalde landbouwmachines niet gebruiken om te vermijden dat er brand kan ontstaan. Het alarm geldt al zeker tot maandag. Portugal kampt met een hittegolf. Er worden daar temperaturen voorspeld die tot boven de 40 graden kunnen gaan. En in het tennis heeft Ciso Bergs zich voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de 3e ronde op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Onze landgenoot versloeg de Portugees Faria in 4 sets. De volgende tegenstander van Bergs wordt de Brit Ferry, de nummer 114 van de wereld. Het wordt vanavond opnieuw overal droog, blijft wel licht bewolkt bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig en tot 25 graden. Het weekend brengt ook zonnig weer, dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon bij het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen. Een deel van dat gebouw zal 6 maanden onbewoonbaar zijn door de brand, waarbij 5 vrouwen om het leven kwamen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
2: Een heel goedemiddag. Sony stopt met de verkoop van fysieke schijfjes waarop computerspelletjes staan. Dat wil zeggen dat je op je PlayStation alleen nog online spelletjes zal kunnen spelen. Het is nog niet voor morgen, voor 2028, maar het is toch een beetje het einde van een tijdperk. Gedaan met verzamelen, dus gaan wij het er straks over hebben.

0: Mamatkan, enjoy. De games van PlayStation zullen vanaf 2028 dus alleen nog digitaal te verkrijgen zijn. Sony stopt dan met de verkoop van de fysieke discs. Christophe Philips, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoofdredacteur en oprichter van de gamingwebsite pragalicious.com. Is dat Absoluut. Iets wat u verrast of zat dit er eigenlijk gewoon aan te komen?
1: Het zat eraan te komen, maar het heeft me enerzijds verrast in de zin van dat het zo rap is. Het is namelijk 2026 en ze spreken over 2028. Anderzijds heeft het mij niet verrast. Het was een trend die er al zat aan te komen de voorbije jaren. We hebben het gezien in de muziekindustrie, waar de muziek meer en meer via streamingdiensten gaat, zoals Spotify. We zien het bij boeken die meer en meer naar e-books overhellen. PC-games bijvoorbeeld de laatste jaren zijn ook nog enkel digitaal verkrijgbaar via platformen zoals de Epic Game Store of gelijk als Steam bijvoorbeeld. En ja, de aankondiging van Grand Theft Auto 6 die verschijnt op 19 november, waar ook verteld werd dat die niet fysiek verkrijgbaar zou zijn. Het zal nog enkel een doosje zijn met daarin geen schijfje, maar wel een digitale downloadcode.
0: Ja, dan zie je dat het aan het verschuiven is.
1: Absoluut. En uit cijfers blijkt namelijk dat heel veel mensen, Sony zegt 85% van de mensen wereldwijd, koopt zijn games digitaal. Dus ja, het is bijna ook hun PlayStation 5 Pro bijvoorbeeld, hun nieuwste console, die heeft zelfs geen disclaser meer. Dus je kan die nog wel apart aanschaffen als je wilt, maar standaard wordt die geleverd zonder disclaser.
0: Ja. Zijn er als gamer voordelen aan die digitale games?
1: Voordelen, het grootste voordeel is, je gaat naar de digitale store, of van wat PlayStation is, of van Ubisoft, of van eender twee. Je klikt op die knop. Het is een beetje onpersoonlijk, vind ik. Want ik vind het altijd fijn om zelf naar een winkel te gaan, naar die games in de rekken te kijken en zo dat gevoel te krijgen van met welke game ga ik vandaag naar huis gaan. Nu is het gewoon op een knopje klikken, downloaden. Terwijl je download, pak je iets voor het drinken en tegen dat je terugkomt, kan je beginnen spelen.
0: Ja.
1: Daar waar je, als je met een schijfje zit natuurlijk, je moet een schijfje insteken, dan moet geïnstalleerd worden, dan moet er nog een update bij komen en op die test bijna een half uur of een uur verder, als ik het zo moet zeggen.
0: Ja, ja. En je hebt met dat digitale alleen, je hebt niet meer dat doosje, die disc, die games
1: zoiets,
0: die je verzamelt natuurlijk.
1: En dat is niet alleen ambetant voor verzamelaars, gelijk als ik zelf, die graag hun games op de kast zien staan, allemaal netjes naast elkaar gerangschikt. Mm-hmm. Zoals een platenliefhebber of een boekenliefhebber. Dat is natuurlijk een ander, maar ook een ander probleem is eigenlijk, digitale games, die kan je niet doorverkopen. Heel veel mensen die kopen games, die hebben die game uitgespeeld, op fysieke versie dan, en die willen dan uiteraard tweedehands gaan verkopen om zo'n stukje van dat bedrag te recupereren om eventueel een nieuwe game te kopen. Ja, dat gaat nu niet meer.
0: Nee.
1: Nu koop je je game digitaal en je kan het niet doorverkopen, je kan het ook niet aan iemand anders uitlenen, dus iedereen moet nu zelf zijn eigen games gaan beginnen kopen natuurlijk.
0: Ja, is het goedkoper om digitaal een spel te kopen dan een fysiek spel?
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat ook
1: absoluut niet.
0: Ja.
1: Nee, want ja, er waren ook allemaal prijsafspraken die eigenlijk gemaakt waren. Ja, met de winkels waar games fysiek verkocht worden natuurlijk. Hè. Dat moet ook een beetje, als Sony al zijn games goedkoper gaat verkopen digitaal, dan in de winkelrekken of bij digitale platformen als Bol. Bij een Bol bijvoorbeeld kun je gemakkelijk een nieuwe game €5 of soms zelfs €10 goedkoper kopen dan dat je in de PlayStation Store een game aankoopt.
0: Mm-hmm. Hoe reageren gamers hierop, op dit nieuws?
1: Ja, er zijn heel veel gamers die daar niet echt mee kunnen lachen. Ik vind zelf ook geen toffe trend. Ik zeg het net, de verzamelaars die kunnen hun games niet meer netjes naast elkaar zetten.
0: Nee.
1: Gamers die een spel gekocht hebben en willen uitlenen, dat gaat niet. Gamers die een spel gekocht hebben en het willen doorverkopen, dat gaat niet. En ik kan nog iets vertellen. Yves Guillemot, de grote baas van Ubisoft, die je misschien kent van games als Assassin's Creed of Far Cry, die heeft een jaar of twee geleden gezegd, misschien was het een voorspelling, ik weet het niet, of heeft die mensen een glazen bol, en gamers moeten eigenlijk leren aanvaarden dat games niet meer van hun zijn. Eigenlijk koop je een licentie aan om die game te spelen. En dat is het. Snap je? En dat is in het feit van, ik verkoop mijn PlayStation binnen 5 jaar,
0: ja,
1: als ik zou stoppen met gamen. En al die games die ik dan digitaal heb gekocht, die staan dan wel op mijn PlayStation-account, maar als mijn PlayStation weg is en ik heb geen PlayStation meer, dan ben ik ook al die games kwijt.
0: Mm-hmm.
1: En als ik die in de winkel fysiek koop, dan heb ik ze nog altijd als mijn PlayStation weg is.
0: Ja.
1: Als verzameling dus.
0: Muziekliefhebbers zullen misschien ook zeggen, ja, dat is met muziek ook zo veranderd. Hè? Je hebt het online
1: klopt.
0: En de beleving is anders dan als je het allemaal in je kast had staan.
1: Dat klopt zeker. Ik zeg bijvoorbeeld, een paar jaar geleden kreeg ik een nieuwe firmawagen en ik heb hier trouwens heel veel muziek-cd's liggen. En wat bleek, in die wagen stak geen cd-lezer meer. Dus ik kom met mijn mensen. Ja, dat was voor de mensen van mijn leeftijd, dat was wel een schok. Ik zeg, ja, nu al mijn cd's die ik thuis heb liggen. Ja, zegt die mens tegen mij, je moet die thuis maar op een USB-stick zetten. Maar ja, de laatste generaties PC's bijvoorbeeld, ja, nee, die hebben geen CD-lezers meer. Dus hoe moet je dat in godsnaam op een USB-stick zetten, snapte?
0: Het is een beetje zonde.
1: Dat is een beetje zonde.
0: Wat moeten mensen doen, meneer Philips, die nu nog fysieke games hebben, wegdoen of toch bijhouden?
1: Ik zou in de eerste plaats zeggen koester. En dan komen we weer bij een nieuw probleem. Veel mensen denken nu ook dat de PlayStation 6 volledig discloos gaat zijn en misschien wel eens in 28 zou kunnen uitkomen. Maar als die discloos is, hoe gaat je dan al die schijfjes dat je thuis hebt liggen nog kunnen afspelen opnieuw?
0: Nee.
1: Snap je?
0: Zorg dragen voor die PlayStation 4 en 5, denk ik dan.
1: Dat is gelijk als ik mijn muziek-cd's bijvoorbeeld, ja, die liggen hier in de kast stof te happen, want ja, ik kan er niks meer mee doen, bij wijze van spreken. Maar er is nog één ding, en dan moet ik even de vergelijking maken met Apple. Zoals je weet, hè, moeten al die toepassingen en apps voor iPhone en iPad, moeten die verplicht verkocht worden via de Apple Store. Mm-hmm. Dus als dat ook wil zeggen dat PlayStation al die fysieke games schrapt en dat je al die games digitaal gaat moeten aanschaffen via de PlayStation Store, mm-hmm, dan kom je ook daar in een soort van monopoliesituatie terecht. En nu stel ik me wel de vraag eigenlijk met de Europese wetregelgeving en zo allemaal. Gaat Europa of de wereldeconomie, hoe gaan die daarop reageren? Ja, ja. Gaan ze zeggen, oké, PlayStation, doe ga maar en zet ga alles maar digitaal. Want bijvoorbeeld als je je spelletjes wilt verkopen via de App Store, dan moet je daar als ontwikkelaar ook een stevige som geld voor betalen.
0: Ja, ja.
1: Dat is bij platformen zoals Steam ook het geval.
0: Veel vragen heeft u erbij gegooid. Dankjewel daarvoor, Christophe Philips.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ja, dat is zeer interessant. De komende jaren gaan we daar ongetwijfeld meer over leren.
1: Absoluut.
0: Dank je. Goedemiddag.
1: Heel graag gedaan, tot ziens.

0: panne les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de notre tristesse il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore.
1: Quelqu'un m'a dit van Carla Bruni. Michiel, laat ons weken. Ik koop altijd fysiek mijn games en ook nog eens tweedehands wanneer ik kan. Zo bespaar ik meer dan de helft van de kostprijs. En ook Jarne heeft wat bedenkingen bij het feit dat Sony daarmee gaat stoppen. Het duurt soms uren om een game uit de online store te downloaden, terwijl je met een disc meestal al meteen kan spelen terwijl de rest update. We blijven op een zekere manier bij games en media en al dat soort zaken.
2: Wereld vandaag.
1: We schuiven een heel klein beetje op het spectrum. VRT Max als streamingplatform openstellen voor de concurrentie. Dat is het plan van de VRT om een groter publiek te bereiken en de advertentieinkomsten ook te verhogen. Een uurtje geleden kwam collega Steven Rombout er al uitleg over geven, maar er zijn nog meer vragen over te stellen aan de Vlaamse minister van Media, Sieltje van Achter. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Mediaminister voor N-VA, wat denkt u van de plannen of het idee van VRT om VRT Max open te stellen?
3: De VRT heeft in de beheersovereenkomst eigenlijk de opdracht gekregen om samenwerkingen aan te gaan. En om echt wel te kijken in de mediasector, hoe kunnen we die zo sterk houden? Want we zien vandaag dat er heel veel concurrentie is van grote big tech spelers, Netflix, YouTube, noem maar op. En dus die noodkreet tot meer samenwerking, die komt eigenlijk van alle mediaspelers. Er gaan heel wat advertentieinkomsten naar het buitenland. De Vlaming is ook veel moeilijker te bereiken. En vroeger zet je gewoon je televisie op en je kan gewoon zappen van VTM naar VRT naar Play of naar een regionale omroep. Maar vandaag is dat allemaal veel moeilijker, want als je geen kabeltelevisie meer hebt, dan moet je de app downloaden voor eerst. Dan moet je die aanzetten, weer uitgaan en naar een volgende app. Het wordt veel ingewikkelder. Mm-hmm. Dus dat er wordt onderzocht hoe dat er ook op vlak van het bereiken van die Vlaming kan samengewerkt worden. Dat is denk ik wel een belangrijke stap vooruit.
1: Een goede zaak, zegt u. Hoe zou die samenwerking er wat u betreft in het beste geval kunnen uitzien?
3: Ja, ik denk dat het openstellen van de VRT Max, ik denk dat dat nog echt moet onderzocht worden, want er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Het is makkelijk om te zeggen in de media of in een commissie in het parlement, we gaan samenwerken, maar dan moet je dat natuurlijk ook realiseren. En dat vraagt heel veel vertrouwen, heel veel gesprekken. Ik denk wat een heel concreet dossier is dat we echt naar voren geschoven hebben, ook in de beheersovereenkomst, dat is samenwerken op vlak van een gezamenlijk advertentieplatform. Mm-hmm. Zodat je eigenlijk de adverteerders veel eenvoudiger maakt om in Vlaanderen te adverteren. Ja. Advertentieinkomsten zijn belangrijk, want dat is eigenlijk het geld waarmee programma's gemaakt worden. En als dat geld niet meer in Vlaanderen wordt gespendeerd, dan kan je dan natuurlijk geen mooie Vlaamse series of andere programma's maken. En dan is het buitenland dat geld krijgt. En dus ook op dat vlak worden er gesprekken gevoerd om te kijken, kan daarna zo'n gezamenlijk advertentieplatform toegewerkt worden.
1: Want het gaat niet alleen over dat Vlaamse ecosysteem en over dat samenwerken, maar ook over die centen die je in eigen land wil houden.
3: Ja, en dat is eigenlijk ook, we hebben vandaag echt een sterke mediasector met hele sterke omroepen, hele sterke acteurs, hele sterke producenten. En we maken prachtige programma's die zelf de wereld rondgaan. Maar koken kost geld. Je kan dat niet doen zonder middelen. Mm-hmm. En we zien dat die middelen veel meer naar het buitenland gaan. En dus de zaak om ons sterk te positioneren, zodat het ook eenvoudig wordt voor adverteerders om in Vlaanderen middelen te spenderen. Mm-hmm. Een reclamespotje op de televisie te laten zien, want daarover gaat het dan. En dat zijn dan de middelen waarmee dan nieuwe programma's kan gemaakt worden. En dus we moeten ons daar sterker samenzetten, zodat het is heel makkelijk bijvoorbeeld om te adverteren op een Facebook. Met een klein bedrag kan je direct veel bereik hebben. Er is ook heel veel data achter. Mm-hmm. En we moeten zorgen dat we dat in Vlaanderen ook creëren. We zijn daar volop op aan het inzetten, ook met een crossmediaal meetsysteem. Er is heel wat techniek achter de schermen, want het vraagt natuurlijk wel veel vertrouwen om zo'n samenwerkingen op poten te zetten.
1: Ja. Is het de taak, mevrouw, van een publieke omroep om privéspelers een plek te geven op haar eigen platform?
3: Ja, we moeten daar zeker, dat moet zeker onderzocht worden. Dat kan zeker onderzocht worden. Ook, het is niet zo eenvoudig meer om vindbaar te zijn. Hè. En vindbaar, als een kijker jou niet meer kan vinden of niet meer bereikt, ja, dan besta je niet meer. Ik denk bijvoorbeeld ook voor de regionale omroepen, dat is niet zo eenvoudig om op een smart TV vindbaar te zijn. En ja. Dus daar moet zeker dat de VRT daar ook naar kijkt, hoe dat zij daar de markt kan versterken. En dat is zeker iets
1: daar liggen kansen.
3: Dat moet bekeken worden. Ja, daar liggen zeker kansen.
1: Er wordt bijvoorbeeld gesproken met Play Media, dat de afgelopen jaren verlies maakte. Dan klinkt het eigenlijk bijna ook als een soort van reddingsboei.
3: Ja, ik ga mij daar niet over uitspreken. Ik denk dat, dat er zeker moet gekeken worden naar verschillende samenwerkingen. Ja. Maar dat zal ik, dat denk ik, dat lijkt mij nog vroeg. Ik denk dat we in een onderzoeksstart zijn om te kijken hoe die samenwerkingen kunnen vormkrijgen.
1: Want dat zegt u uit, het is makkelijk om dat in een commissie te zeggen. Het moet ook goed uitgewerkt worden. Ziet u daar eventueel juridische bedenkingen?
3: Ik denk dat zitten heel veel angels aan en dat gaat over wie heeft welke data, wie is er eigenaar. Er komt heel veel bij kijken en vooral ook heel veel vertrouwen in de markt. Ik heb van heel veel spelers de wil tot meer samenwerkingen al gehoord. Ik breng ook alle spelers vaak samen om daarover te praten, omdat dat zo belangrijk is. En omdat we allemaal wel beseffen, vroeger was de grote concurrentie intra-Vlaams, mm-hmm. tussen een VTM en een VRT en een Play, om het nu maar zo te noemen. Maar die positie is helemaal veranderd met Netflix en HBO, Disney en de Facebook en YouTube's die een heel groot aanbod geven aan de Vlamingen, maar dat wel maakt dat natuurlijk die spelers hebben heel veel meer middelen om innovatief te zijn, om heel aantrekkelijk te zijn. En dus dat we met de Vlaamse markt kijken van hoe kunnen wij sterk blijven en die samenwerking tot stand brengen, dat is gewoon noodzakelijk. En iedereen zit daar wel achter, maar dat is nog niet zo eenvoudig allemaal om te realiseren.
1: Nee, want een ander element is, je moet toch ook proberen om elk je eigenheid te behouden in zo'n groter geheel.
3: Uiteraard, hè. Het is niet de bedoeling om de publieke omroep is geen commerciële omroep en zo verder. Dus dat is inderdaad heel belangrijk dat iedereen zijn eigenheid kan behouden en dat je de markt versterkt en niet verzwakt. Hè.
1: Hoe snel kan dit gaan, mevrouw?
3: Ja, daar weet je, we zitten al van het begin van de legislatuur echt op die samenwerking in te zetten. We komen van een heel ander gegeven, hè, met een heel concurrentiële markt. En dus hoe snel, we hebben het medialandschap verandert razendsnel. Mm-hmm. Dus we hebben echt wel geen tijd te verliezen. En dus ik hoop dat we concrete stappen kunnen zetten op bepaalde dossiers, op vlak van innovatie, maar ook in de reclamemarkt, dat we concrete stappen kunnen zetten vooruit. En dat we dan snel wel met een paar realisaties kunnen komen. Dat hangt van de mediaspelers af om te kijken om soms moedige beslissingen te nemen.
1: Dank voor deze eerste reactie, Vlaams mediaminister Sieltje van Achter. Goedemiddag.
3: Met veel plezier. Dag.
1: Bijna 300 kilometer file staat er op de buitenring rond Brussel een uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. De weg is er wel vrijgemaakt op de binnenring. Een uur filegolven van tot bij Tervuren zijn die. Naar Brussel op de E40 in Wetteren 10 minuten erbij. Op de Antwerpse ring verlies je een uur richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de linkerrijstrook. En 50 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. File rijden ook naar Antwerpen op de E19 van Zems tot Mechelen-Noord. Dat komt door werken daar en je verliest er 3 kwartier. Telkens een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke en de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 vanaf Leugenberg 20 minuten. En ook op de E313 vanaf Massenhoven verlies je 40 minuten.
2: De wereld vandaag.
4: Radio 1.
1: En ondertussen is Bram ook binnengewandeld.
5: Dag Rut, hi.
1: Met achter jou blauwe lucht, waar toch wat grijze wolken passeren.
5: Ja, opklaringen aan de achterzijde van de regenzone die vandaag over het land trok. Dus nog voor de zon ondergaat krijgen we ze nog te zien. Heel de avond lang gaan die opklaringen ook alsmaar breder worden. Bij minima vannacht rond een 13 of 14 graden. En ook de wind gaat in de loop van de nacht wat afnemen. Nu in het noorden en in het westen van het land, daar kunnen we eventueel tegen morgen ochtend wat lage wolkenvelden binnenkrijgen. Die komen van over de Noordzee. Maar die gaan morgenochtend vrij snel verdwijnen. regenen. Dan krijgen we morgen toch wel een zonnige dag. Met in het binnenland een paar stapelwolkjes, onschuldige stapelwolken. Van die typische, laten we zeggen, Simpson-wolkjes. Aha, dat krijgen we morgen. Cumulus humilis heet dat dan in het Latijn. 21 graden aan zee, 4 of 25 graden in het binnenland. Met een zwakke tot soms matige noordwestenwind. Ook in het weekend aangenaam zomerweer met zon- en stapelwolken. Temperaturen rond 26 graden. Wel een driebof voor uit het westen. Dus die wind die gaan we wel voelen in het weekend. Maandag doen we er een beetje bij qua temperaturen dan. 27 of 28 graden met nog altijd evenveel zon. Op dinsdag en dan gaat er een regenzone wellicht over Nederland trekken. En wij krijgen te maken met het staartje daarvan. Dus vooral wolkenvelden. Hier en daar ook wat lichte regen. Zo ziet het er nu naar uit. Maar vanaf woensdag dan opnieuw droog weer, vrij zonnig weer. En de temperaturen die gaan in het tweede gedeelte van volgende week de hoogte in.
1: Klinkt goed. Dankjewel.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
6: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
6: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
7: Culture Club Zomer met Bent van Looy van op Gent Jazz. Zaterdagmiddag op Radio 1.
8: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
9: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
8: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
9: Oké. Okay.
8: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
10: Enagreen.
8: Energie rebelli.
11: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
12: Mis niets van Rock Werchter Live. Het hele weekend op VRT Max.
13: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
14: Powered by KBC. Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
4: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: grip omarmen van Bazaar. Belangrijke dag was het vandaag voor studenten die ervan dromen om arts te worden. Vandaag vond aan de Heizel in Brussel het toelatingsexamen plaats. En dat wordt ook bij Defensie met extra aandacht gevolgd, want het leger kan extra artsen gebruiken. En vraagt de overheid ook om meer artsen toe te laten. Anne van Rompuy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, mevrouw Roet.
0: U bent commandant van de medische dienst bij Defensie. U bent zelf arts en u heeft geneeskunde gestudeerd bij Defensie. Hoeveel artsen zoeken jullie?
1: Wel, we zoeken er vrij veel, gezien de instabiele geopolitieke situatie en de groei die Defensie de komende jaren moet kennen, gaan wij toch aanzienlijk moeten stijgen. En we hebben de berekeningen gemaakt, als NAVO aan België vraagt om bepaalde capaciteiten te leveren en we moeten die ook volledig bemannen, dan kwam ik uit aan een optelsom van ongeveer 450 operationele artsen tegen 2040. En dan heb ik eigenlijk de mensen die ik in België nodig heb voor recrutering en selectie, om vorming te geven, onze arbeidsartsen en niche-specialisten eigenlijk nog niet meegeteld.
0: Dat is inderdaad een aanzienlijk aantal. Voor welke functies is dat dan?
1: Wel, NAVO werkt op een principe van eigenlijk wat wij noemen medische rollen. Rol 1, rol 2, rol 3 en evacuatiecapaciteiten. En je kan dat een beetje vergelijken met de huisarts, de spoeddienst en dan het ziekenhuis. En dus al die capaciteiten moeten natuurlijk bemand worden. We moeten ook mensen hebben, artsen die op de helikopters kunnen werken om patiënten te evacueren, ook op de vliegtuigen, om mensen terug naar België te krijgen. Dus dat zijn eigenlijk huisartsen, spoedartsen, chirurgen, anesthesisten, maar evengoed arbeidsgeneesheren, ja, verzekeringsartsen. We hebben de ganse panoplie nodig.
0: Heel uiteenlopend, hè? Er zijn er misschien wel een paar van die jonge studenten onderweg nu naar huis vanuit Brussel, die net dat examen hebben afgelegd. Waarom zou je als student geneeskunde voor Defensie kiezen?
1: Wel, ik denk enerzijds, de meeste mensen die ik hoor kiezen voor het avontuur. Geen enkele dag in onze loopbaan is dezelfde. Dus dat is een beetje een verschil met de artsen in ziekenhuizen. Daar heb je toch een vrij uitgedokterd pad voor u. Uh-huh. Bij ons wisselt het eigenlijk een beetje in functie van de geopolitiek. Ik kan kijken naar mijn eigen loopbaan. Ik ben begonnen toen dat de Koude Oorlog net gedaan was. Dus toen zaten we nog heel vaak in Duitsland, toch nog voor die scenario's, de nabijen daarvan. Daarna was er de War on Terror en zaten we plots in Afghanistan. En dus nu, met wat er nu allemaal gebeurt, zijn we ons aan het voorbereiden op grootschalige conflicten. Dus ik denk een beetje de zin voor avontuur, de zin voor variatie, mm-hmm, maar ook het maatschappelijk besef dat vrede niet meer gegarandeerd is en dat iedereen daar toch wel zijn steentje op een of andere manier kan aan bijdragen. Ja. En onder andere door ervoor te zorgen dat onze militairen ook recht hebben op goede medische zorgen.
0: Eigenlijk zegt u, van die paar honderden mensen, van die duizend mensen die straks misschien geslaagd gaan zijn voor dat examen, als je wil inschrijven aan een universiteit in ons land, denk misschien ook eens aan Defensie. In welke mate verschilt die opleiding van een universiteit en Defensie van elkaar?
1: Wel, we hebben vandaag een dertigtal... Ik moet eigenlijk de cijfers nakijken, maar we hebben vandaag een aantal jongeren die in die situatie waren, die eigenlijk vandaag deelgenomen hebben aan het ingangsexamen geneeskunde, ja, maar die de afgelopen weken ook al wel medische testen, psychologische testen bij ons hebben afgelegd om militair arts te worden.
0: Okay.
1: Dus die mensen hebben vandaag ook aan het ingangsexamen deelgenomen. In principe volgen zij hun gewone opleiding aan de universiteit geneeskunde naar keuze, want wij bieden zelf die opleiding niet aan de Koninklijke Militaire School.
0: Ja.
1: En dus tijdens bepaalde weekends, tijdens het academiejaar, moeten zij bij ons een paar cohesieactiviteiten komen doen, komen schieten, hun sporttesten afleggen. En tijdens de zomerperiode volgen zij dan zomerkampen waarin dat zij echt militaire trainingen ondergaan, waar dat zij in tentjes slapen, ja, moeten marcheren, moeten gaan schieten en dergelijke meer.
0: Dat is eigenlijk een opleiding geneeskunde die op zich al bijzonder zwaar is en nog eens iets extra bij, wat ook nog eens extra zwaar is.
1: Klopt, inderdaad. En we zien dan ook wel, jaarlijks hebben we een paar mensen die toch zeggen van de combinatie valt ons te zwaar en die dan helaas afscheid van ons nemen.
0: Ja, want wat bieden jullie in ruil?
1: Wel, een zeer grote familie van mensen met een militair DNA. Dus onze studenten worden tijdens hun opleiding geneeskunde betaald. Dat is een van de voordelen ten opzichte van anderen. Mm-hmm. Dus dat is een van de dingen waar we mee hopen dat mensen toch voor ons kiezen.
0: Ja, want ervaart u het dat het moeilijk is om die concurrentie met burgerziekenhuizen aan te gaan? Een job in defensie aanbieden aan artsen?
1: Ja, we zien nu dat er stilaan een tekort aan artsen komt op de civiele arbeidsmarkt. We horen het heel veel van huisartsen tekort, patiëntenstops in praktijken, lange wachtlijsten in ziekenhuizen. En dus we hebben inderdaad het gevoel dat we vanuit Defensie meer en meer moeten vissen in een lege vijver. Mm-hmm. En eigenlijk het Defensieverhaal en het civiel verhaal zijn eigenlijk communicerende vaten. Want onze artsen werken om hun competenties te behouden, ook in de ziekenhuizen. Maar we voelen dat de aantrekkingskracht van de ziekenhuizen op onze mensen wel toeneemt, doordat die ziekenhuizen ook met tekorten kampen.
0: Ja, wat vragen jullie dan concreet aan de bevoegde ministers?
1: Wel, we vragen eigenlijk om rekening te houden met de beloftes die België doet aan de NAVO qua aantallen medisch personeel, om daar toch ook die in het model waarin dat waarmee berekend wordt hoeveel artsen er op lange termijn nodig zijn, uh-huh, om daar dus ook wel de noden van defensie in op te nemen, zodanig dat er geen tekorten komen op lange termijn. In onze omliggende landen, bijvoorbeeld in Frankrijk, is het zo dat er jaarlijks een aantal extra nummers worden toegevoegd voor defensieartsen.
0: Ja, laat wat meer mensen slagen in dat examen, dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, wat als er na vandaag, ook de komende jaren, onvoldoende artsen kiezen of studenten kiezen voor die opleiding binnen Defensie? Wordt dat dan een echt probleem? Hoe lossen jullie dat dan op?
1: Dat wordt dan inderdaad een echt probleem, omdat we kunnen natuurlijk niet militairen gaan inzetten in het buitenland zonder dat daar een medische steun voor is. Aha. En zeker niet als een grootschalig conflict zou uitbreken. En dus daarom wordt ook door onze juridische dienst bij Defensie bekeken van hoe kan er eventueel toch een opvordering van artsen gebeuren. En dat zou natuurlijk ook problematisch zijn voor de civiele gezondheidszorg wanneer wij mensen gaan wegkapen en dat die civiele gezondheidszorg daar eigenlijk geen medezeggenschap in gehad heeft. Het is nu een beetje een warning van hou daar toch rekening mee dat dit een mogelijk scenario is als wij inderdaad blijven kampen met een tekort.
0: Ja, denk aan de toekomst. Laatste vraag, als er nu studenten zijn die luisteren, zeggen ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd, die opleiding aangaan, maar nadien dan toch beseffen van nee, eigenlijk is Defensie niet mijn wereld. Kan dat?
1: Ja, natuurlijk kan dat. Het heeft geen zin om mensen te houden die zich niet goed voelen in onze organisatie. Er wordt dan wel aan hun gevraagd van een terugbetaling te doen van een deel van hun opleiding. Maar zij kunnen natuurlijk Defensie verlaten.
0: U bent commandant van de medische dienst bij Defensie, Anne van Rompuy. Dank je wel voor de tijd.
1: Graag gedaan, dank je wel.
0: 275 kilometer file staat er op de buitenring rond Brussel. Anderhalf uur ondertussen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. De weg is er vrij. Op de binnenring drie kwartier. Filegolven zijn dat van Dilbeek tot Tervuren. Naar Brussel op de E40 in Wetteren komt er 10 minuten bij. Op de Antwerpse ring een uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen sta je in de file op de E19 drie kwartier. Van Zems tot Mechelen-Noord. Op de E17 vanaf Kruibeke een kwartier, ook een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 20 minuten op de A12 vanaf Leugenberg en een drie kwartier op de E313 vanaf Massenhoven.

0: Heart Issue van Red Hot Chili Peppers.
1: De wereld vandaag, WK.
0: Het was het beste begin van de dag ooit. En het is al een hele dag nagenieten van die match tegen Senegal. Veel spannender wordt een voetbalwedstrijd niet meer. Dat kan ik u zeker wel beloven. Niemand die er rond de 80ste minuut nog in geloofde. Tot in het absolute slot het onmogelijke dan toch lukte. En het gevolg was pure euforie. Maar voor schrijvende journalisten ligt dat wel een beetje anders. Want voor hen zet die ultieme ontknoping plotseling alles op zijn kop. Je hoort Ludo van de Wallen van het Nieuwsblad vanuit Seattle.
2: Voor een krantenjournalist is dat natuurlijk een kleine ramp. Ik ga heel eerlijk zijn. Na 85 minuten was mijn analyse van de wedstrijd klaar. En de Rode Duivels en hun coach zaten ongeveer niet 1 meter, maar 10 meter onder de grond. Want ze hadden een verschrikkelijke prestatie geleverd. En dat mocht toch wel gezegd worden. En dan vallen die twee doelpunten en dan raak je in paniek. Want de wedstrijd was laat. Het artikel is in heel grote mate moeten aanpassen. Dan hebben we het vooral over de inleiding en de eerste paragraaf. De wedstrijd op zich kan je natuurlijk niet veranderen. Want de wedstrijd tot 85ste minuut was niet goed van de Rode Duivels. Dat blijft wel overeind. Het is gewoon de inleiding en de eerste 2-3 paragrafen die je aanpast om te zeggen dat het eigenlijk een klein mirakel was wat er was gebeurd.
0: Ja, of een groot mirakel. Ook Bart Laga van de Standaard kan er daar in Seattle over meespreken. Zo'n kentering op het einde van een match is wel degelijk stresserend. Ja, maar je hebt die stress ook nodig, zegt hij.
3: Je moet in een volledige focus zitten. Je weet dat voetbal de enige sport ter wereld is waarbij zo van die spectaculaire late ommekeren nog mogelijk zijn. Zelfs indien eigenlijk alles erop wijst dat het niet zo gaat zijn. Wat denk ik het gevoel was dat ook bij vele kijkers thuis leefde toen Jeremy Doku en Kevin De Bruyne naar de kant werden gehaald. Toen er een ruzie ontstond tussen Leandro Trossard en Youri Tielemans. Dat er wissels gebeurden die je eigenlijk niet echt helemaal kon plaatsen tegen de achtergrond van het toernooi van de Belgen. En zelfs van de wedstrijd. Maar ja, dan weet je ergens nog in een kleine teen dat het toch nog mogelijk is dat er iets gebeurt. Omdat de marges in voetbal klein zijn. En ja, één goal de dynamiek van de wedstrijd weer helemaal kan veranderen.
0: Ja, en dat is inderdaad wat er is gebeurd. Al hoeven de Belgen er volgende week tegen de Verenigde Staten niet per se opnieuw zo'n nagelbijter van te maken, vindt hij ook.
3: Ik ben een grote voorstander van veel doelpunten aan een van de twee zijden in de eerste helft. Natuurlijk moesten die doelpunten door de Verenigde Staten worden gescoord. Dan zou je dat minder fijn vinden. Dan hoop je toch misschien nog op een comeback. Dan voeren we die aanpassingen graag uit.
0: Afspraak in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. En het werd al even aangehaald, hè. Na de onwaarschijnlijke comeback van de Rode Duivels gisteren blijft één moment hangen. Namelijk die discussie op het veld tussen Youri Tielemans en Leandro Trossard. Zette de onmacht van de Duivels bij de 0-2 achterstand pijnlijk in de verf. Er moest zelfs tussengekomen worden. Ik zag Lukaku bijvoorbeeld tussenkomen. En dan veranderde plotseling alles. Philippe Boon, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Professor sport en bewegingspsychologie aan de KU Leuven. Trossard en Tielemans moesten uit elkaar gehaald worden. Het was echt een felle ruzie. En een kwartiertje later kopt uitgerekend Tielemans die 2-2 binnen na een assist van Trossard. Het is makkelijk achteraf gesproken, hè? Maar die ruzie, zou dat een kantelpunt kunnen geweest zijn?
4: Ik denk zeker niet dat het iets negatiefs is geweest, zoals op een bepaald moment ook Filip Joos insinueerde. Er moest iets gebeuren, uiteraard. En uiteraard zou je beter misschien op een constructieve manier de tactiek willen bespreken onderling. Maar alles beter dan alles een beloop laten gaan. Want op dat moment zag het er inderdaad helemaal niet uit dat er nog een kentering zou komen. En ik denk dat ook vooral de timing van die ruzie toch wel belangrijk was. Het was ook net voor de hydration break, waarin dan nog verder zou kunnen gediscussieerd worden, wellicht, of kon dat ook wel uitgepraat worden. Dat zou anders zijn, moest er geen hydration break zijn geweest, dan zouden we hebben kunnen blijven nazinderen op het veld. Maar nu, ook door de interventie van Lukaku, kan dan mogelijk, zeg niet dat het kantelpunt was, maar het zal zeker niet iets slechts zijn geweest op dat moment.
0: Het had ook anders kunnen uitdraaien, hè? Als ze verloren waren, dan zouden we gezegd hebben, ja, we hebben dat team live op het veld uit elkaar zien vallen.
4: Ja, inderdaad. Maar dat is altijd hinein interpreteren natuurlijk. Hè, dat de coach heeft nu gelijk door wat er is gebeurd. Maar ik denk wel dat die leiderschap dat wel belangrijk is om te zien. Van, ik heb ook al commentaren gelezen. Als kapitein zou Tielemans dat niet mogen doen.
0: Maar het is ook, die vraag van mag je dat als sporter tonen, die emotie, die boosheid?
4: Het gaat er niet over dat de kapitein dat niet mag doen. Ik denk dat iedereen op het veld is mee een leider. Hè. Leider is niet beperkt tot alleen de kapitein. We hebben dat dan ook gezien, hoe Lukaku dat eigenlijk heel goed heeft opgevangen, heeft bemiddeld. En misschien was die discussie op dat moment juist voor om in de hydration break nog meer de tactiek op punt te zetten. Hè. Over het feit van, ja, gaan we nu lange ballen naar Lukaku of gaan we naar de vrijstaande man? Daarover ging die discussie. Dus of het een kantelpunt is geweest, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk niet dat het per se iets negatief was.
0: Nee, nee.
4: Of dat het nu echt wees op een negatieve groepscohesie. Ja, als ze verloren hadden, zal dat wel worden aangehaald. Maar ik heb op dat moment ook bij mezelf gedacht dat commentaar daarop misschien negatiever is. En ook beïnvloed door het resultaat op dat moment, natuurlijk door de score.
0: Ja, het werd inderdaad negatief benoemd. Maar misschien was wat we zagen niet zo negatief. Want plots voelde je wel dat die duivels toch wilden vechten.
4: Ja, dat was al iets voordien merkbaar, met ook de inbreng van die nieuwe van de invallers. Dus het kwam niet helemaal uit de lucht gevallen.
0: Nee.
4: Ook al moeten we eerlijk zijn, het was natuurlijk heel veel geluk dat er bij kwam. Maar ik denk wel dat de coach al gelijk had van op het moment dat de 2-1 komt, en die 2-1 was wel mooi gemaakt, ja, dan kan alles gebeuren, vooral omdat in de hoofden van de Senegalezen, die zich inderdaad al in de volgende ronde zagen, dat er daar iets is gebeurd. Want waar weinig aandacht eigenlijk wordt gegeven, is aan het feit, het is echt een kopbal van Tielemans, maar het is toch eigenlijk de doelman die daar een enorme flater maakt door uit te komen. Wellicht ook door, ja, dat is de psychologie van de mensen, wij verliezen niet graag iets dat we hebben, iets dat we vasthouden, dat willen we niet graag afgeven, en dat zorgt voor cognitieve processen die minder optimaal zijn. Dus,
0: je zag ook een beetje die paniek plotseling gebeuren daar bij de Senegalezen, hè? Ik wil u nog iets anders voorleggen. Op een bepaald moment had Garcia, De Bruyne van het veld, Van Aken van het veld, Doku van het veld. Ja, waarvan we toch eigenlijk dachten dat zijn sterkhouders, dat zijn de mannen met ervaring ook. Wat is het gevoel op dat moment voor die spelers die dan opzij zitten?
4: Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen, er straks is al naar verwezen, het is heel belangrijk dat zelfs in zo'n uitzichtloze positie, dat je als team een zeker geloof moet blijven hebben in een positieve afloop voor het team. In de wetenschap noemen we dat collectief self-efficacy. Dat wil zeggen dat collectief zelfvertrouwen, dat je ondanks de slechte prestatie, ondanks de barrières die er zijn, dat je toch gelooft dat het nog goed kan komen. Ja. En hier het Belgische team heeft misschien nog historisch ook die wedstrijd van Japan in het achterhoofd zitten. En dan kun je zeggen van ja, op dat moment, iedereen vond het vreemd om zeker die twee sterkhouders van het veld te zien gaan, omdat je altijd denkt van, ja, ze kunnen iets speciaals doen in een moeilijke wedstrijd. Maar op dat moment, en eigenlijk heel het toernooi, hadden nog De Bruyne, nog Doku eigenlijk evidentie gegeven van het feit dat ze in vorm waren.
0: Ja.
4: En dan zou wel eens heel het geloof kunnen ondermijnd hebben in een goede afloop, als je keer op keer je sterspelers die minder geslaagde acties ziet maken.
0: Ja.
4: Dus in die zin komen er nieuwe invallers in, wellicht ook met de opdracht duidelijk om, ja, probeer maar iets, heb lef. En die maken een paar goede acties en dat zou een deel een rol kunnen hebben gespeeld dat het team er nog meer in gaat geloven.
0: Ja, want dan was daar plotseling die energie heel kort nog. Geeft dit ook een voordeel voor de wedstrijd tegen de Verenigde Staten, wat er gebeurd is gisteren?
4: Ja. Absoluut. Ik denk absoluut dat je het zelfvertrouwen, het collectief zelfvertrouwen opnieuw van te kunnen iets presteren, ook al gaat het niet goed, dat gaat nu nog zijn toegenomen. Dus ik denk dat dat absoluut de manier waarop psychologisch een boost gaat geven. Ja. Maar uiteraard wordt het meeste bepaald door de tactiek en de techniek.
0: En dat zien we dan in die nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Philippe Boon, professor sport- en bewegingspsychologie. Dankjewel.

0: Song for Whoever van The Beautiful South is het einde van de wereld vandaag. Dank dat je luisterde. Heel fijne avond.
1: Hooverphonic met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour. In Antwerpen, Oostende en Gent. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Vanaf september in Antwerpen, Oostende en Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Even bollen, iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
0: Uiteraard blikt het kwartier nog terug op die knotsgekke overwinning van de Duivels. En ik vraag mij af, is Rudy Garcia nu gek of geniaal? We hebben het ook over de eenheidswet.
5: Nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
0: Uiteraard blikt het kwartier nog terug op die knotsgekke overwinning van de Duivels. En ik vraag mij af, is Rudy Garcia nu gek of...

0: RT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen mogen enkele spullen ophalen en 1500 Vlaamse baby's en kinderen wachten op een pleegzorgfamilie. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben de bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Gisterenochtend brak brand uit in het gebouw. 5 vrouwen kwamen daarbij om het leven. Filip Heijmans.
1: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk.
2: 1 voor 1 mogen de bewoners naar binnen om wat spullen te pakken.
1: Ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik heel de tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk.
2: Volgens deze man is er nauwelijks schade aan zijn appartement. Maar toch zal hij wellicht een maand niet naar binnen kunnen. En dat geldt ook voor vele anderen.
3: Ik heb 2 dochters die na elkaar 14 dagen met vakantie gaan. En die mij huisbewaarder benoemd hebben.
2: Voor wie nergens terecht kan, betaalt de verzekering 5 overnachtingen op hotel.
4: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over dat er voorin gaat gezorgd worden gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
2: Wie na die 5 nachten geen onderdak vindt, kan volgens de stad Antwerpen terecht bij de noodopvang van het CAW. Maar dat vinden veel bewoners te weinig.
5: Ik heb niks meer. Jawel. Regel het.
2: De stad Antwerpen zegt dat ze mee zal zoeken naar opvang en dat niemand op straat zal moeten staan.
6: Je kunt ook de hele dag zitten wenen. Het brengt niet veel op. Hè. We moeten erdoor. Het is wat dat is. En we zullen zien.
0: Zo'n 1500 kinderen en jongeren in Vlaanderen wachten op een plek in een opvanggezin. De wachtlijst blijft maar langer worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Op dit moment verblijven zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij 8.000 pleegzorgfamilies. Radiopresentator Tom de Kok is zelf pleegouder en Peter van Pleegzorg.
7: Je voedt natuurlijk mee een kind op dat niet jouw kind is. Dus je hebt rekening te houden met een andere ouder of andere ouders. Je zorgt voor een kind dat hopelijk in het beste geval ooit gewoon terug in zijn eigen thuissituatie kan opgroeien. Dus er is soms afscheid, soms is dat er ook niet en blijft een kind tot zijn volwassenheid bij jou. En is dat gewoon een extra familielid. Bij ons voelt dat alleszins heel erg zo. Maar het machtige, prachtige is dat je iets geeft en ook iets terugkrijgt.
0: Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zet de Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1500 krijtpapieren strandbloemen op het strand van Nieuwpoort. Op de Heizel in Brussel is het toelatingsexamen voor arts zonder incidenten verlopen. Dat laat de organisatie weten. Vorig jaar pleegden enkele studenten fraude tijdens dat examen. Ze gebruikten ChatGPT. Daarom was het examen vandaag op 1 locatie met pen en papier en niet meer op de computer op verschillende locaties. Morgen en overmorgen zijn er nog de examens voor tandarts en dierenarts. Er is een onderzoek gestart naar mogelijk wangedrag door een agent van de politiezone Rivierenland. Dat is de zone in Mechelen en Willebroek in de provincie Antwerpen. Het tuchtonderzoek komt er nadat er beelden zijn opgedoken van de agent die een geboeide man in zijn gezicht slaat. De feiten zouden dateren van begin deze week, vertelt politiewoordvoerder Dirk van de Sande.
8: De beelden tonen een gedrag aan dat we op geen enkele manier kunnen tolereren. In functie daarvan is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart ten aanzien van de agent, waarvan ook het politiecollege en het Openbaar Ministerie werd ingelicht.
0: In Avelgem in West-Vlaanderen wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd. De politie vond 5 miljoen namaaksigaretten in een loods en er kwam net een nieuwe vrachtwagen aan met honderden kilo's ongebruikte tabak. De politie heeft 21 mensen opgepakt. Het gaat om Moldaviërs, Bulgaren en Wit-Russen. Vlaams minister van Binnenland, Hilde Krivits, erkent 3 islamistische geloofsgemeenschappen. Het gaat om 3 Marokkaanse geloofsgemeenschappen van de Soenitische strekking in Maasmechelen, Maaseik in Limburg en Zaventem in Vlaams-Brabant. Om erkend te worden moet je als geloofsgemeenschap voldoen aan een aantal criteria zoals veiligheid, onafhankelijkheid en financiële transparantie, zegt minister Krivits.
9: Door die gunstige adviesrapporten rond veiligheid en ook van mijn eigen screeningdiensten heb ik een beslissing kunnen nemen om tot erkenning over te gaan. En bovendien, als je het mij vraagt, ik heb veel liever een erkende moskee dan een garagemoskee, omdat we door die erkenning vat hebben op de manier waarop ze functioneren.
0: In totaal zijn er nu zo'n 1500 geloofsgemeenschappen erkend in Vlaanderen. De meeste zijn Rooms-Katholiek. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement Aude en in de oostelijke Pyreneeën. In totaal zijn daar 3 campings ontruimd. Honderden brandweerlui proberen de branden te blussen. De Franse premier neemt momenteel in Marseille ook deel aan een crisisvergadering over de hitte en de branden. En ook in Portugal wordt gevreesd voor bosbranden. Het land heeft daarom een

0: warm afgekondigd. Portugal kampt met een hittegolf met temperaturen die tot boven de 40 graden kunnen gaan. En Zizo Bergs heeft zich in het tennis voor het eerst kunnen plaatsen voor de derde ronde op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Onze landgenoot neemt het in die volgende ronde op tegen de Brit Ferry, de nummer 114 van de wereld. Het wordt vanavond opnieuw overal droog. Het blijft wel licht bewolkt bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt zonnig weer. Dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon bij het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen. Deel van dat gebouw zal 6 maanden onbewoonbaar zijn door de brand, waarbij 5 vrouwen om het leven kwamen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
1: U moet file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. En in Ranst is de linkerrijstrook versperd door een ongeval, 50 minuten extra. Op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord door werken ook 50 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeke een kwartier. En op de A12 vanaf Leugenberg 10 minuten. Op de Antwerpse ring verlies je 3 kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook 3 kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Annalink-Kroever en Borgerhout. De buitenring rond Brussel, 50 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring 3 kwartier filegolven van Dilbeek tot Tervuren. En naar Brussel is het ook nog aanschuiven op de E40 in Wetteren. 10 minuten erbij daar.
2: Gekker gaat het niet meer worden.
3: En dan deed hij de meest vreemde wissel ooit.
4: Wat heeft hij nu gezien in die match waarom hij dit nu doet?
3: Maar uiteindelijk zijn het dus goede wissels gebleken. Hè?
5: België zit erdoor. De glimlach om de lippen bij Rudy Garcia.
0: Is bondscoach Rudy Garcia nu gek of geniaal?
6: In China is er nu een eenheidswet van kracht en daar zijn echt wel wat bezorgdheden over.
7: En die komt voornamelijk van minderheden die hier wonen, hè, Tibetanen, Oeigoeren, en die vrezen dat dat recht op vrije meningsuiting, dat ze hier hebben, dat ze dat gaan kwijtraken.
0: Welke gevolgen kan de Chinese eenheidswet hebben binnen en buiten China?
6: Er zijn 4 bisschoppen gewijd. Een broederschap heeft dat gedaan, als een aards-conservatief broederschap.
8: En de paus had ook al van in het begin gezegd, als hij hoorde dat zij bisschoppen zouden wijden, ze zetten zichzelf buiten de kerk.
0: En waarom heeft de paus ruzie met een Zwitsers broederschap? Ja, sorry, mijn stem klinkt af en toe misschien een beetje heeser dan normaal. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die waanzinnige WK-avond. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom bij het kwartier.
5: Hij draait zich om. Hij wandelt het veld in. Hij zal iets gaan vertellen in de microfoon.
0: Gisteren stond het land even helemaal stil, zoals dat hoort tijdens een WK.
5: Penalty.
0: Om dan...
5: Ik heb 5 minuten voorbij het einde van de verlengingen. Dit is de bal voor de 8e finale. Tielemans tegen de jou. Tielemans. En het schot er weer in. België is erdoor. België zit in de 8e finale. Het wonder is geschied. Het is een mirakel. Onvoorstelbaar dat België dat hier voor elkaar heeft gekregen. Jongen. Wat is voetbal toch een geweldige sport. Er vliegt een vliegtuig voorbij. Een helikopter. De lucht breekt open. België overleeft hier in Seattle.
0: Ja, met deze 3-2 tegen Senegal hebben de Rode Duivels een record gebroken. Want nog nooit viel in een wereldbekertoernooi de beslissende goal zo laat.
9: Dat is nogmaals het bewijs dat een wedstrijd gedaan is als je zelf beslist dat hij gedaan is. Dus de scheidsrechter kan wel zeggen, het is nog 3 minuten, het is nog 5 minuten. Maar als je blijft geloven, dan is het niet gedaan.
0: Ook Frankie Dury heeft gisteren gekeken. Hij is nog coach geweest bij onder andere Zulte Waregem. En hij geeft ons inzicht in die wissels van bondscoach Rudy Garcia. Want die waren zelfs voor de meest ervaren commentatoren op zijn minst raadselachtig te noemen.
5: Van Aken naar de kant. En De Bruyne en Van Aken naar de kant. Terwijl je toch nog allerlei moet creëren. Moreira erin. Maar dit is toch een vreemde wissel, Tom.
2: Dit is een vreemde wissel.
5: Oké, Trossard gaat dan echt in het centrum spelen natuurlijk. Hè? De plek van Hans van Aken. Ik begrijp.
2: Ik ben al lang gestopt om de wissels
5: te begrijpen. Ja. Maar misschien kopt hij straks de winning goal erin. En blijkt het alweer een gouden zet te zijn. Dus ja.
9: Okay. Wat wij niet weten is hoe dat die spelers morgens zich presenteren aan het ontbijt. Hoe ze gaan slapen. Hoe ze gewerkt hebben op training. Ik veronderstel dat Moreira en Luke Bacchio op training al hele goede indrukken hebben gelaten. Niettegenstaande dat ze niet veel gespeeld hebben. Raskin heeft ook al een goede beurt gemaakt. Meunier was iets anders. Maar ik wil dat toch benadrukken dat Lukaku komt in de plaats van de Ketelaar. Maar dan heb je eigenlijk met Moreira, Luki Bakio, Trossard die centraal gaat spelen, Tielemans die centraal gaat spelen, Hoger gaat spelen, Raskin die in de middenveld. En dan later de wissel tussen Castagne met Meunier. Dan heb je eigenlijk 7 of 8 spelers die van positie gewisseld zijn ten opzichte van het gameplan als je gestart bent. Dus het is niet zo dat Garcia op een bepaald moment bij de 2-0 gedacht heeft van nu ga ik iets proberen wat ik nog nooit aan gedacht heb. Met jongens waar ik maar half in geloof. Nee, het is net het omgekeerde.
0: Ja, tijdens de wedstrijd ging de camera ook vaak naar een Rudy Garcia die heel nerveus zat te noteren op een stukje papier. Maar ook dat is blijkbaar helemaal niet zo gek als het eruit ziet.
9: Dat komt natuurlijk een klein beetje, ja, misschien heel raar over als je dat ziet op tv. Die man was aan het schrijven, was notities aan het maken. Ik heb dat ook heel veel gedaan. Waarom? Omdat je iets duidelijk wil formuleren naar je spelers, het zij aan de rust, het zij bij een invalbeurt. En ik vind dan ook, als je iets opschrijft, is het dus te sterker. Want je kunt erop terugvallen. Garcia vind ik een toptrainer. Die man heeft kampioen gespeeld in de Franse competitie. Met Lille is al een paar jaar in AS Roma, Napoli, Marseille. Dat zijn allemaal topclubs waar dat er toch wel een of andere emotie op en naast het veld heeft. Dus die man beheerst dat. En Ik denk dat hij dat ook getoond heeft.
0: Ja, onder Garcia stoten de Rode Duivels nu dus door. En ondanks alles is dat uiteindelijk het belangrijkste.
10: Was je verrast door die dubbele wissel? Jij en Doku naar de kant?
11: Ja, oké, maar uiteindelijk dat zijn keuzes die de coach maakt. Dus als speler moet je daarmee tevreden stellen. En uiteindelijk heeft hij bij het rechte eind, want hij heeft gewonnen.
9: Ze hebben gewonnen. Dus winst. Ik ga iets duidelijk stellen. Winst en resultaat halen dekt de lading.
12: Je vais être honnête, il y avait des suspicions que moi j'étais trouvé un peu bizarre comme meunier pour de Kuiper, mais vous avez raison.
13: On a toujours raison quand on gagne, ce soir on a gagné.
9: De mindere momenten ga je vergeten en de discussiemomenten ga je zeker vergeten. Trossard en Tielemans hebben gezorgd voor doelpunt 2 en ze hebben in mekaars armen gevlogen. En ik heb de vreugde gezien na de wedstrijd van alle spelers, maar dan ook van alle spelers op het veld. Dat is vergeten. Dus ik geloof dat we nu een boost gaan krijgen en dat we... Ja, ik verwacht dat we doorgaan tegen Amerika. Daar ben ik wel van overtuigd, ja.
0: We gaan naar China, naar de hoofdstad Peking om precies te zijn. Want daar werd in maart met een overweldigende meerderheid de eenheidswet goedgekeurd. Sinds gisteren is die wet ook effectief van kracht. En volgens de Chinese overheid is die vooral bedoeld om de nationale identiteit te beschermen en moet ze voor veiligheid en sociale stabiliteit zorgen.
14: The law on promoting ethnic unity and progress is a shield against extremism and separatism and a bridge connecting diverse cultures into a cohesive modern society.
0: Maar internationaal is er toch flink wat bezorgdheid.
15: What China calls a law for ethnic unity is in truth a law for assimilation and ethnic erasure.
16: They may call it unity, but really it is about controlling.
7: Ik denk dat die bezorgdheid terecht is.
0: Ik heb er collega Veerle de Vos bij gehaald. Zij volgt China voor VRT Nieuws en weet dus wat die eenheidswet precies inhoudt.
7: Ja, de naam zegt het zelf al. Eenheid. Hè? Dus eigenlijk wil Xi Jinping dat er maar één soort Chinees meer woont en leeft in China. En dat is iemand die Mandarijn spreekt, die Mandarijn als moedertaal heeft, die loyaal is aan China en loyaal aan de partij en dus aan Xi Jinping.
0: Oké. Hoe wil de Chinese overheid dat dan doen? Wat staat er precies in die wet?
7: Er moet eigenlijk één gemeenschappelijke identiteit komen en de makkelijkste manier om dat voor elkaar te krijgen is de taal. Dus Mandarijn uit Mandarijns was al standaardtaal, maar wordt vanaf nu verplicht vanaf de kleuterschool overal in China. Ja, en dan bijvoorbeeld wat er ook nog wordt gepromoot is gemengde buurten. Hè? Dus geen buurten waar alleen maar Tibetanen of Oeigoeren wonen. En ook gemengde huwelijken worden gepromoot. Dat zijn een paar van de meest opvallende maatregelen, denk ik.
17: Dat is vooral slecht nieuws voor de etnische minderheden in China dan, begrijp ik?
7: Dat klopt. Je hebt 56 etnische groepen in China. Maar één daarvan, de Han-Chinezen, zijn dominant, want die vormen 91% van de bevolking. Dus die 55 andere zijn veel kleinere groepen. En het is de taal van de Han-Chinezen, het Mandarijn-Chinees, dat ook meteen de standaardtaal is. En de andere minderheden moeten zich dus assimileren.
17: Ja, dat klinkt als een wet die vooral bedoeld is om dus die minderheden te onderdrukken. Maar China zelf zegt van ja, het is ook de bedoeling om meer sociale vooruitgang te creëren, om veiligheid te creëren. Wat is daar dan de logica?
7: Ze zeggen als iedereen vlot Mandarijn spreekt, ja, dan vinden die mensen ook makkelijker een job, dan kunnen ze makkelijker carrière maken overal in China. Dus het gaat er eigenlijk om die sociale achterstand van een aantal minderheden in de grensregio's, om die goed te maken. Dat is eigenlijk hoe China het ziet.
17: Oké, maar daar gaan ze dus wel heel ver voor.
7: Absoluut. Die wet zegt alles wat de etnische eenheid ondermijnt, dat is strafbaar. En dat zou zo ver kunnen gaan tot je kinderen thuis toch Tibetaans leren. En als je dan buren hebt die dat horen door de muur of die dat horen in de tuin, dan zouden die jou kunnen gaan verklikken bij de overheid. En zeggen, voilà, wat die mensen daar doen, dat ondermijnt de nationale eenheid. Er staan niet echt specifieke straffen op, maar ja, wat gebeurt er in zo'n geval? Mensen worden opgepakt, verdwijnen een tijd, worden gevangen gezet, krijgen soms lange gevangenisstraffen. Dat zijn eigenlijk de klassieke straffen die voor dit soort misdaden, misdrijven worden uitgesproken en die ook hier van kracht zullen zijn, denk ik, ja.
17: En ik las online dat ook Chinezen in het buitenland zich nu zorgen maken. Ik hoorde een getuigenis van een Tibetaanse in Australië bijvoorbeeld.
16: I can be held legally accountable. And that is something very scaring and, you know, very intimidating for us.
17: Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. Dus iedereen die in het buitenland die nationale eenheid ondermijnt, die overtreedt dus de wet. Natuurlijk kan China die mensen hier niet oppakken, maar in de praktijk wil dat dan zeggen dat bijvoorbeeld hun familie wordt lastiggevallen in China, of dat ze, als ze naar China reizen, heel erg het risico lopen om te worden opgepakt. Dat was eigenlijk al zo. Het verschil is nu dat het allemaal is opgenomen in een nationale wet en dat het dus eigenlijk nog meer afdwingbaar wordt en dat het overal in China geldt voor iedereen.
17: Er is ruzie in de katholieke kerk. Want in het Zwitsers dorpje Econe heeft priesterbroederschap Pius X gisteren 4 bisschoppen gewijd.
18: Accipe Spiritum Sanctum.
19: Accipe Spiritum Sanctum.
17: Maar dat gebeurde zonder de toestemming van paus Leo XIV. En dat is verboden volgens het kerkelijk recht.
8: Ja, de paus zal op dit ogenblik, denk ik, zowel een mengeling van ontgoocheling als voeten voelen, denk ik. Hij zal wel kwaad zijn.
17: Ik heb theoloog Carlijn de Mazure opgebeld om de hele ruzie samen te ontrafelen. Te beginnen bij, wie zijn die broeders van Pius X eigenlijk?
8: Pius X is eigenlijk een broederschap dat in 1970 is opgericht door aartsbisschop Lefevre. Ze noemen Pius X naar het voorbeeld van de paus Pius X. Pius X was een paus van landelijke afkomst, van het platteland, die heel veel aandacht had voor arme mensen en dergelijke, maar die bijzonder behoudsgezind was. Hij was tegen het modernisme. Dat betekent alles wat modern was. Men kon niet naar een bijbeltekst kijken vanuit een kritisch standpunt. Hij was er niet voor dat men vanuit de kerk probeerde de moderne wetenschappen te integreren en daarmee in dialoog te gaan. En dus dat broederschap heet Pius X, omdat ook zij niet aanvaarden dat de kerk meegegaan is met de moderne tijd. Onder andere houden ze er nog altijd niet van dat een mis gedaan wordt in de landstaal. Zij doen missen in het Latijn.
18: Accipe Spiritum Sanctum.
8: Zij willen nog altijd niet dat de priester met het gezicht naar het volk staat. Zij willen dat de priester met de rug naar het volk staat, zoals dat vroeger was.
17: Ja, het is dus een aartsconservatief broederschap. En het Vaticaan vindt geen enkel lid geschikt om bisschop te worden. Paus Leo probeerde de wijding dan ook tegen te houden.
8: Op een zeer emotionele manier heeft hij een brief geschreven met dat belangrijk beeld. Je mag het kleed van Christus niet scheuren. En dan scherper eigenlijk zei hij, keer op uw stappen terug. Waarop zij iets geantwoord hebben in de stijl van, goede vader, toon uw liefde. Dus het was al duidelijk dat zij geen gehoor zouden geven aan wat hij van hen vroeg eigenlijk. Voor hun is het belangrijk dat zij bisschoppen hebben, want vroeger hadden ze alleen maar de opleiding van priesters, maar als die natuurlijk nooit bisschop kunnen worden, dan kunnen zij zelf ook niet priesters tot bisschop wijden van hun eigen groep.
17: De broederschap wordt intussen door zo'n 500.000 gelovigen gesteund.
8: Men kan natuurlijk zeggen, de katholieken, het is 1,4 miljard of zo, dus dat is niet zo erg, maar het is wel erg, want het is een scheuring. En een scheuring, ik hou wel van dat beeld van de paus, het kleed van Christus, mag je niet scheuren, maar we weten allemaal wat een scheur is, in gewone mensentaal. Als we een scheur hebben in ons kleed, en we kunnen dat onmiddellijk naaien, is dat niet zo erg. Als we daar geen zorg voor dragen, dan scheurt dat alsmaar verder.
17: Intussen lees ik overal dat het Vaticaan de gelovigen die deel uitmaken van Pius X geëxcommuniceerd heeft en het spreekt officieel over een schisma. Carlijn, kan jij even vertalen?
8: Een schisma is een scheuring. Het betekent dat men zich afsplitst van de katholieke kerk. Dat men daar niet meer toe behoort. En dat betekent eigenlijk dat de sacramenten die zij toedienen, bijvoorbeeld de mis of de biecht, dat die niet meer erkend worden als sacramenten. Dat die dus niet geldig zijn.
17: En hier stopt het verhaal niet, want het gevaar bestaat dat de scheur nog groter wordt.
8: Wat men dus vreest, is dat de rechtervleugel van de katholieke kerk, die nu nog binnen de kerk is, dat die ook de kerk zou verlaten en de kant van het broederschap zou kiezen. Zodanig dat wat nu eigenlijk nog een relatief kleine scheur is, een enorm grote scheur kan worden.
17: Ja, bij de ploeg van het kwartier zijn er geen scheuren of schisma's te bespeuren, gelukkig. Wij zijn er morgen gewoon weer voor een nieuwe aflevering. Tot dan!
20: Ik ben Pippa de kat.
21: En ik Bobby de hond van Maxizoon.
22: Hallo!
20: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn,
21: neem uw baasje eens mee.
20: Naar Maxizoon, de dierenwinkel.
21: Met de lage pladijzen.
20: Prijzen. Lage prijzen.
21: Wat zei ik?
20: Pladijzen.
21: Lage prijzen natuurlijk.
20: Ja. Nu bij Maxizoon. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizoon, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoon.be. Goed voor het beestje.
21: Goed voor het baasje.
23: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
24: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
25: J'aime le drame, j'aime le go.
24: Ben Vols, Bill Callahan. Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van de Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
26: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
27: Radio 1.
28: Sportza Tour.
27: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
7: Een heel goede avond. De Rode Duivels hebben met hun waanzinnige comeback gisteravond op het WK voetbal heel veel mensen een serieuze adrenalinestoot gegeven. Maar wij gaan daar vanaf nu met Sporza Tour nog een schepje bovenop doen. Want laat ons eerlijk zijn, in wielerminnen België gaat ieders hart toch dat beetje sneller slaan wanneer de Ronde van Frankrijk voor de deur staat.
1: Ja, dat is zeker waar. En die Ronde van Frankrijk die begint nu zaterdag in Spanje, in Barcelona. Maar vandaag al, vanaf 6:15 zo ongeveer, is er de ploegvoorstelling aan de Sagrada Familia. En die zal je zo dadelijk bij ons kunnen volgen.
7: En om al helemaal in de juiste sfeer te komen, gaan we nu luisteren naar een vrouwelijke artiest die afkomstig is uit de buurt van Barcelona. Hier is Rosalía met Despecha.

0: Rosalía, razend populair op dit moment. Misschien heb je haar wel gezien in ons land een paar maanden geleden. In april stond ze nog in een volledig uitverkochte AFAS-dom. Maar iets in mij zegt, Gert, dat jij daar niet bij was.
1: Ja, het is waar. Ik was er niet bij. En dat is toch misschien wel een beetje zonde geweest. Want het was fantastisch goed, heb ik begrepen.
0: Ja, ik was er ook niet. En ik heb daar achteraf heel veel spijt van gehad.
1: Ja, voilà. Dan zijn we al met z'n tweeën. Goed, na Rosalía nu de Tour. Nog een klein kwartier. En dan is het aan de renners om op het podium te verschijnen daar in Barcelona. Team dat de spits zal mogen afbijten. Dat zijn de Spanjaarden van Caja Rural. En daarna volgen alle andere teams voor 184 renners in totaal. En daar zitten maar liefst 31 Belgen bij elkaar.
0: Dat zijn er heel veel. Twee meer dan vorig jaar ook. En België is dit jaar zelfs hofleverancier in de Tour. Voor het eerst in bijna een halve eeuw. En ik weet niet hoe het met jou zit, Gert, maar dat maakt mij bijzonder hoopvol voor Belgisch succes.
1: Mij ook wel. Vorig jaar waren het er maar liefst 6 ritzegens. En Christophe van de Goor heeft die allemaal ter plaatse meegemaakt. Maar nu blijft hij voor het eerst dicht bij ons hier in Brussel. Christophe, goeie avond. Zal een ander soort beleving worden dit jaar, maar nog één keertje zeggen misschien. Het is wel een eigen doordachte keuze om samen met Sven Nys, die naast jou zit, hier te blijven. Hè?
2: Ja, inderdaad. Doordacht. Goedemiddag, goeie avond. Trouwens ook voor al onze luisteraars de komende weken voor Sportza Tour. Het woordje doordacht, het is een beetje noodgedwongen in de zin dat de tourorganisatie, en Sven, je hebt dat ook meegemaakt, hè, de laatste jaren ons het werk al maar zuurder en onmogelijker aan het maken is. Vorig jaar zaten wij, ik zal het nog één keer zeggen, 11 keer van de 21 ritten niet aan de aankomst. Dus het heeft deze beslissing absoluut niks te maken met besparingen, wat sommige mensen daar ook van wilden maken. Maar het is een noodgedwongen situatie. En meer commentatoren de laatste jaren, zeker sinds corona, geven ook verslag vanuit een studio, vanuit het omroepcentrum. Het is nu eenmaal wat het is. Het is sowieso al een heel specifieke situatie om commentaar te geven bij de koers, hè, want je kijkt eigenlijk voor 98% naar een scherm en alleen wanneer ze voorbij komen aan de streep kan je ze met eigen ogen zien. Dat is anders dan in een voetbalstadion. En zoals collega's Jozef van den Bemt gisteren bij het voetbal, dan zit je echt bij die actie. Of in mijn geval bij de Belgian Cats. Maar goed, dit zijn nu eenmaal de zaken hoe ze evalueren. En Sven, wij gaan er absoluut, en jou kennende ook, het beste van maken, toch?
3: Zeker weten. Ik heb altijd met zeer veel plezier al die kilometers in de wagen gezeten.
2: Ja, want daar heeft het absoluut niks mee te maken.
3: Heeft het niets mee te maken. Het zijn fantastische verhalen die je ook meeneemt in je uitzending, in je programma dat je aan het maken bent. Al die theorieën die je toch nog eens bovenhaalt, of de ideeën of de voorspellingen die je samen ook maakt. Maar langs de andere kant, als je dan ook al geen renners meer ziet en je ziet bijna constant ook ergens op een parking weggemoffeld, dan heb ik ook wel het idee dat het veel fijner is om hier vanuit Brussel commentaar te geven.
2: Zo is het. We zijn klaar om zo dadelijk te gaan kijken naar die ploegenpresentatie aan de fantastische Sagrada Familia natuurlijk. En ja, voor zo'n grand départ, als je als hoofdstad van Catalonië daarmee kan uitpakken met zo'n beginbeeld natuurlijk van die basiliek van de Sagrada Familia in het zonnige Barcelona, een graad of 30... dan denk ik dat heel wat steden jaloers zijn. En Sven, de deelnemerslijst ligt voor ons. En die heb je natuurlijk ongetwijfeld ook de voorbije dagen alles doorgenomen. Ik vind dit, ja, ik doe het nu sinds 2007, de Ronde van Frankrijk, indrukwekkend. Echt indrukwekkend deelnemersveld.
3: Ja, maar er is weer een nieuwe generatie bijgekomen. Ja. Van klassementsmannen, waar we toch echt allemaal ook naar uitkijken. Jongens die klaarstaan om eventueel de kopman te gaan vervangen als het daar moest mee mislopen. We gaan daar niet van uit, maar denk maar aan een Del Toro, om maar eentje te noemen. In de ploeg van Pogacar, maar dan heb je ook die Sykstas uiteraard, hè, 19 jaar. Een jongen die waar heel Frankrijk, de druk op zijn schouders van heel Frankrijk, zoveel jaar geleden dat nog eens een Franse renner deze ronde kan gaan winnen. Gaat hij dit jaar al flitsen laten zien? Kan hij dat tot de laatste week, hè, die hele, hele lange, zware ronde van Frankrijk die op ons afkomt? Ja, we hebben natuurlijk onze eigen Remco Evenepoel. Hoe gaat hij in zijn eigen ploeg? Want we zijn nu al aan het vooruitlopen. Dat kopmanschap helemaal afdwingen. Want ook Lipovic is daar
2: Twee hanen op een stok.
3: Ja, er zijn gigantisch leuke verhalen die weer geschreven gaan worden. Om maar te zwijgen van onze eigen sprinters die het weer zeer goed hopelijk gaan doen. En zo verder. 31 Belgen aan de start. Het is fantastisch.
2: Zo is het. Slotvraagje voor deze eerste flits van Sportza Tour 2026. Ben jij een Barça-man of een Madrid-man?
3: Ik ben in Madrid al een paar keer geweest voor een wereldbeker mountainbike te rijden, maar de stad nooit echt goed verkend daarbuiten. Barcelona is wel fantastisch.
2: Ja. Maar de insteek was ook
3: voetbal.
2: Ja, voilà.
3: Ja, toch wel meer een Barcelona-fan, moet ik zeggen. Al, ja, Thibaut Courtois en Madrid spreekt ook wel aan.
2: Dat is waar. Goed, we laten het in het midden. Dat is het veiligste. We gaan er dadelijk aan beginnen, inderdaad, met Caja Rural. De Spanjaarden die met Fernando Gaviria, de Colombiaanse sprinter, naar hier zijn mogen komen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Colombiaan, omdat hij een grote naam heeft, omdat hij al ritten gewonnen heeft in de Ronde van Frankrijk. En zij mogen straks als eerste op dat startpodium verschijnen in het zonnige Barcelona.
4: Radio 1. Sportza Tour.

0: De Brit-Ghanese Nectar Wood. Voor wie zou zij dan gesupporterd hebben op het WK onlangs? Of het is in elk geval 0-0 gebleven in die ontmoeting.
1: Inderdaad, en Engeland zit er natuurlijk nog altijd in. Ja. Goed, de renners die gaan we straks natuurlijk ook aan het woord horen nadat ze op het podium zijn geweest. Verschijnen ze voor de microfoon van onze man in Barcelona en dat is Christophe Mul. Christophe, goedenavond. Waar sta jij juist?
2: Het is... Dag Caro. Ik en mijn collega David Goeman, wij staan in de schaduw van de Sagrada Familia in Barcelona, daar waar het zich allemaal zal afspelen, zo meteen te wachten op de eerste ploegen die hier over een minuutje of 10, 15 zullen passeren. En dan begint het echt.
1: En hoor ik het goed dat er een Nederlandse collega bij jou in de buurt staat?
2: Klopt. De Nederlanders staan hier ook. Die hebben natuurlijk ook heel wat mannen in koers. Dus die gaan hier uiteraard ook interviews nemen. We staan allemaal vrij dicht bij elkaar. Dat is altijd zo in de Tour de France natuurlijk. Al moet ik zeggen dat het op dit moment nog meevalt. Het is niet dat we hier moeten drummen. Dat is wel alles anders.
1: Ja, en je staat daar mooi natuurlijk in de schaduw van de Sagrada Familia. De koers is heel populair, Christophe. In Catalonië is er veel volk al?
2: Wel, ik ga heel eerlijk zijn, Caro. Ik heb het gevoel dat hier net iets minder volk is dan in Rijssel sowieso en in Firenze. Daar hadden we toch net iets meer moeite om onze weg te banen naar die mixed zone. Er is uiteraard wel heel veel volk en ik denk, Spanjaarden komen sowieso graag wat later, denk ik dan. Dus die zullen hier nog wel... hier is heel veel volk, maar het is niet zo super druk. Dan de voorbije jaren.
0: Het is natuurlijk ook zo, Christophe, dat Spanje vanavond ook speelt op het WK voetbal. In welke mate, daar natuurlijk aan de Sagrada Familia uiteraard, maar in welke mate gaat het over de Tour en is de Tour aanwezig in het straatbeeld daar in Barcelona? Want ja, die Spanjaarden houden inderdaad ook wel van voetbal natuurlijk.
2: Ik ga heel eerlijk zijn, we zijn hier nog maar een uur of 2, 3 toegekomen. De weg hier naartoe moet ik zeggen dat ik eigenlijk niet zo heel veel van die Tour gemerkt heb. Zoals je zegt, ik denk dat de meeste Spanjaarden toch misschien wel met dat voetbal bezig zijn en niet met die Tour. Maar goed, dat is altijd afwachten. Het is donderdag. De Tour is eigenlijk, vandaag is wel die ploegenpresentatie, maar zaterdag is het dan pas echt natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is zo. Christophe, welke renners staan er eigenlijk op jouw lijstje om zo meteen nog te interviewen? Pik er misschien eens een paar uit, want ik gok dat het er misschien wel veel kunnen zijn.
2: Wel, de absolute toprenners, de topfavorieten, de kopmannen, die hebben altijd een persmoment in de late namiddag. Daar is mijn collega Rutger van Severen naartoe gegaan. Dus die mannen hebben we eigenlijk al gehoord. Ik ga nu zo eens luisteren bij bijvoorbeeld een Tish Benoot. Die rijdt dan bij Seixas. Hoe gaat die nu die komende 3 weken in? Of de mannen van Lotto, Arnaud de Lee, Lennart van Neetveld. Welke plannen hebben zij? Robbe Dond bijvoorbeeld, jonge gast van Picnic. Zijn allereerste tour. Hoe kijkt hij er naar uit? Dat soort verhaaltjes, dat is ideaal vanavond om met die mannen nog eens rustig te babbelen. Dat is eigenlijk zo'n beetje het plan.
1: Oké, top Christophe. Heel veel plezier daar, heel veel succes en tot straks.
2: Tot snel.

0: Kyoto van Phoebe Bridgers. En dan gaan we eens luisteren naar een eerste renner. En het is een Belg die eer krijgt, Gert.
1: Ja, dat wordt Jasper Philipsen. Vorig jaar begon de Tour voor hem nog fantastisch. Hè, weet je nog, met die ritzege in Rijssel. Maar daarna was er ook al snel de anticlimax met een valpartij, waardoor hij de Tour moest verlaten. Hopelijk dit jaar meer geluk. Jasper Philipsen bij Rutger van Severen.
2: Jasper Philipsen, 7e Tour, 10 keer een rit gewonnen. Je bent een beetje een ancien al, hier in de Tour. Went dat dan of sta je hier toch met een soort kriebel in je buik?
3: Ancien, ja, dat is inderdaad al een bizar woord, want dan voel ik me ineens meteen heel oud. Maar natuurlijk heb ik wel ervaring in de Tour en ook heel veel leuke momenten al beleefd hier. Vorig jaar iets minder, maar...
2: Ook wel mooi, ook vorig jaar. Mooi,
3: natuurlijk heel veel mixed emoties, denk ik. Tour is altijd een heel avontuur, 3 weken lang. Dus opnieuw gaat er van dit jaar opnieuw heel wat geschreven worden. En hopelijk voor mezelf en voor de ploeg een mooi verhaal.
2: Ja, vorig jaar kon je meteen scoren. De druk neemt dat dan wel wat weg. En nu moet je wachten op dag 5. Is dat dan lastig voor jou?
3: Goh, in principe hebben we wat tijd voor erin te komen. Ploegentijd is natuurlijk wel belangrijk. Daar ga ik sowieso als eerste keer echt diep moeten gaan. Maar het is wel een andere opbouw, een iets relaxere opbouw. Dus gewoon zien dat ik dag 5 en dan echt heel scherp sta voor die kansen die er dan aankomen.
2: Zijn er genoeg kansen voor sprinters?
3: Er zijn er een aantal, niet super talrijk, maar er zijn er wel. De kansen die er zijn, die moeten we dan ook nog afdwingen. Ik vind het sowieso ook leuk dat Montmartre een beetje verder van de finish ligt. Dus dat biedt ook wel wat perspectief voor renners als ons. En een iets meer opener koers, dus ook wel iets om naar uit te kijken.
2: Ja, dat geeft je ook een reden om in die laatste week, waar er weinig kansen zijn voor jullie, om toch aan te klampen. Hè?
3: Ja, klopt. Parijs is vaak op zich al een doel. Maar als je dan ook nog die laatste rit eventueel zou kunnen winnen, dan is het doel nog altijd groter. Dus sowieso een extra motivatie om die 3 weken af te werken.
2: Ja, de groene trui met het systeem dat veranderd is. De ritwinsten worden nog meer beloond. Ik kan me voorstellen dat je daar wel blij mee bent.
3: Ja, klopt. Dus het is eerlijk. Hè. Dus, als je een aantal ritwinsten kunt pakken, dan ben je ook verdiende winnaar volgens mij van een groene trui. Dus sowieso ritwinst is natuurlijk doel 1. En dan pak je veel punten en raak ook ergens voor die groene trui.
2: Ja, ik heb ook gezien dat de meest in de bergritten, dat de tussensprinten vroeger liggen. Dat is ook goed natuurlijk.
3: Ja, klopt.
2: Of niet, want het zorgt dan voor een extra stress misschien.
3: Het is sowieso elke dag een doel natuurlijk als je ervoor gaat meestrijden. Er zijn sommige liggen vroeg, sommige liggen ook wel wat bergop. Net voor een call, dus altijd wel kijken dag per dag. Maar niks denk ik dat onmogelijk lijkt op papier op voorhand. Dus sowieso wel met heel veel motivatie eraan beginnen.
2: Ja, je was goed in de Baloise Belgian Tour. Sta je hier in de best mogelijke vorm?
3: Ik denk dat wel. We hebben heel goed gewerkt. We hebben vlekloze voorbereiding gehad. In principe alles gedaan wat ik zou moeten doen. Dat zou hopelijk voldoende moeten zijn.
2: Ja, nog een laatste vraagje. Heel België staat in rep en roer na de WK-match tegen Senegal. Ja, volgen jullie dat? Ben je daarmee bezig of ben je geen voetballiefhebber?
3: Ja, het was al laat gisteren. Bij de 0-2 had ik de hoop al opgegeven. Dus ben ik gaan slapen. Toen was ik wel vrij verrast. 'S Ochtends dat het dan uiteindelijk nog 3-2 geworden is. Dus dat is een beetje zit waar in mijn hoofd. Altijd als ik kijk, dan spelen ze een mindere match. Want die voorlaatste match had ik dan ook gemist. Waar ze dan enorm goed spelen. Voor de volgende match tegen VS ga ik waarschijnlijk ook niet kijken.
2: Dat is om 2 uur 's nachts.
3: Ja, voilà. En ik ga waarschijnlijk ook fris moeten zijn voor de dag erna.
2: Dat begrijp ik. Je bent hier om te koersen. Veel succes.
1: Dankjewel. Ja, Caro, dat gaat voor ons ook nog een dilemma worden, denk ik. Want wij worden toch ook geacht fris te zijn voor Sportsatoer.
0: Dat klopt, maar voor mij is het geen dilemma, Gert. Ik kan dat niet missen. Ik ga niet in slaap kunnen vallen.
1: Ja, ik weet dat als het zo ver gaat zijn, dan ga ik het ook nog overwegen in elk geval.
0: Ja, ik ben dus benieuwd hoe dat bij jullie zit, Christophe en Sven.
4: Ja, wij zijn natuurlijk al alle twee vijftigers. Sven nog maar heel recent. Ik al ietsje ouder. En ik, je moet ook opletten met wat ik zeg natuurlijk. Maar gisteren zo pas 2 uur in bed. En dan nog wat na tobben en zo. Echt fris sta je dan toch niet op, hè, Sven?
5: Ik ga je tegenspreken.
4: Ja, jij fris als een hondje. Ja.
5: Ik lag pas om 4 uur in mijn bed.
4: Oei.
5: Ik stond op de Hive naar het voetbal te kijken. En dan kwam er iets Rob daar nog een feestje bouwen. Dus het was vrij laat.
4: Het is daarom dat je zo kleine oogjes hebt vandaag.
5: Je had het niet gezien, Christophe.
4: Ja. Ja, ja, Sven was gisteren op werk. Oh, een grote muziekliefhebber, hè, Caro?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Mannen, intussen zijn de eerste ploegen ook al op het podium verschenen. Het is begonnen.
4: Ja, ja, na Cagarural hebben we Lotto gezien met Arnaud Delis, met Van Eetveld, met Zimmerman, Huub Arts ook, ex-Europees kampioen. We hebben een belofte met Jano Bergmoes, met Slok, die onlangs nog in Gippingen won. Of enfin, toch met zijn fiets, die als eerste over de streep daar kwam. Met Lars Kraps, die heel goed gereden heeft in de Dauphiné. En dan Baptiste Weistroffer en Sven. Dat is natuurlijk de grootste vraag. Gaan we opnieuw naar Arnaud Delis zien op niveau?
5: God ja, er is niet echt heel veel rekening gehouden met Arnaud Delis als het gaat over lead-outs en mannen die hem in die laatste kilometer nog kunnen bijstaan. Dus hij wordt daar een klein beetje aan zijn lot overgelaten. Met de resultaten van de afgelopen weken en maanden zit daar toch ook wel heel veel twijfel in. En ik had gehoopt hem op het Belgisch kampioenschap bijvoorbeeld aan het werk te kunnen zien. Dat is dan ook helemaal in het water gevallen door het koersverloop. Dus ik ben echt wel benieuwd hoe het met de conditie en de motivatie van Arnaud Delis. Ja,
1: er moet toch echt iets komen. Ik bedoel, het zit nu al maanden. Ik wou het woord jaren niet gebruiken in een soort van sukkelstraatje. Hè?
5: Ja, het is eigenlijk op zich nog een zeer jong renner. Die vrij jong zijn neus aan het venster heeft gestoken. En daar indrukwekkende dingen heeft laten zien. En nu laat hij ons een klein beetje op onze honger zitten. En het is aan hem om te bewijzen dat hij zeer sterk is in deze ronde. Hij zal er wel naartoe hebben geleefd vorig jaar. En hebben we vooral gezien dat hij na de Ronde van Frankrijk nog een zeer mooi najaar heeft gereden.
1: Ja.
5: Dus hij heeft het wel in hem. En ik ben benieuwd hoe het gaat uitdraaien.
4: Zo snel gaat de tijd, beste luisteraar. Op dit ogenblik Astana op het podium met de zoon van Vinokourov. Jawel, Nicolas Vinokourov is recent afgelopen weekend kampioen geworden van zijn land. Hij aan de zijde van Mike Teunissen. Mike Teunissen die in 2019 de gele trui pakte in Brussel. En hier, ik zal niet zeggen met tegenzin, maar toch met ja, lichte tegenzin naar deze ronde aan Frankrijk gekomen is Mike Teunissen. Want vindt niet echt een parcours naar zijn. Dat is niks voor dit soort bonkige jongens die kunnen sprinten. Maar ja, echt veel sprintkansen zijn. Dus dat is een dienst van bijvoorbeeld een Max Kanter, de sprinter. Ja,
5: sprak het ook zelf uit. Hè. Zijn gewicht is hier niet absoluut in het nadeel.
4: Zo is het.
5: Met een ronde die echt wel gigantisch veel hoogtemeters heeft. Ja, kom hier dan maar je ding doen. Hè. Heeft in het verleden wel bewezen dat hij in de Ronde van Frankrijk fantastische dingen kan doen. Maar nu, met zo'n zware ronde, ga er maar aan staan.
4: Tudor met Alaphilippe. Wat kan hij nog met Mark Hirschi? En op papier hebben die een geweldige ploeg natuurlijk. Met Trentin, met Storer, met Rick Pluimers, Arvid de Klein, snelle man. Marco Haller, Hirschi zoals gezegd. En Alaphilippe. Maar ja, wanneer het ging in het voetbal over has-beens, met alle respect voor de drievoudige wereldkampioen Alaphilippe, maar ooit nog een rit winnen in de Tour? Nee toch?
5: Zeer moeilijk. Daar hebben we de afgelopen weken in de Ronde van Zwitserland ook aan het werk gezien. Niet direct flitsen van mogen opvangen. Er zit zeer veel ervaring in deze ploeg. Met Trentin, met Alaphilippe, absoluut. Ook met Hirschi, die het ook in het verleden alles in deze ronde heeft gedaan. Op jonge leeftijd. Maar het komt er momenteel niet echt uit. Ik ben benieuwd of ze daar de kar kunnen keren.
4: Tudor dus als vijfde, zesde ploeg op het podium. Net voor die Sagrada Familia. En voor op dit ogenblik, misschien straks wel, met de absoluut grote wereldverdette, wordt er nog niemand geïnterviewd op het podium. Lijkt mij een beetje opmerkelijk of vreemd alleszins. Maar misschien dat straks met de Vingegaards, Evenepoels en Pogacars van deze wereld wel zal zijn.
0: Dat zal ongetwijfeld nog gebeuren. En het is ook nog even wachten op de volgende Belgen op het podium. Dat gaat pas na 7 uur zijn met Cofidis, wanneer die het podium opkomen. Het is filerijden naar Antwerpen op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord door Werken. 45 minuten extra daar. En op de E313 vanaf Ranst verlies je 10 minuten. Op de Antwerpse ring 25 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. En een kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel liever 35 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring 20 minuten filegolven van Ruisbroek tot Wemmel. In Brussel hinder op de Generaal Jacquelaan door een ongeval ter hoogte van de Hippodroomlaan op de rechterrijstrook. En ook in de Rogiertunnel richting Zuid is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.

0: Sexuality van Billy Bragg.
1: Een ploeg die nog niet op het startpodium verschenen is in Barcelona, dat is Red Bull-boren Hans Grohe. Maar Remco Evenepoel die heeft wel al een interview gegeven aan Rutger van Severen. En als Evenepoel spreekt vlak voor de Tour de France, begint hij aan, dan luisteren wij.
2: Remco Evenepoel, je ziet er heel fit, heel scherp uit. Je hebt veel op hoogte gezeten, veel lange klimtrainingen gedaan. Hoe anders ben je nu dan de Remco van het voorjaar?
3: Ja, inderdaad. Veel andere trainingsaccenten gelegd. Dus veel geklommen. Dus we willen een andere soort trainingsprikkel gegeven afgelopen maanden. Dus ik heb niet de hele tijd op hoogte gezeten natuurlijk. Maar het was wel een heel goede periode om me perfect te kunnen voorbereiden op de Tour.
2: Heb je het gevoel dat je in die lange periode na Luik de stap gezet hebt dat je wou zetten?
3: Op training alleszins wel. In de koers ga ik nog moeten zien hoe dat eruit zal komen. Maar op training is alles behoorlijk vlot gegaan. Gewoon goede ontspannen trainingsweken kunnen afleggen. Dus stap per stap alles wat lastiger gemaakt. Nooit niet moeten overhaasten. Zonder dat omdat er geen koersje tussen lagen. Dus alles is best wel vlot verlopen. En ja, laat ons hopen dat het goed genoeg is.
2: Zorgt het voor vraagtekens dat je zo lang geen competitie hebt gedaan?
3: Nee, dat valt op zich wel mee. Ik denk dat ik wel vaak op training bepaalde antwoorden al aan mezelf kan geven. Op bepaalde vragen die er dan zijn. Maar zoals ik zei, alles is behoorlijk vlot verlopen. De afgelopen twee weken waren heel pittige trainingsweken met de laatste zware accenten om te leggen. En dat is allemaal goed gelukt. Dus ik denk dat ik niet kan klagen over mijn voorbereiding.
2: Je hebt hier al op het podium gestaan. Wat is dan jouw ambitie nu?
3: Ja, ik denk elke Tour is sowieso anders. Maar ik voel me behoorlijk goed. En ik denk dat ik wel terug kan mikken op ritwinst, tijdritwinst en hopelijk ook terug richting het podium gaan. Dat is een beetje mijn persoonlijke ambitie voor deze Tour.
2: Eerst die ploegentijdrit, heel belangrijk. Hoe hebben jullie daarop voorbereid en ja, hoe klaar zijn jullie ervoor?
3: Ja, we zijn er al best lang mee bezig. Ik denk zoals elke ploeg. We hebben de ploegentijdrit in Mallorca gereden natuurlijk, ook gewonnen met de ploeg. Het zijn veel van dezelfde namen toen die ook hier zijn. En uiteindelijk denk ik dat we gewoon zo hard mogelijk gaan proberen rijden. Het is een belangrijke etappe voor de Tour goed te starten. Het gaat nu niet de eindbalans al opmaken, denk ik, na de ploegentijdrit. Maar iemand die droomt van geel in de eerste dagen moet natuurlijk wel een goede start nemen en maken dat ze tijd nemen of heel weinig tijd verliezen.
2: Okay, heel veel succes, Mark.
0: En wie weet staat hij na de ploegentijdrit van zaterdag zelf wel in het geel. Remco Evenepoel, straks komt hij nog het podium op. Dat zal rond 7:30 zowat zijn, na het nieuws dus van 7:00.
4: De Verenigde Staten schrijven al 250 jaar wereldgeschiedenis.
5: Van de Cuba-crisis tot de Vietnamoorlog.
6: Van de atoombommen op Japan tot de oorlog in Iran.
7: Van Lincoln tot Trump.
5: Het verhaal van een bloedige strijd.
6: De macht van geld.
7: En de eeuwige ambitie om de sterkste te zijn.
8: Op de Amerikaanse Nationale Feestdag fileert de Verrekijkers de Verenigde Staten.
7: Met Kobe Ilse, Björn Soeners
5: en Bert de Vreux.
8: Zaterdag 4 juli van 9 tot 10 op Radio 1.
9: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
10: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
11: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
12: Mis niets van Rockwerchter Live. Het hele weekend op VRT Max.
13: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
14: Powered bij KBC.
15: Nu bij Maxizo.
16: Hallo!
15: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 7:00, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge.
16: De politie heeft een man van 19 opgepakt in een Airbnb in Antwerpen omdat hij een belangrijke rol zou spelen in een phishingbende. De Antwerpenaar zou zelfs een leider zijn van een bende die mensen in heel Europa oplichtte. De criminele organisatie verstuurde nieuws met Sophie Verbrugge. De politie heeft een man van 19 opgepakt in een Airbnb in Antwerpen omdat hij een belangrijke rol zou spelen in een phishingbende. De Antwerpenaar zou zelfs een leider zijn van een bende.

0: brandwoede in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Veel mensen kunnen intussen terecht bij familie of vrienden. Voor wie dat niet lukt, voorzien de verzekeringen 5 hotelovernachtingen. Daarna moeten de bewoners een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld via de stad Antwerpen. De bewoners mochten vanmiddag ook even hun appartement in om wat spulletjes op te halen.
1: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk. Maar ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik heel de tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk. Dus nu heb ik eindelijk kleren kunnen meepakken. Mijn sleutels vooral, mijn autosleutels. Ik heb mijn portemonnee, mijn rijbewijs. Gewoon al de nodige dingen voor de komende dagen zeker in orde te zijn.
0: Bij de brand in het appartementsgebouw kwamen 5 vrouwen om het leven. Op de Heizel in Brussel is het toelatingsexamen voor arts zonder incidenten verlopen. Dat laat de organisatie weten. Vorig jaar pleegden enkele studenten fraude tijdens dat examen. Ze gebruikten ChatGPT. Daarom was het examen vandaag op 1 locatie met pen en papier en niet meer op de computer op verschillende locaties. Morgen en overmorgen zijn er nog de examens voor tandarts en dierenarts. En in Barcelona in Spanje worden vanavond de wielrenners voorgesteld voor de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. Die start zaterdag in Barcelona met een ploegentijdrit. Remco Evenepoel werd 2 jaar geleden al eens 3e in de Tour en is ook nu ambitieus.
2: Ik denk elke Tour is sowieso anders, maar ik voel me behoorlijk goed. En ik denk dat ik wel terug kan mikken op ritwinst, tijdritwinst en hopelijk ook terug richting het podium. Dat is een beetje mijn persoonlijke ambitie voor deze Tour.
0: Blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt veel zon, dan halen we tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Green. Energie Rebelli.
4: Radio 1.
3: Sportza Tour.
4: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
5: De ploegpresentatie van de Ronde van Frankrijk editie 113 is in volle gang. De topploegen komen het komende uur allemaal nog op het podium. Met als allerlaatste zo rond 7:45 de titelverdediger Tadej Pogacar. De man die voor zijn 5e eindzege in de Tour gaat. En ik moet zeggen Gert, nu we de renners allemaal eens te zien krijgen daar vlak voor de Sagrada Familia. Ik kan al niet wachten tot het zaterdagnamiddag is.
6: Het smaakt zeker naar meer, inderdaad. En naar nog meer misschien wel als je dit nummer hoort van Noordkaap. Want natuurlijk gebaseerd op een Franse klassieker om u tegen te zeggen.

0: U kan ervan op aan, Une belle histoire van Michel Fugain zal hier de komende weken zeker ook een keertje voorbij komen. Maar dit was dus Noordkaap.
1: En wij gaan snel nog eens naar Christophe en naar Sven, want een Belgische ploeg op het podium.
2: Ja, ja, de mannen van Soudal Quickstep en het is eigenlijk wel heel mooi, maar ik denk dat de interviewer met dienst zich nu naast Tim Herlier gaat zetten. Dus we gaan even meeluisteren met de rassprinter Tim Herlier.
3: Fighting for GC, I think that the world's comeback for hunting stage is here, no?
4: Yes, of course. Yeah, I'm here to try to take a stage win, and I have a good team with me, so confident for it.
3: Last year, I think that was quite good for you. This beginning of the season was difficult for you, but now I feel that you are in good shape.
4: Yeah, shape is good, and indeed, the start of the season was difficult with the injury, but now everything is fine and the shape is good. So looking forward to start the tour.
3: Oké, thank you.
0: Nou, dus Tim Herlier, ja, wat kan je zeggen natuurlijk bij de voorstelling van een grote ronde. Ja, ik ga voor een ritoverwinning uiteraard, zei de Oost-Vlaming. Het was een moeilijk seizoensbegin door mijn blessure, maar ik ben echt wel klaar voor deze ronde en kijk er naar uit. We hebben dat ook nog gezien in de Bouwaze Belgentour, beste Sven. Wanneer het echt, ja, want de laatste rit werd dan gewonnen door Philipsen, dat was een zware etappe. Maar wanneer de rit minder zwaar is, qua pure snelheid, ja, is hij de snelste ter wereld op dit ogenblik voor jou? Of?
5: Ja, het hangt natuurlijk van moment tot moment af, maar hij is absoluut qua beensnelheid en als het een niet te lastige rit is, ja, een van de grote favorieten altijd. En in mijn ogen hebben ze daar een gouden zet gedaan met een Jasper Stuyven binnen te halen die voor hem van goudwaarde kan zijn. Enorm veel ervaring, heeft zelf nog nooit een rit in deze Tour gewonnen, jaagt daar ook al heel veel jaren.
2: Ja, Stuyven, hè? Ja.
5: Absoluut, naar, maar ik denk dat hij heeft natuurlijk al wel veel gekoerst. Hij heeft ook al een zeer sterke Giro in de benen. Maar langs de andere kant, ja, ik geloof toch weer opnieuw in de ritzegenkansen van Tim Herlier.
0: Helemaal mee eens met toch een aantal andere Belgen Stuyven. Zoals je zei, Ilan van Wilder daar ook bij. Louis Vervaeken, die ondanks het vertrek van zijn hoofdkopman Remco Evenepoel toch nog altijd zijn stekkie verdiend heeft bij Soudal Quickstep voor deze Tour. En Bert van Lerbergen natuurlijk als vaste lead-out. En net daarvoor, voor de mannen van Quickstep, hadden we die van Uno X. Ook een heel goed team, hè, met Søren Wernskjöld, met Jonas Abrahamsen, vorig jaar nog een rit gewonnen. En met Tobias Johannessen. Die gaat voor een goed klassement samen met Magnus Kort. De Deen, de beetje een buitenbeentje, samen met Charmig. Charmig die nog een rit won in de voorbije Dauphiné. Dat zijn twee Denen. En Magnus Kort Nielsen die stopt aan het einde van dit seizoen. En daarvoor nog een team met heel wat Belgen. Piet Allegaert, Jente Biermans, Milan Fritin. En dat zijn de mannen van Cofidis. Wat verwacht je van Fritin? Want dit is wel het echt hoge toneel. En hij krijgt de steun, het vertrouwen van Cofidis, het Franse team. Ik denk dat de druk voor hem immens moet zijn voor de Limburgers.
5: Ja, de druk is groot en hij heeft denk ik ook redelijk lang moeten wachten voor hij helemaal zeker was om deze ronde te kunnen starten. Dus benieuwd hoe hij voor de dag gaat komen. Het is niet zo dat hij de afgelopen weken en maanden heel veel aan het langste einde heeft getrokken.
0: Nee.
5: Dus het zal hem misschien een stukje toch wel wat ontbreken aan het vertrouwen. En als dat dan heel lang gaat duren, dan wordt die spanning zo hoog dat het zeker in deze Tour niet zo evident is. Maar goed, we geven hem alle credits en ik ben benieuwd hoe hij hier voor de dag gaat komen.
0: Voilà, ik wilde net deze flits neerleggen, maar wanneer Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel op het podium komen natuurlijk, dan moet je daarbij blijven. De mannen van Alpes in Premier Tech met Philipsen, zoals gezegd, die voor die groene trui gaat met Mathieu van der Poel, die papa gaat worden binnenkort. Proficiat ook vanuit onze kant met Emile Verstringen vorig jaar bergop heel goed in die Ronde van Frankrijk. Jonas Ricard afgelopen zondag. De grootste, de enige, denk ik, ja, de enige kans op Belgisch kampioen te worden. Die kans heeft hij verloren, verkeken. Tim Marsman is erbij. En dan Ramses de Bruyne, die ook hoge ogen gegooid heeft in de voorbije rondes. Hij gaat mee samen met Edouard Plankaert. En de meid voor het zware werk natuurlijk, Sylvain Didier. We gaan even meeluisteren met Mathieu van der Poel.
3: You are working very, very well. Want some stages for you, some stages for Jasper. But I want to know, on Saturday could be the first opportunity on the trial for you, because the last climb is not so steep.
6: No, it's quite okay, but I think we don't have a lot of experience in team time trial, but I think we prepared it well and we will do our best to hopefully surprise the people.
3: Okay, it will be a great surprise, Jasper. And I think that for you, just say good luck. After last year, no, second day, fell down.
6: It's something nice to wish me. Good luck. It's easy, simple, and
3: yeah. But you feel ready to win here.
6: I feel ready again. 100%. We prepared well, so yeah, really looking forward to start the 3 weeks of racing.
3: Okay, thank you.
2: En je hoort de mensen heel uit beginnen te joelen. En dat was omdat Mathieu van der Poel, terwijl Jasper Philips aan het woord was, die gooide zijn drinkbus weg, zijn bidon in het publiek. En toen wou iedereen op die eerste rij de andere bidons ook van de andere gasten hebben. Dus meteen alle collectors items, Sven. Ja. Ja,
5: en ik ben echt wel benieuwd hoe zij de eerste dagen van deze ronde voor de dag gaan komen. Ze hebben een klein beetje hun geheim prijsgegeven met die fantastische tijdrit van Mathieu van der Poel in de ronde van Zwitserland.
2: Tweede.
5: Dus ze zullen wel geel najagen. Ze gaan zeer snel proberen een rit te winnen. En gaat het echt lonen? Ze hebben er niet echt heel veel ervaring in op het allerhoogste niveau in die ploegentijdrit. Maar we kunnen verrast worden.
2: Zo is het, voilà. En het ene na het andere team komt op het podium voor de Sagrada Familia, waar veel volgers komen opdagen, ja. Maar als je het plein een beetje kent voor die basiliek, dat is niet zo gigantisch veel plaats. Dus qua publieke opkomst, het staat daar wel goed vol. Maar om te zeggen, ja, vergelijkingen met voorbije Grand Départs, onder meer in Denemarken nog. Nee, die vergelijking gaat niet helemaal op, maar dat heeft vooral met de setting en met de plaats te maken. En ook voor de ingang van de Sagrada Familia hebben ze dan van die reclame, of ja, de tour reclameborden achtergronden gezet, zeg maar. En dat zou ik persoonlijk niet gedaan hebben, want dat vrije zicht, zeker op dat onderste gedeelte van die Sagrada Familia, is dan niet zichtbaar. Of misschien is dat spijkers op laag water zoeken, maar qua publieke belangstelling, ook wanneer we een beeld krijgen vanuit de lucht, het had ietsje meer, het had ietsje beter kunnen zijn. Goed, we komen op het podium. En we kunnen niet ieder team blijven voorstellen natuurlijk, want ze worden al maar beter, al maar grootser en al maar sterker. En dan hebben we het, ik ga het toch snel even de namen noemen, van Lidl Trek met, hou u vast, Ayuso, Mats Pedersen, Vacek, Skelmose, Simmons, Derek G, Carlos Verona en Tom Skuens. Ze hebben daar een blik opengetrokken, Sven. Echt iedereen. Ja, dit is een miljoenenblik, hè?
5: Ja, dit is echt gigantisch veel budget dat daar op het podium staat met allemaal renners die zijn aangetrokken in de laatste periode, de laatste transferperiode. Ik ben benieuwd, met een heel sterke Vacek, die we ook nog aan het werk hebben gezien in de afgelopen Bouwaze Belgium Tour, Ayuso, die daar is aangetrokken. Derek G, ja, ik kan ze opnoemen, hè, maar vooral ook Mats Petersen. Wat gaat hij doen? Hij heeft moeten afzeggen in die laatste voorbereidingswedstrijden. Toch nog wel wat last van de pols gehad, die hij in het voorjaar gekwetst heeft. Ik ben benieuwd. Het is een renner die lang heeft moeten wachten, vorig jaar niet aanwezig was in deze ronde, waar ze de keuze van Milan hadden genomen. Die pakt dan wel groen en uiteindelijk zeer vroeg nu de keuze gepakt. We gaan met Mats Pedersen naar de Tour.
2: Voilà, we hebben deze voorstelling voor de Sagrada Familia, waarvan de bouw begon in de 19e eeuw. En ik heb de indruk, als we kijken naar de lange haren en het baardje van Quinn Simmons, het Lemmy-achtige baardje, dat is ook een eeuw geleden aan begonnen. Hè?
5: Ja, hij verandert zijn look. Niet echt, maar ook vorig jaar zeer sterk. Altijd in die aanval, opnieuw Amerikaans kampioen geworden. Ja, het is toch wel een renner die daar geapprecieerd wordt en die een beetje op zijn eigen manier, zijn eigen stijl, altijd wel gigantisch van waarde is.
2: Voilà. Lidl Trek op dit ogenblik en straks nog tijd voor andere topploegen.
7: Ja, de Amerikaanse kampioen in persoon van Quinn Simmons staat nu op het podium. Wij gaan hier zo dadelijk bellen met de kerstverse Belgische kampioen. De E19 Antwerpen-Brussel moet bij Mechelen-Noord het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. Richting Antwerpen 40 minuten extra vanaf Semst. En richting Brussel is het 10 minuten aanschuiven vanaf Kontich. Op de Antwerpse ring verlies je 10 minuten richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zelk. En op de binnenring 10 minuten filegolven van Ruisbroek tot Wemmel.

0: Big Bubbles, No Troubles, Alice Becks en Howard.
1: En dan gaan we zoals beloofd praten met de Belgisch kampioen op de weg. Dat is hij sinds afgelopen zondag. Dag Rune Herregot.
2: Hallo, goeie avond.
1: Goeie avond. Geen tour voor jou, Rune. Je bent momenteel volop aan het genieten van die trui op stage, denk ik. Hoe zalig is het eigenlijk om in die trui te trainen?
2: Ja, dat is heel speciaal. Voorlopig was het alleen nog maar de podiumtrui dat ik al eens heb kunnen mee rijden. Maar ik heb nu van de ploeg gehoord dat het niet lang zal duren tegen dat volledige outfit gaat klaar zijn. Dus daar kijk ik al enorm naar uit.
1: Dat geloof ik. En waar ben je eigenlijk juist op stage?
2: Momenteel ben ik in Livigno voor een aantal weken.
1: Oké. Zorgt dat voor wonderbenen eigenlijk, Rune, als je in die trui mag rondrijden?
2: Ik moet eerlijk zijn, het was al sowieso een heel zware koers. En ik denk niet dat ik de dagen nadien de allerbeste recuperatie heb gehad. Of dan alles aan gedacht hoe dat moeten voor te recupereren. Dus het is zeker niet dat ik mij super goed voelde. Maar natuurlijk de moraal om op trein te gaan is wel heel hoog. En ik denk ene keer dat ik terug hier begin in mijn routine, dan gaat dat wel direct in orde zijn.
1: Oké, en nu ben je dus een paar weken aan het trainen. Wat wordt eigenlijk je eerste koers in die trui?
2: Normaal gezien de Ronde van Polen, maar misschien daarvoor nog enkele NATO-criteria, dat moeten we nog bekijken.
1: Oké, Rune, de ploegpresentatie voor de Tour is volop bezig. Ik vroeg mij af, ben je die aan het volgen eigenlijk?
2: Nee, want ik ben hier nog maar net toegekomen, dus het was moeilijk om in de auto te volgen.
1: Ja, het is al een lange dag geweest, ik hoor het al. Jij rijdt natuurlijk voor UAE, het team van Tadej Pogacar. Iedereen gaat er losjes vanuit dat Pogacar zijn vijfde Tour gaat winnen. Jij ook, neem ik aan?
2: Ja, ervan uitgaan, dat betekent misschien al dat binnen is. Dus dat zou ik niet zeggen, maar dat is toch wel wat we hopen. En ik denk dat die kans wel redelijk groot is. En natuurlijk, het is 21 ritten. Zeker in de Tour, het is super nerveus. Er kan van alles gebeuren. Dus ik denk niet dat je er zomaar van kan uitgaan dat iemand sowieso die koers gaat winnen.
1: Nee, dat is waar. Maar geloof je erin dat Remco Evenepoel een goede Tour kan rijden? Dat vroeg ik mij ook nog af, want wij hebben hem natuurlijk niet veel meer gezien. Maar vanuit de buik van het peloton hoor jij misschien wel meer?
2: Ja, ik denk dat Remco altijd heel goed is als hij zich kan voorbereiden een lange periode. En als hij de vorm of de klim, vooral de klimvorm dan, kan benaderen van 2 jaar geleden, dan denk je dat hij meedoet voor het podium. Ik denk toen was hij iets achter Jonas en Tadej, maar was hij wel ook heel sterk. En als ze nu alle puzzelstukken goed hebben gekregen, denk je dat dat wel kan. Ik denk bij hem is dat soms iets moeilijker. Het is geen klimmer van nature, geen lichtgewicht. Hij moet er hard voor werken om dat juiste gewicht te krijgen. Het is soms misschien iets meer een balans van net te veel, net te weinig. Maar denk als ze dat goed kunnen managen, dan denk je dat hij puur dat zijn topniveau hoog genoeg is om mee te doen voor het podium.
1: Ja, Rune, ik weet van jou dat jij een fervente tourmanager-speler is, het populaire Sportza-wielerspel. Waar ga je meer tijd voor hebben om je ploeg telkens goed te zetten of om een beetje van de tour mee te krijgen?
2: Ik denk dat ik toch normaal gezien, als je het in het begin al redelijk goed doet, moet er niet te veel tijd meer zitten in die ploeg goed te zetten. Dus ik veronderstel dat ik toch meer naar de tour ga kijken dan met de tourmanager ga bezig zijn.
1: Dat is goed. Tot wanneer duurt je stage nog, Rune?
2: Tot 27 juli normaal.
1: Oké, 27 juli, dat is nog wel eventjes. Goed, dankjewel Rune om even bij ons aan de lijn te komen en geniet vooral van dat rondrijden in die prachtige Belgische trui.
2: Dankjewel, dat ga ik zeker doen.
0: Sportza Tour. Ja, de Tour winnen, dat zal voor Lotto Intermarché net iets moeilijker worden dan voor het UAE van Rune Herregots. Maar bij Lotto Intermarché hebben ze natuurlijk ook wel een paar renners op wie ze rekenen. Hè? Arnaud Delis dan toch wel weer. Maar ook Lennart van Eetveld voor als het wat meer bergop gaat. Christophe Meul heeft daar aan de Sagrada Familia Lennart van Eetveld staande kunnen houden.
3: Lennart van Eetveld, ben jij 100% fit?
4: Ik denk het wel.
3: Je denkt het wel?
4: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen zonder competitie. En het is ook heel warm geweest de laatste dagen op training, de laatste weken. En daar ben ik mezelf wel een paar keer tegengekomen. Maar dat is meestal het beste.
3: Ik wou net zeggen, dan kan dat twee kanten uit. Dat is ofwel net dat laagje dat je nog nodig hebt, ofwel net erover.
4: Het is ook 3 weken lang, dus moest ik nog een laagje nodig hebben, dan zal het wel komen.
3: Leg eens uit, hoe ziet eerst en vooral de Tour eruit voor jullie als ploeg? Mag ik zeggen, allemaal vrijbuiters?
4: Ja, inderdaad. We proberen in een rit te winnen. En er zijn 21 kansen en we gaan er voor bijna ze allemaal gaan.
3: Janno zei, ik zie een kans of 6, 7. Hoeveel heb jij er geteld?
4: Gewoon voor mezelf. Er zijn kansen, er zijn heel weinig kansen vanuit het peloton. Dus we met de beste renners meegaan en dan te winnen zal vaak moeilijk zijn. En er zijn ook wel een stuk of 6, 7 kansen vanuit de vlucht. We moeten eerst al zien hoe we mee zijn en dan nog de juiste benen hebben.
3: De klassieke vraag, hou jij ergens rekening of ben jij ergens bezig met een algemeen klassement?
4: Nee, ik denk in Giro heb ik af en toe nog proberen volgen. Gewoon om te zien waar ik sta en voor de conditie ook. Maar met hectiek in de Tour ga ik vroeger laten lopen en ook mentaal proberen te sparen.
3: Wanneer gaan we jou de eerste keer in de finale zien, denk je?
4: Ik hoop zondag al direct. Maar,
3: dat is echt wel al een etappe die je aangestipt hebt.
4: Ja, mijn eerste grote ronde 3 jaar geleden. Ik vertrok ook in Barcelona, maar begon ook mijn ploegentijdrit. En was ongeveer dezelfde aankomst. En daar won Andreas Kroon. Nou, ik zelf ook 15 of zo. Dus ja, kijk er wel naar uit om terug daar te starten.
3: Ik wens het je toe.
5: Ze roepen over 7 tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten. Altijd klaar.

0: Soms kom ik langs de zeventuin. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Dat was Klaas met Zeventuinen. We gaan ook even een uitstapje maken naar het WK voetbal. Gert, ben je al bekomen van de wedstrijd van de Rode Duivels gisteren?
2: Nog niet helemaal, moet ik toegeven. Maar dan verwijs ik net als Christophe van de Goor in het vorige uur naar mijn leeftijd.
1: Ik heb alleszins ook niet zo geweldig goed geslapen. En ik vraag me af, hoe zouden de Rode Duivels zelf geslapen hebben na al die adrenaline? Ze staan in de achtste finale tegen de Verenigde Staten. Opnieuw in Seattle. 2:00 PM Belgische tijd in de nacht van maandag op dinsdag. Dus dat wordt of vroeg opstaan of wakker blijven. Ik denk dat ik voor dat laatste ga kiezen. Timothy Castagne die heeft vandaag met de pers gesproken. Stond gisteren in de basis tijdens die wedstrijd. En hij heeft echt heel hard genoten van alle aanmoedigingen die hij vanuit België gekregen heeft.
3: Ja, ik denk dat gisteren, ik was in mijn bed en ik heb misschien 20, 30 minuten video's van de fans voor de grote schermen zo gezien. En dat was eigenlijk top.
2: Timothy Castagne. Maar vergeet ook alle renners in de Tour niet aan te moedigen de komende weken. Zoals deze Jasper Stuyven. Hij staat bij Christophe Mul.
4: Jasper Stuyven, wij zagen elkaar in de Giro. Ik moet zeggen, ik was daar onder de indruk. Heb jij datzelfde stel goede benen in de koffer gestoken naar hier?
5: Ik heb dat toch geprobeerd. Dus of dat effectief zo zal zijn, dat gaan we de komende 3 weken ontdekken.
4: Maar jij kent jezelf heel goed. Ik denk wel dat jij wel aanvoelt hoe goed je bent of hoe slecht je bent.
5: Ja, ik ben wel tevreden met het gevoel dat ik naar hier kom. Ik ben goed uit de Giro gekomen. Ik denk de juiste balans tussen trainen, wedstrijden en ook genoeg rusten. Zowel fysiek als mentaal. Dus kijk er naar uit. Het is leuk. Eerste tour met de nieuwe ploeg. Dus het is zeer plezant, denk ik.
4: Hoe moeilijk is het, Jasper, om je leeg te trekken? Dat is misschien veel gezegd. Maar je opnieuw op te laden om nog eens 3 weken te gaan. Ik denk dat mensen dat soms wel onderschatten. Los van het fysieke dan.
5: Ja, moeilijk om daar echt een eenduidig antwoord op te geven. Want ik denk dat het voor heel wat renners niet gewoon zomaar hetzelfde is. Sommige jongens willen op hoogte gaan om zich beter te voelen en die mentale voorbereiding te hebben. Andere jongens willen liever net even helemaal ontkoppelen van wat de koers is en dan weer rustig opbouwen naar de Tour. Ik denk dat het vooral zaak is. In mijn geval natuurlijk dat ik wel een beetje weet wat dat belangrijk voor mij is en wat dat werkt voor mij. En dat heb ik proberen toe te passen op de afgelopen 4 weken.
4: Je hebt al mooie koersen gewonnen. Je weet ook hoe moeilijk het is om in die rittenwedstrijden een etappe te winnen. Heb jij na die Giro nog meer dan ooit het gevoel van ik zit er toch echt heel dichtbij?
5: Ja, ik geloof er natuurlijk wel in. Ik denk na mijn mooi voorjaar, dat podium er ook bij, dan kan echt wel kunnen meedoen in de Giro voor die etappezegers. Uiteraard sterkt dat wel mijn geloof dat het misschien dan wel nog eens in zijn plooi kan vallen.
4: Dan is het vooral kansen zoeken los van Merlier en los van het Hogebergte. Hoeveel zijn er dan?
5: Ja, dat is ook altijd heel afhankelijk van hoe dat ze exact gaan koersen. Maar dat zijn er nooit echt veel. Maar het moet maar 1 juiste zijn uiteraard.
4: Ik gun het je. Veel succes.
2: Hij is zelf in het verleden een paar keer dicht bij ritwinst geweest, maar dan net niet gelukt. We gunnen ook hem een mooie tour, Jasper Stuyven.
1: Inderdaad. En er is een Paul Seixas op het podium verschenen. Dat is de tourhoop van de Fransen, ook al is hij nog piepjong. Sven en Christophe, hoe is het onthaal voor die jonge Fransman daar?
6: Ja, mocht deze Grand Départ in Frankrijk zijn, dan was het applaus natuurlijk oververdovend. Hier in Barcelona was het vooral respectvol. Maar ik heb niet echt het idee of alle Catalanen hier Paul Seixas al kennen. Alleszins, zo luid was het applaus niet. Hij is op dit ogenblik aan het woord. En ja, toen we nog naar Jasper Stuyven aan het luisteren waren hier op de radio, zeggen we nog tegen elkaar, Sven, enfin, jij vooral van, we zijn heel benieuwd of hij dat 3 weken kan.
7: Ja, want het gaat niet alleen over de fysieke prestatie. Hij heeft bijvoorbeeld in een Luik-Bastenaken-Luik fantastische dingen laten zien. Op een leeftijd waarvan je dat misschien net nog niet verwacht. Zo'n lange koers, zo'n klassieker met gigantisch veel hoogtemeters. Maar dit is in Frankrijk. Ze zitten er allemaal op te wachten. Het gaat vooral ook over het mentale. En als hij straks die eerste week zeer goed doorkomt en hij staat heel kort bij die gele trui, hoe gaat hij daarmee omgaan, emotioneel, fysiek en mentaal? Daar ben ik echt wel benieuwd naar. En dat moet je dus wel 21 ritten volhouden.
6: Zo is het als coole kikker, 19 jaar. We hebben hem gezien aan het werk in de Dauphiné natuurlijk. Die Tour Auvergne, daar is zij gevallen. En daar zijn ook al heel wat artikels over geschreven natuurlijk. Daar gaan we het in de loop van deze Ronde van Frankrijk nog wel over hebben. De gsm's en de mobielefoons die gaan volop in aanslag. Want staan nu op het podium de mannen van Red Bull, Bora Hansgrohe. Met natuurlijk Remco Evenepoel aan de zijde van Florian Lipovic. Een uur geleden was er nog een persconferentie met Remco Evenepoel. Hij heeft heel veel bandjes, moet ik zeggen. Die van ex-wereldkampioen natuurlijk. Maar ook nog een aantal andere gekleurde bandjes aan de uiteinden van zijn korte mouwen. Nieuwe truien natuurlijk. Nieuwe fietsen ook. Zowel de wegfiets als de tijdritfiets. Dus meteen in die ploegentijdrit komende zaterdag proberen hoge ogen en die gele trui te pakken en te gooien. Aan de zijde van Maxime van Gils. Maxime van Gils, de Belg die aan de zijde moet rijden van Remco Evenepoel. Tim van Dijk is er ook bij. En zij kunnen zomaar eventjes een ex-Giro-winnaar in stelling brengen met Jai Hindley. En dan gaat de interviewer met dienst richting Remco Evenepoel. En dus luisteren wij even mee met onze landgenoot.
8: Voor jou dit jaar, voor de Tour, 68 days without competition. How do you feel now?
9: All good, yeah. I've had an easy time in terms of competition, but that doesn't mean I've been on holiday. So it's been a good preparation and I feel ready to try to go for it, yeah.
8: And it begins with a lot of interest because first time trial, big opportunity to first leader, just say.
9: Yeah, of course, but it's, I think in general you need to approach it as a one-day race and then after the results you see how it went. But I think we are confident, we have a good team and yeah, we'll just do our best every day.
8: Efectivament, ens diu que efectivament amb l'equip intentarà fer-ho molt bé tots els dies i que tot i que no ha corregut...
6: Interview met dienst die begon, zoals wij allemaal natuurlijk, 70 dagen zonder competitie. En misschien toch ook nog even met, is het een concurrent, ploegmaat concurrent, Florian Lipovic meeluisteren.
10: Yeah, I mean, it will be a super hard race. I think we have a really strong squad here and I'm looking really forward to race and... Seeing already here this crowd makes me super motivated and I'm really looking forward.
8: Well, you were third, but you win again. You went to the white jersey.
10: Yeah, I mean I'm now too old, so huge success for me to have the white jersey last year, and we will fight for sure for more this year. And together with Remco, I think we have a really good team here.
8: Okay, thank you very much.
6: Al dus Florian Lipovic. En ze zijn van hetzelfde bouwjaar. De Duitser en onze landgenoot. Beiden van 2000. En er zit maar een verschil op van zes, zeven maanden. Concurrentie binnen eigen team. En ja, dat is een vraag die wij natuurlijk als verslaggever en journalist moeten stellen. Omdat we altijd wel naar controverse proberen te zoeken binnen zo'n team. Maar dit zijn echt twee hanen op één stok, beste Sven. Lipovic vorig jaar derde in de Tour. Evenepoel als nieuwkomer voor heel veel centen bij dit team. En zou normaal niet er toch nummer één moeten zijn? Hoe gaat zich dat verhouden?
7: Ze gaan het echt aan de wedstrijd overlaten. En ik denk dat ze zeer goed en open met elkaar zullen moeten gaan communiceren. Ik ga ervan uit dat Remco Evenepoel denkt en voor zichzelf aanvoelt. Ik ben hier de leider van het team. Maar je hebt wel te maken met een Duitser in een Duits team. Mm-hmm. Die dan ook nog eens derde werd in de vorige ronde van Frankrijk. Ja, daar ga je toch niet zomaar omheen. Het gaat druk met zich meebrengen in die eerste dagen van de Tour. En ik ga ervan uit dat ze daar al direct aan het langste einde willen trekken. Eén van die twee. Om het dan zo lang mogelijk te proberen vasthouden met iedereen in dienst van degene die daar dan de kopman is. En gaat hij dat dan kunnen houden tot aan het einde? Het gaat toch wat krachten kosten. En dat kunnen ze wel missen als ze de concurrentie willen aangaan met een aantal andere sterke blokken.
6: Zeer benieuwd. Goed. De Spanjaarden van Movistar staan op het podium. En ja, wij kijken natuurlijk vooral uit naar de enige Belg binnen dat team. Hoe ver kan hij geraken? Kan hij zijn doel in die top 10? Om in de top 10 te geraken, kan hij dat doel ook bereiken? We hebben het natuurlijk over Kian Uytebroeks.
11: Sportza Tour.

0: Diele van Angel, met heel veel respect voor Remco Evenepoel en Florian Lipovits. Maar het is tijd voor de grote twee, nietwaar, Christophe en Sven?
1: Tim, Tim zeg ik nu. Ja, ik zat nog met Tim van Dijk in mijn hoofd zo net. Team Visma, Lise Boijk met een ex-winnaar van de Ronde van Spanje, Sepp Kuss. Met Matteo Jurgensen, die niet echt overtuigend was in de voorbije Dauphiné. Met Bruno Armirai, sterke man. Met Victor Kampenaars natuurlijk. Met Affini, gevallen in het Italiaans tijdritkampioenschap. Maar net op tijd klaargeraakt. Perstand Hagenis. En dan de jonge beloftevolle Italiaan, Davide Piganzoli. Ja, en Victor Kampenaars is alweer aan het filmen natuurlijk voor zijn YouTube-reeks en uiteraard allemaal in dienst van Jonas Vingegaard vorig jaar. En ik denk wel dat hij wordt geïnterviewd, dus dadelijk gaan we even meeluisteren. Maar dan heb ik, en dat gaan we op dit eigen ogenblik doen, voilà, hier is de Deen.
2: I was thinking before the team's presentation, this is a different approach for you too. You have not run after the Giro d'Italia, but you has won the Giro and a little less pressure than other years. No, more or less, or...
3: Yes, sure. It's been a good year for us so far, and I had a good preparation for this race. I'm happy to be here in Barcelona. I was here also 3 months ago, I think, for the Catalunya, mm-hmm. and I enjoyed my time back then, and hopefully I'm sure I will enjoy it now as well.
2: And you know, everybody's looking for your fight with Tadej. Do you feel that ready? Do you feel that you can win?
3: I feel like I'm ready for the tour. Yes, it's as I said, I had a very good year. I think I'm better than I've ever been before, and I'm really looking forward to this race as well.
2: Okay, thank you very much.
0: Ik kijk echt uit naar deze wedstrijd, aldus Vingegaard. Ik heb een goed jaar achter de rug met winst in de Ronde van Italië natuurlijk, en dan de obligate vraag: denk je dat je kan winnen tegen Tadej Pogacar? Ja, wat moet die jongen antwoorden natuurlijk? Was ook wel marketingtechnisch heel bij de zaak en verwees nog eens naar de Ronde van Catalonië die hij hier reed 3 maanden geleden, ook rond Barcelona. De vraag natuurlijk, vorig jaar hebben ze het proberen de mannen van Pogacar moeilijk te maken door van bij het begin ook met Wout van Aert en co. De wedstrijd, de race hard te maken. Uiteindelijk ja, maak je het jezelf daardoor ook moeilijk. Je vermoeit jezelf ook. Gaan zij dit jaar bij Visma opnieuw dezelfde tactiek hanteren? Wat denk je?
1: Nou, ik denk toch dat ze echt er gaan blijven in geloven tot die laatste zware etappes in de Alpen. Ik denk dat daar hun sterkte ligt. Dat ze gaan proberen om de meest frisse nog te zijn aan het eind van het verhaal. En daar proberen nog iets goed te maken of mogelijk stand te kunnen houden. Je hebt ook het idee, als je die foto ziet van die ploeg nu, dat het alleen maar om Vingegaard gaat. Hè. Je had daar in het verleden altijd een Wout van Aert.
0: Zo is het.
1: Die daar ook altijd nog zijn eigen rol speelde, een etappe kon winnen en heeft gewonnen. Nu is dat heel homogeen, alleen maar alles in functie van die ene renner die eigenlijk dit jaar nog niet verloren heeft. Hè. Als het gaat over rondes, dan moet ik wel zeggen, rijdt geen individuele koersen, wint Parijs-Nice, wint Catalonië en wint de Ronde van Italië. Ja, dan kan je wel spreken over een zeer sterk seizoen.
0: Dat is waar. Hè. Ze staan op het podium, de mannen van Tadej Pogacar, hij zelf ook natuurlijk, de haren wit geverfd. Zoals Van den Broeke, Frank Van den Broeke destijds. Toch heel opvallend. Heel veel mensen die dat willen filmen natuurlijk. Maar wat een team. Tadej Pogacar op dit ogenblik met Adam Yates erbij. Met Florian Vermeers en Tim Wellens. De twee Belgen aan de zijde van de Sloveen. We hebben Isaac Del Toro. Kan ik eventjes gewoon Del Toro uit de hoed toveren als belangrijkste helper. Ongelooflijk. Niels Pollitt erbij en Felix Groschartner. En dan gaan we het, om McNulty niet te vergeten, de Amerikaan. Dan gaan we het later in deze tour ook nog wel over hebben natuurlijk wie misschien het beste team klimmers heeft. We luisteren mee met Tadej Pogacar.
2: Can you turn around? That's a minute for me. Sagrada Familia, eh?
4: Beautiful.
2: Incredible place to do a team's presentation. Sometimes we don't look back, no, but it's incredible, this place.
4: No, it's for sure a piece of art. And I'm just happy to be here in front of these people here. And just beautiful reception here in Barcelona in general, so
2: Le diuen, very good. Le diuen, no, ell també és una peça d'art, li diuen, eh? com la Sagrada Família. Well, you know this race, obviously. Everybody is fighting against you, but you feel ready, you know, to win.
4: No, we are ready as a team. I'm ready also. The fans are also ready, so yeah. Thank you all and... Yeah, thanks. We're ready. Yeah.
2: Okay. And on Saturday is a very good, important stage. The first one, a very important stage, because will be different in general classification.
4: Yeah, already GC day, the first day with the team time trial, and I hope
2: with Neil, with Brandon.
4: It's all pressure on the big guys for Saturday. So yeah, let's go, Florian.
1: En meteen een kwinkslag richting Florian Vermeers. Hè. Florian, with the big guys, is het meteen een heel belangrijke dag. Komende zaterdag met de ploegen tijdrit en de twee Belgen Tim Welles. En Florian Vermeers, heb je het gezien Sven? Die waren al aan het lachen met elkaar. Ik denk dat ze de presentator met zijn zeer geïnspireerde vragen een beetje aan het uitlachen.
5: Niet echt heel, heel goed voorbereid, moet ik wel toegeven.
1: Nee, dat is waar. Hij maakte wel een vergelijking tussen Pogacar zelf, de Tour de France en de Sagrada Familia, wat betrof de schoonheid natuurlijk. Voilà, alle ploegen zijn voorgesteld. Hij heeft het in twee blokjes telkens gedaan. Zijn vier rondes gewonnen. 20 en 21 Tadej Pogacar. En nadien ook nog eens, na die tussenpauze van Vingegaard, nog eens een 24 en 25. Komt hij op gelijke hoogte met Merckx, Hinault en Anquetil.
5: Hij is in ieder geval in staat om het te doen. Het is indrukwekkend. We spreken echt over een renner die vergelijkbaar is of soms al groter wordt geschat dan Eddy Merckx zelf met alles wat hij heeft gewonnen. Dus ja, hij is absoluut in staat. Alleen ze mogen niet overmoedig worden. Het blijft 21 gevaarlijke ritten, zware ritten waar alles ook voor hem zal moeten kloppen. Mm-hmm. Kijk naar vorig jaar, waar hij ook zeker niet meer op zijn best was in die laatste periode van de Ronde van Frankrijk.
1: Nee, toen was hij daar echt niet geraakt.
5: Had al ook al wel wat last van de knie achteraf gebleken.
1: Ja.
5: Maar toch, het moet allemaal ook voor hem wel blijven kloppen.
1: Zo is het. Ben je er klaar voor? Ja, hè?
5: Ja, ik kijk er absoluut wel naar uit. Nu zeker die eerste beelden, renners die allemaal scherp staan, de aders staan op de armen en de benen. Iedereen is klaar om die eerste. En ze gaan ook onmiddellijk spannend zijn. Hè. We gaan direct actie krijgen van het hoogste niveau ploegentijdrit. Ik kijk er naar uit.
1: Voilà, zaterdag vanaf 4:00 ben je hier weer opnieuw bij ons, ja. Sven, voor die ploegentijdrit in en rond Barcelona. Met aankomst natuurlijk boven op die Olympische site op de Montjuïc.
6: En ik kan alleen maar bevestigen, mannen, dat jullie er helemaal klaar voor zijn. Dankjewel, Christophe en Sven. Jullie hebben ons al helemaal in de fijne sfeer van de Tour de France gebracht. En wij gaan jou, beste luisteraar, nog wat meer in de Spaanse sfeer onderdompelen. Want dit weekend is het dus allemaal in Spanje te doen. Geniet mee van Si antes hubiera conocido van Karol G. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

0: Je hebt daarnet zo vlekkeloos de titel van dit nummer uitgesproken. Kan je dat nog eens overdoen?
1: Si antes te hubiera conocido.
0: Voilà.
1: Dat was dat
0: zou,
1: mooi?
0: Ja, dat was mooi en dat zou mij dus niet gelukt
1: Probeer.
0: Zijn. Een andere keer. Kom nog wel een keertje terug. We blijven nog een paar dagen in Spanje. We hebben daarnet Mathieu van der Poel al eventjes gehoord op het podium. Maar Rutger van Severen die kon eerder vandaag de toekomstige vader ook al even voor de microfoon krijgen.
2: Mathieu van der Poel, ik begin met een dubbele vraag. Waarom hou je van de Tour en waarom hou je niet van de Tour?
3: Ja, dat is een moeilijke vraag eigenlijk ook. Ik denk vooral, het is toch wel elke dag stressen. Er komt heel veel bij kijken, veel drukte. Ik denk vooral ook elke dag ook wel een beetje het gedoe van de klassementsploegen dat erbij komt kijken. Maar het is vooral, het is heel groot. En ik denk het leuke is natuurlijk dat we, als je wint, dat is een van de grootste platformen om te winnen. Maar er zijn ook heel veel ritten bij waar je in de bergen eigenlijk gewoon afziet om in de groepetto binnen te komen.
2: Ja, dat is dan de logische tweede vraag. Zijn er genoeg kansen voor jou?
3: Ja, dat wel. Ik denk dat het best een mooie Tour is. Dan moet een Tour ook niet ontwerpen voor mij, om mij kansen te geven natuurlijk. Dus dat weet je op voorhand. Maar ik denk wel dat er een paar mooie kansen zijn, ja.
2: Ja, vooral die eerste week is wel pittig, hè? Heel afwisselend. Daar zijn wel mooie kansen. Het is een heel ander begin dan vroeger met de klassieke aanloop, met veel vlakke ritten. Daar hou je wel van, denk ik.
3: Ja, zeker. Eigenlijk was dat vorig jaar ook wel een beetje zo. We hadden vorig jaar ook een heel goede start van de Tour tot dat Jasper uitviel. En toen ik dan ziek werd, was het voor mij ook natuurlijk gedaan. Maar tot dan denk ik wel dat ik een heel leuke Tour achter de rug had. En hopelijk is dat dit jaar hetzelfde.
2: Ja, de ambitie is natuurlijk in eerste plaats rit te winnen voor jou, denk ik. Welke ambities zijn er nog?
3: Ja, dat zijn ambities. Veel meer kan ik ook niet doen, denk ik. Maar de persoonlijke ambitie is natuurlijk om proberen weer een rit te winnen. En met de ploeg denk ik dat we met Jasper weer voor het groen moeten gaan.
2: Ja, we hebben in het verleden gezien dat jij misschien wel de beste lead-out man bent van de wereld. Is dat weer het plan dat je dat ook doet?
3: Dat gaan we dag per dag bekijken. Een beetje zoals we dat in het verleden ook hebben gedaan. Sommige dagen wel, sommige dagen niet. Dat ligt er een beetje aan. En als ik me goed voel en ik voel me oké in de trein, dan ga ik dat zeker doen.
2: Die ploegentijdrit, eerste opdracht. Zaterdag is het. Hè. Hoe belangrijk is dat voor jullie? Want dat is misschien meer voor de klassementsmannen. Maar voor jullie, als je nog droomt van die gele trui, is het misschien ook wel een ambitie.
3: Ja, daarom. We hebben er wel wat tijd en werk in gestoken. Dus hopelijk kunnen we iets mooi laten zien. Ik denk sowieso met de Tour, met alle media en alles wat erop gericht is, gaan we het beste van onszelf geven. En we hebben het wel voorbereid, dus hopelijk kunnen we iets mooi laten zien. En inderdaad onszelf nog een kans geven de dagen nadien om misschien voor die gele trui te gaan.
2: Oké, dankjewel.
1: Op de E19... Antwerpen-Brussel moet bij Mechelen-Noord het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. Richting Antwerpen 25 minuten file rijden vanaf Zemst. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten vertragen tussen Zaventem en Zellik. En op de binnenring 10 minuten file van Groot-Bijgaarde tot Bemmel.

0: Mr. Pitiful van Otis Redding. Er zijn veel Belgische renners die kans maken op ritwinst in deze Tour. Tim Merlier is er daar zeker ook een van. Hij stond daarnet bij Christophe Mul.
1: Tim Merlier, hoe klaar ben je?
2: Ik hoop heel klaar.
1: Ja, het is toch altijd afwachten? Of zeg je, ik ben gerust dat ik goed ben?
2: Nou ja, de signalen op training waren goed. Ronde van België was op zich goed. Natuurlijk had ik liever nog wat meer kansen benut. Maar ik voel me klaar. En, het is alleen afwachten hoe dat niveau gaat zijn hier in de Tour. Ja. Dat is altijd nog iets hoger dan ergens anders. Ja.
1: Je hebt er al 3 gewonnen, als ik me niet vergis. Etappes in de Tour. Heb je dan nog stress?
2: Zeker en vast, ja, want het niveau gaat elke jaar omhoog. Ze rijden elke jaar rapper en rapper. Je moet je ook aanpassen aan het niveau. En hoop dat je dat niveau aan kan. Maar ik ben wel vrij gerust.
1: Wat vind jij van de hertekening van het klassement voor die groene trui?
2: Ja, dat op zich mooi is dat het iets meer gericht is richting voor een sprinter dan. Omdat het vorig jaar nipt was met Tadej. Maar Tadej is zo sterk dat hij dan altijd de groene trui kan winnen.
1: Wanneer gaan we jou voor het eerst echt kunnen zien sprinten? Want dat openingsweekend is niet van de poes natuurlijk.
2: Nee, dat openingsweekend gaat niet lukken, denk ik. Nee, er zijn niet zo heel veel kansen. Maar de kansen die zich voordoen, hoop ik wel mee te doen voor winst. En mee te tonen.
1: Geniet ervan.
2: Zeker en vast.
0: Hij gaat een paar dagen moeten wachten op zijn eerste kans. En dan zal hij het waarschijnlijk onder andere tegen Jasper Philipsen moeten opnemen. Ik vroeg me af, staat hij in jouw wielermanagerploeg, Gert? Of val je nu door de mand en heb je er nog geen gemaakt?
3: Ik heb er nog geen gemaakt, maar mijn voornemen is er wel om dat echt te doen. En ik heb nog een kleine 48 uur zeker?
0: Je hebt nog wel...
3: Zeeën van tijd.
0: En ik zou hem er misschien toch wel durven inzetten, hoor.
3: Ja, dat is wel helemaal waar. Vorig jaar ook gewonnen natuurlijk. Hè. Tim Merlier in de Ronde van Frankrijk. We hebben trouwens nog iets, beste mensen, waar u misschien ook een heel klein beetje op zat te wachten. Wie weet, zullen we naar de toerstart van zaterdag gaan met deze klassieker van Kraftwerk. Heel goede avond nog en veel plezier met het voetbal bij Evelien zo dadelijk.

0: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
1: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
2: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
3: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
2: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
0: Het is Merksiaans, maar het is bijna meer dan Merksiaans wat hij hier doet.
2: Sportza Tour.
0: Oh.
2: Vanaf zaterdag elke middag op Radio 1.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Door de hittegolf in ons land de voorbije 2 weken was er een opmerkelijk grote oversterfte. Dat zegt de Risk Management Groep. Die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van liefst 39%. Goed voor meer dan 1200 overlijdens meer dan normaal het geval zou zijn. Volgens die Risk Management Group is dat zelfs ongezien. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in 2020. De gegevens zijn wel nog onvolledig en worden later nog bijgewerkt door het gezondheidsinstituut Cienzano. Lotfi Mostefa, de schepen van huisvesting in Anderlecht voor PS, ontkent dat hij zelf sociale woningen toekent in de gemeente. Dat zei hij in een onderzoekscommissie.

0: context getrokken. Hij maakt zich sterk dat de procedures altijd gevolgd werden. Er lopen verschillende gerechtelijke onderzoeken naar de zaak. De opstandige katholieke priesterbroederschap Sint Pius X wordt door het Vaticaan als geheel geëxcommuniceerd, uit de kerk gezet dus. Het gaat over 600.000 gelovigen in totaal. De ultratraditionele broederschap wijdde gisteren 4 nieuwe bisschoppen tegen het uitdrukkelijk verbod van paus Leo in. Die 4 werden daarop al geëxcommuniceerd en ook de 2 bisschoppen die hen hebben gewijd. Maar die straf geldt nu dus voor de hele broederschap, zo blijkt. Sint Pius weigert de modernisering van de katholieke kerk te volgen die in de jaren 60 is doorgevoerd. En in Barcelona vindt vanavond de ploegenvoorstelling plaats voor de 113e ronde van Frankrijk. Die gaat zaterdag van start met een ploegentijdrit in de Spaanse stad. Jasper Philipsen won in zijn carrière al 10 ritten in de Tour en hoopt er dit jaar nog aan toe te voegen.
1: De Tour is altijd een heel avontuur, 3 weken lang. Het is opnieuw... gaat er van dit jaar opnieuw heel wat geschreven worden. En hopelijk voor mezelf en voor de ploeg een mooi verhaal.
0: Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van nacht tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt heel veel zon. Dan halen we tot 27 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1. Sportza WK. Met Evelien de Bakker.
3: Het is minder dan 24 uur na de magie van onze Rode Duivels op het WK voetbal. We blikken terug met Tom Boudeweel, Timothy Castagne en we gaan ook al uitkijken naar de volgende matchen van vanavond. Om 9 uur onder andere Spanje en Oostenrijk.

0: Gisteren hebben we het allemaal gevoeld dat we leven. Viva la vida, absolute van Coldplay.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: De adrenaline heeft hopelijk ondertussen zijn normale waarde teruggevonden bij jou. Maar het is en blijft een onwaarschijnlijk verhaal wat onze rode duivels gisteren hebben verwezenlijkt. Een historische comeback exact 8 jaar na hun toverspreuk tegen Japan doen ze het opnieuw op het WK tegen Senegal. Geen mooier moment om de pers te woord te mogen staan als rode duivel, denk ik dan. En die eer is the day after aan Timothy Castagne. Hoeveel invloed heeft de match gehad op zijn slaap? En wat is zijn reactie op een legendarische foto met Yuri Tielemans na de 2-2. We krijgen het antwoord van Castagne bij collega Tess Elst.
3: Timothy Castagne, bedankt om tot hier te komen. Ik had gedacht dat jullie wel een vrije dag verdiend hadden.
4: Recuperatie is toch heel belangrijk. We spelen in 5 dagen, maar we hebben namiddag een beetje even rust en we kunnen de familie zien, dus dat is goed. Maar ja, recuperatie is wel heel belangrijk. Ja.
3: Is de euforie, is de emoties na die match van gisteren, is dat nog lang blijven hangen? Of heb je goed kunnen slapen?
4: Goed zou ik niet zeggen. Beter dan als ik nu naar België moet gaan. Dus ja, redelijk wel.
3: Ja, want er zaten veel emoties in die match. We hebben 1 foto van jou meegebracht. Dat is na de 2-2, ja. Samen met Yuri Tielemans. Kan je beschrijven wat je op dat moment dacht?
4: Ja, op dat moment, ik dacht, eindelijk zijn we er. en we kunnen het doen. Maar dan ook, moeten rustig blijven, want er zijn nog een paar minuutjes en dan nog de extra time. Dus we moeten niet een goal tegen krijgen. Wel heel blij.
3: Was je klaar om een penalty te trappen? Want het zag er lang naar uit dat we naar een penaltyreeks gingen. En de vaste trappers die waren er denk ik al af.
4: Ja, ik heb deze week, we hebben iedereen goed getraind. Dus ik was klaar als de trainer had nodig. Maar beter zo. Beter dat Yuri dat trapt en dan zijn we goed.
3: Had je hem zo mooi kunnen binnenschieten als Yuri Tielemans?
4: Dat denk ik niet.
3: Want wat... Ja, het moet er door hem heen gegaan zijn. Het is onze kapitein, maar hij heeft dat gisteren echt bewezen. Hij heeft de ploeg echt bij de hand genomen en ons erdoor gesleurd.
4: Ja, echt. En dat is ook, die toont ook karakter. Want begin van de match of ook tot 60, 70 was die niet top. Allee, niet zoals de echte Yuri. En dan ja, die geeft ons... De eerste doelpunt, dan de penalty en dan die scoort de penalty. Dus ja, die heeft ons op zijn schouder genomen.
3: Het was een ongelooflijke ontknoping van die wedstrijd. Maar de analyse van de eerste helft en alles daarvoor, die moet ook gemaakt worden natuurlijk. Want het was lastig. Als we bij 0-2 uitgaan, was daar eigenlijk ook niks over te zeggen.
4: Ja, zeker. Gisteren was de euforie en dan vandaag is het tijd om de match te analyseren. En zeker verbeteren.
3: Ja, want de opstelling waarmee we beginnen, we wisten, dan moeten wij eigenlijk de bal hebben, het tempo bepalen en dat lukte niet. Je werd daar in de verdediging een klein beetje aan je lot overgelaten.
4: Ja, en die had ook te veel tijd aan de bal. We hebben niet genoeg teruggezet, dus ja, dat was niet goed genoeg. Daarom moeten we nu prepareren voor de Verenigde Staten en beter doen, zeker beter doen, want ja, misschien kunnen we dat niet meer doen de laatste 5 minuten ja. en dan de extra time.
3: Rudy Garcia kwam dan met wissels waar heel veel fans, analisten niets van begrepen. Er is nu een poll, is jij gek of geniaal, de bondscoach? Hoe zou jij hem omschrijven?
4: Ja, we hebben gewonnen, we zijn teruggekomen, Na gisteren, geniaal, zou ik zeggen. Je kunt niks zeggen tegen zijn wissels. Want Diego heeft energie gebracht. Rom en Thomas waren decisief. Dus ja, dat was zeker goed. Ook Onana, Raskin, ik wil niemand vergeten. Want iedereen is goed ingekomen. Dus ja, dat was eigenlijk perfect.
3: Hebben jullie veel van de beelden gezien vanuit België al? Het geeft toch een extra boost, denk ik, als je heel het land zo in extase ziet.
4: Ja, ik denk dat gisteren... Ik was in mijn bed en ik heb misschien 20, 30 minuten video's van de fans voor de grote schermen zo gezien. En dat was eigenlijk top.
3: Nu dan tegen de Verenigde Staten, het thuisland, dat wordt ook weer een waanzinnige wedstrijd.
4: Ja, dat zal ook moeilijk zijn, want we weten dat bijna alle de fans zullen voor hun zijn. Dus dat gaat niet makkelijk zijn, maar dat is een goede challenge en we zullen er zijn.
3: Dankjewel, Timo.
2: Sportza WK.

0: 2 jaar geleden nog op Rockwerchter Eefje de Visser. En nu is de editie van 2026 ook volop bezig met straks als headliner Mumford & Sons. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet bij Mechelen-Noord het verkeer in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken. Richting Antwerpen sta je daardoor 20 minuten in de file vanaf Mechelen-Zuid. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: Voor we terugfocussen op het WK voetbal, gaan we het hebben ook over tennis vanavond. En daarvoor is Bert Sterks er komen bij zitten. Goedenavond, Bert.
3: Met nieuws van op Wimbledon, Evelien. Mm-hmm. Want daar was Elise Mertens zo net aan de slag. En ze heeft de Oezbeekse kwalificatiespeelster Maria Timofeeva uitgeschakeld. Mertens begon nogthans niet geweldig met te veel opslagfouten en verloor de eerste set ook met 6-2. Maar ze kon dan wel vrij snel orde op zaken stellen. Ze haalde het in de tweede set met 6-3 en in de derde zelfs met 6-0. Haar opslag draaide plots veel beter dan in het begin. En dus mag ze naar de derde ronde. Daar wordt haar tegenstandster de Kazakse Rybakina of Katie McNally uit de USA. Eerder vandaag was er nog goed nieuws van de Belgen van op Wimbledon van Zizou Bergs. Daarover straks nog wat meer.
1: Sportza WK.

0: A good heart. Ja, de kwaliteit daarvan is gisteren toch wel een beetje getest geweest tijdens de match van onze Rode Duivels. Want kan een comeback nog waanzinniger zijn? Geen enkel scenarist had het durven schrijven, denk ik, wat de Rode Duivels gisteren hebben laten zien tegen Senegal. We gaan terug naar dat moment met de man die het met eigen ogen in Seattle heeft gezien. Goedemiddag daar, Tom Boudeweel.
1: Hey, dag Evelien.
0: Ja, de match van gisteren die werd omschreven als een rollercoaster, een mirakel, een herrijzenis. Nu heb je er ondertussen toch al een nachtje over kunnen slapen, Tom. Hoe zou jij de Rode Duivels hun overwinning op dit moment omschrijven?
1: Een beetje surrealistisch. En dat heeft dan te maken met de truitjes die ze droegen van René Margriet, wat toch ook surrealisme was. Dus ja, we hebben het nog een beetje beleefd na de wedstrijd. En dan, als we op onze kamer waren, toch even laten bezinken. En ja, we komen eigenlijk tot de conclusie dat je zoiets maar één keer in je leven meemaakt, denk ik. Dus dat hebben we dan toch maar mooi meegenomen. Maar het was inderdaad een rollercoaster. Ja, het was echt te gek, te gek.
0: Ja, je dacht tegen Japan dat je al alles had gezien, maar dan kwam dit er nog bij natuurlijk. Geloofde je er nog in toen het 0-2 stond in het 85e minuut?
1: Goh, ik denk dat degene die zegt dat hij of zij er nog in geloofde op dat moment, dat die liegt. Dat kan gewoon niet. We hebben een paar keer gezegd, in voetbal kan alles, maar dat was ook maar om een doos van clichés boven te halen. Ik denk dat niemand er nog in geloofde. En dat had niet alleen met de stand te maken, maar ook met wat we gezien hebben op het terrein. Het was gewoon een slechte prestatie. Op alle vlakken. Je hebt daar dan nog een ruzie bij. Je hebt daar dan nog die wissels bij. Ja, alles kwam op een hoop tot plots die 86e minuut. Bij die 1-2 denken van, ja, dat zal wel. Maar als er dan meteen dan die gelijkmaker komt, ja, dan... Ja, ik zou zeggen, dan word je toch bijna gek dat je dat hebt meegemaakt. Dus nee, ik denk dat niemand er nog in geloofde. En als de bondscoach zegt van, ja, mijn spelers, ze geloofden er nog in. Ja, dat weet ik toch niet. Want als je de beelden nog eens bekijkt bij die laatste hydration break, waar ja, Kevin De Bruyne, waar Doku gewoon in de dugout blijven zitten, die straalden ook niet echt de onoverwinnelijkheid nog uit, gingen ook niet meer in die huddle staan. Dus ik weet niet of ja, daar nog veel geloof in die groep zat. Oké, ze moeten die wedstrijd wel afwerken natuurlijk. En het dubbeltje is uiteindelijk wel naar de kant gevallen van de Rode Duivels. Maar dat geloof, nee, dat denk ik toch niet.
0: Ja, zeker als je het dan bekijkt. Als we het even gaan ontleden natuurlijk, na die dubbele wissel van Garcia, die Doku en De Bruyne eraf haalde. Je hebt dan natuurlijk wel inderdaad die zege beet. Maar wat moeten we daar nu echt van vinden?
1: Dat hij op dat moment wel, wij hebben dat zo niet gepercipieerd op dat moment, omdat we dan toch volledig in die wedstrijd zaten en we het niet echt begrepen. Maar goed, hij heeft ballen getoond, hij heeft lef getoond door toch twee van zijn sterren naar de kant te halen. Hij heeft dat in de groepsfase ook eens gedaan, maar dat was toen ja, een minuutje of vijf voor het einde van de wedstrijd. Dus dat kan. Maar na 10 minuten, zijn favoriete wisselmoment, om dan Doku en De Bruyne eraf te halen. Meteen daarna ook nog Hans van Aken. Want ja, die mannen heb je toch nodig voor assists, voor creativiteit, voor ingevingen, voor doelpunten ook. En je moet scoren, dus op dat moment is dat een vreemde beslissing. Maar goed, ze waren niet goed gewoon. De Bruyne was niet te beslissend, wat slordig. Doku al het hele toernooi niet. Dus die mag zich dan toch wel stilaan gaan herpakken. En Hans van Aken kon ook niet doen wat hij tegen Nieuw-Zeeland kon doen. Dus ja, alle respect voor die beslissing uiteindelijk van Rudy Garcia. En het is goed uitgedraaid, met wat geluk, met veel geluk. Maar ik denk dat bijvoorbeeld een Moreira, want Lukaku brengen, ja, dat kan iedereen. Omdat Charles de Ketelaar toch op dit WK heeft bewezen op het hoogste niveau geen nummer 9 te zijn. En dat is geen verwijt, dat is geen schande. Zijn kwaliteiten liggen op een andere positie, maar hij wordt gebruikt als die 9. Maar als je dan Moreira brengt, ja, die heeft wel bewezen. Hij heeft de bondscoach wel van antwoord gediend om aan te geven van, ja, ik had misschien wel, en dat hebben wij ook een paar keer aangegeven, wel vroeger mijn kans is moeten krijgen. En dan is nu de belangrijke taak van Rudy Garcia om echt alles eens op papier te zetten. Hij is het ondertussen wel gewoon als je die beelden bekijkt tijdens de wedstrijd, wanneer hij voortdurend staat te schrijven. Ja, wat ga ik nu doen tegen de Verenigde Staten? Want de sterren hebben het niet gedaan. Uiteindelijk heeft de Moreira bijvoorbeeld getoond van hey, ik kan wel een meerwaarde zijn. Dus nou, ik ben benieuwd hoe hij de puzzelstukjes nu gaat leggen voor die wedstrijd tegen de Verenigde Staten.
0: Ja, geen evidente keuze. We zullen inderdaad moeten afwachten. Als we nog eens teruggaan naar die ruzie tussen Tielemans en Trossard. Denk je dat al iets is dat al langer sluimerde? Of was dat echt de heat of the moment?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat gewoon de heat of the moment was, omdat iedereen wel snakte naar dat doelpunt op het terrein ook. En je voelt dat zelf natuurlijk ook wel aan als je zelf gevoetbald hebt van verdorie, het loopt niet. Het is al het hele WK, los van die wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, is het iets tussen hangen en wurgen. Je geraakt niet in je normale spelpatronen die je getoond hebt in die oefenwedstrijden. En ja, je staat op een punt waarop je gaat uitgeschakeld worden, waarop je terug naar huis moet. Wij hadden onze tickets al besteld, dus je voelt dat ook wel op het terrein. En dan is dat misschien zoals een kleine frustratie en mag dat ook wel eens, want ja, ondertussen weten we hoe goed de sfeer is, maar af en toe mag het ook wel eens erover zijn in de heat of the moment tijdens de wedstrijd, tijdens die krijtlijnen, maar daarbuiten ja, wordt alles uitgepraat en dat hebben ze ook aangegeven daarna. Zeker omdat die twee dan voor de 2-2 hebben gezorgd. Dus dan was er dan weer dat intens knuffelmoment. En dan bekijk je de zaak toch wel helemaal anders.
0: Zeker, in elke goede relatie kan er alles geroepen en getierd worden natuurlijk. Maar bon, we zitten nog op die roze wolk. Maar zoals dat gaat in het voetbal, moeten we natuurlijk ook vooruitkijken. Zoals je daarnet ook al zei, richting de Verenigde Staten. Ja, daar wachten de Rode Duivels toch wel weer een spannende achtste finale. Het wordt niet gemakkelijk voor Rudy Garcia om naar de spelers op het veld dan juist te positioneren. Wat moeten we eigenlijk weten over het gastland op voetbalvlak?
1: Dat ze al 2 jaar hebben gewerkt naar dit moment, dit momentum. En ik denk dat het Amerikaanse voetbal wel heel veel reclame heeft gekregen dankzij die nationale ploeg. Ik liet me vertellen door een vriend die hier al jaren aan het werk is bij de Amerikaanse voetbalfederatie, dat ze ja, meer dan 100.000 shirts tekort hebben. Dus ze zitten nu samen met Nike om ja, een snelle productie nog in gang te steken. Het geeft maar aan. En dat zie je ook in de stadions. Dat zie je ook aan het enthousiasme dat dit WK toch wel iets losmaakt bij de voetbalsupporters. Ze hebben 2 jaar kunnen werken, Pochettino, aan dit team. En ik was zeker in de eerste 2 wedstrijden redelijk onder de indruk van ja, de energie die dat team uitstraalde. Die passie, het ervoor gaan. In die derde match tegen Turkije was het natuurlijk veel minder. Dat was ook maar een B-ploeg. Nu was het geen makkelijke wedstrijd omdat Bosnië zich echt helemaal terugtrok en er weinig ruimte was. Maar ja, dat de Belgen zich aan een energieke team mogen verwachten, daar gaan we vanuit. Het zal gesteund worden door een vol stadion hier in Seattle. Maar een belangrijk punt in het voordeel van de Rode Duivels is natuurlijk dat hun allerbeste spits, die toch ook al 3 doelpunten heeft gemaakt, Balogun, dat die een rode kaart heeft gekregen en dat die zal geschorst zijn voor de wedstrijd tegen de Belgen. En dat is toch wel een flinke aderlating voor de Amerikanen, want een 1-op-1 vervanger, eentje die even goed is, die hebben de Amerikanen toch niet. Dus daar zitten misschien wel wat mogelijkheden voor de Belgen.
0: Absoluut. Dus het wordt afwachten en uitkijken naar die match. Nog even op dit moment, want de Rode Duivels die zijn nu aan het trainen. Hoe ligt de focus daar? Wie staat er daar allemaal op het veld? Is dat het volledige team? Waarschijnlijk niet.
1: Nee, dat is traditioneel de dag na de wedstrijd. We worden nu trouwens net naar buiten geleid na het kwartiertje opwarmingen dat we mogen volgen. Nee, dat zijn de jongens die geen 90 minuten hebben gespeeld. Dus ik zie daar onder andere Moreira tussen lopen, Meunier. Dat zijn zo'n beetje de invallers die op het terrein staan. De anderen die werken binnen in de fitness aan een beetje recuperatie. Dus die moeten wat meters maken. En ja, Amerika, dat komt voorlopig nog niet aan bod. Ik denk dat de scouts en de mensen van de sportieve staffen van Rudy Garcia nu alle beelden aan het bekijken zijn en een strijdplan aan het opstellen zijn om dan vanaf morgen en overmorgen dan toch meer iets tactisch te gaan trainen en om de spelers dan wat te informeren wat net hun taken zijn voor die match hier bij ons maandagavond.
0: Zeker, ze hebben nog tijd, want de achtste finale staat gepland bij ons toch in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Dat hier trouwens ook had kunnen volgen op Radio 1. Met ook Tom Boudeweel. Dankjewel daar, Tom.
1: Alsjeblieft. Sportza WK.

0: Belgen in actie met Goose en Sunrise. En hetzelfde ook in het tennis, want goed nieuws van op Wimbledon, liever Bert.
1: Ja, dubbel succes. Ik had het daar straks al over Elise Mertens, die een ronde verder gaat. En ook Zizou Bergs is doorgestoten naar de derde ronde. Hij won vandaag overtuigend in 4 sets van de Portugees Jaime Faria. Voor Bergs de 7e overwinning op een rij bij Faria. En dat is een kwalificatiespeler. Was de tank leeg, beter in de laatste set. Bergs kwam al snel op een 3-0 voorsprong, maar zag zijn tegenstander nog terugkomen tot 3-3. Maar daarna vond hij dan zijn ritme en trok hij de set alsnog met 6-3 naar zich toe. En zo waren de setstanden 7-6, 4-6, 6-3, 6-3. Na bijna 3 uur tennis. Het was geen makkelijke match, zegt Zizou Bergs. Dus hij hield zich wat gedijst om energie te sparen.
2: Ik denk dat het gewoon hier een makkelijke wedstrijd was. En dat ik vooral bezig was vandaag met oplossingen te zoeken. En kijken hoe dat ik beter kon spelen. Natuurlijk is het gewenst om de wedstrijd te winnen. En de nodige games binnen te halen. En soms mag ik dat natuurlijk eens met een vuist komen of met een command. Maar voor de rest probeerde ik wel in mijn zone te blijven om betere tennis te spelen, naarmate het mogelijk was. Want het was ook wel wat wind vandaag, dus niet zo evident om goed te tennissen.
1: In de volgende ronde treft Bergs nu de Brit Arthur Ferry. Dat is de Britse hoop in toch wel magere tennisjaren, moet je zeggen, op dit moment. Op papier is dat een haalbare tegenstander. Al schakelde Ferry eerder het jaar Flavio Cobolli uit op de Australian Open. Als Bergs Ferry ook nog weet te kloppen, zou hij voor het eerste 8e finales weten te bereiken op Wimbledon. Hij is ambitieus, probeert om alle details wat beter te maken, ook in zijn entourage. En daarom sprak hij met onder andere Kim Kleisters en Steve Darcy om te leren van hun ervaringen. Op topniveau, ook nuttig voor de mensen die hem omringen.
2: Soms niet altijd dat je iets nieuws hoort, maar gewoon om het van die persoon te horen, kan soms wel echt opnieuw zo'n wake-up call zijn en brengt echt wel de juiste focus naar de juiste dingen. Dus daar ben ik wel mega dankbaar voor Kim, dat hij die tijd maakt. En ja, ik weet ook, als er dingen zijn, bijvoorbeeld wat er vandaag gebeurt, dat ik altijd met Kim eens kan horen van ja, hoe heb jij dat opgelost of hoe zou jij dat aanpakken of zo. Dus dat is wel heel fijn aan Kim. En aan Steve ook, dat die echt de buitenspelers wil helpen.
1: Zizou Bergs is overigens een voetballiefhebber, Evelien. Dus gisteren was het een lastige keuze voor hem. Blijven kijken naar de Rode Duivels of toch gaan slapen om vandaag fris te zijn voor zijn wedstrijd. Hij koos voor het tweede en je moet het maar doen bij een 2-2 gelijke stand. Dus het was niet zo evident om in slaap te geraken.
2: Dat was niet zo evident, nee. Maar ik ben blij dat ik ben in slaap. Maar het duurde nog eens in totaal 35 minuten zeker. Dat was nog eens voetbal. En dan had ik waarschijnlijk toch wel te weinig slapen. Maar het was wel een paar keer wakker worden deze nacht. Denken, wat zou het nu zijn? Toch zeggen van, nee, kom, ze willen toch slapen. En dan het eerste wat ik deed in de ochtend was mijn gsm checken wat de score was. Daar kon mijn vriendin niet zo mee lachen. Maar dat is het waard.
3: Sportza WK.

Buffalo Tom met Summer. Die is ondertussen begonnen uiteraard, want we zitten al aan donderdag 2 juli. Met straks om 9 uur op het WK voetbal Spanje tegen Oostenrijk. Die match gaan we ook volgen. Maar dieper in de nacht staan er ook nog twee matchen op het programma. Om 1 uur komt het met Portugal van Roberto Martinez. Nog een van de favorieten in actie tegen Kroatië. Dat gaat in Toronto gebeuren. En in Vancouver komen we terecht vanaf 5 uur bij Zwitserland-Algerije. Kan je allemaal volgen via VRT1 en via Sporza.

0: de mondharmonica volledig in de aanslag met Slow Emotion Replay. Europese grootmachten als Duitsland en Nederland die hebben het WK al moeten verlaten. Er wordt dus met grote ogen gekeken naar de regerende Europese kampioen Spanje dat uit de startblokken schiet in zijn 16e finale. Zometeen tegen Oostenrijk. De match die start om 9 uur en volgen we samen met Nicola de Brabander. Goedenavond, Nicola.
1: Hoi, dag Evelien. Goedenavond.
0: Vertel eens, de opstelling die is onder andere bekend. Ik denk dat heel veel mensen uitkijken bij Spanje dan. Staat Lamine Yamal bij Spanje?
1: Ja, Lamine Yamal begint wel degelijk aan de aftrap bij Spanje vandaag. Geen Nico Williams, dat is dan meteen het slechte nieuws. Want het Spanje dat het Europees kampioenschap van 2024 won, rekende vooral op die twee smaakmakers. Op de wingers, op Yamal en Williams. Maar die laatste die is geblesseerd en zal vanavond niet spelen. Ik ben benieuwd wat we gaan krijgen vandaag. Een waanzinniger scenario dan dat van bij de Rode Duivels gisteren. Dat gaan we in principe niet krijgen. Want in deze wedstrijd is er normaal gezien toch duidelijker één favoriet aan te wijzen. Spanje moet in Los Angeles, daar wordt de wedstrijd gespeeld, tegen Oostenrijk in staat worden geacht om zich te plaatsen voor de achtste finales. Maar we hebben al redelijk wat verrassingen en spannende wedstrijden gezien natuurlijk de voorbije dagen. Duitsland, die liggen er al uit. Engeland had toch heel veel moeite om Congo uit te schakelen. Elke wedstrijd moet gespeeld worden. Dat is een enorm cliché. Maar Spanje heeft ook nog geen echt indruk kunnen maken in dit toernooi voorlopig. Ze hebben wel hun groep gewonnen met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maar toch, in Spanje is men niet onder de indruk van de prestaties van La Roja. Eigenlijk alleen een sterk half uur gespeeld tegen Saoedi-Arabië, de zwakste tegenstander in de groep. In een dol half uur scoorde Spanje toen 3 keer en ze wonnen met 4-0. Maar verder was er een teleurstellende openingswedstrijd tegen Kaapverdië. En ook een krappe zege tegen Uruguay op de slotspeeldag 1-0. Dankzij Alex Baena die de winning goal maakte. Dus nee, het is nog niet het Spanje geweest van op het Europees kampioenschap. En het is maar de vraag of we dat nog gaan zien. Hè, met dus de afwezigheid van bijvoorbeeld Williams en Yamal, die ook nog wel wat moeite heeft om zijn beste niveau aan te tikken. En Oostenrijk dan, dat haalde 4 punten. Werd tweede in groep J achter groepswinnaar Argentinië. De Oostenrijkers die hebben gewonnen van Jordanië, verloren van de Argentijnen. En dan dat laatste, veel besproken groepsduel, was tegen Algerije natuurlijk, waarin iedereen rekende op een salonremise. De beide landen hadden genoeg aan 1 punt. Uiteindelijk werd het ook een gelijkspel, maar het was wel een doldwaze slotfase waarbij uiteindelijk de wedstrijd eindigde op 3-3. Spectaculair. En de bondscoach Ralf Rangnick die heeft aangekondigd dat hij de prestatie van Uruguay tegen Spanje wel inspirerend vond. En dus verwacht ik een zeer fel Oostenrijk dat gaat pressen, dat niet bang is om overtredingen te maken wanneer het moet. Spanje komt tegen Uruguay weinig uitgespeelde kansen creëren, zo zei Rangnick. En dus gaat Oostenrijk denk ik eenzelfde aanpak hanteren. Oostenrijk bezig aan zijn eerste WK in 28 jaar. Zij hebben niks te verliezen. Zij zijn al blij met deze kwalificatie voor de knock-outfase. Zij zijn de underdog. En Spanje moet proberen afrekenen met een vervelende statistiek. Sinds het WK in 2010 in Zuid-Afrika dat Spanje won, hebben ze geen enkele knock-outwedstrijd meer kunnen winnen op een WK. En zelfs niet eens zelf een doelpunt gemaakt. Wel een keer een own goal tegen Rusland. Was dat. Dus dat is toch opvallend voor een ploeg die Europees kampioen is geworden, die het goed heeft gedaan, ook in de Nations League. We zijn benieuwd of ze kunnen afrekenen met Oostenrijk. Ze blijven favoriet, maar we gaan het moeten zien. De scheidsrechter vandaag in dit volledig Europese duel, dat is trouwens Glenn Nieberg. Die heeft veel ervaring ook in de Champions League. Dus aan de ref zou het niet mogen liggen, Evelien.
2: Radio 1 Sportza.

0: Blond haar en een gitaar, dat is een mooie samenvatting van Heather Nova hier op jouw donderdagavond. Er zijn natuurlijk al veel landen op dit WK naar huis moeten gaan. Bert, het meest vers in ons geheugen, in ons Belgenhoofd zal ik maar zeggen, is natuurlijk Senegal. Maar hoe verloopt het ontvangst eigenlijk als er landen naar huis gaan?
1: Heel wisselend. Elke dag moeten er nu wel een paar naar huis natuurlijk. En de thuiskomst kan heel feestelijk zijn. Dat was het deel van de Bafana Bafana van Hugo Broos, die een paar dagen geleden het toernooi moesten verlaten. En vandaag zijn aangekomen in de luchthaven van Johannesburg, feestelijk onthaald daar door enkele honderden supporters met muziek en veel applaus. Maar dat was uiteraard niet overal het geval. Bondscoach Nagelsmann van Duitsland is ook weer thuis. Hij verliet de luchthaven van München stiekem langs een zijuitgang, zodat de pers die daar ongetwijfeld wel ergens stond hem niet kon spotten of proberen te interviewen. En ook bij onze noorderburen was de terugkeer nu niet bepaald feestelijk te noemen, niet met bloemen, eerder pek en veren. Na de aankomst op Schiphol gingen de spelers uit elkaar in een parkeergarage en dat was het dan eigenlijk wat. Dat Ronald Koeman het WK heeft verlaten, wist je natuurlijk al, en dat hij geen bondscoach is van Nederland ook. En er is nog een bondscoach, geen bondscoach meer, want de Argentijn Sebastian Becachetche met de lange blonde haren heeft na de WK-uitschakeling van Ecuador zijn biezen gepakt. Dat gebeurde na de uitschakeling tegen Mexico. En zo zitten we aan 6 ontslagen al. Becachetche, Koeman, Kubek van Tsjechië. Steve Clarke heeft intussen ook Schotland verlaten. Er was Bo, dat werd zelfs een staatszaak, die geen bondscoach meer is van Zuid-Korea. En natuurlijk Sabri Lamouchi. We waren het misschien al vergeten, want al even geleden van in de begin van het WK, die al na 1 speeldag werd ontslagen. Who's next?
0: Dat is heel straf. Rudy Garcia natuurlijk niet. Dat werd gisteren een paar keer vermeld. Maar er is op dit moment ook een website, sorryrudy.be, waar echt al duizenden sorry's zijn aangekomen voor Rudy Garcia. Dus voorlopig nog niet uiteraard, want onze rode duivels...
1: Is het met commentaar bij?
0: Het is met commentaar bij. Zeker en vast doen, zeker en vast. En als je ook sorry wil zeggen, Bert, dat kan ook natuurlijk. Sportza.

0: Nu nog vergezeld door Me en Mrs. Jones van Billy Paul. Zometeen door Spanje tegen Oostenrijk op het WK voetbal. Ze gaan te strijden in een 16e finale en dat vanaf 9 uur.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met allerlei korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat zegt de Risk Management Groep, die werkt onder de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van 39%. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
4: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
3: In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken en dat is vroeger dan normaal. Wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, ook daar in Frankrijk, met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
5: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest.

0: toestand nog kan verergeren. Want vanaf dit weekend gaan de temperaturen in Frankrijk in verschillende Franse regio's opnieuw richting 35 graden. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote versloeg in Londen vanavond de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofieva in 3 sets. Bij de mannen kon Zizou Bergs zich eerder vandaag ook al plaatsen voor de derde ronde. En op het WK voetbal is Spanje zo net aan zijn 16e finale begonnen. Daarin neemt de Europese kampioen het op tegen Oostenrijk. Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start opnieuw op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt heel veel zon. Dan halen we tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Met de resultaten van pick 3, 8, 9 en 2.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.
2: Met Evelien de Bakker.
1: Een hele goede avond. De koffers zijn nog niet gepakt voor onze Rode Duivels, maar dat gaat wel moeten gebeuren voor Spanje of Oostenrijk. Ze staan tegenover elkaar in Los Angeles op het WK voetbal in hun 16e finale. We zijn ondertussen bijna 3 minuten ver. Vertellen die al iets, Nicola?
4: Ja, toch wel. Het is een open wedstrijdbegin, moet ik zeggen. En dat kan ons wel tevreden stemmen. We hebben al een paar halve mogelijkheden gezien. En ook al 1 gecadreerde doelpoging van Lamine Yamal. Intussen zien we ook een herhaling van een stevige tackle van Kevin Danso. Een van de nieuwkomers in de basis bij Oostenrijk. Dat was een tackle op Baena daarnet. Maar eerst kijken naar de inworp voor Oostenrijk. Die wordt weggekopt in de 16 meter bij Spanje. Open wedstrijd begint met een Spanje dat meteen wil aanvallen. Maar dat achterin ook wel bij momenten, zowel links als rechts, wat ruimte aan het weggeven is. En Oostenrijk probeert ook meteen door te breken over die flanken. Dus dat gaan we toch in de gaten houden, absoluut. Spanje is favoriet, maar ze zijn ook nog niet heel erg getest uiteraard. De Spanjaarden, Capverdië op de openingsspeeldag, dat bleek een teleurstelling te zijn. 0-0. Een mirakelwedstrijd uiteraard ook wel van die Vozinha, die legendarische oude doelman die de nul kon houden. Kijken naar Yamal nu, Spanje met de nieuwe aanval. Baena in de 16 meter, hij wacht een beetje. Terwijl hij misschien zelf had kunnen doorlopen en voor gevaar had kunnen zorgen. Yamal gaat tegen de grond, maar staat meteen weer recht. En op die manier bereikt hij bijna de achterlijn. Ja, leuk wedstrijdbegin, meteen volle bak erin gevlogen. Niet zoals een paar dagen geleden. Die wedstrijd met Ivoorkust bijvoorbeeld tegen Noorwegen. Toen was het een half uur lang afwachten. Dat is nu zeker en vast niet het geval. Yamal die werd al dan niet foutief gestuit tegen de grond geduwd door Xaver Schlager. Maar hij was meteen weer recht. Ging door, kreeg de bal terug en wilde voorzetten. En dan was er dus de tussenkomst van Danso. Dus krijgen we nu een hoekschop voor Spanje. In dat fantastische SoFi Stadium. Misschien wel een van de mooiste van allemaal. Toch als je dat gigantische LED-scorebord ook nog ziet dat boven het veld hangt. Dat is indrukwekkend. Ook al zitten we dan in Brussel uiteraard toe te kijken. Dit is een overtreding. Van wie was het? Van Baena, dacht ik. Hij ging aan Romano Schmid hangen. Maar het spel mag verder gaan, zegt Nieberg, de ref. Een Europese wedstrijd, een Europese scheidsrechter ook. En Nieberg liet het spel slim doorgaan. Zodoende heeft Oostenrijk de bal links op de flank. Bijna aan de 16 meter van Spanje. Zabitzer links op de wing. En hij zal steun krijgen heel vaak van de linksachter. Dat is nu dus weer Laimer. Die heeft op dit WK al een beetje overal gespeeld. Op de nummer 10 positie, op de rechtsachter, op de linksachter. Hij kan het allemaal. En hij zal ook wel moeten opletten. Want hij komt in principe dan toch tegenover Yamal te staan in die zone. Dus dat zal ook nog wel verdedigend opletten zijn voor de speler van Bayern München. Intussen gevlacht voor buitenspel. We kijken nog eens naar die doorbraak daarnet van Yamal. Ja, dat beeld wordt ons vaak bezorgd via de referee cam. Daar word je enerzijds een beetje misselijk van als het heel erg beweegt. Maar anderzijds ook wel een meerwaarde toch om het vanuit dat standpunt en op reële snelheid quasi te kunnen bekijken. Spanje dat hier rechts op de flank de bal kreeg met Yamal. Maar ja, Laimer zit er kort op. Hij natuurlijk pakken ervaring. Konrad Laimer 29. De vraag is of hij zal blijven bij Bayern München op langere termijn. Ze hebben dus ook Brown in het vizier. Daar in München. Saibari is intussen ook bevestigd als nieuwe speler bij Compagnie en Co. En bij Spanje zou er ook wel eens wat activiteit kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor Rodri, die nu liever net de bal had. Die staat wel in de belangstelling van Real Madrid, maar voorlopig nog bij Man City. Balbezit intussen achterin voor Spanje.

0: Bij Kubarsi en bij Emerick Laporte. Dat is sinds zijn naturalisatie de speler bij Spanje die het meeste wedstrijden op een groot toernooi heeft gespeeld. Emerick Laporte, centraal in de verdediging, is wel nog een relatief nieuw partnership dat hij vormt met Kubarsi. Maar op zich doen ze het op dit toernooi goed, ook al was het niet de zwaarste tegenstand. Oh, hier was Olmo. Poging in de draai. Aan de rand van de 16 was zeker niet slecht van Dani Olmo. Ook hij terug in het team. Twee wijzigingen bij Spanje, doorgevoerd door De La Fuente. Ze spelen Spanje met dezelfde basis zelf als tegen Saoedi-Arabië. En ik heb het al gezegd, dat was de beste wedstrijd tot dusver van de Spanjaarden. Dus misschien niet onlogisch dat er terug wordt gegrepen naar die elf namen. Pedro Porro staat ook terug in het team. Hij vervangt Llorente en Dani Olmo is in de plaats gekomen. In vergelijking met Uruguay dan van Mikel Merino. Die toen enigszins verrassend achter de spits stond. En de spits is uiteraard Oyarzabal. Hij is ook topschutter voorlopig van Spanje met wel maar twee doelpunten. En we krijgen nu een hoekschop voor Spanje. Van aan de linkerkant. Indraaiende bal. En wie kan er koppen? Dat is iemand van Spanje. Dat is Laporte. Die won het duel daar tegenover, ik dacht, Kevin Danso. Maar hij kopt de bal over. Het is te zeggen, Danso kopt de bal uiteindelijk. Alhoewel, ik ben er niet zo heel zeker van wie hem als laatste raakte. Maar Spanje krijgt een nieuwe hoekschop. Met opnieuw Alex Baena. Speler van Atletico Madrid, inderdaad. Ja, het is dan toch geen hoekschop geworden. De VAR die mag dat nu sinds dit toernooi dus gaan influisteren in het oor van de scheidsrechter Nieberg en Co. De mannen op het veld die hadden het verkeerd gezien. En dat had de VAR dus op deze manier rechtgezet. Op de tribune, mooi volk van Spanje dan. Ex-spelers zoals daar zijn David Villa. Ik dacht ook Michel Salgado. En Carles Puyol te hebben herkend. Legendes uit het Spaanse voetbal van weleer. En nu moet de ploeg worden gedragen door een heel jong talent. Door Lamine Yamal. Voorlopig één goal op dit toernooi. En het is een hele tijd geleden dat er nog eens in de knock-outfase van een WK twee tieners waren die aan de aftrap mochten komen liever. En dat is nu wel het geval bij Spanje. Pau Kubarsi en Lamine Yamal. 68 jaar geleden van Brazilië 1958, toen met Pelé en Altafini. Dat waren ook tieners in de kwartfinale tegen Wales. Maar dat gebeurt dus maar zelden dat een land twee spelers in de ploeg heeft van die jonge leeftijd. Kijken naar het wegboksen van Nieberg. Misschien nog één kans mee pikken, maar die bal wordt ontzet. Voorlopig een leuk wedstrijdbegin na 9,5 minuut. Spanje, kan je zeggen dat ze beter zijn? Niet echt, het gaat wel goed gelijk op. Spanje wel al één keer op doel getrapt via Yamal. 0-0 na 10 minuten. Boeiende wedstrijd voorlopig.
1: Radio 1. Sportza.

0: de blonde haren ook op haar 81 jaar nog aanwezig bij Debbie Harry van Blondie Atomic. Iets minder blond aanwezig op het veld in Los Angeles, want we kijken naar de match op het WK Spanje-Oostenrijk. Nog altijd geen doelpunten daar, Nicola?
1: Nee, 14 minuten bezig en nog 0 tegen 0. Een paar blonde Oostenrijkers, dat wel. Maar bij Spanje is er maar eentje, denk ik, dat moet de geblondeerde Dani Olmo zijn. Dat is al wel een paar jaar zo dat hij daarvoor kiest. De rest donkerharig en balbezit overigens nu ook voor de Spanjaarden. Oeh, flinke botsing daar centraal op het veld. Ai, ai, ai, een hoofdblessure op die manier voor een van de Spanjaarden. Wie is daar blijven liggen? Was dat Oyarzabal? Ik vrees het wel. Die is opgebotst tegen David Alaba. Ja, die komen elkaar, of die zijn elkaar in het verleden op de Spaanse velden ook wel eens tegengekomen. Misschien bij Real Madrid en Real Sociedad. En Alaba, de captain van de Oostenrijkers, die gaat zich nu verontschuldigen. En het zal ook geen gele kaart worden. Het leek me eerder een ongelukkige botsing, maar wel een stevige. Oyarzabal, die zal even moeten bekomen, maar staat alweer overeind. Een lang gesprek volgt tussen Nieberg, de ref, en Alaba. David Alaba die zei, ja, toch wel een belangrijke en bijzondere wedstrijd voor mij na een paar jaar bij Real Madrid. Het was geen groot succes voor de Oostenrijkse aanvoerder daar in de hoofdstad. Veel blessures gehad, maar gelukkig voor hem toch fit voor dit toernooi, voor dit WK. Spanje dat wel beter begonnen is aan de wedstrijd. Nu wel kijken naar een eventuele tegenaanval van Oostenrijk. Maar dat is een overtreding. Na de laatste minuten sinds de plaats daarnet iets minder tempo in de wedstrijd. Het begon allemaal goed over en weergaand en boeiend met in de openingsminuten ook Oostenrijk dat een paar keer kon aanvallen. De laatste minuten is dat toch moeilijker geworden en is het Spanje dat domineerde en dat intussen al een doelpoging of 2-3 heeft ondernomen liever. We zagen die afgeblokte poging nog van Porro, een schot van Yamal, dat was in de openingsminuut. En een aantal corners ook al, een stuk of 3 voor Spanje. Nu net iets meer rust in de wedstrijd. Spanje dat tempo, dat hogere tempo niet echt kan aanhouden. En zo balbezit voor de Oostenrijkers. Voor hen dus geen verplichtingen. Alles mag, niets moet tegen dit Spanje. Spanje dat toch iets goed te maken heeft op het WK. Laatste 3 toernooien hebben ze teleurgesteld. Geen enkele keer voorbij de 8e finales geraakt. De groepsfase uitgeschakeld in 2014. Dan in 2018 en 4 jaar geleden in Qatar uitgeschakeld in de 8e finale. En dat was 4 jaar geleden tegen Marokko na penalties. Zelf scoren, dat is toch opvallend. Dat dat niet meer is gelukt in die laatste knock-out wedstrijden. Een oogdoelpunt tegen Rusland. Tegen Marokko werd het 0-0 en kwamen er penalties uiteindelijk. Dus ja, dat is toch verrassend. Dat zou eigenlijk niet mogen voor een land als Spanje. Met al die kwaliteit tussen de lijnen, ook toen in de vorige edities. Maar oké, ze hebben een herkansing vandaag. Een stevige tackle daar op de middenstrook. En dat doet uiteindelijk Slager nog goed. Die ligt wel op de grond en weet de paas nog te spelen. Maar het mag van Nieberg. Sabitzer gooit de bal voor doel. Dit is een goede kans hoor voor Oostenrijk. Daar was de aanvaller van de Oostenrijkers. Dat is niet Arnautovic dus in de basis vandaag. Maar wel Gregoric. Wat een uitstekende bal van Marcel Sabitzer. En dan was Gregoric eigenlijk aan de kleine rechthoek. Ja, dacht ik in staat om te koppen in duel met Kubarsi. Het leek mij echt wel mogelijk om die bal dan met het hoofd richting doel te deviëren. Maar hij slaagt er niet in. En zo dwarrelt die bal over de achterlijn. Sabitzer. Een uitstekende paas richting Michael Gregoric. De spits van Augsburg. Maar hij kan er zijn hoofd niet tegenzetten. Dat is jammer voor Oostenrijk. Een van de betere mogelijkheden voor de jongens in het wit. En nu de tegenaanval met Pedro Porro. De rechtsachter brengt de bal voor doel. Hij gaat een beetje te ver. Opgepikt door Baena helemaal aan de overzijde. Dan zitten we op links. Olmo centraal met het nummer 10. En die paast tot bij Cucurella. Vaste waarde op linksback. Eigenlijk alleen op rechtsachter gaat De La Fuente af en toe wisselen. De rest, Kubarsi, Laporte en Cucurella. Daar wordt niet aan getornd. Dat is een vast drietal in die defensie. We kijken nog even mee naar Pedri. Die krijgt de bal op de rechterkant bij Yamal. Daarnet is die al een keer voorbij Laimer kunnen gaan. Porro met zijn linker. Dat is een soort voorzet. Schot. Ja, eerder een voorzet toch. Niet zijn beste voet. Pedro Porro. Maar toch niet onaardig geprobeerd. 2 keer een voorzet. Richting de tweede paal. Bij Oostenrijk waren ze er net nog iets dichterbij. Deze voorzet gaat niet over de achterlijn. Maar wordt geplukt door Alexander Schlager. En dus ja, toch weer iets meer tempo nu in de laatste 2 minuten. Even een tussenpauze gehad van een paar minuten waarin het wat minder was. Maar het blijft wel interessant. Doelpunten zijn er nog niet gemaakt. Spanje domineert. Maar Oostenrijk kwam er net toch nog eens goed uit. En deze aanval gaan we ook nog wel meevolgen. Want daar was Yamal weer. Maar die kan niet bij de bal. Dus ronden we af. Bijna 19 minuten gespeeld. Spanje 0, Oostenrijk 0. Sportzaal.

0: met The Way You Move. We volgen nog altijd de match op het WK Spanje-Oostenrijk. Op het scorebord nog steeds 0-0. Maar er is meer nieuws over het WK, Bert, maar dan op een andere manier.
1: In de marge, inderdaad, vooral aan de bar. Denk ik dan, wat heel interessant is. Je kent het fenomeen, Evelien, in Engeland, dat de pubs vroeg sluiten, dat er een belletje is. Ze hadden dat sluitingsuur al wat opgeschoven van 11 uur naar 1 uur, soms 2 uur in sommige gevallen voor het WK voetbal, zodat de mensen niet plots halfweg de wedstrijd naar huis zouden moeten gaan. Maar het probleem is nu dat Engeland op de nacht, of in de nacht van zondag op maandag om 1 uur 's nachts speelt, Engelse tijd, hier 2 uur 's nachts. En daar was nogal wat discussie over of dat allemaal nog wat soepeler kon om de Britten gunstig te stemmen. En uiteindelijk zijn ze er toch maar in meegegaan. De pubs mogen open blijven tot maar liefst 5 uur 's morgens. Dus de wedstrijd eindigt normaal als er geen verlengingen zijn om 3 uur. Dus ze kunnen nog een beetje nadrinken tot 5 uur 's morgens. Ik denk dat er op maandag niet al te veel mensen gaan
0: werken. Ik denk dat heel veel mensen vakantie gaan nemen op dat moment. Ondertussen kunnen we kijken of volgen we dat er een hydration break is, de eerste bij Spanje-Oostenrijk. Dus we kunnen daar ook nog even van gebruik maken om onszelf nog even te hydrateren met dit nieuws.

0: Het zal opnieuw een populaire bestemming zijn, denk ik, deze zomervakantie. Het zuiden van Frankrijk, zal het maar op de Nederlandse manier zeggen, van ertebrekers. Terug naar Spanje, Oostenrijk. Ze zijn daarbij getankt. De waters zijn in de mond gegoten. Zeer belangrijk natuurlijk voor een doelpunt natuurlijk te kunnen scoren, Nicola. Hoe zijn ze daar uit die hydration break gekomen?
1: Goh, rustig moet ik zeggen, Evelien. Het is nog maar een minuutje weer bezig, de wedstrijd. Een no-look pass hebben we wel al gezien van Lamine Yamal. Dat was een hoogtepuntje. Maar ja, het tempo ligt voorbij een minuut, ook voor de hydration break, niet geweldig hoog. Spanje heeft het merendeel van het balbezit, zoals we dat wel van hen gewoon zijn. Maar het is niet dat ze daarmee zomaar vlotte kansen bij elkaar spelen. De beste poging van Spanje was nog altijd die in de openingsminuut. Toen Lamine Yamal centraal mocht oprukken en ook centraal op doel besloot. We kijken nu wel naar Pedri. Olmo pakt de bal mooi mee. Die pakt hem achter, ja, niet echt achter zijn steunbeen, maar onder de voetzool mee, zo moet ik het zeggen. In een draaibeweging. En dan kan hij net niet besluiten, want hij was al diep gevorderd in de 16 meter van Oostenrijk. Het paasje was van Pedri. Dan ging die bal door de benen van Danso. Maar was er gelukkig voor de Oostenrijkers nog een terugkeer van de rechtsachter van Stefan Posch. Dat is de kerel die nog altijd met dat beschermende masker speelt. Want heeft een kaakbreuk opgelopen op de openingsspeeldag. Lamine Yamal indraaiende hoekschop. En daar valt de bal voor Cucurella. En die trapt de bal binnen. Maar ik vermoed dat er een fout is gezien. Dat is ook zo. Een tussenkomst van de scheidsrechter van Nieberg. En de lijnrechter heeft dat volgens mij gesignaleerd. Yamal en Cucurella die zijn aan het protesteren bij de lijnrechter. Het staat dus volgens mij geen 1-0. Supporters van Spanje met de handen voor de mond, voor het gelaat. Ze wachten in spanning af. We gaan nog eens kijken. Werd daar geduwd en of getrokken? Ja, ik zie het niet meteen hoor, eerlijk gezegd. Een beetje hinderen wel. Schlager, de keeper, die wordt een klein beetje gehinderd. Maar oké, okay, we hebben in de Premier League afgelopen seizoen al veel erger gehad. Nog eens kijken. Hij duwt de bal met de vuisten ook nog weg. Die doelman, die Alexander Schlager. Ja, het is druk voor zijn neus met onder andere Porro. Die een beetje hindert daar. Sorry, het is Kubarsi die in zijn buurt stond. Misschien wordt hij daar even aangetikt. Maar als deze wordt afgekeurd, dan komt Oostenrijk op zich wel goed weg. Cucurella van dichtbij, die trapte hard binnen, maar kijk, we spelen alweer. Dus veel herhalingen gezien. En Nieberg die had ook meteen wel gefloten. Dus die stond er redelijk dichtbij. Misschien krijgen we nog te zien met de refereecam zo dadelijk. Maar nee, geen feest voor Spanje na die hoekschop. Doelpunt van Cucurella afgekeurd omwille van het hinderen van de doelman. En op die manier gaat het Spaanse feest niet door. Op de pleinen in Madrid en overal te landen in Spanje zal er ook gejuicht zijn, maar het was dus van korte duur. Ja, we hebben ook die veelbesproken fase gehad in Duitsland tegen Paraguay, waarbij een goal van Duitsland werd afgekeurd na een licht contact. Dit ligt een beetje in dezelfde lijn. En oké, okay, ik ben er ook wel voor dat keepers worden beschermd, maar je zit dan een heel seizoen te kijken naar, of toch zeker een eerste halfseizoen te kijken naar wat er allemaal wel mocht in de Premier League. En dan ja, zijn dat twee maten, twee gewichten. Na nieuwjaar zijn ze er iets in veranderd. Zijn ze iets strenger geworden en mocht er minder. Dat heeft ook Arsenal ervaren. En ja, als je het mij vraagt, is dat ook wel goed. Maar hier, nogmaals, Alexander Schlager, keeper van RB Salzburg, zal niet mopperen dat het doelpunt werd afgekeurd. Goed, we spelen weer met balbezit voor Spanje. Minuut 31 bijna volgemaakt. Rodri die mee komt helpen om de bal van achteruit te verdelen. Dit is nu Unai Simon. Die Cucurella bereikt met een lange paas. Cucurella, de man met de wapperende manen. Hij die zijn transfer naar Real Madrid al heeft afgedwongen en versierd. Vertrekt dus in Engeland en gaat bij de koninklijke voetballen. Spanje in de aanval met Baena. Die speelt aan de andere kant van Madrid in rood en wit. Ook daar zijn ze wel wat transfers aan het doen met Grimaldo. Die op de bank zit vandaag. Die gaan ze binnenhalen van Leverkusen. We kijken naar wat de Spanjaarden kunnen. Baena, tikje tot bij Pedri. Maar die Oostenrijkse gordel, dubbele gordel, staat vrij goed georganiseerd. Eigenlijk geven ze heel weinig weg. En proberen ze wanneer het kan, zoals daarnet met die ene goede lange bal van Sabitzer, wel ook nog zelf voor gevaar te zorgen. We zitten nu al bij Yamal, die gaat voorbij Laimer. Haalt de achterlijn, is er helemaal langs. Nu Yamal, scherpe hoek. Een soort voorzet, ja, zelf trappen vandaar. Misschien was het wel toch de bedoeling. Ik zou het nog eens moeten zien, maar bijna een onmogelijke hoek in feite. Weggewerkt door Schlager. Spanje is hier opnieuw met Oyarzabal. En die blijft in balbezit via tussenkomst van Olmo. En daar is de trap en de save. Beste kansen nu voor Spanje. Met een hele goede poging van Oyarzabal. De aanvaller van Real Sociedad, 29, die scoort vlot voor Spanje. En hier kreeg hij de bal terug van Dani Olmo, allemaal op de korte ruimte. Dan haalt hij uit met zijn linker, botsende bal nog net voor de neus ook, dacht ik, van Schlager. En die redt met zijn linkerhand en ranselt de bal uit zijn doel. Zo krijgen we een corner voor Spanje, minuut 33. La Roja valt aan, La Roja duwt door. Jamal, tweede paal gezocht, Schlager heeft hem. En dit keer heeft hij hem zelf helemaal vast en is het gevaar op die manier geweken. Nog eens kijken naar die poging van Oyarzabal. Weinig ruimte, maar toch kan hij uithalen. Moeilijke bal hoor voor een doelman. Hij botst nog net in die kleine rechthoek, nog net voor de neus van die doelman van 30. De Oostenrijker die goed reageert en de beste kans voor Spanje weghaalt, zoals gezegd, uit die linker benedenhoek. Maar dus Spanje, ja, is het toch weer wat beter aan het doen nu de laatste minuten. Lange bal nu richting Jamal. Dat is buitenspel volgens de lijnrechter. Hij duwt de bal over, tikt de bal over de goal van Schlager. Wilde met een subtiel tikje scoren. Maar er was al meteen gevlacht door de lijnrechter. We gaan dat herbekijken. Ja, absoluut zeker buitenspel. Een meter voorbij de laatste verdediger. Maar Spanje dus wel gevaarlijker aan het worden, zou ik durven zeggen. Ze komen dichter en dichter bij een openingsdoelpunt. En als er één ploeg een doelpunt verdient, dan zou het op dit moment ook wel Spanje zijn. Maar na bijna 34 minuten nog steeds dezelfde score als helemaal in het begin. Nog altijd 0-0.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Ellie Goulding, Lights. En we zetten de spotlights richting Los Angeles, want er is iets gebeurd, Nicola.
1: Ja, Spanje is dan toch op voorsprong gekomen. Het hing een beetje in de lucht de voorbije minuten. We zagen dat afgekeurde doelpunt en kort daarna de poging, de trap van Oyarzabal gered. Nog door Slager, maar nu slag om slinger, de ene aanval na de andere voor de Spanjaarden. En ze hebben inderdaad gescoord. Het is Oyarzabal die heeft gescoord, die de 1-0 heeft gemaakt. Mooie aanval. Paas vanuit het centrum van Pedri, dacht ik was het, tot bij Cucurella. Die brengt de bal in het centrum richting penaltypunt. En daar is Oyarzabal die zijn derde goal van dit wereldkampioenschap maakt. Hij scoorde twee keer tegen Saoedi-Arabië. En hij scoort nu met de binnenkant van de linkervoet. Alaba komt te laat en Slager heeft geen kans meer om te reageren. Van kort voor doel natuurlijk. Zoals gezegd, in de buurt van het penaltypunt deviëert hij die voorzet vanaf de linkerkant rechts beneden in doel. Een mooie goal hoor van Spanje. En de druk was niet meer te houden voor de Oostenrijkers. Mikel Oyarzabal, hij was al de speler die het meeste had gescoord voor Spanje in een knock-outfase op een groot toernooi. 6 keer op EK's en WK's is hij altijd wel van de partij en een goede doelpuntenmaker. Zo ook natuurlijk in de finale van het afgelopen Europees kampioenschap. Dat gaan we niet gauw vergeten. Maar ook hier tegen Oostenrijk zet hij Spanje op voorsprong. Een verdiende voorsprong voor La Roja. Dat de hele wedstrijd eigenlijk al aan het beheersen, aan het domineren is. Het was lang zonder grote kansen tot ongeveer op het half uur. Maar nu dan toch de voorsprong. En 11 goals zien we nu ook verschijnen hier in beeld. Een statistiekje. 11 goals voor Oyarzabal in zijn laatste 10 interlands. Daar is Jamal voor eventueel al meteen de verdubbeling. Jamal centraal gaat die trappen met zijn rechter. Doet dat. Maar centraal weer afgewerkt door het wonderkind van Barcelona. Even terugkappen met zijn linker naar zijn rechter. Op die manier was Zijwald helemaal het bos ingestuurd. Maar dan ja, met zijn rechter afwerken. Dat is misschien net ietsje moeilijker voor Lamine Yamal. En zo recht op doel. Geen probleem voor Slager. Maar Oostenrijk, alle moeite van de wereld nu om te blijven volgen. Zoveel is duidelijk. De balcirculatie is sneller aan het gaan bij Spanje. En dit is al een veel beter Spanje bij momenten dan we hebben gezien in die openingswedstrijden. Het gaat beter vooruit. De combinaties komen er goed uit. En ze vinden elkaar. Links, rechts, dat maakt allemaal niet uit. Baena, oké, dat is niet een absolute wereldspeler. Maar hier ook zijn duit in het zakje op de linkerflank. In afwezigheid van Nico Williams. Maar natuurlijk is het ook uitkijken voor Dani Olmo. Dat is ook een jongen die heel graag zwerft over een veld. Nummer 10 ook nu weer vraagt hij de bal goed tussen de lijnen. Krijgt hij hem van Pedro Porro. Oyarzabal voor eventueel nummer 2. Ja, nu twijfelt hij te lang. En begaat dan een overtreding, denk ik, op Laimer. Maar balvoordeel gegeven door Nieberg, de ref. Spanje herovert meteen de bal. Nee, Oostenrijk raakt niet meer over die middenlijn. Het is echt wel lastig voor de ploeg van Rangnick. Zij natuurlijk de underdog. Het zou de logische gang van zaken zijn als Spanje zich plaatst. En dan eventueel in de volgende ronde. Ja, dan zou het ook wel eens een Iberische topper kunnen worden tegen Portugal. Portugal dat tegen Kroatië speelt later vannacht. Dat is nog geen zekerheid uiteraard. Portugal wel favoriet om daar zich te kwalificeren. Jamal, deze aanval pikken we nog even mee. Over de rechterkant, dubbelpaasje met Porro mislukt. Maar wel opgepikt nog, ja, bijna toch door Pedri. Maar die raakt de bal als laatste. En zo is het een inworp voor Oostenrijk. Ja, Konrad Laimer, heel veel loopvermogen. Maar zelfs hij moet nu even hijgen. Voorovergebogen staat hij daar bij de lijnrechter. Moet even bekomen, want het gaat te snel. Niet alleen voor Laimer, maar voor heel Oostenrijk. In deze fase van de wedstrijd hebben ze het lastig. En Spanje is dan ook verdiend op voorsprong gekomen. Een paar minuten geleden via opnieuw een doelpunt van Mikel Oyarzabal. 1-0 voor Spanje.

0: Tori Amos met Past the Mission. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is de Kraaibeek-tunnel tot morgenochtend afgesloten. Dat komt daardoor werken. Op de Antwerpse ring moet het verkeer in de Kennedy-tunnel in beide richtingen over één rijstrook. Daardoor ondertussen ruim 20 minuten in file staan vanaf Antwerpen-Zuid richting Gent. En op de E17 is het ook vertragen naar Antwerpen vanaf Zwijndrecht.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: We kijken naar de match Spanje-Oostenrijk, maar ondertussen kunnen we nog even naar onze eigen voetbalcompetitie, Bert.
3: Ja, want Transfermarkt draait natuurlijk op volle toeren en tegelijkertijd is het WK ook nooit veraf op dit moment, want een van de spelers van de Bafana Bafana van Zuid-Afrika, van Hugo Broos, speelt volgend seizoen voor Union in het Dudenpark. Relé Bohilie Mofokeng, of Mofokeng beter, een aanvaller, maakt de overstap van de Zuid-Afrikaanse landskampioen Orlando Pirates naar het Dudenpark. Hij heeft er een contract van 4 seizoenen getekend. Mofokeng is in Zuid-Afrika een erg populaire speler en kwam tijdens het WK 2 keer aan de aftrap. Een andere Brusselse club dan Anderlecht heeft een verdediger aangetrokken. Leo Petro komt over van Elche in Spanje. Daar was hij einde contract. Petro is een linksvoetige centrale verdediger en dat was echt wel een knelpuntpositie bij de Brusselaars. Hij speelde eerder in Frankrijk bij Saint-Étienne.
0: Het staat allemaal niet stil natuurlijk. Hetzelfde scenario ook bij Spanje-Oostenrijk. En aan de decibels te horen, Nicola, is er toch weer wat aan het gebeuren daar?
4: Ja, we zitten in de toegevoegde tijd van de eerste helft. 4 minuten komen erbij, dus nog 3,5 te gaan. En Spanje leidt, heeft de voorbije minuten wel even Oostenrijk minder onder druk kunnen zetten dan in die minuten die hebben geleid tot het doelpunt. Toen was het echt alle hens aan dek. Oostenrijk geraakte er niet meer uit. Terwijl ze nu de voorbije minuten wel 1-2 keer aan de overzijde zijn geraakt. En dan zie je toch dat zelfs Spanje moet opletten. Koubarsi bijvoorbeeld liet zich bijna verrassen op een lage voorzet. Werd een beetje tegenvoets gepakt, maar oké, er kwam uiteindelijk geen doelpoging van. En nu krijgt Spanje op 3 minuten van de pauze een spelhervatting. Een vrije trap voor La Roja. Het is wel nog redelijk ver van de goal, moet ik zeggen. Baena en Olmo staan erbij. Het is links van het doel. Een metertje of 8, denk ik. Of toch zeker 6 buiten de 16 meter. Dus een voorzet is misschien logischer dan zelf op doel trappen. Wordt het Alex Baena, de 24-jarige speler van Atletico Madrid, of Dani Olmo? En gaan ze het dan zelf proberen? Het is ver, maar ja, wie weet, het kan misschien wel. Baena doet het tegen de lat. Ja, kijk eens aan. Geweldige vrije trap van Alex Baena. En dan is het aan de tweede paal nog Jamal die bijna kan scoren. Oei, oei, oei. Oostenrijk kan zelfs na die bal tegen de lat het leer niet meteen wegkrijgen. En Jamal kan ook niet de 2-0 maken. Spanje had in de eerste helft zeker al meer kunnen scoren. Ook als je dat gecontesteerde, afgekeurde doelpunt nog in rekening neemt. We kijken nog eens naar de replay van die geweldige vrije trap van Alex Baena. Schlager, de keeper, die kwam te laat. Die zag de bal tegen de lat uiteenspatten. Maar dan in de tweede fase brengt hij wel goed redding. De Oostenrijkse doelman krijgt de bal pal op zich getrapt. Dat is ook wel weer waar. Maar hij is er wel in de korte hoek. Schlager krijgt de bal tegen de buik, de onderbuik. De opgespannen buikspieren, denk ik. Want zo katapulteert die bal van Jamal terug het veld in. Was niet simpel misschien voor Jamal om van daaruit beter te doen. En die bal nog in de andere hoek weg te leggen. Ik zou het nog eens vanuit een ander camerastandpunt willen zien. Maar toch, 2 keer opnieuw Spanje op zoek naar de verdubbeling van de voorsprong. Weer een botsing nu. Met Laimer die tegen Koubarsi aanbotst. Hoofdblessure zou ik denken. Ja, dat is sportief wel van Gregoric. De speler van Oostenrijk die zelf wijst naar de ref. En zegt, ja, er ligt er eentje geveld. Het is een hoofdblessure. Ga maar kijken. Kijk, dat is toch wel opmerkelijk en sportief. Zo zien we het op zich wel graag. Nog eens die vrije trap herbekijken. 3e keer. Blijft een heel mooie bal van Alex Baena. En dan hinderen ze elkaar bij Oostenrijk. Dat is echt wel pover gedaan. Als je daar op die manier na die bal tegen de lat omgaat met de tweede fase. Het is Gregoric die eigenlijk simpel de bal in de voeten van Jamal kopt. Dat kon veel en veel beter. Want zo krijgt Jamal de kans. Ja, misschien had hij hem nog meer moeten kruisen, Jamal. En de andere hoek viseren. Hij is nog niet de allerbeste versie van zichzelf. Dat hebben we al gezien op dit WK. En dat zal misschien pas in de latere fase, als Spanje het verschopt, echt het geval zijn. Toch een hele tijd niet kunnen spelen bij Barça. Seizoenseinde gemist. En nu, mondjesmaat, werd hij gebracht. En is hij wel weer klaar voor een basisplaats. Maar je ziet dat het nog niet de allerbeste Jamal is. Die kan nog een procent of 20-30 beter. Even wat discussie op de grasmat. Over al dan niet van het veld moeten gaan. Dat is denk ik langs de lijn. We krijgen een heel lang shot. Ik denk van Alexia Putellas van Barcelona, een Spaans international. We hebben ook Penelope Cruz al in de tribune zien zitten. Maar kijk, de discussie is over en we zien weer wedstrijdbeelden van op het veld. En er is intussen een einde gemaakt aan de eerste helft. Nieberg heeft de eerste periode ten einde gefloten. En probeert nu met de glimlach wat in te praten op Oyarzabal. Die gescoord heeft, Mikel Oyarzabal. Het is toch een fenomeen hoor. Hij scoort zo vlot voor Spanje. Het is niet de allergrootste naam. Hij speelt niet bij Real Madrid, bij Atletico of bij Barça. Gewoon bij La Real in San Sebastián. Bij Real Sociedad. Maar kijk, voor Spanje is hij onmisbaar. Hij was er dichtbij met een goed schot dat gered werd door Schlager. En scoorde dan na een half uur op aangeven van Cucurella. Spanje had ook nog kansen via Baena op de lat. Via Yamal ook een paar keer. En die afgekeurde goal. Daar zal het ook nog wel over gaan. Die afgekeurde goal van Cucurella. Na licht contact met doelman Schlager keurde de scheidsrechter Nieberg die af. Dus Spanje domineert, u hoort het. Had al meer kunnen scoren dan één doelpunt. Maar lijkt wel zijn betere voetbal terug te vinden. En staat dan ook verdiend op voorsprong tegen Oostenrijk. Stand bij de rust in Los Angeles 1-0.

0: I'm a giant.
1: Check Zilla met van Chaka Khan, liever zo is het. Het is een uitmuntende vakantiebestemming, maar ook de start van de Ronde van Frankrijk dit jaar, Barcelona. Vanaf zaterdag ga je dat hier ook allemaal op Radio 1 kunnen volgen met Sporza Tour. Vanaf 4 uur is dat zaterdag. De ploegentijdrit die wordt dan gereden. En vandaag was er al de ploegenvoorstelling met uiteraard heel veel Belgen die voor de microfoon verschenen bij Christophe Meul, bij de collega daar ter plaatse, met onder andere ook Kian Uytebroeks.
2: Kian Uytebroeks, Victor Kampenaerts is jou hier al aan het saboteren.
3: Ik zit meer al in aansluit, het begint al goed. Ploegmaten van vorig jaar even in het zak zetten.
2: Telt niet meer.
3: Nee, ik voel het, ik voel het.
2: Jij bent hier graag, denk ik, hè? Barcelona, jij woont hier ook niet zo heel ver van.
3: Nee, inderdaad, ja, ik woon in Andorra, dus het voelt wel als je aan thuis start.
2: Hoe is het?
3: Maar goed, voorbereiding is goed verlopen. Na Dauphiné goed kunnen herstellen, dus ik hoop er te staan.
2: Daar zei je, voor de Dauphiné, het Auvergne-Rhône-Alpes, zei je nog, ik heb vooral duur gedaan. Ik wil nu wat VO2-max-prikkels doen. Zeg maar, voor de gewone kijker en luisteraar, de intensiteit wat optrekken. Is dat gelukt?
3: Ja zeker. Veel explosiviteit getraind in de hitte. Dus ik voel wel dat het beter is. Het moet genoeg zijn om die eerste dagen te overleven en in de laatste week nog explosief te zijn.
2: Je mag je doel nog maar eens uitspreken, Kian.
3: Ja, het is top 10. Proberen te rijden in de Tour de France dit jaar.
2: Maar het is nog altijd proberen.
3: Ja, zeker. Ja, het is het tool. Hè. Het is echt de tool. Dus daar ga ik voor gaan. Het is de eerste keer dat ik de koers rijd natuurlijk. Dus het wordt een hele ervaring. Maar het tool is uiteraard met de ploeg om top 10 te rijden.
2: Het is een beetje een dooddoener, maar ben je dan beter dan ooit? Want jij deelde jouw waarde in dat interview, hè, op het einde. Daar wordt dan veel over geschreven. Ben je nog beter geworden?
3: Dat is wat ik hoop. Het is moeilijk te zeggen nu. Hè. De laatste dagen waren taperdagen, dus ik hoop dat ik beter ben. Maar het gevoel is goed. Ik ga gewoon alles geven en meer kun je niet doen.
2: Heel veel succes.
3: Dank je wel.
4: Radio 1. Sportza WK.

0: En Marjane Thackeray met het zeer herkenbare brilletje. En natuurlijk ook met stem erbij, Save Me. Zometeen kijken we verder naar het duel op het WK voetbal tussen Spanje en Oostenrijk. 1-0 daar op dit moment op het scorebord.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat laat de zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid weten. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van maar liefst 39%. Het gaat om meer dan 1200 mensen. Dat is de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
4: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
3: Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek voor de opsporing van baarmoederhalskanker krijgen voortaan zelf het resultaat van hun uitstrijkje. Voordien was dat enkel de arts. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Genee bekendgemaakt. Ook is het mogelijk om het resultaat te raadplegen op het gezondheidsportaal mijngezondheid.be. Tegelijk ontvangt ook de huisarts dezelfde informatie met een duidelijk advies over eventuele vervolgstappen. Volgens de minister zullen zo jaarlijks ongeveer 400.000 vrouwen sneller en beter geïnformeerd zijn over hun screeningsresultaat. In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden in Frankrijk. Meer uitleg door Frank Renaud.
5: Verspreid langs de hele Middellandse zeekust waren er metershoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien, van Marseille tot aan Perpignan.
6: Les pompiers, j'ai discuté avec eux, ils ne peuvent plus contrôler ce feu à l'heure actuelle.
5: Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de extreme droogte en door de harde wind die de vlammen aanblaast. Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de

0: Brandweermensen zijn op de been, op de grond en met blushelikopters en blusvliegtuigen. En de vooruitzichten zijn niet best. Vanaf zondag wordt het in Frankrijk opnieuw boven de 30 graden.
1: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote versloeg in Londen vanavond de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofieva in 3 sets. Bij de mannen kon Zizou Bergs zich eerder vandaag ook al plaatsen voor die derde ronde. En op het wereldkampioenschap voetbal speelt Europees kampioen Spanje op dit moment tegen Oostenrijk. Nicola de Brabander, hoe staat het daar?
2: Ja, wel, Spanje staat verdiend 1-0 voor bij de rust. La Roja domineerde de eerste helft en vooral na een half uur duwde het echt het gaspedaal in. Eerst werd een doelpunt op hoekschop van Cucurella nog discutabel afgekeurd voor een lichte overtreding op de Oostenrijkse doelman. Maar diezelfde Cucurella schoterde even later met een mooie assist toch nog de 1-0 voor aan Mikel Oyarzabal. Zijn derde goal al op dit WK. Een sterk Spanje kreeg vervolgens nog kansen op 2-0, maar Baena die raakte de lat op vrije trap en ook Yamal kon in de rebound evenmin scoren. Spanje had dus meer doelpunten kunnen maken, maar het belangrijkste is dat de Europese kampioen vandaag wel eindelijk weer lijkt aan te knopen met het goede voetbal dat we van hen gewoon zijn.
1: En zo meteen begint de tweede helft. Bedankt, Nicola. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zomeren met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Sportza WK.
4: Met Evelien de Bakker.
5: Een hele goede avond. Een zacht dominerend Spanje tegen Oostenrijk zorgde voor de 1-0. Kunnen daar nog doelpunten bij komen? Je volgt het zo meteen hier bij.

0: Suspicious Minds, Fine Young Cannibals. Wie wordt de kannibaal op het veld daar in Los Angeles op het WK voetbal? Niet letterlijk natuurlijk, want we gaan richting Spanje-Oostenrijk. De tweede helft is daar begonnen met 1-0 op het scorebord, Nicola.
1: Ja, inderdaad. Een verdiende voorsprong was het voor Spanje bij het ingaan van de pauze. Die is nu dus afgelopen. We zijn een minuutje en 15 seconden weer aan het voetballen. En Nieberg moet al even gaan praten met iemand van de technische staf van de Oostenrijkers. Het is niet de bondscoach zelf, Ranjik. Die protesteerde niet, maar wel een andere medewerker. Maar die bondscoach van de Oostenrijkers die heeft wel ingegrepen. Ralf Ranjik die heeft een dubbele wissel doorgevoerd. Hij was maandag jarig, is intussen 68 jaar. De voormalige trainer ook van Manchester United. Al was dat niet zo'n groot succes. Maar hij heeft, opvallend genoeg, zijn twee centrale middenvelders vervangen. Dus zowel Schlager als Zaywald die staan niet meer tussen de lijnen. Dubbele vervanging, allebei centraal op het middenveld. Nieuwe man is Carney Chukwuemeka enerzijds en anderzijds is ook Florian Grillitsch in de ploeg gekomen. Dat is wel opvallend, want die twee kerels hebben nog niet te veel meegedaan. Grillitsch zit aan 45 minuten, die is ingevallen tegen Algerije. En Chukwuemeka die haalde nog maar 36 speelminuten op dit toernooi. Dus ja, blijkbaar had Ranjik toch het gevoel, dit moet radicaal anders. Ik kan hem ook wel begrijpen, omdat op de eerste 10, 15 minuten na Oostenrijk niet meer kon meedoen. Er waren heel veel doelpogingen en heel veel balbezit voor Spanje. 11 doelpogingen, waarvan 6 gekadreerd voor La Roja, voor de ploeg van De La Fuente. En maar 2 doelpogingen voor Oostenrijk en daarvan geen enkele gekadreerd. De beste mogelijkheid was nog die voorzet van Sabitz richting Gregoric, de spits, maar die kon niet koppen. En voor de rest kraakten ze bijna niet aan de overkant. Dus ze werden echt wel, zeker in het slotkwartier en na de hydration break, weggespeeld door Spanje. Dus oké, vandaar misschien die dubbele ingreep aan de kant van Oostenrijk. We kijken naar een vrije trap die er zit aan te komen in de wedstrijd. Een vrije trap voor Spanje. De Spanjaarden zullen toch graag, denk ik, snel die tweede goal maken in Los Angeles, in dat fantastische stadion dat weer helemaal vol zit uiteraard voor deze wedstrijd tussen twee Europese teams. De vorige Europese confrontatie was Frankrijk-Zweden. Toen won de favoriet ook en was het een indrukwekkende prestatie. Misschien wel de allerstrafste van dit toernooi voorlopig van de Fransen. Spanje dat in de eerste helft wel iets meer zijn eigen beste vormpeil benaderde. Misschien kunnen ze dat in de tweede helft doortrekken. En spreken we dan toch weer over meerdere topfavorieten voor de eindzegen op dit toernooi. Wel een fout gemaakt nu door Lamine Yamal. Even trekken bij Marcel Sabitzer. De speler van Borussia Dortmund. Die op dit toernooi toch ook al betrokken was bij 2 doelpunten. Zelf 1 goal heeft gemaakt. Tegen Algerije was dat. Balverlies Oostenrijk nu. Spanje kan misschien gaan trappen. Dat doen ze ook via Oyarzabal. Die besluit weer te centraal. Hij vloekt. Als ik me niet vergis zal het gewoon in het Spaans zijn geweest. Ik kon het niet helemaal lip lezen. Maar hij is gefrustreerd en ik begrijp hem wel. Want hij mag aanleggen redelijk vrij aan het halve maandje. En trapt dan toch te veel in het midden van de goal. Waardoor Schlager alweer op de goede plek staat. Ze hebben hem al een paar keer ook de kans gegeven om een poging te redden. Doordat het niet helemaal afgewerkt was. Volgens het boekje niet helemaal proper in de hoek, maar te centraal. En zo kreeg Schlager al een paar keer de kans om een doelpunt te verhinderen. Maar dat tweede doelpunt dat hangt wel nog altijd in de lucht hoor. Spanje speelt goed, is beter, wil die voorsprong verdubbelen. Dit is wel een moeilijkere baltoets van Rodri richting Pedri. Maar het loopt goed af. Zo is de bal intussen bij Unai Simon. Ja, aan hoeveel minuten zit hij intussen al zonder tegendoelpunt? Dat was daarnet al de kaap van 450 en we zijn weer een paar minuten verder. Want Spanje dus op dit toernooi nog altijd geen tegendoelpunt geïncasseerd. Als een van twee ploegen maar, ook Mexico, is daar nog altijd in geslaagd. En zij hebben de volgende ronde al bereikt. Dus Spanje heeft nog wat werk om ook deze vierde wedstrijd helemaal door te komen zonder tegengoal. Maar dat is toch mooi voor Spanje. En ook op het vorige WK stond Unai Simon al tussen de palen. En bijvoorbeeld tegen Marokko, dat heb ik al aangehaald in de achtste finale. Hield hij ook de netten proper. Spanje is al een hele tijd ongeslagen binnen de reguliere speeltijd. In de Nations League lukte dat niet tegen Portugal. Daar werd het uiteindelijk na strafschoppen een nederlaag. Maar ook daar hadden ze binnen de 90 minuten de clean sheet op het bord gehouden. En nu krijgt Spanje zelf een hoekschop. Kijken naar de verdedigers die meekomen ook bij Spanje uiteraard. Er is wel wat lengte. Cubarsí en Laporte die lijken mij kandidaat om op deze corner te gaan koppen. Cucurella staat er ook bij aan het penaltypunt. De hoekschop zal genomen worden door Baena. Laporte is inderdaad mee. Daar komt die strakke corner en er is ook een kopbal. Weer is het Oyarzabal. Die kan koppen, maar hier ja, moeilijk. Heel strak getrapt. Hij kon er eigenlijk geen richting aan geven. Dus gaat die bal vrij makkelijk over de doellijn en hoog over de goal. Geen enkel probleem voor Oostenrijk en voor doelman Alexander Schlager. Goed, Spanje lijkt door te willen gaan op het elan van het einde van de eerste helft. Het probeert Oostenrijk nog altijd tegen de eigen goal terug te duwen. En de dubbele wissel bij Oostenrijk. De inbreng van Chukwuemeka en van Grilic bij de pauze. Voorlopig lijkt dat niet zoveel verschil te maken. Spanje is nog altijd een stuk beter. Misschien moeten we deze aanval nog even meepikken. Want hier is Dani Olmo centraal. Olmo wordt van de sokken gelopen door Danso. En Nieberg zegt geen overtreding. Ja, dat had je misschien wel kunnen fluiten, meneer Nieberg. Maar hij deed het niet. Dus geen vrije trap. Kort bij het doel, maar wel balverlies van Oostenrijk. Hier is Jamal. En Spanje met 4 spelers mee. Olmo legt af en wordt hij dan aangetikt? Nee. Oostenrijk lijkt te kunnen ontsnappen. Ja, daar komen ze goed weg. Dat balverlies op de eigen helft, daar moeten ze toch mee opletten. En dat doen ze nu weer. Nee toch. Oostenrijk schiet zichzelf in de voet. En Spanje duwt ineens weer hard door. Met Baena, die haalt de achterlijn. Legt hem nu terug tot bij Cucurella. Spanje wil die tweede goal en snel. Cucurella temporiseert. Baena, wie is er voor doel? Ja, veel grote jongens hebben ze daar niet. En Oyarzabal, die is afgehaakt. Dus moet Spanje terug. Zo lijkt het grootste gevaar toch geweken. Dus ja, misschien Cucurella nu wel gevonden tussen de lijnen. Misschien komt er dan toch nog een kans uit voort. Cucurella afgeblokt en dan zo. Ja, die twijfelt een beetje, wegtrappen of niet. Hij zet hem dan maar zo over de zijlijn. Ja, nee. Spanje houdt de druk aan. Het lijkt alsof we dit heel even nog moeten volgen, want Oostenrijk zit weer in zo'n fase waarbij ze niet meer één balbezit kunnen blijven. Telkens weer na enkele seconden amper zijn ze de bal kwijt. En dan ja, op die manier hangt toch een tweede doelpunt in de lucht, heb je het gevoel. Nieberg zegt dat er even moet gewacht worden. Nu mag er toch gegooid worden door Spanje. 53 minuten ver. En La Roja wil de wedstrijd in een beslissende plooi leggen. Hier is Rodri centraal. Kan hij trappen? Rodri afgeblokte poging. En dat wordt een, wat is het? Een doeltrap dan toch? Ik dacht dat hij nog werd aangeraakt door een Oostenrijker. We kijken nog eens. Centraal was hij nog buiten de grote rechthoek. Buiten het halve maandje ook. Inderdaad nog afgeblokt door een Oostenrijkse voet. Olmo, die werd daarnet dus van de sokken gelopen. Dat zien we ook nog eens terug. Ja, misschien toch te weinig gebeurd. Olmo zelf minder stevig, minder sterk in duel dan die Kevin Danso die bij Tottenham onder contract staat. En dus geen overtreding, geen vrije trap daarnet. Wel een corner nu van op de linkerkant. Hoekschop opnieuw voor Spanje. Zo hebben ze er voor de rust ook al 6 versierd. En ook gescoord op die corner. Maar die goal telde niet. Vanwege een lichte overtreding. Jamal die dribbelt zichzelf. Oostenrijk kan ook niet tegenprikken. Dus gaan we even afronden. Maar Spanje, ja, weer goed begonnen aan de tweede helft. Ze spelen een sterke wedstrijd. Maar het is nog altijd een vrij krappe voorsprong. 1-0, dat is nog niet helemaal goed voor zekerheid. Ze moeten nog even wachten op die bevrijdende tweede goal.
0: Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is de Kraaiwegtunnel tot morgenochtend afgesloten. Dat komt daardoor werken. Op de Antwerpse ring moet je in de Kennedy-tunnel in beide richtingen over één rijstrook rijden. Daardoor ondertussen een half uur in de file staan vanaf Antwerpen-Zuid richting Gent. En ook op de E17 naar Antwerpen, daar moet je 20 minuten extra rekenen vanaf Zwijndrecht.

0: Baby van Meryl, natuurlijk een van de grote namen op Pukkelpop dit jaar. Spanje blijft zoeken naar de 2-0 tegen Oostenrijk. Voorlopig natuurlijk nog altijd 1-0 op het scorebord. Dat geeft ons de tijd, wanneer ze daar aan het strijden zijn in Los Angeles, om even naar het tennis te gaan, Bert. Want er is een update over de tegenstander van Elise Mertens.
1: Zo is het. We gaven eerder vanavond al mee dat Elise Mertens zich kon plaatsen voor de volgende ronde. En haar tegenstandster wordt het nummer 2 van de wereld, Elena Rybakina. Die is zonder al te veel moeite tot in de 16e finales geraakt. Ze domineerde op Central Court de Amerikaanse Katie McNally. En na twee korte sets, 6-1 en 6-2, was het alweer afgelopen. Het duel tegen Mertens staat overigens zaterdag op het programma. Eerder op de dag kende Mertens zelf iets meer moeite met de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofeeva. Onze landgenoten moesten de eerste set aan Timofeeva laten, die als een speer uit de startblokken schoot.
2: Ja, ze startte heel goed, heel gedurfd en heel fel. Alles lukte wel een beetje in de eerste set bij haar. Maar ja, ik dacht, ja, ze moet nog altijd een tweede set zo ook spelen om te winnen. Maar ja, de eerste set kon ik eigenlijk vrij weinig doen.
1: Dat Mertens niet haar niveau haalde in het begin had misschien wel zijn redenen, want de wedstrijd die voor onze landgenoten gespeeld werd was een echte marathonmatch. Voor Mertens en Timofeeva was het dus erg lang wachten in de coulissen en als het dan eindelijk hun beurt was, lag er nog wat op de maag bij Mertens.
2: We zijn hier van 11:30. Dan zijn we een uur aan het opwarmen. Dan hebben we ingespeeld van 12:30 tot 1:00. En dan is het even kijken hoeveel het op de baan is. Want ja, je telt gemiddeld 2 uur voor de mannen. Je weet nooit, eerder gaat het niet echt zijn. Maar je weet nooit of iemand opgeeft, natuurlijk ook niet. Maar ja, we hebben wel even gewacht. Gegeten, een beetje bewogen, dutje gedaan en zo verder. En dan ineens kreeg ik... Ik heb nog eens gegeten om 3:30. En ineens kreeg ik echt letterlijk 2 minuten daarna dat de WTA mij belde en zegt 4:30. En ik zat daar met een heel vol maag. Ik zeg, oei, dat gaat niet, want 5 uur heb ik dan nog gekregen. Dus het is toch wel echt aanpassen als tennissers.
1: Niet ideaal, inderdaad. Gelukkig kon ze de scheve situatie nog rechtzetten. Ze haalde het uiteindelijk in 3 sets. En nu wacht dus Rybakina, de winnares van 2022 op Wimbledon. Mertens speelde al 8 keer tegen haar, maar nog nooit op gras.
2: Eigenlijk wel straf, want ze zit wel even op het circuit. Ze heeft natuurlijk een hele goede geschiedenis hier, dus ze zal zich wel goed voelen hier op Wimbledon. Maar zeg nooit, hè. We gaan er ten volle voor. Maar ik zal mijn niveau zeker en vast moeten houden of verbeteren om een goede wedstrijd te spelen.
1: Ja, die zal ze nodig hebben, want van die 8 vorige ontmoetingen won Mertens er maar eentje. Benieuwd of ze dat aantal kan verdubbelen.
0: We zullen zien zaterdag uiteraard met Elise Mertens. Maar ik stel voor dat we dan teruggaan naar het WK-voetbal. Spanje-Oostenrijk. Spanje blijft daar toch wel duwen, Nicola. Maar zijn ook kansen geweest voor Oostenrijk?
3: Ja, inderdaad. Eindelijk wat kansen ook voor Oostenrijk. Maar eerst even kijken of Jamal deze bal binnenhoudt. Dat doet hij. Ja, het is toch blijkbaar buitenspel, denk ik, voor Jamal. De lijnrechter steekt de vlag in de lucht. Ofwel was de bal over de doellijn, maar ik vermoed toch gewoon offside. We gaan nog eens kijken. Niet van Jamal in elk geval. Dat vind ik raar. Dus dit is een foutieve beslissing als je het mij vraagt. Maar oké, we gaan door. Was nu ook niet zo cruciaal vermoedelijk. Hij stond bijna aan de cornervlag. Hij had nog wel werk om de bal voor doel te brengen. Maar toch, Jamal mag zich een beetje benadeeld voelen. Wat is er nog gebeurd? Wel, inderdaad, we zagen daar net 1 minuut of 5, 6 geleden de XG-waarde voor Oostenrijk. Hoeveel kans, hoeveel doelgevaar zal hebben gecreëerd. Uitgedrukt in een cijfer, kortweg gezegd. Dat was toen daarnet 0.03. En botsing nu tussen doelman Simon en Arnautovic. De ingevallen Arnautovic. Simon die zat wel eerst op de bal en komt vervolgens na het wegwerken nog tegen Arnautovic terecht. Tegen het hoofd van nog een geblondeerde man. Een Oostenrijker dus, Arnautovic. Ingevallen de topschutter aller tijden van de Oostenrijker. 37 is er zo net ingekomen. Nog een dubbele wissel doorgevoerd namelijk door bondscoach Rangnick. Het was wegkoppen van Simon. Die zat zuiver op de bal, dus dat was geen probleem. Maar dan komt hij eigenlijk met zijn kont, met zijn achterwerk terecht tegen de schouder en het hoofd van, vooral de schouder eigenlijk, van Arnautovic. Dus is niet echt geraakt aan het hoofd, denk ik, de spits van de Oostenrijkers. Maar wel toch even blijven liggen. Hij ligt nog altijd op de grasmat. In elk geval, dubbele wissel doorgevoerd bij Oostenrijk. Want naast Arnautovic kwam ook Kalajdzic in de ploeg. Dat was de man die scoorde de 3-3 tegen Algerije. Die goal die zekerheid gaf over uiteindelijk de kwalificatie voor Oostenrijk voor de volgende ronde. De 4 punten werden op die manier bereikt. Gregoric en Schmidt die zijn eraf. Dus al 4 vervangingen doorgevoerd bij Oostenrijk. Tegenover nog geen enkele wissel bij Spanje op dit moment. En die invalbeurt van die twee jongens die rendeerde meteen. Want de ingevallen grote spits Kalajdzic die kon meteen koppen. Een minuut of twee geleden op een goede voorzet van Sabitzer. En dat was eigenlijk de beste kans van de wedstrijd voor de Oostenrijkers. Het was wel een kopbal over. Unai Simon die hoefde niet in te grijpen. Maar toch, we hebben het genoteerd. We hebben er zelfs een uitroeptekentje bij gezet. Nog altijd hebben ze geen bal tussen de palen gekregen. Dat blijft een werkpunt. Maar oké, wel beterschap voor Oostenrijk en iets meer doelgevaar. En met Arnautovic, die ook al 2 goals maakte op dit toernooi, hebben ze er nog een gevaarlijk heerschap bij. En ze hebben nog een half uur ongeveer. Voorlopig dus wel nog altijd een clean sheet voor Unai Simon. En we krijgen op social media al maar meer statistieken te zien over die lange reeks zonder tegendoelpunt van Simon. Want hij is nu al 490 minuten en meer ongeslagen op een WK-eindtoernooi. En als hij deze wedstrijd volmaakt zonder tegengoal, dan wordt hij de doelman met de langste reeks zonder tegendoelpunt op een langste reeks qua minuten dan zonder tegendoelpunt op een WK. Peter Shilton en Walter Zenga die deden nog wel beter dan Simon. 517 minuten zonder tegengoal op een WK. Dat is het record. Maar als Unai Simon hier de nul houdt in deze match, dan gaat hij dat breken. We kijken intussen naar Jamal in de 16 aan de overkant. Lamine Jamal dribbelen en dollen met Laimer. Dan wil hij tussendoor. Dat is misschien iets te veel hooi op de vork genomen door Lamine Jamal. Nog altijd geraakt hij er niet helemaal door. Een paar goede acties al, maar geen eindproduct voorlopig. Spanje dat hier de bal rondspeelt. Nu op de helft van Oostenrijk met Cucurella. Tot bij Baena. Die op de linkerkant oog in oog staat met Posch. Keert terug op zijn stappen. Geeft de bal aan Olmo. Goed rondspelen. Een soort omsingeling nu van Spanje. Maar een heel goed blok. Dubbele linie van 4 verdedigers. En dan nog een aantal middenvelders ervoor. En ook Kalajdzic verdedigt mee. Alleen Arnautovic zien we niet in beeld. Die staat nog als enige aanvaller voor de bal. Opnieuw op links nu. Baena. Vlak voor de tweede hydration break. Olmo heeft even ruimte. En dan een stevige botsing daar. Tussen twee spelers. Goed afgeblokt. De poging van Olmo. En zo kan Baena doorgaan en voorzetten. En daar is de 2-0. Pedro Porro, eindelijk is dat tweede doelpunt er voor Spanje. Dat verdienden ze al een tijdje. En het is een verdediger die scoort. Baena toch weer van belang. En weer een goal die tot stand kwam van op de linkerkant. Voorrust was het Cucurella, de linksback met de assist. Nu was het de linkerwinger Alex Baena van Atletico Madrid. Die brengt de bal hoog voor doel. En daar komt dan de inlopende rechtsachter. En zo zie je dat het gevaar bij Spanje toch van overal komt. Pedro Porro, niet fit de vorige wedstrijd. De man van Tottenham Hotspur vandaag wel. En hij, denk ik toch, brengt de beslissing. We zijn bijna bij die tweede drankpauze. En de dubbele bonus, dubbele voorsprong voor Spanje. Ze waren bezig aan een omsingeling. Eerst was er nog dat afgeblokte schot van Olmo. Maar Cucurella brengt de paas in de 16 meter tot bij Baena. Die kiest met zijn linker voor het centrum. Net buiten de kleine rechthoek tussen 4-5 Oostenrijkers in. Komt dan Pedro Porro ingelopen. Heel centraal, dicht bij de goal. En dan is er geen verhaal natuurlijk voor de keeper, voor Alexander Schlager. Hard ingekopt en een mooi doelpunt op zich wel van Spanje. 2-0 Oostenrijk, diep in de problemen. En het lijkt alsof de logica gerespecteerd gaat worden in Los Angeles. Spanje nu heel dicht bij de kwalificatie voor de volgende ronde, voor de 8e finales. Sportza WK.

0: The Rolling Stones met In the Stars. Het stond ook in de sterren geschreven, maar je moet het altijd waarmaken natuurlijk in het voetbal dat Spanje zou voorkomen tegen Oostenrijk. 2-0 op dit moment op het scorebord daar. De tweede hydration break die is daar net afgelopen, dus straks kunnen we terug naar die match. En ondertussen kunnen we nog naar het Engelse voetbal met heel veel centjes, heb ik mij laten vertellen, Bert.
1: Heel veel geld inderdaad voor een toptransfer. En in de Premier League gaat het dan echt over gigantische bedragen. 135 miljoen euro zou het bedrag zijn dat Manchester City ophoest om Elliot Anderson los te peuteren bij Nottingham Forest. Twee seizoenen zonder landstitel, dat kan niet, vinden ze bij City. En dus gooien ze er maar een smak geld tegenaan. Anderson is zo meteen ook de duurste Engelse voetballer aller tijden. Duurder dan Declan Rice nu. Voor de Zweed Alexander Isak, als we het over alle nationaliteiten even trekken. De spits die van Newcastle naar Liverpool verkaste vorig jaar, ging er toen nog een slordige 10 miljoen euro meer van de ene rekening naar de andere. Enzo Maresca, de nieuwe manager van Man City, heeft er alvast een peperdure en multifunctionele middenvelder bij. Een nieuwtje ook richting de wedstrijd van de Rode Duivels, België-USA. In de nacht van maandag of dinsdag, 2 uur, sta je op, Evelien?
0: Ik sta op. Ik ga eigenlijk wakker blijven.
1: Ik denk dat ik het niet ga doen. Nee. Dus ik moet de dag nadien een andere wedstrijd becommentariëren. Donald Trump zal er niet zijn. Dat is eigenlijk geen nieuws meer tegenwoordig. Want hij is nog altijd in geen enkele wedstrijd in beeld gekomen. Wat toch bijzonder is voor een man die wel graag een keer in beeld komt. Hij heeft natuurlijk Gianni Infantino, die altijd en overal te zien is tijdens dit WK. En het gevoel bij iedereen is dat Trump zijn moment zal afwachten. 19 juli, de finale, wanneer hij op het podium kan pronken met de echte wereldbeker.
0: Ja, absoluut. Dat zou zomaar eens kunnen zijn met een Shakira misschien rond de schouder. Wie weet het allemaal. Sportza WK.

0: Een van de singles die ik ooit nog op een fysiek singeltje heb gekocht. De Black Eyed Peas en Shut Up. Ja, op dit moment wordt Oostenrijk denk ik wel het zwijgen opgelegd op het WK voetbal. De eliminatie is zeer dichtbij aan het komen, want 2-0 op het scorebord. Daarnet voor Spanje. Is dat nog altijd zo, Nicola?
1: Dat is inderdaad nog altijd zo. Een kwartier nog tot de 90 minuten zijn volgemaakt. Maar uiteraard door die hydration break krijgen we sowieso nog minimaal 3 minuten extra. En ongetwijfeld nog een paar meer. We kijken nog eens naar Spanje nu met Ferran Torres. Die is ingevallen, geeft de bal naar de linkerkant. Naar een andere invaller, dat is Mikel Merino. Die twee zijn erop gekomen bij Spanje. Want naar de kant gegaan daarnet Dani Olmo en ook Alex Baena. De kerel die de assist gaf, die laatste voor de 2-0 van Porro. Baena, ja, toch goed aan het spelen hoor bij Spanje. Want in de eerste wedstrijd begon Gavi nog op de flank. Dat was geen succes. Die begon aan de match, stelde teleur en is sindsdien niet meer in actie gekomen. Gavi, dat is eigenlijk ook een centrale speler natuurlijk en geen winger. Maar Baena, bij afwezigheid van Nico Williams, doet hij het goed. Na een moeilijk seizoen toch wel bij Atletico. Hij zei daar zelf over, ja, eigenlijk heeft de nationale ploeg en het vooruitzicht van het WK mij op mentaal vlak gered. Om die moeilijke maanden door te komen. Hij is nu al vervangen, maar een knappe wedstrijd gespeeld. Lamine Yamal neemt de hoekschop voor Spanje. Tweede paal, de kopbal van Ferran Torres. Ook die stond aan de aftrap in de eerste wedstrijd. Maar is nu invaller geworden, Ferran Torres. We gaan nog eens kijken naar die kopbal aan de tweede zone. Stond hij daar redelijk vrij. Mag daar zomaar weglopen in de rug van Chukwumeka. Dat is niet te best verdedigd. Die stond nogal te slapen. Die Carney Chukwumeka van Borussia Dortmund. Tot ontsteltenis van zijn doelman zie ik ook in de replay. Die met de armen wijd aangeeft van jongen, wat doe je? Die laat hem te makkelijk koppen. Maar oké, geen gekadreerde bal uiteindelijk van Ferran Torres. Maar het is een redelijk schrijnend verschil toch tussen de twee ploegen. Spanje in de tweede helft hoefde niet gigantisch door te duwen. In de eerste helft waren ze een pak sterker, zeker in dat laatste kwartier. En als je dan kijkt naar de doelpogingen, dan zit Spanje al aan 20. 20 waarvan 8 tussen de palen. En Oostenrijk zit aan 3 en geen enkele gekadreerde doelpoging. Dus dat is het contrast. Nu zijn ze wel in de aanval met Sabitzer. Maar een slappe voorzet van Marcel Sabitzer. De beste actie van de wedstrijd voor Oostenrijk. Die is 20 minuten geleden te zien geweest. De bal van Sabitzer voor doel gebracht. En dan de kopbal van invaller Kalajdzic over. Maar dat was het. Verder komen ze zo moeilijk aan de overkant. Nu wel even balbezit op de helft van Spanje. Dat is al veel voor Oostenrijk in deze wedstrijd. Een goed combinatiewerk. Mooi. Hele goede aanval. Chukwumeka moet trappen. Ja, dit was de beste aanval van de wedstrijd plots. Misschien omdat we ze wat aan het bekritiseren zijn. Omdat we zeggen dat ze er niks van bakken vandaag. Maar dit heel snel als het ware Spaans tiki-taka voetbal. Vlak voor de 16 meter van de Spanjaarden. En uiteindelijk Chukwumeka. Ja, dat is toch een rechtsvoetige speler. Dan is het wel jammer dat hij die bal uiteindelijk ver over en naast trapt. Want er zat meer in van aan de rand van de 16. Mooie combinatie. 3-4 spelers betrokken. Balbezit plots heel snel van voet naar voet. En de beste uitgespeelde kans was het zeker en vast. Maar ook deze gaat niet tussen de palen. Ook nu hoeft Unai Simon niet in te grijpen. Intussen Ferran Torres aan de overkant. Ja, Spanje denkt uiteraard 1 doelpunt erbij. En dan zijn we helemaal zeker. Je zou het niet verwachten dat Oostenrijk nog terugkomt in de match. Bij deze tussenstand in minuut 80. Maar als ze gisteren hebben gekeken naar België-Senegal. Ja, dan kun je dus niks meer uitsluiten. Hè? En het is een beetje gelijkaardig. Ook Oostenrijk komt er totaal niet aan te pas. Ook Spanje zou de zegen verdienen. Maar ik denk nu niet dat La Roja zich zal laten ringeloren. Dat is al helemaal bij de haren gegrepen dat we dan nog een gelijkaardig scenario krijgen als gisteren. Dat gebeurt ook maar 1 keer om de zoveel wedstrijden, om de zoveel jaar zelfs. België heeft het 8 jaar geleden dus gedaan tegen Japan. En gisteren was nog straffer, nog onwaarschijnlijker. Goed balletje van Cucurella. Ferran Torres in de 16 meter aangespeeld. Die wil dan zelf nog de bal afgeven, terwijl dat niet nodig was. Als je het mij vraagt, mocht hij daar aannemen en eventueel trappen. Maar nee, hij zag Pedri nog lopen en dacht ik tik in 1 tijd door. Maar nee, dat was geen goede keuze. Weggewerkt door Paul Wanner, de in Duitsland geboren international nu intussen van Oostenrijk. Eigendom van PSV Eindhoven. Een 3-0, dan is het helemaal boekendicht. Kunnen ze er nog iets aan doen? Oostenrijk geloven ze er nog in. Dit was Laimer op de linkerkant, snelle inworp. Nee, toch niet. Hij laat de bal even rollen. Want hij heeft er alleen vast en er was nog een tweede op het terrein aan het rollen. Dus kon hij nog niet gooien. Dat had Laimer ook gezien. Hier is Oostenrijk opnieuw. Vlak voor de middencirkel op de helft van Spanje. Een invaller is het. Florian Grilic die probeert om het spel te verdelen. Alaba zit op links. Kan Sabitzer nog een goede voorzet afleveren. Daar is de kopbal. Dit is beter werk van Oostenrijk. Niet gekadreerd wel van Stefan Posch, de 29-jarige verdediger van Mainz. Maar hij kwam er wel opduiken in de rug van een van de Spaanse verdedigers. Dat was Cucurella. Die werd afgetroefd. Maar nog altijd slagen ze er niet in om echt Unai Simon in de problemen te brengen. Het blijft bij halfslachtige doelpogingen die over en naast gaan. Dat was ook nu bij deze kopbal het geval. En zo dreigt de uitschakeling voor de Oostenrijkers. We kijken nog naar één aanval van Spanje. Want hier is Lamine Yamal. Die staat nog altijd tussen de lijnen. Oyarzabal ook. Die legt hem tot bij Ferran Torres. Die wil kappen, maar raakt niet voorbij Kevin Danso. En dan krijgen we een doeltrap. Dus voorlopig nog altijd 2-0 de bonus voor de Spanjaarden. Oyarzabal was degene die als eerste scoorde. En wat een balans heeft hij in zijn laatste 17 wedstrijden voor Spanje. 16 doelpunten gemaakt en ook nog eens 6 assists achter zijn naam. Dat zijn onwaarschijnlijke cijfers. 22 keer betrokken bij een goal in 17 wedstrijden. Dat is heel erg straf. En Pedro Porro die zorgde voor 2-0. Nog een minuut of 10, maximaal 15 te spelen in Los Angeles. Spanje nog altijd comfortabel op voorsprong. En meer dan dubbel zoveel passes ook aangekomen bij Spanje. De waardeverhoudingen zijn duidelijk. Oostenrijk staat voor een loodzware opgave om dit nog om te keren.
0: Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is de Kraaiwegtunnel tot morgenochtend afgesloten. Dat komt daardoor werken. Op de Antwerpse ring, daar moet je in de Kennedy-tunnel in beide richtingen over één rijstrook. Daardoor op dit moment een half uur in de file staan vanaf Antwerpen-Zuid, dat is richting Gent. En op de E17 naar Antwerpen, 20 minuten vanaf Zwijndrecht. Sportza WK.

0: Few Bits met Nowhere in Love. Zometeen kijken we naar de laatste minuten en volgen we de laatste minuten mee bij Spanje-Oostenrijk 2-0. Nog steeds op het scorebord. Gaat dat nog veranderen? Ja of nee? Dat volg je zometeen hier. Maar ondertussen hebben we nog ander voetbalnieuws, specifiek uit Nottingham Forest.
1: Ja, we gaven daar al het vertrek van Elliot Anderson mee naar City, maar het was een bewogen dag aan de City Ground. Mats Sels, Belg natuurlijk, blijft hij een jaartje langer bij Nottingham Forest. De club heeft de optie in zijn contract gelicht, dus dat wil ook zeggen dat hij niet de nieuwe doelman van Club Brugge zal worden, waar hij genoemd werd als opvolger van Simon Mignolet. Sels is 34 en had aan de River Trent nog een overeenkomst tot eind juni 27. Nu ligt hij een jaar extra vast tot midden 28. Zijn beste seizoen was 2024-25, toen Forest voor het eerst in vele jaren, in 30 jaar, nog een keer Europees voetbal behaalde. En dit jaar was het een pak minder, maar nipte degradatie vermeden met de 16e plaats. En dat kwam dan ook nog vanavond binnen van bij diezelfde club. Het zal met een nieuwe trainer zijn volgend seizoen, want Vitor Pereira en zijn assistenten zijn bedankt voor bewezen diensten bij Nottingham Forest.
0: En zo zie je maar, ook op WK's verdwijnen er bondscoaches, trainers, ook op dit moment. Maar goed, jij hebt ook nog transfernieuws van een landgenoot.
1: Van Julien Duranville. Hij trekt van Dortmund naar Olympique Lyon. Zijn 3 jaar in het Ruhrgebied waren geen groot succes. Hij was vaak geblesseerd en kon nooit doorbreken. Afgelopen seizoen werd hij nog uitgeleend aan Basel, maar nu dus nieuwe lucht voor hem in Lyon, samen met twee andere Belgen, Aurel Mongala en Malik Fofana.
0: Voilà, zo zijn we weer helemaal mee. En ook met Spanje-Oostenrijk, want daar is iets gebeurd, Nicola.
2: Ja, het is 3-0 geworden voor Spanje in minuut 89. Het was al duidelijk, hè, dat Spanje deze wedstrijd zou winnen. Maar ze doen er nog een doelpuntje bij. We gaan er nog eens naar kijken. Het is weer via de linkerkant dat het doelpunt tot stand kwam. En daar staan ze helemaal te slapen centraal achterin bij Oostenrijk. Want Oyarzabal, die mag weglopen tussen, ja, 3-4 jongens van Oostenrijk. Niemand die hem oppikt. En een uitstekende bal van Cucurella naar het penaltypunt. Hij staat daar moederziel alleen. Helemaal vrij voor de doelman Alexander Schlager. Wel een beetje meeval, denk ik, bij Cucurella. Want eigenlijk glijdt hij half weg, waardoor hij volgens mij met de voorzet met links ook nog even zijn eigen rechterbeen raakt. Maar goed, in elk geval komt die bal wel op de juiste plaats terecht. Tot grote tevredenheid ook van Penelope Cruz in de tribune. Ook Rosalia al gespot in de tribune. Mooi volk, letterlijk en figuurlijk, die aan het toekijken zijn naar deze wedstrijd. En schitterend beeld ook zien we van een klein jongetje op de tribune die zijn longen leeg schreeuwt. Want hij ook heel blij met een Spaans truitje aan. Kleine jongen, de supporter van La Roja. En zo is het 3-0 en is de wedstrijd helemaal gespeeld. Ja, echt wel heel pover, hoor, hoe ze daar staan te slapen bij Oostenrijk. Dit wordt toch een afstraffing nog op deze manier door het tweede doelpunt van de wedstrijd van Oyarzabal, die dus maar blijft scoren. We hebben daarnet al gezegd hoe goed hij het doet. 16 goals en 6 assists. Dat zijn er nu dus 17 goals in 17 wedstrijden voor Spanje. Dat is fenomenaal. 1-1 loopt hij. En op dit toernooi zit hij ook al aan 4. Misschien kan hij zich ook nog gaan mengen in de strijd om de topschutterstitel. We hebben Haaland, we hebben Messi, we hebben Mbappé. En we hebben ook Mikel Oyarzabal van Spanje, die op zijn 29ste misschien wel op zijn best is ooit als het gaat om doelpunten maken bij de nationale ploeg. 6 minuten komen erbij, die gaan we niet helemaal volmaken. Maar bij deze is de wedstrijd helemaal gespeeld. Spanje, dat is al duidelijk, gaat door naar de 8e finale. Oostenrijk maakte vandaag, en daar gaan we heel simpel en duidelijk over zijn, geen schijn van kans tegen Spanje.

0: The night they drove old Dixie down. Het is vooral de avond dat Spanje wint van Oostenrijk en de achtste finales meer dan duidelijk in zicht komt. 3-0 nog altijd op het scorebord, Nicola. Misschien nog een 4-0?
1: Ja, wie weet. Ze hebben nog een minuutje en een half ongeveer om dat vierde doelpunt te maken. En Oostenrijk heeft niet de indruk gewekt, ook in de voorbije minuten niet, dat ze nog gaan reageren. Ze hadden vandaag een off day, of ze zijn gewoon gestoten op een sterk Spanje. Je kunt het allebei een beetje op die manier zeggen. Maar ja, ik ben toch wat teleurgesteld in de prestatie van de Oostenrijkers. Nog altijd geen gecadreerde doelpoging. En we zitten in minuut 95, dan weet je het wel. Hè? Ook in de tweede helft nauwelijks doelgevaar. Kopbal van Kalajdzic en een poging van Chukwuemeka. Dat was het voor wat Oostenrijk betreft in de eerste helft. Stelde het ook offensief al allemaal heel weinig voor. Nu wel nog een inworp voor de Oostenrijkers, die dus straks weer het vliegtuig in mogen richting Europa. Maar zelfs deze inworp, ja, dat zegt zo'n beetje alles. Die bal neemt hoogte, maar die gaat nauwelijks een paar meter ver. Een dramatische inworp daar op de linkerkant bij Oostenrijk. En zo zitten we in de slotminuut van de toegevoegde tijd. En Spanje dat een betere wedstrijd heeft gespeeld. Misschien wel de beste van dit toernooi, want Saoedi-Arabië, nee, dat was 4-0. Maar dat gaan we niet als referentie nemen. Dat is geen sterke tegenstander. Oostenrijk ook niet de allersterkste, maar toch een waardemeter meer dan de Saoedi's. Toch al een knock-outwedstrijd. Een knock-outwedstrijd die Spanje sinds het WK 2010 niet meer had kunnen winnen op een WK. Het was een paar keer fout gegaan de voorbije edities voor La Roja, in tegenstelling tot op het EK dat ze wonnen 2 jaar geleden. Maar vandaag, zeker in het slotkwartier van de eerste helft, overtuigend dan op voorsprong gekomen na de goal van Oyarzabal op paas van Cucurella. Ook al een afgekeurde goal gezien kort daarvoor. Dat was ook al discutabel. Het is afgelopen. Einde van de wedstrijd. 3-0 de eindstand. Eindstand door Spanje nu. Vastgelegd door scheidsrechter Nieberg met het laatste fluitsignaal. En wat gebeurde er dan nog in de tweede helft om het verhaal helemaal af te maken? Wel, de 2-0 werd gemaakt door Pedro Porro. Zijn allereerste goal voor de Spaanse nationale ploeg op assist van Baena. Vlak voor die laatste gewisseld werd. Porro bij zijn 21ste cap maakte de 2-0. Toen was het al over en out. Maar er kwam ook nog een 3-0. Eerst was Jamal daar dichtbij. Zijn schot werd van de lijn gehaald door Alaba. Een beetje een duel Barcelona-Real Madrid. En in dit geval haalde Alaba het. Jamal kon vandaag niet scoren. Oyarzabal die deed dat wel. Want die gaf op assist van Cucurella uiteindelijk het nekschot. Die zorgde nog voor de 3-0. Tweede assist voor Cucurella. Vierde goal voor Oyarzabal. Ruime zege. Geen enkel probleem voor Spanje tegen Oostenrijk. Spanje naar de 8e finale waar ze gaan spelen. Evelien, tegen ofwel Portugal ofwel Kroatië.
0: Absoluut, want die matchen worden natuurlijk nog gespeeld vannacht. En laat ik daar nog even dieper op ingaan. Want dus nog 2 matchen op het programma om 1 uur. Dus effectief het Portugal van Roberto Martinez. Een van de favorieten toch nog altijd in actie tegen Kroatië. Gaat Ronaldo daar kunnen shinen of net niet? Dat zullen we zien. Toronto is daar de plaats waar het gaat gebeuren. En in Vancouver, daar komen we terecht vanaf 5 uur. En dat is voor Zwitserland, Algerije. Het is al game over voor Congo, Ivoorkust en Senegal. Al op dit WK, de Afrikaanse landen, kan Algerije zich toch nog aansluiten bij Marokko. Je volgt het op de socials van Sporza VRT1 en morgen vroeg tijdens de podcast Sporza WK Daily vanaf 7 uur.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bomen kunnen bij hitte wel degelijk voor extra verkoeling zorgen. Dat bevestigt een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd door het Nationaal Park Brabantse Wouden in samenwerking met de Universiteit van Gent en een 60-tal burgers. Er werden metingen gedaan langs fietsroutes in het Soniewoud en in tuinen van burgers in Brussel. Het aantal bomen is niet van zo'n groot belang, wel het zogenoemde boomkroonvolume. Dat zegt Julie Blanjean van het Nationaal Park Brabantse Wouden.
4: Tuinen met een boomkroonbedekking, dus van de bladeren boven ons, dat die boven de 50% is, was het 6 graden koeler qua gevoelstemperatuur dan in tuinen met een lagere kroonbedekking. Het was soms zelfs zo sterk dat de koelste tuinen een gevoelstemperatuur evenaren aan die van het Soniewoud. Wij roepen op om nieuwe bomen aan te planten in steden en gemeenten, maar ook in particuliere tuinen. En deze vooral ook matuur te laten worden. De volwassen bomen bieden veel meer verkoeling dan een jonge boom. Daarbij komt ook dat het dus belangrijk is om volwassen bomen goed te verzorgen.
3: Paus Leo XIV heeft de Italiaanse non Alessandra Smerelli benoemd tot hoofd van het ministerie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Met de benoeming van Smerelli zet de paus het beleid voort om vrouwen aan te stellen op de hoogste posten binnen het Vaticaan. Een tijdje geleden zette Leo ook al een vrouw, een leek zelfs, aan het hoofd van het ministerie van Communicatie. Alessandra Smerelli zal zich bezighouden met thema's als rechtvaardigheid, vrede, migratie en de verdediging van de menselijke waardigheid. Op het WK voetbal heeft Spanje zich zo net geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Oostenrijk met 3-0. Nicola de Brabander, was het een verdiende zege voor de Europese kampioen?
1: Ja, zeker. Een ruime verdiende zege voor Spanje. Op geen enkel moment kwamen ze in de problemen vandaag tegen een zwak Oostenrijk. Spanje benaderde vooral in het slotkwartier van de eerste helft zijn allerbeste niveau en maakte toen ook de openingsgoal. Cucurella legde af van op links voor Oyarzabal. Die trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel. En in het slot mocht Oyarzabal, moederziel alleen voor doel, zijn vierde goal al van het toernooi maken. 3-0 dus. Voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-outwedstrijd. En Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt gecasseerd.
3: Dank u wel, Nicola. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien. En tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zo. En licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien. En tot 25 graden.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat laat de zogenoemde Risk Management Groep van Volksgezondheid weten. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van liefst 39%. Dat is de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien staat. Statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
1: Bomen kunnen bij hitte wel degelijk voor extra verkoeling zorgen, dat bevestigt een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd door het Nationaal Park Brabantse Wouden in samenwerking met de Universiteit van Gent en een 60-tal burgers. Er werden metingen gedaan langs fietsroutes in het Zoniewoud en in tuinen van burgers in Brussel. Het aantal bomen is niet van zo'n groot belang, maar wel het zogenoemde boomkroonvolume. Dat zegt Julie Blanchard van het Nationaal Park Brabantse Wouden.
3: Tuinen met een boomkroonbedekking, dus van de bladeren boven ons, dat die boven de 50% is, was het 6 graden koeler qua gevoelstemperatuur dan in tuinen met een lagere kroonbedekking. Het was soms zelfs zo sterk dat de koelste tuinen een gevoelstemperatuur evenaren aan die van het Zoniewoud. Wij roepen op om nieuwe bomen aan te planten in steden en gemeenten, maar ook in particuliere tuinen. En deze vooral ook matuur te laten worden. De volwassen bomen bieden veel meer verkoeling dan een jonge boom. Daarbij komt ook dat het dus belangrijk is om volwassen bomen goed te verzorgen.
1: In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken en dat is vroeger dan normaal. Wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen in Frankrijk boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: Verspreid langs de hele Middellandse zeekust waren er metershoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien. Van Marseille tot aan Perpignan.
5: Les pompiers, j'ai discuté avec eux, ils ne peuvent plus contrôler ce feu à l'heure actuelle.
4: Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de extreme droogte en door de harde wind die de vlammen aanblaast.
6: Ça me fait beaucoup peur. J'ai jamais vécu ça et c'est vraiment crise d'angoisse.
4: Duizenden mensen kregen de schrik van hun leven toen de bosbranden dichtbij kwamen en ze geëvacueerd moesten worden. Niet alleen uit huizen, maar ook van campings die soms volledig in de as werden gelegd.
7: De helikopter heeft pas passeren, les avions.
4: Zo'n 2000 brandweermensen zijn op de been, op de grond en met blushelikopters en blusvliegtuigen. En de vooruitzichten zijn niet best. Vanaf zondag wordt het in Frankrijk opnieuw boven de 30 graden.
1: En op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Oostenrijk met 3-0. Verslag van Nicola de Brabander.
8: Een ruime en verdiende zege voor Spanje dat op geen enkel moment in de problemen kwam vandaag tegen een zwak Oostenrijk. De Spanjaarden benaderden vooral in het slotkwartier van de eerste helft hun allerbeste voetbal en maakten toen ook de openingsgoal. Cucurella legde knap af van op links en Oyarzabal trapte.
1: Oostenrijk met 3-0. Verslag van Nicola de Brabander.
8: Een ruime en verdiende zege voor Spanje dat op geen enkel moment in de problemen kwam vandaag tegen een zwak Oostenrijk. De Spanjaarden benaderden vooral in het slotkwartier van de eerste helft hun allerbeste voetbal en maakten toen ook de open.

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Radio 1, live.
2: Een tegenstander van Spanje wordt Portugal of Kroatië en die twee beginnen om 1 uur aan hun wedstrijd. Droog en licht bewolkt vannacht, rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien, tot 25 graden. En ook tijdens het weekend blijft het zomer met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De cellen van het Portalisgebouw in Brussel verkeren in een erbarmelijke staat. De toestand van de cellen is onaanvaardbaar en ze voldoen niet aan de wetgeving over welzijn op het werk, zegt het Arbeidsauditoraat. In het Portalisgebouw zitten verschillende gerechtelijke diensten en er is dus ook een cellencomplex. Het gebouw is eigendom van KBC en wordt gehuurd door de regie der gebouwen. Volgens het Arbeidsauditoraat is de toestand van de cellen zorgwekkend, zowel voor de verdachten die erin worden vastgehouden, als voor de politie, omdat ze in erg moeilijke omstandigheden moeten werken. Als er niets aan gedaan wordt, wil het Arbeidsauditoraat de overheid gerechtelijk vervolgen. Bij een bomexplosie in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn donderdag zeker 9 mensen om het leven gekomen en er zijn ook 19 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers zijn 6 advocaten. Het café waar de bom ontplofte stond bekend als een ontmoetingsplek voor advocaten. Het ligt ook vlakbij het justitiepaleis in Damascus. Mogelijk heeft de aanslag te maken met de rechtszaak die nu aan de gang is tegen mensen van het regime van de afgezette dictator Assad. In Congo zijn nu al bijna 440 mensen gestorven aan de dodelijke ziekte Ebola. Sinds de uitbraak in mei zijn ook al 1155 besmettingen vastgesteld. De epidemie woedt in 4 provincies aan de grens met Rwanda en Oeganda. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen. Er is nog veel wantrouwen van de bevolking. Zo werd opnieuw een Ebola-centrum in brand gestoken door mensen die woedend waren omdat ze hun overleden familielid niet zelf mochten begraven. Tegen Ebola is nog geen vaccin. Er is wel een mogelijk preventief geneesmiddel dat binnenkort wordt uitgetest. Op het WK voetbal is het tijd voor een topwedstrijd tussen 2 Europese ploegen. Portugal en Kroatië nemen het tegen elkaar op in de 16e finales. De wedstrijd is net begonnen, 2 minuten bezig. Het staat nog altijd 0-0. Donderdagavond kwalificeerde Spanje zich al makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Het wordt eerder fris vannacht, minimaal rond 13 graden. De dag begint op veel plaatsen nog wat grijs, maar de zon zal snel doorbreken en we krijgen aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en dan maximaal tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. En al het WK voetbalnieuws vind je natuurlijk in de Sporza-app.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Christmas.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Radio 1, live.